iedereen was, nu begrijp ik het pas. Alles ging toen zo snel, nu krijgt het langzaam een plaats. Je werd gemanipuleerd, soms is de liefde een waas. Maar door mijn hart op de tong, werd ook je leven bepaald. Kwam naar buiten met de pijn van heel ons levensverhaal. Sorry, dat ik vertelde dat je stuk werd gemaakt. Sorry, dat ik niet belde want het rinkelde vaak. Sorry, dat ik bekende dat ik vol zat met haat. Sorry, al die ellende had een bittere smaak. Het dal waaruit we kropen was een diepe put. Eentje waar een stuk van onze ziel nu rust. Eentje waar we samen hebben aangepast. Een plek waar dat we hele wat was aangetast. Eentje dat ik blij ben dat je hier nog bent. Want zoveel vrienden rond mij raken hun geliefdes kwijt. Ik wacht op u en daarom dat ik deze brief hier schrijf. Omdat ik u graag zie en dat is nieuw voor mij.

Maak iets mooi van veel miserie en die nutteloze pech. Het leven is te kostbaar en dat heb ik ook beseft. Kijk nu naar het positieve en dat zet ik in de verf. Het gaat niet om wat er was, maar wat er komen gaat. De liefde voor elkaar, dat is die dat ons nu dromen laat. Alles stap per stap, want voor verbinding is het nooit te laat. Mama echt, ik hou van u, dat is iets dat niet meer overwaait. Ruilde nu glimlach voor gevallen en verloren traan. Werkte aan uw geest en lichaam, en dat heb ik ook gedaan. Je kent de slogan, de familie die staat bovenaan. Dus nu ben ik trots dat naast mijn dochter ook twee oma's staan. Oh lieve mama, ik ben blij, want al het wachten is voorbij. Van rug te rug naar zij. Zo zonder u was er geen wij. Als je dat dan komt dicht bij mij. Leven in liefde en zijn vrij. Wat ben ik blij dat jij hier bent. Sinds 88 op

0: met wie spreek ik?
1: Ja, hallo. Spreekt hier met Brihang?
0: Ja.
1: Ik ben nog op zoek naar een paar recensies voor mijn plaat Casco.
0: Ja?
1: En ik vroeg me af zo 4 sterren. Of pakt 4,5. Hoeveel kost dat?
0: Ik hoop dat je niet meent wat je zegt. Hoeveel kost dat? Ik bedoel, dat is niet te koop. Als je het over een advertentie hebt, dan moet je betalen. Maar een recensie is een essentie, is een mening van diegene die het bespreekt.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Volgens de eerste gedeeltelijke resultaten is de meerderheid van de IJslanders voor het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Gisteren konden de IJslanders daarover stemmen in een referendum. Het verschil is wel zeer klein. 51,2% van de stemmers vindt dat de regering die onderhandelingen opnieuw moet opstarten. 48,8% is daartegen. En het zijn dus voorlopige resultaten. Volgens de IJslandse premier kan de toetreding tot de EU heel wat economische voordelen bieden voor IJsland. Maar de belangrijke visserijsector in IJsland vreest te veel Europese inmenging. De Amerikaanse regering heeft $3,6 miljoen vrijgemaakt voor noodhulp in Nepal. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Het geld zou onder andere dienen voor voedselhulp. Nepal en Tibet werden woensdag door een enorme vloedgolf getroffen. In totaal zijn bij die ramp al zeker 682 mensen om het leven gekomen. Meer dan 2400 mensen zijn nog steeds vermist. De Nepalese overheid ondervindt intussen moeilijkheden om alle dodelijke slachtoffers te identificeren en te begraven. Veel lichamen zijn moeilijk herkenbaar. Er wordt ook internationale hulp gevraagd om extra koelcellen te leveren, zodat lichamen van slachtoffers kunnen bewaard worden, totdat ze kunnen worden overgedragen aan de families. In het voetbal zijn er gisteravond 2 wedstrijden afgewerkt. Standaard is met 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee-Leuven en springt zo naar de 3e plaats. Oud-Heverlee-Leuven is met 0 punten gedeeld laatste. Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. Voor de nieuwkomer in de hoogste klasse is het de 2e zege op rij. En daar zijn we blij mee, zegt speler Joey Pelopessi. Maar het was wel moeilijk.
3: Nou, matig eerst zelf moet ik zeggen, waar we het goed doen om geen goal tegen te krijgen. Zit er een stuk beter in de tweede helft. En als dat een goed resultaat uitwijst, dat is een geweldig, geweldige avond voor ons.
2: Lommel staat nu op een gedeelde 4e plaats op 1 punt van Standaar. Het is vannacht zwaar bewolkt met fikse buien in het westen en het centrum. En ook kans op onweer en rukwinden. Minima rond 18 graden vannacht. De dag begint zwaar bewolkt met ook in het westen en het noordwesten nog wat buien. In de loop van de dag volgen dan opklaringen en maximaal tot 23 graden. Op het begin van de week wordt wisselvallig en niet warmer dan 21 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

0: Dit is Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 4:00, een heel goede nacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Volgens de eerste gedeeltelijke resultaten is een meerderheid van de IJslanders voor het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Gisteren konden de IJslanders daarover stemmen in een referendum. Het verschil is wel zeer klein. 51,2% van de stemmers vindt dat de regering die onderhandelingen opnieuw moet opstarten. 48,8% is daartegen. En het zijn dus de eerste gedeeltelijke resultaten. Volgens de IJslandse premier kan de toetreding tot de EU heel wat economische voordelen bieden voor IJsland. Maar de visserijsector, die erg belangrijk is in IJsland, vreest te veel Europese inmenging. De Nederlandse massadonor Simon heeft minstens 199 kinderen verwekt. Dat schrijft hij zelf in een brief. 11 van de kinderen zouden in België geboren zijn. Nog in die brief schrijft de man dat hij niet altijd eerlijk is geweest over de omvang van zijn donorschap. Volgens de Nederlandse openbare omroep zegt hij ook dat hij gestopt is met het doneren van zaad en dat hij professionele hulp zoekt. Het Federale Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten in ons land onderzoekt of de man ook in Belgische fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd. In het voetbal zijn er gisteravond 2 wedstrijden afgewerkt. Standaard is met de 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee-Leuven en springt zo naar de 3e plaats. Oud-Heverlee-Leuven is met 0 punten gedeeld laatste. Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. Voor de nieuwkomer in de hoogste klasse is het de 2e zege op rij. Daar zijn we blij mee, zegt speler Joe Pelopessi. Maar het was wel moeilijk.
3: Nou, matig eerst zelf moet ik zeggen waar we het goed doen om geen goal tegen te krijgen. Zit er een stuk beter in de tweede helft. En ja, als dat een goed resultaat uitwijst, dat is een geweldig, geweldige avond voor ons.
2: Lommel staat nu op een gedeelde 4e plaats op 1 punt van Standaar. Het is zwaar bewolkt, met ook fikse buien in het westen en het centrum. Kans op onweer en rukwinden ook. En minimaal rond 18 graden de komende uren. De dag begint zwaar bewolkt, met vooral in het westen en noordwesten nog buien. In de loop van de dag krijgen we dan opklaringen en het wordt 23 graden. Ook het begin van de week wordt wisselvallig en niet warmer dan 21 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Alles begint bij luisteren.

Can't take my mind off of you. I can't take my mind. My mind. My mind.

better talk about the ghetto right on from here. Yeah.

Tidak mungkin dosa. Oh.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 5:00, een goeiemorgen, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Nederlandse massadonor Simon heeft minstens 199 kinderen verwekt. Dat schrijft hij zelf in een brief. 11 van de kinderen zouden in België geboren zijn. Nog in de brief schrijft de man dat hij niet altijd eerlijk is geweest over de omvang van zijn donorschap. Volgens de Nederlandse openbare omroep zegt hij ook dat hij gestopt is met het doneren van zaad en dat hij professionele hulp zoekt. Het Federale Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten onderzoekt of de man ook in België ook in Belgische fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd. De Israëlische premier Netanyahu heeft in een zeldzame uithaal de gebeurtenissen op de bezette westelijke Jordaan-oever met klem veroordeeld. Tientallen gemaskerde Israëlische kolonisten hebben opnieuw huizen in het Palestijnse dorp Kusra aangevallen. Het leger zou niet hebben ingegrepen. Kolonisten zouden ook een televisieploeg van de Amerikaanse zender NBC hebben aangevallen. Netanyahu spreekt over criminele gewelddaden door een handvol relschoppers die de positie van Israël in de wereld schaden. Hij belooft dat de kolonisten zullen worden opgepakt en berecht. Israël krijgt internationaal veel kritiek voor de bouw van nederzettingen in het Palestijnse gebied. Elise Mertens is er niet in geslaagd het WTA-toernooi van Monterrey in Mexico te winnen. In de finale verloor ze van de Française Diane Paris. Zetstanden waren 6-4, 0-6 en 6-3. Op het hardcourt van Monterrey stoomde Mertens zich klaar voor de US Open, het vierde en laatste Grand Slam-toernooi van het seizoen. In het voetbal zijn er gisteravond nog 2 wedstrijden afgewerkt. Standaard is met 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee-Leuven en springt zo naar de derde plaats. Oud-Heverlee-Leuven blijft met 0 punten achter en staat gedeeld laatste. Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. Voor de nieuwkomer in de hoogste klasse is het de tweede zege op rij. Daar zijn we blij mee, zegt speler Joe Pelopessi. Maar het was moeilijk.
3: Na matig zelf moet ik zeggen, waar we het goed doen om geen goal tegen te krijgen, zit er een stuk beter in de tweede helft. En als dat een goed resultaat uitwijst, dat is een geweldig, geweldige avond voor ons.
2: Lommel staat nu vierde op 1 punt van Standaar. Cercle is met 2 punten gedeeld 12e. De komende uren minimaal rond 18 graden en zwaar bewolkt. De dag begint ook zwaar bewolkt, met vooral in het westen en het noordwesten nog buien. In de loop van de dag krijgen we dan opklaringen en wordt het 23 graden. Het begin van de week wordt wisselvallig en niet warmer dan 21 graden. Ik wens je een fijne ochtend en meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.

sexy to do. Filter fair on hers do to do. Howlin' in a taxi do do do.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 6 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Lore Quintelier. Zoals gevreesd heeft de Sloveense wereldkampioen Tadej Pogačar na zijn val in de ronde van Spanje zijn sleutelbeen gebroken. Hij heeft daarnaast ook een hersenschudding en een breuk in de nekwervel. Dit zwaar verdikt betekent wellicht einde seizoen, zegt Sportza-collega Bart Aerts.
3: We hebben ondertussen 3 gespecialiseerde artsen gecontacteerd. En zij zeggen allemaal dat Pogačar aan een drama is ontsnapt. Want een breuk in de nekwervel, dat is niet niks. Dat kan tot permanente verlamming leiden, vanaan het bovenlichaam tot helemaal beneden. Remco Evenepoel kan daarover meespreken na zijn val in de Ronde van Lombardije in 2020. Als hij te vroeg begint en die nekwervel is nog niet stabiel en hij valt opnieuw, hebben de dokters ons uitgelegd, dan kan dat dramatische gevolgen hebben. Dus ja, we moeten eigenlijk echt wel een kruis maken over het seizoen van Tadej Pogačar.
2: Wellicht is Pogačar over een grote steen gereden en zo gevallen. De Nederlandse massadonor zegt zelf dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt. Dat schrijft hij nu zelf in een brief. 11 van die kinderen zouden in ons land zijn geboren. Nog in de brief schrijft de man dat hij niet altijd eerlijk is geweest over de omvang van zijn donorschap. Volgens de Nederlandse Openbare Omroep zegt hij ook dat hij gestopt is met het doneren van zaad en nu professionele hulp zoekt. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen bij ons onderzoekt of de man ook in Belgische fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd. De Israëlische premier Netanyahu heeft de gebeurtenissen op de bezette westelijke Jordaan-oever met klem veroordeeld. Tientallen gemaskerde Israëlische kolonisten hebben opnieuw huizen in het Palestijnse dorp Kusra aangevallen. Het leger zou niet hebben ingegrepen. Kolonisten zouden ook een televisieploeg van de Amerikaanse zender NBC hebben aangevallen. Netanyahu spreekt zich daar zelden over uit, maar heeft het nu over criminele gewelddaden door een handvol relschoppers die de positie van Israël in de wereld schaden. Hij belooft dat de kolonisten zullen worden opgepakt en berecht. Israël krijgt internationaal veel kritiek voor de bouw van nederzettingen in het Palestijns gebied. En in het voetbal zijn er 2 wedstrijden afgewerkt. Standaard is met 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee Leuven. Trainer Vincent Evraar beseft dat het niet de beste wedstrijd was van zijn ploeg, maar Standaar springt wel naar de 3e plek in het klassement.
4: Het is zeker zo dat we vandaag niet per se de 3 punten verdienen, maar op basis van onze eerste 4 wedstrijden verdienen we wel 8 punten. En zo is het ook weer in voetbal. En moet ik zeggen, scoren we toch ook weer 2 keer op verplaatsing vandaag, wat ook positief is.
2: Oud-Heverlee Leuven blijft met 0 punten gedeeld laatste. En Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. Vandaag veel bewolking, het wordt tot 23 graden. Morgen ook nog wisselvallig met buien en kans op onweer, dan tot 21 graden. Meer in onze app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 6:30. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lore Quintelier. Een zware verdict voor de Sloveense wereldkampioen Tadej Pogačar, want nadat hij gevallen is in de Ronde van Spanje, heeft hij zijn sleutelbeen gebroken. Hij heeft ook een hersenschudding en een breuk in de nekwervel. Dit betekent wellicht einde seizoen voor Pogačar. De Nederlandse man die tientallen kinderen heeft verwekt door te vaak zaad te doneren, heeft nu een brief geschreven waarin hij zegt dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt. 11 van die kinderen zouden in België geboren zijn. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen bij ons onderzoekt de zaak. In het voetbal zijn 2 wedstrijden afgewerkt. Standaard is met 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee Leuven. En Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. Veel bewolking vandaag. Het wordt tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer. Dan 21 graden. Meer in onze app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Lore Quintelier. Zoals gevreesd heeft de Sloveense wereldkampioen Tadej Pogačar na zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen gebroken. Hij heeft ook een hersenschudding en een breuk in de nekwervel. Een zware balans dus, en dat betekent wellicht einde seizoen, zegt Sportza-collega Bart Aerts.
3: We hebben ondertussen 3 gespecialiseerde artsen gecontacteerd en zij zeggen allemaal dat Pogačar aan een drama is ontsnapt. Hè, want een breuk in de nekwervel, dat is niet niks. Dat kan tot permanente verlamming leiden, vanaan het bovenlichaam tot helemaal beneden. Remco Evenepoel kan daarover meespreken na zijn val in de Ronde van Lombardije in 2020. Als hij te vroeg begint en die nekwervel is nog niet stabiel en hij valt opnieuw, hebben de dokters ons uitgelegd, ja, dan kan dat dramatische gevolgen hebben. Dus ja, we moeten eigenlijk echt wel een kruis maken over het seizoen van Tadej Pogačar.
2: Wellicht is Pogačar over een grote steen gereden en zo gevallen. De Nederlandse spermadonor, die doelbewust veel kinderen heeft gemaakt, heeft nu zelf een brief geschreven aan de ouders. De massadonor zegt daarin dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt. 11 van hen zouden in België zijn geboren. De man zou ook zeggen dat hij gestopt is met het doneren van zaad en nu professionele hulp zoekt. Het dodental van de dodelijke vloedgolf in Nepal loopt verder op. Er zijn nu 750 doden geteld. Er zijn nog altijd ruim 3000 mensen vermist. Het gaat onder meer om Indiërs, Nepalezen, Letten, Duitsers, Britten en Amerikanen. En ook 3 Belgen zijn nog vermist. In het voetbal zijn er 2 wedstrijden afgewerkt. Standaard is met 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee-Leuven en springt zo naar de 3e plek. OHL is met 0 punten gedeeld laatste. Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. Lommel staat op een gedeelde 4e plek op 1 punt van Standaard. En Cercle is met 2 punten gedeeld 12e. Elise Mertens is er niet in geslaagd het WTA-toernooi van Monterrey in Mexico te winnen. Zij verloor daar in de finale van de Française Paris in 3 sets.
4: De winnaar is de zomer van Oya Leleva Cabri!

0: Deze zomer van Oya Lele is de VRT zomerhit geworden van dit jaar. Dat is gisteren bekendgemaakt in Blankenbergen. En Hanne, Julia en Klaasje, die de zwangere Marthe vervangt, waren daar heel blij mee.
1: Hoe voelt dat, Julia?
2: Oh my god,
1: ik ben helemaal perplex. Klaasje, kan jij iets zeggen?
3: Ja, het is echt bizar. We hadden elkaars handen vast en we zeiden nog van nee, ik denk het toch niet. En toch wel.
2: Ja, dankjewel allemaal. Dank jullie.
3: Dankjewel aan Studio 100, dankjewel aan Marthe. Want deze is ook een beetje voor Marthe natuurlijk.
1: Ja.
0: Veel bewolking vandaag. Het wordt tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer dan tot 21 graden. Meer in onze app van VRT Nieuws.
4: Radio 1.
5: De ochtend.
4: Met Joris Vergeijlen.
6: Het is zondagochtend, 7:03. Goedemorgen, of oiga lele. We hebben het over Pogacar, over gestolen goudschatten en de start van het schooljaar. Maar eerst naar Nepal.

0: Tyler Bolgamen got a new car.
1: De ochtend.
0: Sinds woensdag trekken we al elke ochtend naar Nepal en Tibet en dat is deze ochtend niet anders. Na de overstromingen werden hele dorpen van de kaart geveegd en de reddingswerken blijven doorgaan, soms tegen beter weten in. 750 mensen kwamen om het leven in Nepal en Tibet samen. Dat cijfer blijft stijgen bijna elke minuut. Er zijn nog altijd duizenden mensen vermist, ook drie Belgen. Wim de Becker, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: U bent vertegenwoordiger van Shangri-La Home, een opvangtehuis voor kinderen in Nepal. U bent op dit moment in Kathmandu. We hoorden gisteren correspondent Wilma van der Maten zeggen dat er nog maar weinig hoop is om overlevenden terug te vinden. Maar er wordt dus wel nog altijd gezocht, hè?
2: Ja, er wordt nog altijd gezocht. Er zijn ook al internationale teams aanwezig vanuit China en vanuit India om te proberen nog naar slachtoffers te zoeken en hulp aan te bieden. Het wordt natuurlijk steeds minder en minder kansen voor nog overlevenden te vinden. Ja.
0: Inderdaad. Het is interessant wat u net zegt, dat er dus ook teams vanuit China en India nu aan de slag mogen, want het was lang moeilijk gemaakt door de regering van Nepal. Die internationale hulp is er dan nu dan toch toegelaten?
2: Ja, de internationale hulp komt op gang. Ze hebben vooral nu China, India, Australië en Zuid-Korea toegelaten om al met hun experts en hun teams van technici te komen die ervaringen hebben met vooral tunnelreddingen. Er zijn enorm veel waterkrachtcentrales gelegen langs de rivier. En de tunnels daar die zijn geblokkeerd, de ingangen zijn geblokkeerd. En ze hebben specialisten laten overkomen uit die landen om hun eigen personeel die aan het werk waren in die tunnels, te proberen te bevrijden.
0: Ja, maar er moest dan waarschijnlijk eerst nog politieke druk worden uitgeoefend op de regering om dat toe te laten dan.
2: Ja, inderdaad. Er was veel druk van de landen waarvan er inwoners vermist zijn om zelf reddingsteams te kunnen sturen. Eigenlijk. Maar nu hebben ze het wel allemaal toegelaten. Er zullen nog andere landen volgen ook die mogen komen helpen eigenlijk.
0: Om te horen. Maar had dat niet eerder moeten gebeuren? Had dat niet meer levens kunnen redden?
2: Het zou kunnen, ja, inderdaad. Maar het is wel al de Indische hulp en de Chinese hulp, dat is toch al een aantal dagen geleden, hoor, dat die mochten komen met hun experts. En verder is het Nepalese leger ook heel actief. En er zijn wel heel veel hulpacties aan de gang op het moment.
0: Mensen doen wat ze kunnen. Er is een enorm hoog aantal vermiste mensen. Kent u zelf mensen die familie of vrienden aan het zoeken zijn?
2: We gaan met onze kinderen eens per jaar in dat gebied op trekking. En we hebben in Siabrubesi gelogeerd in een lodge. En we hebben al contact gehad met die eigenaar van die lodge. En hij zelf is oké. Hij was niet ter plekke. Zijn dochter studeert in Kathmandu, dus die was ook veilig. Maar zijn vrouw en zijn zoon zijn vermist. Ja.
0: En hoe houden zij de moed erin?
2: Goh, heel, heel moeilijk. Hè. Ze blijven natuurlijk zoeken, maar ze weten natuurlijk wat de outcome gaat zijn.
0: Mm-hmm. Ja, het blijft onwaarschijnlijk om het daarover te hebben, al die ochtenden, maar dat blijft nog altijd heel erg moeilijk. Het elektriciteitsnet is ook een probleem, horen we al verschillende dagen. Merkt u daar iets van in Kathmandu, waar u bent?
2: Nee, eigenlijk niet. Er zijn heel veel waterkrachtcentrales, hydropower, die weggespoeld zijn, helemaal vernietigd zijn. Maar er is nog genoeg capaciteit, heb ik ook gelezen, om in Nepal mensen van elektriciteit te blijven voorzien. En we merken er inderdaad niks van in Kathmandu.
0: Ja, Wilma had het ook over een tikkende tijdbom, vrees voor nog meer overstromingen door een stuwmeer dat is ontstaan. Kan dat de komende dagen of weken voor nog meer problemen zorgen?
2: Wel, dat is men aan het onderzoeken. Zowel de Chinese overheid als de Nepalese overheid zijn ermee bezig om te zien hoe groot het gevaar is eigenlijk. Want er is inderdaad een nieuw stuwmeer ontstaan. Dezelfde gebieden. En dat is al aan het overlopen op dit moment. Dus men spreekt ook over geen paniek te willen zaaien. Maar men is er wel volop mee bezig om het te onderzoeken.
0: Ja, het is al een klein beetje overstroomd, zegt u.
2: Ja, het is al bezig eigenlijk. Het is al, wel, het is niet de dam, de natuurlijke dam is niet ingestort, maar het zit wel tot op de rand en het is heel wankel. Dus voor zover dat ik heb kunnen lezen, is het een heel gevaarlijke situatie voor een tweede soortgelijke ramp.
0: Ja, het wordt in elk geval in de gaten gehouden. Waar moet volgens u de prioriteit liggen?
2: Vooral noodhulp op dit moment en evacuatie. Het is heel moeilijk om de getroffen gebieden te bereiken over land, want wegen zijn weggespoeld, bruggen zijn weggespoeld. Er zijn in totaal een 40-tal bruggen gewoon weg. En dus het is vooral met helikopters dat ze de mensen moeten evacueren, slachtoffers, overlevenden, naar hospitalen brengen in Kathmandu. En ook noodhulp. Voedsel, drinkwater, medicatie. Er zijn heel grote tekorten aan op dit moment. Dus dat is wel een absolute prioriteit waar de regering, de overheid ook mee bezig is. De eerste minister heeft een rampenfonds opgericht en er zijn enorm veel bedrijven, de privésector eigenlijk, financiële instellingen, bedrijven, individuele donoren, die daar geld op storten voor vooral dus de reddingswerken, de medische zorg en de noodhulp.
0: Ja, en na de toelating van de Indiase en de Chinese de reddingsteams dus blijkbaar nu ook toelating voor meer internationale hulp. Wie weet dat op die manier de noodhulp ook nog sneller tot in het rampgebied kan geraken. Wim de Becker uit Kathmandu, dank je wel.
2: Oké, graag gedaan.

0: People Have the Power, Powerhouse, Patti Smith.
1: De ochtend.
0: Vanaf 1:30 vanmiddag weer heel wat voetbal op je radio. Maar ook gisteren stonden er al 4 wedstrijden op het programma in eerste klasse. Cercle Brugge tegen Lommel, daar beginnen we. Een wedstrijd die op 0-1 eindigde in het voordeel van de Limburgers. Nieuwkomer Lommel pakte de 3 punten dankzij een doelpunt van Tom Reiners. En pakte zo 6-6. Het staat voorlopig op een gedeelde 4e plaats. Dat doet enorm veel deugd, zegt doelman Matthias Piklak.
2: Dat geeft veel vertrouwen natuurlijk. Hè. 6-6, niet alleen 6-6, ook 2 clean sheets op een rij. Ja, nu hebben we ook laten zien dat we het ook uit kunnen op verplaatsing. Tegen een vervelende ploeg, daar moeten we eerlijk over zijn. Maar dat doet heel veel deugd. Dat geeft ons veel vertrouwen voor de volgende wedstrijden.
0: Vervelende ploeg, zeg. Cercle Brugge blijft zo achter met 2-12. Cercle had nogthans kansen genoeg om te scoren, onder andere via spits Dante van Zijr. Maar voorlopig zit het telkens net niet mee, zegt Van Zijr.
3: Soms moet het wat meezitten en op dit moment ik had het gevoel dat we gewoon misschien net niet genoeg gefocust, net de laatste keuzes niet helemaal precies waardoor het net niet wordt. Mezelf ook, ik raak de bal, maar kon er niet genoeg te goed bij om die bal binnen te duwen. Dat zijn zo kleine dingen die het verschil maken en dat is gewoon zuur, maar kijk, zet maar je dingen op, koppen we elkaar, blijven werken en kijk, volgende week staat weer een mooi match op dat affiche.
0: Volgende week dan ontvangt Cercle Brugge AA Gent, de club die Van Zijr uitleent aan de West-Vlamingen, kan nog interessant worden. Op hetzelfde moment, gisteravond, was er ook een duel tussen OH Leuven en Standaar en die wedstrijd eindigde op 1-2 voor Standaar. Standaar speelde een sterke eerste helft, kwam ook verdiend op voorsprong, maar in de tweede helft verliep het een pak moeilijker. Trainer Vincent Euvraar legt uit waarom die tweede helft zo moeilijk verliep.
4: We verloren daar het middenveld en we hadden heel veel progressie in onze eigen box. Dus het was pompen of verzuipen op dat moment eigenlijk. We pakken ook dat tegendoelpunt, 65e minuut. Gelukkig kunnen we met 1 goede actie direct terug op voorsprong komen. En dan hebben we, dan is het vrouwen en kinderen eerst, denk ik.
0: Winst voor Standaar dus, maar opnieuw een nederlaag voor Oud-Heverlee Leuven, dat zo zonder punten helemaal onderaan het klassement hangt. Toch maakt middenvelder Birger Verstraeten zich nog geen zorgen. De punten mogen voorlopig dan wel uitblijven. Met het voetbal dat ze op dit moment brengen, komt het wel goed.
5: Ik zou me zorgen maken, moesten we 0-5 verliezen hebben, we komen niet aan de bak. Dat zou ik me zorgen maken. Maar ik denk, ik heb vandaag, gelijk wat ik zeg, een ploeg gezien die zijn voet meer dan naast Standaar kan zetten. En ik weet niet hoeveel punten dat Standaar heeft, maar...
6: 8 stuks.
5: 8 stuks, voilà. We hebben er momenteel 0 en ik vond ons vandaag minstens even goed als Standaar.
0: In de namiddag was er al de wedstrijd tussen KV Kortrijk en Charleroi. Charleroi won met 1-3 in West-Vlaanderen. Behoudt zo het perfecte rapport, 12-12. Charleroi aan de leiding dus. Voorlopig kunnen ze enkel bijgehaald worden door landskampioen Club Brugge. Voor de volledigheid zei ik erbij dat La Louvière tegen Mechelen eindigde op 2-2. En dat Racing Genk vrijdag al won met 4-0 tegen Beveren. Vandaag meer van dat. We krijgen zelfs een eerste Super Sunday. Om 1:30 is er de zogenoemde Slag om Vlaanderen tussen AA Gent en landskampioen Club Brugge. Om 6:30 nemen Union en Anderlecht het tegen elkaar op in de Brusselse derby. Het is allemaal te volgen vanaf 1 uur hier op Radio 1 en uiteraard ook via de app van Sportza.

0: Lenny and She Only Loves You in the Summertime.
1: De ochtend.
0: Terwijl in ons land de brouwers kritiek hebben op de slogan alcohol schaadt de gezondheid en in petitie letterlijk zetten dat Frankrijk zijn wijn wel verdedigt als cultureel erfgoed, krijgen we toch onheilspellende berichten binnen. Want de Franse wijnindustrie verkeert in crisis, laat correspondent Frank Renaud weten. Het is deze zomer extreem droog en buitengewoon heet, dat moet ik u niet vertellen. En daardoor is de druivenoogst kleiner dan anders. Maar de problemen zijn al veel langer geleden ontstaan. Frank bezocht een Franse wijnboer die aan oplossingen werkt.
2: Donc là, là on est sur la vigne a plus souffert de la sécheresse, hein. Vous voyez, elle est moins poussée, moins vigoureuse et puis il y a moins de récolte aussi.
3: We lopen in de wijngaard van Armand Eitz in de Bourgogne en de druiven hier die zien er niet best uit. Veel zijn er verdroogd of zelfs verschrompeld zie ik door de hitte natuurlijk.
2: On imagine une récolte historiquement faible. Sans doute une des récoltes les plus faibles du siècle, ouais, je pense.
3: Dit kan wel eens een van de slechtste druivenoogsten ooit worden, zegt hij.
2: La ferme, il faut bien compter une demi-heure.
3: Heitz is een succesvolle wijnboer. Maar ja, als het extreem heet is, dan lijden zijn druiven daar natuurlijk net zo onder als die van andere wijnboeren. En daarom is hij, naast het maken van wijn, ook heel andere dingen gaan doen. En daar neemt hij ons nu mee naartoe.
2: On pourrait avoir plus, mais... Et puis une grande salle de réception. Voilà, pour les mariages, séminaires, événementiels.
3: Armand Heitz heeft een groot landgoed met een prachtig wijnkasteel. Met zalen en die zalen kan je huren voor trouwerijen. Want wijnboer Armand Heitz doet dus veel meer dan alleen wijn maken.
2: Polyculture élevage, bovin, ovin.
3: Hij heeft ook koeien en schapen, dat is voor de vleesproductie.
2: Hébergement, événementiel, restauration.
3: In het wijnkasteel kunnen gasten kamers huren, zeg maar een chique Airbnb is het hier. En Heitz heeft op zijn château ook een eigen restaurant.
2: La bière.
3: Met een brouwerij samen maakt hij ook bier.
2: C'est pas une cash machine ce que je suis en train de faire.
3: Al die activiteiten samen, van koeien houden via trouwerijen organiseren tot bier maken. Al die activiteiten zijn nog geen goudmijn, maar het is inmiddels wel al een kwart van zijn omzet. En dat is dus allemaal omdat alleen wijn maken riskant is geworden.
2: J'ai grandi en me disant qu'il fallait jamais mettre tous ses œufs dans le même panier.
3: De crisis is niet nieuw. Al decennia lang stapelen de problemen zich op voor Franse wijnboeren. Fransen drinken veel minder en de klimaatverandering tast de druiven aan, zegt landbouweconoom Jean-Marc Toussaint.
4: Dans les années 60, 70, on devait autour de 120 liter.
3: In de jaren 60 dronken Fransen ruim 120 liter wijn per jaar per persoon. En dat is nu nog maar 35 liter. Dus de consumptie is nog maar een kwart van wat het ooit was. En het tweede probleem is dus de opwarming van de aarde.
4: En donc les baies sont plus petites, les rendements sont plus faibles. Et puis des effets sur la qualité du vin.
3: Omdat de zomers heter worden, maar ook omdat er bijvoorbeeld steeds vaker vorst of hagel is in het late voorjaar, worden de druivenoogsten kleiner en slechter. En komt er meer alcohol in de wijn, wat consumenten meestal niet waarderen. De Franse wijnsector verkeert daardoor dus in crisis. De oppervlakte aan wijngaarden in Frankrijk is in 75 jaar maar liefst gehalveerd. Het aantal Franse wijnboerderijen is in een paar jaar tijd met 10% gedaald. Armand Heitz in de Bourgogne is een van degenen die pioniert. Door meer te doen dan alleen wijn maken, probeert hij te overleven als wijnboer en zijn inkomsten zeker te stellen.
2: Ik heb suggéré à mes collègues il y a 10 ans qu'il fallait qu'on commence à changer les pratiques.
3: Hij heeft wel eens aan collega wijnboeren hier voorgesteld om ook andere druivensoorten te gaan planten die bijvoorbeeld beter tegen de hitte kunnen.
2: Et on m'a répondu qu'il fallait surtout rien changer.
3: Niet één wijnboer hier wilde zijn werkwijze aanpassen aan klimaatverandering.
2: Alors que moi bah j'aurais déjà planté différents cépages.
3: Heitz heeft zelf inmiddels 10 druivensoorten staan, ook druiven die beter tegen de hitte kunnen, maar hij is de enige die dat hier doet, die zich aanpast aan nieuwe consumenten en nieuwe tijden.
2: In Bourgogne, il y a personne qui cultive autant de cépages.
0: Frank Renaud over de crisis in de Franse wijnbouw. En zo werd het bijna 7:30.
5: De Lage Landen zijn al decennia lang de ideale voedingsbodem voor Nederlandstalige muziek. Inheemse klanken schieten er als vloeiende melodieën uit de vruchtbare grond. Van Antwerpen
6: loop ik rustig door de parklaan
5: tot Amsterdam. Van Oostende tot Zeeland. Van Brussel tot Rotterdam. Vanavond moet ik dansen. En één keer per jaar klinken ze samen in de Radio 1 Lage Landenlijst. Stem op jouw favoriete Nederlandstalige song bij Radio 1 op VRT Max. En luister zaterdag naar de Radio 1 Lage Landenlijst live vanuit Mazeik en op Radio 1. Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 7:30, goedemorgen. Een zwaar verdict voor de Sloveense wereldkampioen Tadej Pogačar. Hij viel gisteren in de Ronde van Spanje en hij heeft daarbij zijn sleutelbeen gebroken. Hij heeft ook een hersenschudding en een breuk in de nekwervel. Dat betekent meer dan waarschijnlijk het einde van het seizoen voor Pogačar. Bij het referendum in IJsland heeft voorlopig een heel nipte meerderheid tegen toetredingsgesprekken met de Europese Unie gestemd. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten. 50,1% stemde tegen. Er moeten wel nog heel wat stemmen worden geteld, vooral per post uitgebrachte stemmen. De Nederlandse man, die tientallen kinderen heeft verwekt door als spermadonor te vaak zaad te doneren, heeft een brief geschreven aan de ouders waarin hij zegt dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt. 11 van de kinderen zouden in België zijn geboren. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen bij ons onderzoekt de zaak. Vandaag veel bewolking, het wordt tot 23 graden, morgen wisselvallig met buien en kans op onweer tot 21 graden.
5: Radio 1.
1: De ochtend.
5: Met Joris Vergeijlen.

0: Rufeda en Something Coming. Hittegolven, bosbranden, overstromingen en dan nu die verschrikkelijke ramp in Nepal. Deze ochtend waren we trouwens al in Kathmandu. 750 dodelijke slachtoffers zijn er ondertussen geteld. Het is me de zomer wel. En er is nog vaker dan anders gesproken over klimaatopwarming en de vele gevolgen van die opwarming. Professor Wim Thierry, klimaatwetenschapper aan de VUB. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het lijkt wel, wanneer je naar de radio luistert, dat er overal rampen hebben plaatsgevonden deze zomer. Zijn er plekken waar ze daar allemaal geen last van hadden?
1: Dat klopt inderdaad. Het was een zomer vol klimaatrampen. En ik denk dat we vandaag kunnen stellen dat er geen enkele plek op aarde is die nog veilig is voor de klimaatverandering. Elke plek op aarde wordt vandaag wel op de een of andere manier getroffen door die klimaatcrisis. En ik denk dat het meest duidelijke signaal dat we zien, het meest duidelijke teken van die klimaatverandering, is extreme hitte. Mm-hmm. Als we kijken naar die kaart, dan kleurt die rood quasi overal op het land. Enkel Patagonië en het zuidoosten van de VS zijn twee gebieden waar we niet met zekerheid kunnen zeggen dat de klimaatverandering voor meer hitte zorgt. En in Patagonië is het al omdat we geen weerstations hebben om het te kunnen zeggen. Ja. We hebben het voor Centraal-Afrika zelf bijvoorbeeld recent nog rood ingekleurd door het redden van weerstations, van temperatuurmetingen, die een duidelijke stijging in die extreme hitte tonen. Dus overal op aarde zitten we vandaag met die extreme hitte.
0: De wereldkaart kleurt rood, zegt u. Natuurlijk, de temperatuur lag de voorbije jaren wel hoger in de zomer bij ons, maar tot nu toe bleven we toch nog redelijk gespaard. Het lijkt alsof we deze zomer pas echt een soort van kantelpunt meemaken.
1: Ja, ik denk dat we wat betreft extreme hitte daar al veel langer zitten. We zien bijvoorbeeld de hittegolf uit 2003. Droeg toenertijd al een heel duidelijke stempel van de klimaatverandering met een verdubbeling in kansen op dat moment. En die link tussen klimaat en extreme hitte is alleen maar sterker en duidelijker geworden overal op de wereld. Ja. Maar we zien ook andere klimaatextremen. Hè. Bijvoorbeeld hevige regenval die op heel wat plekken op aarde toeneemt door een simpele wet uit de fysica die zegt dat een warme atmosfeer meer vocht kan bevatten. We hebben ook regionale toenames in droogte in grote delen van Europa, maar ook Zuid-Afrika. En we zien ook orkanen en tyfoons in hevigheid toenemen. Dus we zien eigenlijk een hele waaier aan klimaatextremen overal gaan toenemen. En we zien eigenlijk bij ons, als we dan inzoomen bij ons, dat we daar een signaal voor krijgen in de recente jaren. Als we kijken naar droogte bijvoorbeeld, ja, dan konden wij 10, 20 jaar geleden niet zeggen dat er in de waarnemingen een duidelijke trend was met toegenomen droogte. Maar we zien dat de laatste decennium hebben we dat wel heel duidelijk gezien. Met nauwelijks nog een zomer die normaal was. De zomer was uitzonderlijk nat of het zij uitzonderlijk droog. De meeste zomers waren bijzonder. En dat zien we de laatste 10 jaar. En we zouden kunnen, ik durf te stellen dat we wat betreft bosbranden eigenlijk dit jaar misschien dat keerpunt zien waarbij de waarnemingen zich aligneren met onze theorie, de wetten van de fysica en wat onze computermodellen voorspellen.
0: En daarom dat ik het net zei, dat het pas deze zomer pas echt blijkt door te dringen, dat het ook niet gaat minderen.
1: Nee, inderdaad. We zitten in een escalerende fase van de klimaatverandering. Wij pompen nog altijd zo'n 40 miljard ton CO2 elk jaar in onze atmosfeer. We vervuilen zonder te betalen. Het is alsof je naar het containerpark gaat en niet moet betalen. En dat zorgt voor die ophoping van die broeikasgassen in de atmosfeer. En dat zorgt voor een cumulatieve groei van die klimaatrampen. Hitte, droogte, tyfoons, orkanen en bosbranden enzovoort.
0: Ja, en dus bijvoorbeeld die overstroming in Nepal, is dat dan ook een gevolg daarvan? Want daar is niet iedereen even zeker van.
1: Nee, het is voorlopig, het is nog vroeg. De ramp is eigenlijk nog bezig, zeg maar. En de risico's zijn nog zeer groot. Maar de eerste tekenen tonen in de richting dat het zou kunnen een instabiliteit van de rotswand zijn die aan de basis lag van die overstroming. Dus een deel van de berg is losgekomen en heeft de gletsjer meegesleurd in de val, zeg maar. En daar komt permafrost naar boven en we zien, dus dat is bevroren grond. En die permafrost die begint te dooien door die extreem warme zomers en door de gemiddelde opwarming ook. Dus het is vroeg nog, maar het is consistent met de theorie die zegt dat er door de opwarming van de aarde meer instabiliteiten in de bergwanden komen en dat daardoor ook die gletsjers kunnen gaan plotseling gaan opbreken. En dus eerder wel dan niet, is wachten op de finale beslissing. Maar ik zou zeggen, dit is klimaatverandering.
0: Dat is helder. En die warme zomer bij ons, dat is echt louter en alleen te wijten aan de opwarming van de aarde?
1: Ja, absoluut. We zien eigenlijk dat we bij ons in België al 3 graden opwarming ongeveer hebben. Hè. Wereldwijd is het 1,4, maar het gaat dan een pak sneller. Europa is het snelst opwarmende continent. En we zitten ook op land, waardoor het opwarming ook sneller gaat dan dat wereldwijde gemiddelde. Dus als wij hittegolven zien, dan zijn die intenser vandaag, zijn die frequenter vandaag, dan duren die langer vandaag.
0: En maken ze ook veel meer slachtoffers, hè? De impact, 2000 hittedoden, dat schrikt u daar nog van dat cijfer?
1: Nee, absoluut niet, want we zitten al jaren met tienduizenden doden doorheen heel Europa, als we kijken naar de warme zomers van de laatste 5-6 jaar. We zien eigenlijk dat, als we kijken naar België, dat vandaag zowat de helft van de hittedagen toe te schrijven is aan de klimaatverandering. Dus we hebben vandaag dubbel zoveel hittedagen, volgens een definitie die wij hanteren, dubbel zoveel hittedagen als een wereld zonder klimaatverandering. En dus als er dan meer hittedagen zijn, zijn er ook meer hittedoden. En dus een deel van die hittedoden had kunnen vermeden worden door de klimaatveranderingen. Ja, voorlopige berekeningen in mijn team suggereren dat wel eens 40% van die 2000 hittedoden zijn, dat hadden kunnen vermeden worden in een wereld zonder klimaatverandering. We zijn die berekeningen op dit moment aan het doen, maar ook daar zien we in die hittedoden al een duidelijke stempel van de klimaatverandering.
0: Dat is enorm veel, 40%. Professor Wim Thierry, ik ga er 2 dure woorden tegenaan smijten, omdat het al wanneer het over klimaat gaat, dan spreekt men wel eens over klimaatmitigatie en klimaatadaptatie. En mitigatie, dat is dan het aanpakken van de problemen, de uitstoot van CO2 verminderen, dat soort zaken. De klimaatadaptatie, dan focussen we op de gevolgen van waar we nu al mee te maken krijgen. Dus als het waterpeil stijgt, dan verhogen we de dijken. Deze zomer hoorden we in politieke discussies dat we misschien te lang hebben gefocust op die mitigatie en dat we nu dus de feiten achterna hollen omdat het nu eenmaal er is. Hoe kijkt u als wetenschapper naar die discussie?
1: Ja, inderdaad, er zijn 2 manieren om tegen de klimaatverandering te vechten. Je kan het probleem bij de wortel aanpakken en die uitstoot naar nul brengen. Of je kan ook je minder kwetsbaar maken voor de gevolgen die kwetsbaarheid naar beneden brengen. En die kwetsbaarheid naar beneden brengen, dat werkt. We hebben bijvoorbeeld onze hitteplannen die we na die hittegolf van 2003 massaal hebben uitgerold in Europa en die onze kwetsbaarheid verminderen, die zorgen voor minder hittedoden. Maar we zien daar ook dat we aan een plafond raken. En we zien ook dat afgelopen zomer experts uit verschillende sectoren oproepen om die adaptatiemaatregelen. We horen vragen om een Marshallplan voor de ziekenhuizen, dat men 95% van de woonzorgcentra moet verbouwen om bestendig te maken tegen hitte. We moeten meer blusvliegtuigen hebben. We moeten meer middelen voor de Blue Deal hebben om onze watersystemen beter te beperken.
0: Maar natuurlijk, geld is eindig. Hè? Dus als we daarop moeten inzetten, dan is er misschien geen geld meer om het, zoals u het omschrijft, bij de wortel aan te pakken.
1: Absoluut. En het gaat er eigenlijk over dat we vandaag alle 2 moeten doen, want de klimaatverandering is er en we moeten ons gaan weerbaarder maken. Maar tegelijk staat het wetenschappelijk als een paal boven water dat de meest goedkope toekomst erin is waarbij we onze uitstoot zo snel mogelijk naar beneden brengen en de opwarming tot 1,5 graad gaan beperken. Dus met andere woorden, als we kijken naar de bang for the buck, naar de kostenefficiëntie, dan is investeren in klimaatmitigatie, dus uitstootreductie, de meest efficiënte manier om de risico's te gaan beperken. En dat is wetenschappelijk, is daar niet de minste twijfel over. En dat betekent met andere woorden dat we moeten massaal inzetten met de hoogst mogelijke ambitie in die uitstootreductie. En dat we daar bovenop moeten gaan werken aan onze weerbaarheid. Maar dan de weerbaarheid verhogen mag in geen geval gaan ten koste van die uitstootreductie, maar moet er eigenlijk bovenop gaan komen in de mate dat het mogelijk is. En ik denk dat het belangrijk is om dat te gaan doen. We zitten met 2 werven die we tegelijkertijd moeten aanpakken, maar de uitstootreductie moet zo snel mogelijk naar beneden om dit probleem bij de wortel aan te pakken.
0: Het is geen makkelijk verhaal, maar u vertelt het wel helder. Professor Wim Thierry, klimaatwetenschapper aan de VUB. Dank u wel. Fijne zondag.
1: Dank u wel.

0: Carole King, It's Too Late.
1: De ochtend.
0: De Standaard lijst nog eens op wat er deze week werd gestolen in musea in Europa. Nog maar eens. Donderdag in Wenen een halsketting die bijna 4 miljoen euro waard was. En in Spanje werd diezelfde donderdag de schat van Villena gestolen uit het plaatselijk museum niet ver van Alicante. 66 objecten uit de bronstijd, ook gouden artefacten, miljoenen euro's waard. Jan-Piet Kalles, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Je bent voormalig rechercheur kunstcriminaliteit. Kijkt u er nog van op? Want de lijst diefstallen is lang. De juwelen van het Louvre vorig jaar, waar iedereen het over had, dat is echt maar het topje van de ijsberg.
2: Ja, het is toch altijd verrassend. Hè? Het is niet normaal wat er tegenwoordig gebeurt.
0: Ik ga u een naïeve vraag stellen. Is er ergens op de wereld een soort Dr. No of een soort Crimson die al die juwelen laat stelen om ze zelf bij te houden? Of is het echt alleen maar om het goud en de edelstenen te doen?
2: Nee, ik vrees dat het echt om het goud te doen is. De marktwaarde van het goud is de laatste tijd geweldig gestegen. En het is duidelijk dat dat een aantrekkingspool vormt voor criminelen.
0: Ja, maar in dit geval, de schat van Villena in Spanje, die bestaat al 3000 jaar. Die objecten zijn op zich toch veel meer waard dan de pure goudwaarde?
2: Die zijn misschien veel meer waard, maar die zijn op de markt onverkoopbaar. Hè? Dat wordt overal in gans de wereld gesignaleerd. Met het internet en de bestaande databanken is het onmogelijk om dat nog aan de man te brengen. En ik vrees inderdaad dat waar alles die geen rekening houdt. Hè. Criminelen zijn uit op het geld en niet op geschiedenis of historiek. Hè.
0: En zij smelten het om en verkopen het dan op die manier gewoon volgens de goudwaarde, de kilo's goud?
2: Dat is mijn inziens het geval, ja.
0: Ja. Kan je als politie dan de daders nog terugvinden wanneer die objecten niet meer bestaan?
2: Ja, dat hangt er vanaf natuurlijk. Hè. Je moet, ik zou bijna zeggen, de gouden tip krijgen om eventueel de mogelijke daders te vatten.
0: Hè. Ja, die kon u niet laten liggen natuurlijk, die gouden tip. Ik heb nog een tweede naïeve vraag misschien. Mogen de inwoners van Villena nog hopen dat ze hun schat ooit zullen terugzien?
2: Ja, dus koffiedik kijken. Hè. De hypotheses naar voorschuiven in een dergelijk geval. Mijn ervaring leert mij is. Je gaat uit van een bepaalde hypothese en uiteindelijk blijkt achteraf dat het iemand of iets anders is. Dus ja, dat kun je moeilijk voorspellen.
0: Ja, ik ga je toch proberen een paar hypotheses voor de voeten te werpen. Omdat deze diefstal, dus amper 4 minuten hadden de dieven nodig. Dat zijn dan toch geen kruimeldieven die dat soort acties beramen?
2: Nee, het is duidelijk dat dat goed voorbereid is. Hè. Dat is een soort hit-and-run operatie die dus heel korte tijd duurt. Ja. Kun je moeilijk tegen optreden.
0: En dat betekent ook dat die dieven het museum wel heel goed moeten kennen.
2: Ja, uiteraard. Er moet een solide voorbereiding aan vooraf gegaan zijn.
0: Ja. Europol stelde deze week dat kunstroven uit Europese musea altijd maar gewelddadiger worden en ook professioneler worden. Is dat iets dat veranderd is sinds de tijd dat u rechercheur was?
2: Inderdaad, dus een terechte opmerking van Europol. Vroeger was dat allemaal op een softe manier, maar tegenwoordig heeft natuurlijk ook te maken met de waarde van het voorwerp. Dat men gewelddadiger te werk gaat en er niet voor terugschrikt om eventueel geweld te gebruiken.
0: Ja, werd er toen ook ander soort kunst gestolen?
2: Ja, in het verleden ging het meer om schilderijen, kleine juwelen, wijn, noem maar op, kleine voorwerpen. Maar we zien duidelijk een verschuiving naar de hardere criminaliteit en de betere voorwerpen. Feitelijk, ja.
0: De betere voorwerpen, echt de gouden grote juwelen, die vaak toch ook goed beschermd zijn, maar... Daarvoor zijn die acties dus gewelddadiger en professioneler. Musea bij ons zijn er ook heel erg bezorgd over, omdat die aanvallen alleen maar driester worden. Zijn onze musea wel opgewassen tegen zo'n professionaliteit bij de criminelen?
2: Ja, beveiliging is zo sterk als hun zwakste schakel. Hè. Dus Je kan tegenover mensen die bijvoorbeeld gewapend zijn, moeilijk optreden. Een mensenleven is meer waard dan een schat, hè, helaas.
0: Ja. Maar bijvoorbeeld in Velena, waar die schat van Velena is gestolen donderdag, daar had ze geen permanente beveiligingsploeg. Dat lijkt dan wel een manco te zijn. Zijn er dan meer investeringen nodig in beveiliging?
2: Natuurlijk, je moet investeren in beveiliging. Hè. Er moeten meer maatregelen getroffen worden op organisatorisch vlak, op technisch vlak, soms op bouwkundig vlak. Het is duidelijk dat er meer moet geïnvesteerd worden. Hè. Rekening houdend met de evolutie van de criminaliteit in deze materie.
0: Ja. Je zou ook het kunnen bekijken, zoals natuurhistorische musea dat hebben bekeken. Toen er een plaag was van het stelen van de hoorn van een neushoorn, dan hebben ze de hoorns vervangen door valse hoorns, omdat die dus werden gestolen anders. Moeten musea dan misschien beginnen nadenken over replica's van die voorwerpen?
2: Dat is één van de middelen die men zou in plaats kunnen stellen. Ook in de kerken is dat gebeurd. Waardevolle heiligenbeelden werden vervangen door replica. In dit geval zou dat ook kunnen. Maar ja, dat is ook een investering. En musea hebben niet altijd de nodige fondsen om daarin te investeren. Mm. En bovendien is het ook zo dat bepaalde musea nog altijd verkiezen van nieuwe acquisities te doen, eerder dan te investeren in veiligheid.
0: En als bezoeker wil je natuurlijk ook wel the real deal zien. Dat ligt ook een beetje gevoelig.
2: Ja, de vraag is, moet je dan de bezoeker bedriegen en het niet kenbaar maken? Dat is een open vraag.
0: Ja, u zei dat het één van de manieren was. Ziet u nog een andere manier om dit soort diefstallen tegen te gaan?
2: Ja, niet onmiddellijk. Een andere manier is natuurlijk ook het oprichten van een speciale cel, hè, die dat allemaal volgt. Hier in België heeft men die cel afgeschaft. Wat ongelooflijke gevolgen kan leiden. Dit is tot op heden niet het geval geweest. Maar ik vrees dat wij daar niet gaan aan ontsnappen.
0: Dat is duidelijk en een beetje verontrustend. Jan-Piet Kalles, voormalig rechercheur van die cel Kunstcriminaliteit. Dank u wel.
2: Geen dank. Dank u. Dag.

0: De nieuwe snaren in de hemel is geen tillen. De IJslanders hebben zich uitgesproken over onderhandeling met de Europese Unie over een mogelijke toetreding. Daar hebben we het over na het nieuws van 8 met professor Europese politiek Steven van Hekke.
1: Vanavond op VRT1.
2: Lotto Arena, hebben jullie zin in een feestje?
1: Op VRT1 zingt jong en oud mee met de hits van Like Me in Concert. Op VRT Canvas begint de thrillerserie The Veil met Elizabeth Moss. En op VRT Max kan je uren ontspannen met de volledige reeks Time Out. Tot vanavond.
3: Voor die
4: goeiemorgen,
3: waarbij je het liefst opstaat met
4: een rustig deuntje.
3: En voor de
5: goedenavond,
3: waarbij je de dag wil verteren door te
5: dansen op deze toppers.
3: Voor wie non-stop info zoekt
4: en nieuwsgierig is ook.
3: En voor zij die liever even
6: alles willen vergeten.
3: Met non-stop muziek.
4: Blijf luisteren, hè.
3: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
7: Wij zijn tevreden over uw werk.
8: Maar?
7: Nee, geen maar.
8: Echt? Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
9: Wat was dat?
10: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leijze-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september €5 korting bij aankoop vanaf €50.
9: Flashy.
10: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leijze. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leijze winkels gewoon open.
11: Touché zorgt deze zomer voor een terugblik op het voorbije seizoen. Een van de gasten waar we ondertussen afscheid van moesten nemen was tekenaar en tattooartiest Peter Quirijnen. Dat in memoriam gesprek hoor je straks in Touché.
1: VRT Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.
12: Goedemorgen, het is 8 uur, VRT Nieuws met Lore Quintelier. Pogacar liep verschillende breuken op na zijn val in de Vuelta en die kostte hem wellicht zijn seizoen. In Nepal zijn nu 750 doden geteld na de modderstroom daar. En de VRT Zomerhit is dit jaar voor K3. Een zwaar verdict voor de Sloveense wereldkampioen Tadej Pogacar. Die viel gisteren in de Ronde van Spanje. En hij heeft daarbij zijn sleutelbeen gebroken, heeft ook een hersenschudding en een breuk in de nekwervel. Dit betekent meer dan waarschijnlijk het einde van het seizoen voor Pogacar, zegt collega Bart Aerts van Sportza.
13: Als het gezond verstand zegeveert, dan moet hij een kruis maken over het WK, over het EK en de rest van het seizoen. We hebben ondertussen 3 gespecialiseerde artsen gecontacteerd. Een nek- en rugchirurg, een orthopedist en een sportarts. En zij zeggen allemaal, de combinatie van die 3 blessures, die is gewoon te zwaar. Elk afzonderlijk zou in theorie nog op tijd kunnen genezen en hersteld zijn. Maar ja, door die hersenschudding kan er ook niet onmiddellijk geopereerd worden. Het is ook de vraag, hoe ernstig is die breuk in de nekwervel. Dus die combinatie is gewoon te zwaar. In theorie zouden ze hem kunnen pushen om bijvoorbeeld het EK in eigen land in Slovenië te halen. Dat is nog een week later dan het WK. Het WK is over een kleine maand. Maar het wordt door al die artsen echt wel afgeraden en we kunnen ons niet voorstellen dat de artsen bij UAE, bij zijn ploeg, en in die mate gaan pushen om hem dat toch nog te laten doen.
12: De Nederlandse spermadonor, die doelbewust veel kinderen heeft gemaakt, heeft nu zelf een brief geschreven aan de ouders. De massadonor zegt daarin dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt. 11 van hen zouden in België zijn geboren. De man zou ook zeggen dat hij gestopt is met het doneren van zaad en professionele hulp opzoekt. De dodentol na de zware modderstroom in Nepal is opnieuw verder opgelopen tot 750. Ongeveer 3000 mensen zijn nog altijd vermist, onder wie ook 3 Belgen. Reddingswerkers proberen nog altijd overlevenden terug te vinden, maar Lucas Lecluze, die zoektocht verloopt heel moeilijk, hè?
14: Ja, de werkomstandigheden zijn echt wel moeilijk, maar Nepal heeft nu wel teams uit het buitenland toegelaten om te helpen met zoeken. Vooral voor zogenoemde tunnelreddingen, vertelt Vlaming Wim de Becker vanuit de hoofdstad Kathmandu.
15: Er zijn enorm veel waterkrachtcentrales gelegen langs de rivier. De tunnels daar die zijn geblokkeerd. Ze hebben specialisten laten overkomen uit die landen om hun eigen personeel die aan het werk waren in die tunnels te proberen te bevrijden.
14: Ja, Nepalese militairen die zouden er nu in geslaagd zijn om zo'n tunnel van de Trishuli waterkrachtcentrale vrij te maken. 100 werknemers zouden daar vastzitten, maar het is onduidelijk of die nog leven of niet.
12: Ze vrezen daar ook voor nieuwe overstromingen. Die vrees is er nog altijd.
14: Ja, want door al het puin is stroomopwaarts een natuurlijke dam ontstaan en die is erg instabiel en kan elk moment instorten. Volgens de laatste informatie is het daar nu al aan het overstromen en dreigt al dat water dus opnieuw naar beneden te komen. Reddingswerkers durven dus niet in dat risicogebied komen.
12: Dankjewel, Lucas Lecluze. Bij het referendum in IJsland heeft voorlopig een flinterdunne meerderheid tegen toetredingsgesprekken met de Europese Unie gestemd, blijkt uit de voorlopige resultaten. 51,8% stemde tegen, maar er moeten nog heel wat stemmen worden geteld, vooral dan die die per post zijn uitgebracht en die uit landelijke gebieden. Volgens de peilingen zijn kiezers daar eerder tegen EU-lidmaatschap gekant. Politicologen denken daarom dat het moeilijk wordt voor het ja-kamp om de uitslag nog te keren. Vanmiddag zijn de definitieve resultaten verwacht. Sport. In het voetbal zijn twee wedstrijden afgewerkt. Standaard is met 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee-Leuven en springt zo naar een derde plek. OHL is met 0 punten gedeeld laatste. En Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. Lommel staat op een gedeelde vierde plek op 1 punt van Standaard. Cercle is met 2 punten gedeeld 12e. Elise Mertens is er niet in geslaagd het WTA-toernooi van Monterrey in Mexico te winnen. Zij heeft de finale van de Française Paris verloren in 3 sets.
9: De winnaar is de zomer van Oya Leleva.

0: Deze zomer van Oya Lele is de VRT zomerhit geworden. Dat is gisteren bekendgemaakt in Blankenbergen. En Hanne, Julia en Klaasje, want die vervangt nog altijd de zwangere Marten, ze waren er erg blij mee.
1: Hoe voelt dat, Julia?
2: Oh my god,
1: ik ben helemaal perplex. Klaasje, kan jij iets zeggen?
3: Ja, het is echt bizar. We hadden elkaars handen vast en we zeiden nog van nee, ik denk het toch niet. Ik denk het toch niet. En toch wel.
2: Ja, dankjewel allemaal.
3: Dankjewel aan Studio 100, dankjewel aan Marten. Want deze is ook een beetje voor Marten natuurlijk.
0: Ja. Veel bewolking vandaag. Het wordt tot 23 graden. Morgen ook wisselvallig met buien en kans op onweer dan 21 graden. Vooraan in het nieuws. Zoals gevreesd heeft de Sloveense wereldkampioen Tadej Pogacar na zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen gebroken. Hij heeft ook een hersenschudding en een breuk in de nekwervel. Dit betekent wellicht het einde van het seizoen voor Pogacar. Meer in onze app van VRT Nieuws.
4: Radio 1.
5: De ochtend.
4: Met Joris Vergeijlen.
6: Lijkt dan toch een nee, dan heb ik het over dat referendum over onderhandelingen met de Europese Unie. Professor Steven van Hekken laat zijn licht schijnen over IJsland. Over lichtschijnen gesproken, vandaag gaat een nieuwe telescoop de ruimte in.

0: Here, Lewis and the News and the Power of Love.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
0: We trekken deze ochtend naar IJsland. Daar konden de inwoners zich uitspreken over wel of niet onderhandelen met de Europese Unie over een mogelijk lidmaatschap. Worden het gisterochtend al, de peilingen waren echt 50-50. Het kon alle kanten uit. Steven van Hekken, professor Europese politiek aan de KU Leuven. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: U volgt dat mee. Vanmorgen vroeg was het nog too close to call. Maar het lijkt nu toch wel echt te kantelen richting een nee.
3: Ja, dat denk ik wel. In de loop van de nacht kwam het op een paar honderd stemmen aan. En dan natuurlijk mocht je ze al door twee delen en kan het ja-kamp winnen. Maar alle resultaten die sindsdien nog zijn binnengekomen uit een aantal landelijke gebieden, ja, maken de kloof eigenlijk alleen groter. Die wordt niet gigantisch, maar ik denk wel dat het duidelijk is en dat het wellicht bij een nee zal blijven, ook in de loop van de dag alsnog andere uitslagen zullen binnenkomen.
0: En dan moeten we misschien ook eens kijken naar de argumenten van het nee-kamp. Wat zijn hun bezwaren? Want er zijn natuurlijk al wel eerder onderhandelingen geweest. Die zijn toen stopgezet. Maar waarom willen ze nu dat niet het opnieuw opstarten?
3: Ja, klopt. En het is toch goed van dat toch nog eens te herhalen. Het gaat niet om een referendum over het lidmaatschap van de Europese Unie, maar over de heropstart van de onderhandelingen. Dus die destijds al hebben plaatsgevonden. En dan heeft een centrumrechtse minister van Buitenlandse Zaken in 2015 eenzijdig beslist, oké, ik laat aan Brussel weten, hoeft niet meer langs te komen, wij komen ook niet meer naar de hoofdstad van de Europese Unie, we stoppen met de onderhandelen. En dus de heropstart was eigenlijk een voorstel nu van de huidige centrum-linkse regering. Een van de hete hangijzers toen al, en dat is nu niet anders, is die fameuze visserijsector, die voor hen weliswaar economisch minder belangrijk is, maar nog altijd voor de export. En natuurlijk, ja, voor de IJslanders een hele belangrijke identiteitsfactor heeft. Dat is een beetje zoals bij ons, de biersector. Dat konden we de afgelopen weken ook zien. Mm-hmm. Dus misschien is dat economisch iets minder belangrijk dan vroeger, maar het raakt wel aan een aantal gevoelige snaren. En dat is in IJsland zeker ook gebleken. En dan, ja, wat je dan anders hebt, allerlei andere factoren, mensen die dan toch liever het status quo kiezen. Aan de andere kant was er dan wel heel opvallend eigenlijk, want dat is een discussie die we veel minder zien. Een van de argumenten pro was dan eigenlijk dat ze meteen zouden kunnen toetreden tot de eurozone. Want ze hebben natuurlijk een eigen munt, maar die is natuurlijk relatief volatiel, omdat het om een kleine economie gaat. Die zijn een beetje de speelbal.
0: Was dat een heel
3: ja,
0: groot probleem.
3: Dat was destijds ook de reden om toetredingsonderhandelingen op te starten. Dus men zocht eigenlijk financiële stabiliteit. Dat wil de regering nu eigenlijk ook. Ze krijgen de inflatiecijfers niet onder controle. Dat zou natuurlijk wel een lastige klus zijn om te kunnen toetreden tot de Economische en Monetaire Unie. Dat was bij ons ook. Maar eens ze daar dan binnen zijn, dan zijn ze eigenlijk wel veilig, safe op financieel vlak. En daar was het, denk ik, de politieke en economische elite in IJsland ook grotendeels om te doen, denk ik.
0: Ja, het is opmerkelijk. Een referendum over die toetredingsonderhandelingen, niet over de toetreding zelf. En u zei het net, de minister van Buitenlandse Zaken heeft dat zelf beslist. Deze regering had dat ook zelf kunnen beslissen om toch gewoon te onderhandelen. Hebben ze zichzelf in de voet geschoten?
3: Dat denk ik niet, hè. Want IJsland, we kunnen er veel over zeggen. Het is maar een klein land, het is niet zo heel beduidend. Alhoewel het natuurlijk op een kaart van Europa indrukwekkend lijkt. Het heeft ook een interessante geografische ligging. Maar ze hebben wel een heel lange en sterke democratische traditie. Ik denk dat het voor de regering not done was om zomaar die toetredingsonderhandelingen terug op te starten, dat ze echt een mandaat zocht. Ze had ook gezegd dat ze daarmee zou rekening houden. Dus ik verwacht dat nu ook wel, dat ze niet alsnog met Brussel terug aan tafel gaan zitten. Dus ik denk dat dat ook wel kan. En het probleem is een beetje dat we te veel naar Brexit kijken natuurlijk. En daar was eigenlijk het probleem, denk ik, niet zozeer dat er een referendum was over de uitstap, maar wel dat het heel slecht georganiseerd was. Mm-hmm. Als wij verkiezingen op poten zetten, moet het aan allerlei regels voldoen. De kandidaten, de financiering, ja, bij referenda is dat ook. En tegelijk moeten we ook in rekening brengen. Ja, de meeste van de landen die in de voorbije decennia zijn toegetreden, is ook allemaal via referendum. Daar heb ik nooit iemand horen over klagen dat dat toch geen goed idee was. Kun je dat zomaar aan de bevolking overlaten? Ja, als je kunt toetreden via een referendum, kun je er ook uitstappen. En dus, als dat voor hen belangrijk is, ook beslissen over de heropstart van de toetredingsonderhandelingen.
0: Maar natuurlijk zijn er dan wel mogelijkheden om misinformatie, fake news te verspreiden. Dat hoorden we gisteren natuurfotograaf, Belgische natuurfotograaf, die ook de IJslandse nationaliteit heeft, zeggen. Dat het Nekamp allerlei doemscenario's had voorgesteld, dat ze het lieten uitschijnen dat het al een stem was voor of tegen toetreding. Had de regering het dan toch anders moeten aanpakken?
3: Wel, dat is aan hen om dat te beoordelen. Ik denk dat dat zeker tot een introspectie zal leiden. En ik vermoed ook dat die desinformatiecampagne bovenaan het lijstje zal staan van de factoren die er verklaren waarom. Tegelijk moeten we ook altijd een beetje opletten, want we hebben daarnet gezegd dat het nek-aan-nek race was en dat het een dubbeltje op zijn kant was. Dat betekent dat we toch ook niet al te grote verklaringen moeten afleggen. Want voor hetzelfde geld hadden we nu een totaal ander gesprek over hoe aantrekkelijk de Europese Unie is en hoe belangrijk het allemaal niet is. Dus we moeten wel een beetje opletten. Ik denk dat dat probleem van desinformatie heel belangrijk is. Maar opnieuw, niet alleen als het om referenda aankomt. We zien het ook bij verkiezingen. Herinneren u nog niet zo heel lang geleden is de tweede ronde van de presidentsverkiezing in Roemenië geannuleerd. Omdat het grondwettelijk hof vond dat er te veel desinformatie was, dat er buitenlandse inmenging was. Dus dat denk ik, eigenlijk is dat een probleem van onze tijd, van alle soorten consultaties van de publieke opinie, bij verkiezingen, maar ook bij referendum. Het is dus een heel belangrijk probleem, maar ik denk niet dat het uniek is aan referenda.
0: Ja, we moeten er geen te grote analyses aan koppelen, maar ik ga toch de vraag stellen, want de neer lijkt het te halen in IJsland. Is dit gezichtsverlies voor Europa, voor de Europese Unie?
3: Eigenlijk niet. We kunnen het misschien wel zo voelen, maar we moeten toch opnieuw beklemtonen. De IJslanders hebben nu eigenlijk gekozen voor het status quo. En het status quo is indrukwekkend. Ze zijn lid van de Schengenzone.
0: Ja, ze maken
3: integraal deel uit van de interne markt. Dat is iets wat zelf de Britten niet meer hebben gewild toen ze vertrokken. En lid zijn van de Schengenzone en van de interne markt is waar al die andere kandidaat-lidstaten amper kunnen van dromen. Zij zijn nog lang zover niet. Dus het is eigenlijk een bevestiging van het status quo. Het wordt alleen geen lidmaatschap. En dan de vraag, moeten we daar grote conclusies aan koppelen? Uiteraard, de drang bij mij is ook groot. Als er al zijn, dan denk ik, dan moeten we opletten met journalisten, politicologen, al te snel naar externe factoren te kijken. Ik had ook wel een soort

0: lidstaten in de wachtkamer, zal ze dit grijpen. Als het uiteindelijk met Montenegro, want die gaan dit najaar onderhandelen over een toetredings- en verdrag, en dat is ook nog niet rond.
1: Die staan van de 8 mogelijk het verst, van de kandidaat lidstaten.
0: Dat zegt dan met 28 tegen 28. Dus dat betekent dat in het begin of het einde van 2028 de Europese Unie opnieuw 28 lidstaten zou kunnen tellen. Ik denk dat die onderhandelingen wel goed zullen aflopen, maar ook daar, dat moet geratificeerd worden in alle lidstaten van de Europese Unie. Montenegro zelf zal niet het probleem zijn. Als dat goed afloopt, dan denk ik, dan kan er ook iets bewegen in de rest van de westelijke Balkan. Dan zien zelfs ook Oekraïne en Moldavië dat het mogelijk is. Maar als ook dat niet goed loopt, dan denk ik, dan kan dat referendum van vandaag wel een soort cyclus van events worden, waarvan
1: waardoor
0: we denken,
1: we met 27 blijven.
0: Ja, en de Europese Unie wel dit en momentum. En dan grijp ik toch terug naar Trump 2 en naar de oorlog in Oekraïne. De full scale, zoals we dat dan zeggen, die begonnen is in 2022. Waar we zien dat heel die uitbreiding vanuit een andere wereld wordt bekeken, met namelijk als een veiligheidsagenda en niet langer, we moeten de democratie exporteren en andere redenen, dat het dan wel dreigt en mislukken, maar dat weten we nu nog niet. Voor hetzelfde geld loopt het goed met Montenegro en spreken we inderdaad over een aantal jaren met nog andere landen die willen toetreden tot de Europese Unie en is dat referendum van vandaag, jammer voor hen, maar niet meer dan een voetnoot in de geschiedenis van het Europese integratieproces.
1: En zo werd het toch een grotere analyse en ik wil u daar hartelijk voor danken, Steven van Hekke, professor Europese politiek aan de KU Leuven, over dat referendum over toetreding. De toetredingsonderhandelingen van IJsland voorlopig lijkt het dus op een nee af te stevenen. Dank u wel. Fijne zondag nog.
0: Graag gedaan.

0: Angèle en Dile.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: Nog iets meer dan 5 uur en dan is het zover. Dan wordt de gloednieuwe ruimtetelescoop Nancy Grace Roman gelanceerd. De Hubble en de James Webb-telescopen, die kenden we al. Daar komt dus nog een nieuwe naam bij om te onthouden.

0: Lenesin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoogleraar sterrenkunde aan de KU Leuven. Nancy Grace Roman, dat is de naam die gegeven werd aan deze ruimtetelescoop. Makkelijk is warm. Wat zal deze telescoop allemaal kunnen?
1: Wel, eigenlijk kun je het gemakkelijk voorstellen met een Hubble-telescoop. Maar een Hubble-telescoop die in plaats van ster per ster of planeet per planeet te bekijken, plotseling een heel groot beeld van ze heeft. En daardoor honderden sterren en honderden galaxieën tegelijkertijd in beeld kan brengen.
0: De verwachting is zelfs dat er 100.000 nieuwe planeten zullen ontdekt worden. Exoplaneten, dus in andere zonnestelsels, sterrenstelsels.
1: Ja, maar het zullen, noem het, andere type exoplaneten zijn dan wat Hubble heeft gedaan. Hubble en ook James Webb Space Telescope, die daarnet ook vernoemde, die zijn heel gevoelig om planeten te ontdekken die heel dicht bij hun moederster staan. Wat de Nancy Grace Roman Telescoop zal doen, is niet die vinden, maar net die planeten vinden die veel verder van hun moederster staan, veel kouder zullen zijn. En dat zal ons heel veel leren over hoe planeten gevormd zijn, hoeveel planeten er mogelijk ook zijn in ons universum. En bovendien kan die telescoop ook planeten ontdekken die helemaal alleen zijn, dus die geen moederster meer hebben.
0: En dat zijn zaken die de huidige telescopen helemaal nog niet kunnen. Dat is een nieuw soort technologie.
1: Nee, tot amper, ja. Ik weet niet of dat het hier kan uitleggen, maar die technologie werd compleet anders. Meestal ontdek je een planeet of een ster door echt te kijken naar het licht die rechtstreeks naar ons wordt uitgezonden. En nu zal die techniek iets anders zijn. Dus in plaats van wat er nu gebeurt is, je hebt je telescoop en je ster, daar kijk je naar. En wat je doet is, je wacht tot er een andere ster ertussendoor passeert en die zal ervoor zorgen dat die achterste ster daarvan het licht wordt versterkt. Okay. Maar dat kun je veel verder trekken, die techniek, waardoor je ook gemakkelijk planeten et cetera kunt ontdekken. Ja,
0: u maakt het straks ook visueel zichtbaar in het journaal, dus mensen die het nu denken van hoe ziet het er precies uit, kijken naar het journaal. Die lancering vandaag, vanaf wanneer zien we dan de eerste resultaten? Want is natuurlijk niet meteen op de plek waar we willen hebben.
1: Nee, dat duurt enkele maanden voordat dat hem daar is. Dat is ongeveer op 1,5 miljoen kilometer van hier. Mm-hmm. En eens de telescoop daar is, beginnen er enkele maanden van technisch werk, waarbij we het instrument moeten kalibreren. Dat wil zeggen, alle ruis die er sowieso is, zo goed mogelijk verstaan en onderdrukken. En pas daarna, en dat zal eerder eind 2027 zijn, zullen wij als wetenschappers toegang hebben tot echte waarnemingen.
0: Ja, en dan moet alles nog goed gaan bij de lancering. Is dat toch altijd nog een spannend moment?
1: Altijd. Dus het is nu voor vandaag ongeveer 1:30 onze tijd ingeroosterd. Weer zijn omstandigheden blijken goed te zijn. Maar dat is zo'n immens event. Er gaan zo'n grote schokgolven ook doorheen het systeem. Dat je alles die een klein beetje niet 100% juist is, ook tot een grote impact kan hebben. Dus het blijft altijd. Ik heb nog nooit een instrument meegemaakt die 100% werkt zoals dat je het had gehoopt. Er is altijd wel iets, toch een klein beetje verkeerd gaat.
0: Ja, en het is een gigantische investering. Dat mag eigenlijk niet mislopen.
1: Ja, maar wat is een gigantische investering? Hè? We spreken inderdaad van ongeveer 4 miljard euro.
0: Dat is een gigantische investering, mevrouw De Sint.
1: Ja, maar dat klopt. Maar vergelijk het bijvoorbeeld eens met hoeveel kost de oorlog tussen Amerika en Iran momenteel ongeveer. Dat is 2 miljard euro per dag.
0: Ja, dat dus zet het in perspectief, inderdaad. En wat
1: dat
0: hoopt
1: is gewoon
0: u,
1: dit perspectief.
0: Wanneer we die 100.000 exoplaneten en nog vele andere informatie, wat hoopt u er zelf als sterrenkundige uit te kunnen halen?
1: Wel, ik werk inderdaad ook aan die exoplaneten, aan het leren verstaan van hoeveel planeten zijn er, want weten hoeveel er zijn en hoe ze gevormd worden, zal ons ook iets meer leren over wat is de mogelijkheid dat er ander leven is op andere planeten. Maar we zullen, wat je ook zegt, we gaan ook meer leren over wat we dan zwarte materie en zwarte energie, de materie en de energie die we nog altijd niet kennen, ook daarvan gaan we meer leren, maar ook over hoe sterren worden geboren en hoe dat die doodgaan. Dus het is eigenlijk een instrument die ons heel, heel veel over alles van astrofysica zal leren.
0: En prachtige foto's voor de liefhebbers ook meteen. Hè? Net zoals bij de Hubble en de James Webb telescoop. Ja, en dus is het de moeite om die nieuwe naam te onthouden. Maar misschien is het ook wel handig om te weten waarom dat die telescoop Nancy Grace Roman is genoemd. Wie was Nancy Grace Roman?
1: Ja, Nancy Grace Roman is eigenlijk iemand die heel veel heeft meegewerkt en uitgedacht rond de Hubble Space Telescope. Maar de Hubble is eigenlijk Edwin Hubble Space Telescope. En zoals vaak in de geschiedenis worden vrouwen langs de kant geschoven als het dan gaat over beroemd zijn of erkenning krijgen voor hun werk. En dus door die telescoop, die eigenlijk vroeger de W. First telescoop was genoemd, die hebben ze nu hernoemd om eigenlijk eer te betuigen aan een van die eerste vrouwelijke wetenschappers ook binnen de NASA, die voor de ruimtemissies zo belangrijk zijn geweest.
0: Oké, de mother of Hubble, dus eigenlijk is een beetje de cirkel rond. Nu een nieuwe ruimtetelescoop naar Nancy Grace Roman is genoemd. En waarschijnlijk in de volksmond begint dat gewoon Roman, want Nancy Grace Roman is een beetje veel.
1: We spreken inderdaad over Roman, dat klopt.
0: Mooi zo. Het belangrijkste zijn natuurlijk de resultaten en daar moeten we dus nog op wachten tot volgend jaar. En we wachten vol spanning op die lancering over nu iets minder dan 5 uur van die nieuwe ruimtetelescoop. Linde Sin, hoogleraar sterrenkunde aan de KU Leuven. Dankjewel, fijne zondag.
1: Fijne zondag.
2: Kan jij soms ook niet meepraten met je vrienden over hoe de wereld draait? Heb je geen idee over de nieuwste technologieën? Zit je er bij conversaties knikkend bij, maar weet je totaal niet waarover het gaat? Dan is er voor jou... Weet ik veel! Met actieve slimmerik bestanddelen en extra IQ-beschermende factor. Makkelijk en met aanvullende dosissen op VRT Max.
3: Weet ik veel met Kobe Ilse. Vanaf volgende week van 9 tot 10 op Radio 1 en als podcast op VRT Max.
2: Weet ik veel luisteren kan zonder voorschrift en eindeloos lang.
4: Het zijn voordeelweken bij Lapeyre, met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. Lapeyre, wij maken alle oren blij.
5: Nog voor je kan denken...
6: Pas op voor die borduur!
5: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
7: Nee, schat, het is meun.
5: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
8: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
5: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
9: En mijn broer zijn scheve tanden.
5: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
10: Genieten begint in een Stijlaarts badkamer.
11: Zalig, hè?
12: Ach, die inloopdouche. Oh, en die verwarmde knuffelmuur.
11: Kom hier, hè. Dat ik eens knuffel.
10: Happy bathroom to you. Je nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. En u krijgt €2026 korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.
13: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
0: 8:30. Goedemorgen. We hadden het er net over. Bij het referendum over de Europese Unie in IJsland zijn nog lang niet alle stemmen geteld. Maar uit voorlopige resultaten blijkt dat een kleine meerderheid tegen toetredingsgesprekken met de Europese Unie is. 50,8% stemde tegen, maar er moeten dus nog heel wat stemmen worden geteld. Vanmiddag worden er definitieve resultaten verwacht. Slecht nieuws voor de Sloveense wereldkampioen Tadej Pogacar. Een gebroken sleutelbeen, een breuk in de nekwervel en een hersenschudding. Dat is het verdict na zijn val in de Ronde van Spanje gisteren. Dit betekent meer dan waarschijnlijk het einde van het seizoen voor Pogacar. Bij een schietpartij in Zwitserland zijn 1 dode en 5 gewonden gevallen. De schietpartij gebeurt op zo'n 30 kilometer van Zurich, waar een technofeest aan de gang was. De verdachten worden nog gezocht. Bram, goedemorgen.
14: Goedemorgen, dag Joris.
0: De VRT-toren staat nog in de zon, maar op de achtergrond zie ik een muur van grijze wolken op ons afkomen.
14: Ja, wel, op heel veel plaatsen is het op dit moment zwaar bewolkt. Hier en daar valt daar ook wat lichte regen uit. En ook de wind die laat zich toch wel stevig voelen vanmorgen. Een 3 tot 4 bofoor uit het zuidwesten voor het binnenland. Aan zee kan die soms vrij krachtig waaien. Nu, in de loop van de dag gaan er wel een paar opklaringen verschijnen. Maar hou ook nog rekening met een aantal buien. De meeste buien die zijn voor het noordwesten van het land. Temperaturen zijn wel zacht. We hebben 2 of 23 graden vandaag, dus... laat ons het zacht herfstweer noemen. Vanavond en vannacht een bui- en onweerszone van west naar oost. Vrij veel buien, vooral dan in het westen, bij minima van 12 tot 16 graden en opnieuw veel wind. En ook morgen wordt een winderige en heel wisselvallige dag met geregeld buien. Na de middag ook kans op onweer en temperaturen rond 20 graden. Dinsdag dan de eerste schooldag, een paar lichte buitjes, maar meestal droog weer met zon- en wolkenvelden en 20 graden. En de dagen nadien, woensdag, donderdag, vrijdag, ja, dan blijft het weer kwakkelen met af en toe een bui en temperaturen vooraan in de 20 graden.
0: Zacht herfstweer en dat op 30 augustus. Dankjewel.
14: Ja, inderdaad.
3: Radio 1.
13: De ochtend.
3: Met Joris Vergeijlen.

0: for Birds and All I Really Want to Do.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: Our deal with Venezuela is the biggest oil deal by far in world history. Uitroepteken. Lazen we op sociale media van de Amerikaanse president Donald Trump. Het grootste olieakkoord in de wereldgeschiedenis dus. De Verenigde Staten krijgen de controle over meer dan 65 miljard vaten olie die in de bodem van Venezuela zitten. Björn Soenens, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, met dat soort uitroepen hebben we jou nodig natuurlijk. Trump lijkt wel niet te overdrijven. 65 miljard vaten, dat is meer dan 10,3 biljoen liter olie. Dat is gigantisch.
3: Dat is zo, maar ze moeten eerst worden bovengehaald. En ze zijn nog niet bovengehaald. Die olie zit nog in de grond, die zit daar fysiek. Maar dat is heel moeilijk om die boven de grond te halen. Zeker met Venezolaanse olie, die heeft de reputatie moeilijke olie te zijn. Dikke olie, dikke brei, moeilijk te verwerken. Dus er zit heel veel olie in de Venezolaanse grond. Want die 65 miljard vaten, dat is maar een vijfde van wat er in totaal in die grond zit. 300 miljard vermoedt men. Maar het is moeilijk om ze boven te halen. Dus tussen deze beslissing met heel veel uitroeptekens medegedeeld, dan weet je meestal dat er een haakje aan zit met die uitroeptekens en chocoladeletters. Dat wil zeggen dat er nog misschien 3 tot 10 jaar tussen zit voor die olie bovenkomt, geraffineerd en gebruikt kan worden. Dus als Donald Trump vervolgens zegt dat die olie ervoor zal zorgen dat er meer aanbod is op de wereldmarkt en dus dat de prijzen zullen dalen, dan is dat zo, maar pas over 3 tot 10 jaar.
0: En dus niet voor de midterms, de tussentijdse verkiezingen die zo belangrijk zijn voor Trump. Het is natuurlijk wel zo dat op deze manier Amerika of Amerikaanse bedrijven een vijfde van die olievelden van Venezuela in handen kunnen krijgen, of de controle daarover kunnen krijgen. Dat is dan toch wel belangrijk voor die Amerikaanse bedrijven. Hebben zij al gereageerd, die oliebedrijven?
3: Dat klopt, dat is heel belangrijk, maar ze hebben natuurlijk nog een beetje een geheugen. En ze weten wat er gebeurd is onder Maduro en Chavez. Ze zijn eigenlijk weggejaagd. De concessies die ze hadden om olie boven te halen bij ExxonMobil, bij Chevron, die werden weggehaald. Alleen Chevron is gebleven als enige van die Amerikaanse oliemaatschappijen. En nu zou er de komende dagen ook weer worden bekendgemaakt dat het vooral Chevron zal zijn dat die olieconcessies zal uitbaten met die 65 miljard vaten. Dat gaat over 17 olievelden. Dus dat is goed nieuws en slecht nieuws, want veel van die oliemaatschappijen zijn zo getraumatiseerd dat ze denken, ja, in een stabiel regime moeten we hier blij om zijn, maar 1. Hoe zijn die onderhandelingen tot stand gekomen? Is dat tussen twee landen die gelijkwaardig zijn? Of is dit opgelegd door de VS? Je mag niet vergeten, nog amper 9 maanden geleden is de leider van het land geschaakt en in een gevangenis gegooid in New York. Wacht hij op zijn proces op 1 juni 27 wegens vermeende drughandel en complot tegen de VS. Dus dat zit er nog altijd. Er is instabiliteit. De vicepresidenten is daar nu presidenten. Die wordt onder druk gezet. Mm-hmm. Die zoekt wanhopig naar inkomsten. Dus ja, die is heel blij. Die zegt, neem maar die olie, want ze zijn niet meer in staat om ze zelf boven te halen.
0: Maar bijvoorbeeld de oppositie is ook al heel erg tegen. Dus dan hoor
3: natuurlijk,
0: ik jou zeggen
3: ja, dat
0: dit roofkapitalisme niet zo duurzaam is.
3: Nee. En er moeten eerst proefboringen gebeuren. En nogmaals, ingenieurs zullen je meedelen, ik ben dat niet, maar ik heb erover gelezen. Het duurt 3 tot 10 jaar als een succesvolle proefboring is gebeurd voor die olie wordt bovengehaald. Dat is een heel ingewikkeld proces. Maar de oppositie nu in Venezuela, die wil gesprekken voeren. Die spreekt van roofkapitalisme, illegale landroof door de VS. Dus ja, dat is niet duurzaam. Vandaar mijn punt, die oliemaatschappijen gaan die willen investeren. En voor Venezuela is dat op dit moment zeer goed, want ze hebben geld nodig. Ze hebben ze hebben veel armoede, ze hebben inefficiënte staatsbedrijven. De bevolking lijdt, heel veel mensen leven in die armoede. Er is een aardbeving geweest in juni met 6.500 doden, dus ze hebben cash nodig. Mm-hmm. Ze hebben cash nodig en investeringen nodig.
0: En dan wordt er geschermd met een gigantisch bedrag, $209 miljard dat het zou kunnen opbrengen.
3: Als dat allemaal goed zou komen, is dat waar, maar niet meteen.
0: Nee, niet meteen. Dat zal nog even duren. De oppositie zegt wel, ja, Venezuela, we zijn hiermee de verliezer van het verhaal.
3: Wat niet noodzakelijk, want op dit moment is Venezuela, ligt dat zo op zijn gat. Hè? Is dat zo'n inefficiënt land geworden? Hè? Dat is ook het drama. Er zit zoveel rijkdom in die grond. De grootste oliereserves ter wereld zitten in de grond. Maar ze krijgen ze niet boven, want door corruptie, door wanbeheer, door allerhande combinaties de politiek en blijft overal plakken, is er totale inefficiëntie ontstaan. En vandaar dat Amerikanen zeggen, we willen helpen. Vandaar dat veel Venezolanen misschien ook zeggen, we hebben die expertise nodig. Maar dat betekent natuurlijk niet, omdat je die expertise binnenhaalt, dat je deals moet geven waarbij 55% van de inkomsten naar Amerika gaat. Want dan word je leeggeroofd. Dat is het koloniale verhaal bijna. Dus er zitten nog veel haken en ogen aan. Maar zeker de motivatie die Donald Trump zegt van dit is de deal van uit de wereldgeschiedenis en nu gaat de inflatie naar beneden gaan en de olieprijzen dalen, forget it.
0: Ja, kunnen we wel stellen dat de Verenigde Staten meer grip krijgen op Venezuela met dit akkoord nog eens zichtbaarder?
3: Zeker, ja. Dat was al de bedoeling van in het begin. Hè. Het was eerst de bedoeling, ja, we moeten de drughandel aanpakken. En dit is een corrupt regime, hè. We moeten de drugs tegenhouden. Wel, kijk, de vicepresidenten van hetzelfde regime zit daar. De oppositielijster Machado, die is buiten geduwd. Die zit in ballingschap in Panama. Dus het heeft er nooit om gedraaid om de democratie te herstellen of beter te maken in Venezuela. Het heeft ermee te maken dat de belangen van Amerika moesten worden gevrijwaard, ook in het geopolitieke conflict met China. Die olie is dan om op termijn de oliereserves van de VS te versterken tegenover China, dat veel meer oliereserves heeft. En met oliereserves bedoel ik vaten die boven gehaald zijn en die opgeslagen liggen voor tijden van crisis. Dus dat speelt ook allemaal mee op de kap van Venezuela en de Venezolanen.
0: De blik van Björn, die is goud waard, of in dit geval vaten olie. Björn Soenes, dankjewel.
3: Met groot plezier.

0: Merel en Baby. In Sint-Gilles in Brussel komen vandaag buurtbewoners op straat om hun stem te laten horen na het gewelddadige einde van de zomervakantie in hun wijk. Verschillende schietpartijen in verschillende Brusselse gemeenten, vermoedelijk allemaal gelinkt aan het drugsmilieu. De Brusselse procureur Julien Moinil was afgelopen vrijdag nog heel duidelijk op een persconferentie.
1: Est-ce que y a des risques de nouvelles fusillades? Oui. Et est-ce que y a des risques pour les citoyens? Oui. Et donc l'enjeu, il est énorme.
2: Heeft u het gevoel dat uw eisen, uw vragen serieus worden genomen?
1: Waarschijnlijk niet. Absoluut niet. Want ik zie geen reactie, geen concrete hulp.
0: Er is volgens Moinil dus een risico op nieuwe schietpartijen en een risico voor burgers. En hij ziet geen concrete hulp. Erik van der Zanden, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Woordvoerder van de 40 comités, de vereniging van verschillende buurtcomités in Brussel. U komt straks mee op straat,
3: ja,
0: in Sint-Gilles.
3: Ja, dat zou ook zijn, ja.
0: U woont niet in Sint-Gilles zelf, maar in het centrum. Daar heeft u ook uw portie drugs op straat en drugsgeweld al meegemaakt, vermoedelijk.
3: Ja, ik heb ook in mijn eigen wijk de situatie zien veranderen. Meer extreme armoede op straat, meer agressie, meer drugs. Het is een probleem dat eigenlijk niet van heel Brussel is, maar toch wel van de wijken tussen het Noordstation en het Zuidstation. En dat zijn ook de buurtcomités die zich hebben aangesloten bij ons burgercollectief.
0: Ja, en voelen jullie ook een breed draagvlak bij de Brusselaar, dat het nu echt wel aangepakt moet worden?
3: Ja, dat is er wel. De toestand is nu zo erg geworden en komt altijd ook altijd terug. Meneer Moinil heeft een jaar geleden ook al eens die persconferentie gegeven.
0: En op dat jaar zijn er 150
3: schietpartijen. Er is niks veranderd. Het gaat alleen maar crescendo. Dus wij verwachten echt van de federale regering dat zij nu ingrijpt en haar verantwoordelijkheid neemt.
0: Ja. Is deze week alweer een grens overschreden?
3: Ja, met die beschieting van die Kalashnikov van dat commissariaat. Dat is weer een stap verder.
0: Ja.
3: En ik spreek dan nog niet over de slachtoffers die hier gevallen zijn. Dat is misschien ook het ergste. Onschuldige mensen die hieraan doodgaan of die hier verlamd worden of die hun dagelijks leven beginnen aanpassen omdat het geweld te ver gaat.
0: Ja, buurtbewoners die zich echt onveilig voelen. Is dat iets van het laatste jaar, laatste jaren? Wanneer heeft u dat zien veranderen?
3: Dat is iets van de laatste jaren. Ik denk dat die toestand veranderd is met corona. Dan hebben wij meer en meer armoede op straat gezien. Meer en meer extreme armoede. Meer en meer daklozen. Meer en meer drugsgebruik. Meer en meer drugshandel. En al wat er daarmee gepaard gaat.
0: Ja, het excuus dat we dan horen, ja, er zijn te veel niveaus. Iedereen en niemand is verantwoordelijk. En zo kan dat dan verder uitdijnen. Ik geloof dat u zowat elk niveau al heeft gezien en gesproken.
3: Ja.
0: Zeggen zij dat dan tegen u ook? Worden daar ook paraplu's opengetrokken?
3: Ja, er wordt altijd een politiek spel van gemaakt. Er worden altijd paraplu's opengetrokken. Maar we moeten nu eens duidelijk zijn. Iedereen moet voor zijn eigen deur vegen en iedereen moet samenwerken.
0: Dat is makkelijk gezegd, maar wie kan dat dan oplossen? Welk niveau moet het dan naar
3: zich toe trekken? Ik denk dat we nu zijn aanbeland op een niveau dat het zo erg is dat het een zaak wordt van de federale regering. En het is ook die overheid die het meest tekort schiet in Brussel. Voor de federale deur in die Brusselse wijken is er jarenlang niet geveegd. De gemeentes en het gewest hebben wel proberen te helpen, maar de eeuwige afwezige hier is de federale regering. En daar moet een einde aan komen.
0: Wat vraagt u dan concreet van de federale regering? Meer politie op straat?
3: We vragen niet alleen meer politie, we vragen eigenlijk meer gerechtelijke politie om enquêtes te doen, om drugsnetwerken op te rollen. Gerechtelijke politie, dat is een federale bevoegdheid, ligt tussen de binnenlandse zaken en tussen asiel en migratie. We vragen ook meer middelen voor meneer Moinil. We hebben nu een procureur des konings die voluntaristisch is en die er echt zijn werk wil van maken om iets aan die criminaliteit te doen. Die wordt eigenlijk niet gesteund door de federale regering. Hij vraagt al jaren 10 miljoen werkingsmiddelen om beter te functioneren. Hij confiskeert 200 miljoen van de drugswereld en toch geeft de federale regering die 10 miljoen niet. Dat gaat mijn petje eerlijk gezegd erboven. Als je die mensen zijn werk laat doen, dat is zelfs een zaak waar de federale regering aan verdient.
0: Dat is een ironische manier om het te stellen, maar ik begrijp waar u heen wil gaan. Wordt er, wat u zegt Moinil, daar wordt niet naar geluisterd, wordt er geluisterd naar de wijkcomités, naar de gewone burger, wanneer u met hen spreekt?
3: Wel, op het federaal niveau, de enige die oor heeft voor ons is minister Quintin. En als we naar de laatste persconferenties zien en de laatste CORES die is doorgegaan, daar heeft meneer Quintin ook een aantal maatregelen voorgesteld en genomen.
0: Ja, minister Quintin was ook aanwezig vrijdag bij die politieactie bij de meetgehalte Clemenceau, samen met minister Theo Franke.
3: Ja, waar we heel weinig reactie zien, dat is asiel en migratie en dat is justitie. Die ministeries reageren eigenlijk niet en asiel en migratie duwt ons eigenlijk nog verder de put in door slaapplaatsen voor dakloze asielzoekers af te schaffen.
0: Ligt daar een groot probleem, zegt u? Want het gaat toch over criminele bendes?
3: Ja, maar we moeten ook kijken naar de sociale context waarin dat gebeurt en naar de voedingsbodem van heel die drugsproblematiek. Want met repressie alleen gaan we deze zaak nooit oplossen. Politie en zelfs het gerecht, dat zijn eigenlijk korte termijn middelen die we moeten inzetten om die zaak in te dammen. En dat is nodig. Maar als we op lange termijn willen werken, als we op lange termijn iets voor die wijken willen doen, dan moeten we kijken naar de sociale context en moeten we het sociaal weefsel dat eigenlijk de federale regering heeft kapot gemaakt, moeten we dat herstellen. Wij vragen zelfs geen hulp, wij vragen gewoon dat de federale regering herstelt wat ze heeft kapot gemaakt. Door dakloze asielzoekers naar onze buurten te duwen, door mensen zonder papieren naar diezelfde buurten te duwen, die eigenlijk al de armste waren van Brussel en misschien zelfs de armste van België. Dat is extreme armoede die die wijken niet kunnen dragen. Dat is Brussel gebruiken als een vuilnisbak. En de vuilnisbak ontploft regelmatig en ontploft nu weer. Je moet weten dat de mensen zonder papieren in aantal nu geschat worden rond de wijken van het Noordstation en het Zuidstation op 60.000. 60.000 op een bevolking die daar woont van 400.000-500.000. Maar dat is enorm veel. Die 60.000 mensen zonder papieren, die hebben geen officiële inkomsten, hebben geen sociale zekerheid, moeten zich maar zien te behelpen met een beetje zwartwerk. Sommigen kunnen dat en de meesten kunnen dat wel, maar een aantal geraakt op straat, een aantal geraakt aan de drugs, een aantal geraakt in de dealing van drugs, een aantal geraakt in jobjes voor criminele netwerken. En dat is wat we nu zien. Daar, aan die sociale context, moet ook iets gedaan worden. En over die sociale context zwijgt iedereen in alle talen. Daar heb ik nog niks over gehoord. Ja, en als we op lange termijn willen werken, zullen we daar toch iets aan moeten doen.
0: Maar natuurlijk is er op dit moment een probleem met die schietpartij. En die moeten ook aangepakt worden. Absoluut. En dus is die repressie nodig. Dus ook bijvoorbeeld het leger op straat. Vindt u dat wel of geen goede zaak?
3: Wel, ze zien wat die soldaten mogen doen. Wij zouden eigenlijk het veel slimmer vinden van nu in te zetten op gerechtelijke politie en meer middelen voor meneer Manil. Want meneer Manil heeft trouwens ook gezegd dat er door de lokale politie worden er duizenden mensen opgepakt. Hij heeft gesproken over 7000 criminelen die zijn opgepakt door de lokale politie. Die een achtergrond hebben van sans-papiers en die 90% daarvan wordt vrijgelaten. Dus het heeft geen zin dat de lokale politie altijd maar mensen oppakt die toch worden vrijgelaten. Die worden vrijgelaten door vreemdelingenzaken, een federale instantie.
0: Ja, u heeft inderdaad, mochten we een wordcloud maken van dit gesprek, denk ik dat federaal heel vaak naar boven zal komen.
3: Komt altijd terug. Dat is, ja, en het is
0: de wijkcomité is eigenlijk het belangrijkste niveau nu.
3: En die probeert het probleem te negeren. En de negatie van dit probleem is een van de grote oorzaken.
0: Heel helder. Erik van de Zande, woordvoerder van de 40 comités, de vereniging van verschillende buurtcomités in Brussel, waar vandaag dus ook een aantal buurtcomités op straat komen in Sint-Gilles. Dank u wel.
3: Dank u.

Dua Lipa en Elton John. Een beetje dansen op zondagochtend na het gesprek over Brussel. Na het nieuws van 9 hebben we het over Pogačar en uitgebreid over het nieuwe schooljaar. Maar eerst nog deze Amy MacDonald.

0: McDonald en This Is The Life. Nog twee dagen en het begint allemaal opnieuw voor 1,2 miljoen leerlingen. We gaan al terug naar school na 9.
1: Leven we binnenkort in een narco-staat?
2: Nederland en België zijn productiehubs.
1: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Chan volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
3: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
1: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
4: Drugsdelta, elke dinsdag op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
5: Go Yellow!
6: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
7: Echt, een heel jaar!
6: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
8: Oh ja, man.
9: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit er al een kwartier aan het swipen of zo.
8: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
9: Ik hoef deze echt niet te weten.
8: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
9: Ik kan echt niet volgen.
8: Of maar jessekes voor de barbecue.
10: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
9: Doe dus naar rechts.
10: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
9: Oh, we hebben een match.
10: De dagelijkse kost-app.
11: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: Goedemorgen, het is 9 uur, VRT Nieuws met Lore Quintelier. Pogacar liep verschillende breuken op na zijn val in de Vuelta en die kostte hem wellicht zijn seizoen. Het ziet er naar uit dat IJsland geen gesprekken zal voeren met de Europese Unie om er deel van te worden. En de VRT Zomerhit is dit jaar voor K3. Slecht nieuws voor de Sloveense wereldkampioen wielrenner Tadej Pogacar. Een gebroken sleutelbeen, een breuk in de nekwervel en een hersenschudding. Dat is het zware verdict na zijn val in de Ronde van Spanje gisteren. Geen WK wielrennen dus voor Pogacar eind volgende maand. En meer dan waarschijnlijk is het gewoon einde seizoen voor hem, zegt collega Bart Aerts van Sportza.
14: In theorie zouden ze hem kunnen pushen om bijvoorbeeld het EK in eigen land in Slovenië te halen. Dat is nog een week later dan het WK. Het WK is over een kleine maand. Maar het wordt door al die artsen echt wel afgeraden. En we kunnen ons niet voorstellen dat de artsen bij UAE, bij zijn ploeg, en in die mate gaan pushen om hem dat toch nog te laten doen. Als hij te vroeg begint en die nekwervel is nog niet stabiel en hij valt opnieuw, hebben de dokters ons uitgelegd, ja, dan kan dat dramatische gevolgen hebben. Dus ja, we moeten eigenlijk echt wel een kruis maken over het seizoen van Tadej Pogacar.
13: In Zwitserland zijn 1 dode en verschillende zwaar gewonden gevallen bij een schietincident op een technofeest in Aurau in het noorden van het land, zo'n 30 kilometer van Zurich. De politie heeft de omgeving nu afgesloten en vraagt aanwezigen om foto's en video's van het incident te delen. Het is op dit moment niet duidelijk of de schutter al is gevat. De rave waar het gebeurd is een jaarlijks technofeest dat wordt georganiseerd op de renbaan van de stad. Er zouden zo'n 3500 mensen aanwezig geweest zijn. Het ziet er naar uit dat IJsland geen toetredingsgesprekken zal voeren met de Europese Unie. Uit de voorlopige uitslagen van het referendum gisteren blijkt dat 52,5% tegenstemde. Er moeten nog wel wat stemmen worden geteld, vooral dan per post uitgebrachte stemmen en stemmen uit landelijke gebieden. En volgens de peilingen zijn kiezers daar eerder tegen EU-lidmaatschap. Politicologen denken daarom dat het moeilijk wordt voor het ja-kamp om die uitslag nog te keren, zegt ook professor Europese politiek Steven van Hekken.
15: In de loop van de nacht kwam het op een paar honderd stemmen aan en dan natuurlijk mocht je ze al door 2 delen en kan het ja-kamp winnen. Maar alle resultaten die sindsdien nog zijn binnengekomen uit een aantal landelijke gebieden, ja, maken de kloof eigenlijk alleen groter. Die wordt niet gigantisch, maar ik denk wel dat het duidelijk is en dat het wellicht bij een nee zal blijven, ook in de loop van de dag als nog andere uitslagen zullen binnenkomen.
13: Vanmiddag worden de eerste definitieve resultaten verwacht. Het dodental na de zware modderstroom in Nepal is opnieuw verder opgelopen, nu al 750. Ongeveer 3000 mensen zijn nog altijd vermist, onder wie ook 3 Belgen. Reddingswerkers proberen daar nog om overlevenden terug te vinden, maar Lucas Lecluze, die zoektocht verloopt heel moeilijk.
16: Ja, de werkomstandigheden zijn echt wel moeilijk, maar Nepal heeft wel al aan teams uit het buitenland gevraagd om te helpen met zoeken. Vooral zogenoemde tunnelreddingen, vertelt Vlaming Wim de Becker vanuit de hoofdstad Kathmandu.
17: Er zijn enorm veel waterkrachtcentrales gelegen langs de rivier. De tunnels daar die zijn geblokkeerd. Ze hebben specialisten laten overkomen uit die landen om hun eigen personeel die aan het werk waren in die tunnels te proberen te bevrijden.
16: Ja, Nepalese militairen die zouden er intussen wel in geslaagd zijn om zo'n tunnel van de Trishuli waterkrachtcentrale vrij te maken. Daar zouden mogelijk meer dan 100 werknemers vastzitten, maar het is niet duidelijk of die nog leven of niet.
13: Er werd ook altijd gevreesd voor nieuwe overstromingen. Is daar nog nieuws over?
16: Ja, door al het puin is een natuurlijke dam ontstaan, maar die is erg instabiel en kan dus elk moment instorten. En volgens de laatste informatie is die nu al aan het overstromen en dreigt dus al dat water opnieuw naar beneden te stromen. Reddingswerkers durven dus niet meer in dat risicogebied komen.
13: Dankjewel, Lucas. Sport. In het voetbal is Standaar met 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee Leuven. Standaar springt zo naar een derde plaats in de stand na Charleroi en Club Brugge. En Lommel won gisteren met 0-1 van Cercle Brugge. Elise Mertens is er niet in geslaagd het WTA-toernooi van Monterrey in Mexico te winnen. Zij verloor in de finale van de Française Paris in 3 sets.
7: De winnaar is de zomer van Oya Leleva Kadri!

0: deze zomer van Oya Lele is de VRT-zomerhit geworden. Dat is gisteren bekendgemaakt in Blankenbergen. En Hanne, Julia en Klaasje waren daar heel blij mee.
1: Hoe voelt dat, Julia?
2: Oh my god, ik ben helemaal perplex. Klaasje, kan jij iets zeggen?
3: Ja, het is echt bizar. We hadden elkaars handen vast en we zeiden nog van nee, ik denk het toch niet, En toch wel.
2: Ja, dankjewel allemaal. Dankjewel.
3: Dankjewel aan Studio 100, dankjewel aan Marten. Want deze is ook een beetje voor Marten natuurlijk.
0: Ja. Veel bewolking vandaag. Het wordt tot 23 graden. Morgen ook wisselvallig met buien en kans op onweer. Dan nog 21 graden. Vooraan in het nieuws, zoals gevreesd, heeft de Sloveense wereldkampioen Tadej Pogačar na zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen gebroken. Hij heeft daarnaast ook een hersenschudding en een breuk in de nekwervel. Dat betekent meer dan waarschijnlijk het einde van het seizoen voor Pogačar. Meer bij Sportza en op vrtnieuws.be.
4: Van Oya Lele naar de winnende cijfers van de lototrekking van gisteravond, zaterdag 29 augustus. 3, 6, 12, 15, 23, 29 en het extra cijfer 33. Er was ook een Joker Plus trekking, daar won je met 4, 7, 8, 7, 3, 3. En het teken boogschutter kan je allemaal nalezen op lotto.be.
5: Radio 1. De ochtend. Met Joris Vergeijlen.
4: Tot 10 uur hebben we het uitgebreid over de nieuwigheden op school. Dat zijn er heel wat. En wat betekent de val van Tadej Pogačar voor het WK? We kijken vooruit met José de Kouwer.

0: Tom Petty en The Waiting.
1: De ochtend.
0: Ja, The Waiting is een beetje voorbij, denk ik, voor collega Sanne Baak. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Drukke dagen voor jou, want 1 september nadert. Je volgt onderwijs voor ons hier op de redactie. Doe je al een hele tijd. En tot voor kort samen met Brigitte Vermeers, die eind juni met pensioen ging. Is het raar om nu die dagen voor in september haar expertise te moeten missen hier op de redactie?
2: Ja, ze wordt zeker gemist. Ja, het is heel jammer, maar het pensioen is haar uiteraard van harte gegund. En ze gaat ook nog verder met een carrière in het onderwijs. Dus ze blijft nog heel betrokken. Ik heb ook nog een artikel doorgestuurd gekregen. Dus ze blijft het allemaal wel volgen. En ik weet dat ze ook 1 telefoontje verwijderd is als ik toch met een vraag zou zitten. Maar het was heel leuk samenwerken en het is nu ietsje anders. Ja. Maar blijft boeiend op de volgen.
0: Zeker. En ook boeiend om te zien wat er allemaal aankomt. Je hebt al verschillende artikels gepost. Kunnen we lezen op 14nieuws.be. 1,2 miljoen leerlingen gaan terug naar school. En ze mogen heel wat nieuwigheden verwachten, denk ik. Hè. Wat zullen ze echt al beginnen voelen vanaf het begin?
2: Heb je een uurtje? Het is heel veel.
0: We hebben ongeveer een uur, maar...
2: Ik zal de hele korte samenvatting. Waar scholieren heel veel protest tegen hadden, was het afschaffen van pedagogische studiedagen, facultatieve verlofdagen, de laatste schooldag die een volledige schooldag wordt. Dat soort dingen, dat is allemaal dit schooljaar voelbaar. Heel voelbaar wordt voor het basisonderwijs die uitrol van die minimumdoelen. Ja, die nu
0: Het
2: kennisrijk curriculum, ja, inderdaad. Nog niet in elke school gaat dat even voelbaar zijn, maar scholen moeten nu wel met een plan komen om daar vanaf de derde kleuterklas mee te beginnen. Ze hebben nog tijd tot 2030, maar toch...
0: Veel, hè? Bijna 1000 nieuwe minimumdoelen.
2: Bijna 1000 nieuwe minimumdoelen en veel concreter dan de vorige. Als je kijkt naar wat voordien scholen moesten geven aan leerlingen, dan was daar heel veel vrijheid. Dan ging dat ze moeten weten dat er verschillende periodes zijn in de tijd en dan moeten ze daar historische figuren die ze tegenkomen op kunnen aanduiden. Maar veel verder dan dat ging het niet. Dus je had er heel veel vrijheid in, heel fijn als leerkracht, maar ook wel heel ruim, terwijl nu wordt er gezegd, het moet Lodewijk de 14e moet aan bod komen, de Vrede van Westfalen moet aan bod komen, het is allemaal veel specifieker, dus het gaat veel duidelijker zijn voor leerkrachten, maar het is ook wel heel veel 1000 doelen om onder de knie te krijgen. Ja,
0: en de ouders krijgen daar dan ook mee te maken, want natuurlijk nemen de leerlingen huiswerk mee en zij gaan ook die nieuwe doelen zien en misschien ook een aantal zaken waarvan ze denken, oei, weet ik dat zelf eigenlijk wel?
2: Ja, het wordt zeker boeiend. Ik heb zelf een kind dat bijna naar de derde kleuterklas gaat, of in de derde kleuterklas met die doelen te maken gaat krijgen. Dus ik ben wel heel benieuwd om dat van dichtbij mee te maken. In sommige klassen gaat het ook niet zo hard verschillen. Hè. Je hebt nu bijvoorbeeld de derde kleuterklas, die moet 15 letters kunnen onderscheiden. Voordien werd er gewoon gezegd, ze moeten letters van andere tekens kunnen onderscheiden. Nu gaan ze weten, een A is een A, een B is een B. In veel klassen gebeurde dat al, moesten kinderen al van thuis uit allerlei voorwerpen met een A meenemen, werd er al rond gewerkt. Maar nu is het veel duidelijker hoeveel dat ze moeten kunnen, wat ze moeten leren. En gaan ouders dat thuis ook merken? En ik hoorde een leerkracht deze week nog zeggen, ik hoop door die nieuwe minimumdoelen dat ouders eindelijk gaan doorhebben dat de kleuterschool geen speelse opvang is, maar dat daar ook echt wel geleerd wordt wat nu al gebeurde, maar wat nu nog explicieter wordt gemaakt.
0: Ja, dat leren, dat stelt minister van Onderwijs Zoël Demir echt wel voorop, hè. Maar ze zegt tegelijkertijd, ja, die nieuwe minimumdoelen, de resultaten daarvan bij de leerlingen in Vlaanderen en Brussel, Nederlandstalig onderwijs, zullen we pas zien over zo'n 10 jaar. Dat is nog ver weg.
2: Dat is nog ver weg. Dat is ook exact wat Ben Wijd zei in 2019, toen dat de PISA-resultaten heel slecht waren. Toen zei hij ook, maar wacht nog 10 jaar, want we hebben nieuwe eindtermen en dan ga je het merken, dan gaan we verbetering zien. Ook dat is af te wachten. Het is natuurlijk niet enkel die minimumdoelen die het grote verschil gaan maken. Die zijn heel belangrijk. Ook heel benieuwd om te zien over 10, 20 jaar hoe we terugkijken op deze periode. Maar het zijn heel veel zaken in het onderwijs. Het is niet alleen omdat er minimumdoelen zijn. Het gaat ook over hoe kan je ze aanbrengen in de klas. Weten leerkrachten hoe ze daarmee in de klas moeten omgaan? Hebben leerkrachten tijd om ermee om te gaan? Want er zijn nog heel veel andere taken die ze hebben. Dus er gaat veel meer, er komt veel meer aan te pas dan enkel nieuwe minimumdoelen. En daarmee gaan we dan met zekerheid resultaat zien.
0: En een aantal van die zaken, daar gaan we deze ochtend nog over hebben, want je blijft hier nog even zitten. Je bent onze laatste zomergast tussen 9 en 10, want de hele zomer lang nodig een collega uit op zondagochtend, samen met iemand die ze zelf kiezen. En je hebt gekozen voor Gert Bekkers, die zit hiermee in de studio. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Algemeen directeur van scholengroep Cabot uit Tessenderlo-Ham, en dat staat dan voor Katholiek Basisonderwijs Testzenderlo.
3: Helemaal correct.
0: 5 scholen bij elkaar. En dan zitten we in Limburg. Dan heb ik het meteen helemaal gezegd. Hè. Waar bent u zoal mee bezig 2 dagen voor het schooljaar begint? Dat zijn drukke dagen voor een directeur.
3: Ja, klopt. We zijn heel druk bezig geweest met de opstart al. We hebben de personeelsleden allemaal terug uitgenodigd om een startvergadering te doen. Die we daarvoor ook hebben moeten voorbereiden met het beleidsteam. Om te weten van wat zijn de dingen die we hier gaan brengen. Waar ligt de focus op dit schooljaar? Wat gaan we doen? Dus we zijn daar eigenlijk al wel wat voorbereid mee gedaan. Een weekje ervoor eigenlijk zijn we al begonnen en dan afgelopen woensdag en donderdag hebben we onze leerkrachten terug binnengehaald. En
0: zongebruind, uitgerust, klaar voor het nieuwe schooljaar.
3: Juist, zo zagen ze er wel uit.
0: Oké, dat klinkt positief. Natuurlijk hoor ik van heel veel collega's van u ook minder positieve verhalen dat ze een constante zoektocht hebben naar leerkrachten. Heeft u de puzzel kunnen maken?
3: Ja, we hebben de puzzel kunnen maken, maar het is wel zo dat als we korte vervangingen hebben, die we weten van een maand of 2 maanden, en we nemen daar iemand voor aan, dat die wel de keuze soms maakt van, ja, maar daar kan ik 4 maanden of een half jaar of een jaar gaan. En dan zijn mensen die wel afhaken. Dus we hebben ook al aan de hand gehad dat we nu eigenlijk ons team klaar hadden en dat dan 2 dagen ervoor toch iemand zegt, ja, maar ik heb een langere periode interim gekregen en ik ga daarvoor kiezen. En dan wordt het natuurlijk een zoektocht. En dan merk je wel nu al dat het een hele kleine vijver is waar je nog kan uitvissen om te zorgen dat er dan ook iemand voor die klas staat. En we zijn augustus. Ja, dus dat belooft.
0: U voelt de puzzel en dat het krap is. Het is niet de eerste keer dat u in de media komt. U heeft al verschillende interviews gegeven, ook aan kranten. Wat doet u anders dan veel van uw collega's dat maakt dat Sanne jou ook heeft uitgenodigd?
3: Wij zijn in 2019 hebben we eigenlijk een kanteling gemaakt in onze organisatie, een gewone schoolorganisatie, omdat we merkten vanuit de leerkrachten dat we eigenlijk niet meer aan de behoeften en de noden konden voldoen voor de kinderen. Dat leerkrachten dus hadden van, maar hoe doe ik dat nu juist allemaal met die diversiteit van die leerlingen die bij mij in de klas zitten? Hoe professionaliseer ik mij dat ik nog altijd weet hoe ik dat moet doen? Was heel de omkanteling ook met dat M-decreet toen nog, hè? Met al die diversiteit die klasgroep binnenkwam en het was al een heel gedoe. En dat we zoiets hadden als directieteam. Maar als we dit blijven verder doen, dan gaan we onze mensen verliezen. En dan gaan we onze kinderen te weinig de goede dingen kunnen aanbrengen. En dan zijn we gaan nadenken, hoe kunnen we het op een andere manier doen dan zoals het klassiek georganiseerd wordt. Want wij zeggen dan eigenlijk, als je een school binnenstapt, is een Windows 95 omgeving. Iedereen weet hoe dat werkt. Iedereen kent dat. Dat is een directeur. Je hebt een zorgcoördinator, je hebt klassen. En iedereen vertrekt en begint. En dan is zoiets van, laten we eens kijken, kunnen we dat op een andere manier doen.
0: Echt van een wit blad begonnen.

0: om dat leren. Dat wil zeggen, je hebt een directeur...
1: Met meer aandacht voor de leerkrachten en de organisatie rond die leerkrachten.
0: Klopt, ja. En die hertekening hebben we gedaan. We zijn ze eigenlijk gaan bouwen rond een leerkracht. En we zijn niet meer gebleven aan een directeur die alles op zijn bord krijgt en dan het beleid moet voeren en dan de grote uitrol moet doen naar leerkrachten en moet hopen dat die dan gemotiveerd zijn. We hebben gezegd, nee, we gaan kijken hoe kunnen we rond die leerkracht iets bouwen, zodat die zich ondersteund voelt. En, dat
1: en ontwikkeld, van... maar heeft u dan, want Sanne zei het daarnet, heeft u dan ook geen pedagogische studiedagen daarvoor nodig? Want die worden vanaf dit schooljaar in het basisonderwijs serieus beperkt, in het middelbaar zelfs helemaal afgeschaft.
0: Ja, basisonderwijs wordt dus beperkt. We krijgen 1 extra dag minder, maar op zich valt dat wel mee. Maar het hertekenen zit in het fundamentelere gaan. Een studiedag, prima, die heb je nodig, hè, om de mensen samen te brengen. Maar leren en ontwikkelen gebeurt dagdagelijks. Dus we zijn ook veel meer ons hertekening gaan maken in dat dagdagelijks leren. Waardoor we gezegd hebben, een leerkracht moet na 50 contacturen bijvoorbeeld met kinderen op zijn minst heel even tijd hebben om met iemand te kunnen hebben over van wat betekent dat nu in mijn praktijk waar ik hiervoor sta? Wat ben ik hier aan het doen? Zit dat leren nog wel juist? Hoe loopt die ontwikkeling van die leerlingen? Wat doet dat met mij als
1: leerkracht?
0: Een soort
1: van feedback en een soort van check-in.
0: Ja. Ja, maar even met die leerkracht eens rond de tafel zitten en eens kijken van, hoe zit dat hier nu juist? Want ik ga nu straks terug opnieuw 50 uur met contactuur met kinderen doen. En geef me eens wat feedback, hoe gaat dat dan?
1: Okay.
0: Dus dat is eigenlijk een 1-1 moment waar we voor gezorgd hebben. Maar langs de andere kant hebben we ook tijdens de uren tijd voorzien dat leerkrachten kunnen samen overleggen over de onderwijspraktijk. We hebben ze daar heel gefocust op gezet wel, want... Praten over kan ook leiden tot praten over. Het is ook leuk met een croissant en een koffiekoek en praten over. Maar het gaat over leren en ontwikkelen en groeien. En mensen daar tijd voor geven om 2 uur per week met elkaar collega's te overleggen over die onderwijspraktijk. Wat ga ik volgende week in mijn klas anders doen als het gaat over het aanbrengen van de klok? Mm-hmm. Hoe doen we dat dan juist? En hoe spreken we dan elkaar de strategie af? En wat zien we als kinderen daar moeilijkheden in hebben? En wat doen we dan? Daar tijd voor voorzien.
1: Klinkt inspirerend. Inspiratieschool is dan ook de titel die u heeft gekregen. Ja. En u bent ook een pioniersschool.
0: Ja,
1: als enige in Vlaanderen allebei gaan we het direct nog uitgebreid over hebben, meneer Bekkers. Sanne, welkom.

gaat het ermee? Ik ben zo vaak herbegonnen aan die gore part 2. Zat vast achter een muur, met de kleine ZG. Maar na 100 keer vallen, komt er 101. Dat is de lijn die dat ik belde toen er niemand nog was. Toen je helemaal alleen lag in de Mielekesplas. Toen Pierre door de boel mijn hele family was. Toen ik pist op iedereen was, nu begrijp ik het pas. Alles ging toen zo snel, nu krijgt het langzaam een plaats. Je werd gemanipuleerd, soms is de liefde een waas. Maar door mijn hart op de tong werd ook je leven bepaald. Kwam naar buiten met de pijn van heel ons levensverhaal. Sorry, dat ik vertelde dat je stuk werd gemaakt. Sorry, dat ik niet belde want het rinkelde vaak. Sorry, dat ik bekende dat ik vol zat met haat. Sorry, al die ellende had een bittere smaak. Het dal waaruit we kropen was een diepe put. Eentje waar een stuk van onze ziel nu rust. Eentje waar we samen hebben aangepast. Een plek waar dat we hele wat was aangetast. Eentje dat ik blij ben dat je hier nog zit. Want zoveel vrienden rond mij raken hun geliefdes kwijt. Ik wacht op u en daarom dat ik deze brief hier schrijf. Omdat ik u graag zie en dat is nieuw voor

het nooit te laat. Mama echt, ik hou van nu, dat is dan niet meer overwaait. Ralde nu glimlach voor gevallen en verloren traan. Werkte aan uw geest en lichaam, en dat heb ik ook gedaan. Je kent de slogan, de familie die staat bovenaan. Dus nu ben ik trots dat naast mijn dochter ook twee oma's staan. Oh lieve mama, ik ben blij, want al het wachten is voorbij. Van rug terug naar zij. Zo zonder u was er geen wij. Maar je dat dan, kom dicht bij mij. Leven in liefde en zijn vrij. Wat ben ik blij dat jij hier bent. Sinds 88 op 10 mei. Als kleine jongen zeggen altijd voor u.

0: maar je moet doorgaan. Weet wat dat er ook gebeurt, dat je kunt doen.
1: Ook iemand die veel heeft gehad aan zijn leerkrachten. Zwangere Guy hier met Gorik Part 2.
2: Ochtend.
1: Hier in de studio collega Sanne Baak, die onderwijs volgt, en directeur Gert Bekkers, directeur van scholengroep Cabot uit Tessenderlo. Ham, meneer Bekkers, twee titels die toch in het oog springen. Ik heb ze daarnet al vermeld. Inspiratieschool en Pioniersschool. U leidt een van de 30 inspiratiescholen in Vlaanderen. Wie of wat hopen jullie te inspireren?
3: Ik denk dat we moeten beginnen met onze leerkrachten te inspireren en dan de scholengroep. En bij uitbreiding straks hoop ik dat we ook wel goede ideeën kunnen meepakken naar de andere scholen in Vlaanderen. Dus,
1: maar het is de bedoeling om een soort van netwerk te vormen als inspiratieschool, ja, en op die manier ook andere scholen te inspireren.
3: Ja,
1: en
3: klopt.
1: Elke school krijgt er ook een budget voor, 70.000 euro.
3: Ja.
1: Wat kunt u daarmee doen?
3: Wat hebben we ermee gedaan? We hebben gekeken van wat zijn onze noden, waar kunnen wij best iemand op inzetten als het gaat rond kennisrecurriculum en de verdere ontwikkeling daarvan. We hebben daar heel specifiek voor gekozen. We hebben, Sanne zei het daar juist ook al, de doelen daarvoor waren eigenlijk al heel vaag en heel onduidelijk. Waarin wij toen al de keuze gemaakt hebben, 2019, 2020, om dat veel sterker vast te gaan focussen van wie doet eigenlijk wat, wanneer, in welk leerjaar. En hoe stemmen we dan op elkaar af? Of ook de kleuterschool, wat doen we daar in die voorbereiding? En we hebben eigenlijk daar als eerste focus op gekozen toen was wiskunde. En zijn we gaan kijken, wat betekent dat voor wiskunde? We gaan vanuit de ervaring, vanuit de leerkrachten gaan kijken, hoe maken we die blokjes nu? Wat zetten we juist wanneer? Wanneer doen we maaltafels? Wanneer doen we deeltafels? Hoe pakken we dat aan? We hebben eigenlijk heel dat curriculumontwerp op schoolniveau eigenlijk gedaan, op basis van de minimumdoelen. Dus eigenlijk ligt die lijn.
1: Mm-hmm.
3: Maar die lijn ligt.
1: En die nieuwe minimumdoelen moeten we dan weer opnieuw helemaal aanpassen.
3: Ja, nee. Dus dat is het mooie, denk ik, eraan wel. Dat gaan we nu onderzoeken vanuit het inspiratiemodel. En dat is ook diegene die we nu hebben aangetrokken voor die 70.000 euro. Is om te kijken, als we nu kennisrecurriculum erbij nemen, wat zijn dan daar de wijzigingen en de verschillen daar nog in? En waarom maken ze die keuze? En gaan wij mee in die keuze? Want mm-hmm. dat is ook een stukje. We moeten hier ook opletten dat we niet maar gewoon uitvoerder worden van en het is zo bepaald en het zal zo zijn.
1: Ja, want daar kwam ook kritiek op van uw collega's.
3: Ja,
1: 1500 van uw collega's hadden een open brief, een petitie aan de minister laten weten van wij willen wel mee nadenken, want dit is heel erg veel op ons bord.
3: Ja, klopt. Dus ik denk dat we dat heel gefocust moeten doen. En de minister geeft daar ook wel de ruimte om ondertussen, of is daar wat meer in van het is tot 2030, 2031 dat we tijd hebben om een aantal dingen mee bezig te zijn, waarbij zowel het pedagogisch handelen kan mee beginnen of het didactisch handelen, of de doelen, dus daar zit wel wat gefaseerdheid in. Ik merk wel dat leerkrachten, doordat dat nu zo sterk in het nieuws komt, heel dat kennisrecurriculum, ik merk dat bij onze teams dat die daar wel heel veel zoiets hebben van ja, maar dit moeten we snel gaan doen, want dat wordt wel verwacht dat we heel snel daar de uitrol doen. En ik denk juist dat onze taak is om te zorgen dat we dat kwaliteit voldoen.
1: Dus u zegt, dit schooljaar nog niet elk doel invoeren?
3: Nee, dat gaan we niet doen. Dat zou eigenlijk heel onverstandig zijn om dat te doen. Want dan gaan we zo snel de tempo doen. En wat worden we dan opnieuw? Leerkrachten worden dan uitvoerder van een bedacht curriculum, waarbij je dan nog, de enige dingen wat je dan nog moet doen, is een methode bestellen en die volgen. Maar dan kijken we opnieuw niet naar wat hebben kinderen nodig in die context om kwaliteitsvol te kunnen leren groeien en ontwikkelen. En dat denk ik toch wel dat de essentie van heel de zaak is. Dat we daar moeten gaan kijken, hoe doen we dat dan?
1: Mm-hmm.
3: Dus we gaan vanuit dat wiskunde, de lijn die we gelegd hebben, gaan we kijken wat moeten we daarin verschuiven. En gaan we het verschuiven? Want op zich hebben we vanuit de ervaring van leerkrachten, die ook superbelangrijk is, moeten we rekening houden met wat we gaan dat nog niet doen. Maar straks is dat wel, hoe verhoud je dat tot dat handboek wat binnenkomt? Want die zetten bijvoorbeeld maal- en deeltafels allemaal in dat tweede leerjaar. En wij zeggen, voor onze kinderen is het eigenlijk niet zo goed. Want we kunnen beter maal- en tafels in het tweede doen en deeltafels in het derde doen. Maar als uw handboek dat niet volgt, hoe gaan we dan daarmee om?
1: Ja.
3: Gaan we dan toch maar weer klakkeloos uitvoerder worden van? Daar sta ik niet
1: dus
3: voor.
1: Dus staat voor heel veel nieuwe uitdagingen dan op die manier.
3: Klopt, want ik heb het nu alleen maar over wiskunde gehad.
1: Ja, maar
3: wetenschap en techniek en Nederlands zijn
1: er enorm veel. Ik begin het een beetje te begrijpen. Ik begin ook een beetje te begrijpen hoeveel werk Sanne daar moet insteken om dat allemaal te behapbaar te krijgen voor ons, de luisteraar. Die inspiratieschool, we hoorden daarnet ook zeggen dat ook de leerkrachten regelmatig feedback krijgen, dat er een interne academie is zelfs. Hoe uitzonderlijk is die manier van werken?
2: Het is wat, denk ik, meneer Bekkers ook zei, heel veel mensen kijken naar de schoolomgeving en doen het zoals ze het al die jaren al hebben gekend. Hè, aparte klassen, leerkracht voor zich in de klas. Er is al wel meer samenwerking, maar die schoolbrede visie, van elkaar weten waar zijn we mee bezig, geregeld overleggen, dat gebeurt al wel heel vaak, maar op de manier hoe dat het in zijn school gebeurt, is wel al een stapje verder. En bewijst ook, wat een heel vaak gehoorde kritiek is er zijn zoveel HR-regels in het onderwijs dat we heel weinig ruimte krijgen. Dat is ook, daar wordt ook aan gewerkt. Maar dit voorbeeld bewijst wel dat er wel tussen de lijnen door wel wat mogelijk is. En er zijn nog scholen die daarmee experimenteren. Ja. Er zijn er die hun leerkrachten vrijdagnamiddag vrijroosteren met externe activiteiten en dan samenzitten en professionaliseren. Dus er gebeurt wel van alles op het terrein. Maar het is wel een interessant voorbeeld van, ja, van hoe het
1: en
2: loopt.
1: Hebben leerlingen daar automatisch baat bij? Want niet elk experiment werkt even goed. En ja, het klinkt soms een beetje als een laboratorium voor de rest van Vlaanderen.
2: Ja, en ik denk dat dat ook interessant is, dat dat bij jullie ook wel wordt opgevolgd en dat jullie wel bijsturen wanneer dat het blijkt moeilijker te gaan.
3: Ja, klopt. Wij kijken heel sterk naar onze output om te kijken van hoe doen we het dan? Doen we het dan beter voor onze kinderen? En we monitoren eigenlijk ook die vooruitgang, die monitoren ook heel kort bij. Dat we heel snel kunnen bijsturen en zeggen, maar hier loopt die ontwikkeling toch nog niet zoals die moet lopen. Dus daar kijken we heel sterk naar, omdat ja, inderdaad, het gaat niet de innovatie om de innovatie. Ja, we hebben een nieuw model, maar uiteindelijk gaat dat over, maken we verschil naar dat leren van die kinderen en dat monitoren we in de finaliteit, om daar te kijken van, waar moeten we hier op bijsturen? En dat is fijnmazig hoor. En je hebt daar toch wel wat tijd voor nodig om daar naar te kunnen kijken en wat moeten we hier dan anders doen? Tot waar moeten we dan teruggaan? Wat betekent dat? Waar begint eigenlijk dat hele proces? Mm-hmm. Ah, maar die strategie zit precies nog anders daar. Ah, maar dat moeten we even met elkaar overleggen.
1: Ik begin pretoogjes pretlichtjes in uw ogen te zien, zo is het. Ja. U bent daar echt heel erg mee begaan.
3: Ja, dat is mijn drive. Ja.
1: Is dat ook een kerntaak als directeur van een school om daar mee bezig te zijn?
3: Dat is de kerntaak. Alleen, wat hoor je vandaag als het gaat over directieteams? Dat we ondergesneeuwd geraken door alle andere regels die nog op ons toekomen en waar we iets mee te doen hebben. En het is daar de moed hebben om te durven zeggen van, waar leggen we onze focus en wat gaan we doen?
1: En krijgt u dan ook af en toe commentaar van collega's? Ja, ik heb daar geen middelen voor, geen ruimte als directeur. Ik ben vooral bezig met die puzzel te leggen van mijn personeel. Ik vind gewoon geen leerkrachten. Wat antwoordt u hen dan?
3: Ja, daar zitten twee luiken aan. Het eerste luik is van, ja, het vraagt moed en durf om een organisatie te kantelen. En de kanteling hebben we gemaakt in 2019. Had ik geweten wat de kanteling zou meebrengen, ja, dan had ik misschien ook nog eens twee keer nagedacht voor. Omdat het is een verandering. Hè? Ik bedoel, mensen staan wat huiverachtig tegen die veranderingen. Wat betekent dat dan?
1: Zijn gewoontedieren.
3: Ja, en in één keer moet ik, als ik ben 20 jaar of 30 jaar in het onderwijs, en nu moet ik na 50 contacturen met kinderen met iemand gaan overleggen over mijn onderwijspraktijk. Heb ik dat dan daarvoor niet goed gedaan? Waarom moet dat nu in één keer? Dus daar was wel wat weerstand op die verandering. Dus dat is het eerste. De kanteling gaat gemaakt en weerstand gaat erbij horen. Langs de andere kant, het lerarentekort is echt een fundamenteel probleem. Daar lopen echt tegen grenzen aan. Want als we geen leerkracht meer voor een klas kunnen zetten, dat brengt dit hele systeem, zelfs ons systeem, hè, brengt dat in verwarring. Want ja, er is niemand, hoe doen we dat dan? Mm-hmm. Want morgen moeten die kinderen wel iemand hebben om voor de klas te staan. En dan kan ik wel zeggen als directeur, ik ga een keer die klas overnemen, maar dan zijn we vertrokken.
1: Ja, dan heeft u geen tijd meer voor alle andere zaken die u ook als kerntaak net heeft omschreven.
3: Ja.
1: Sanne, dat soort projecten, is dat noodzakelijk om ons onderwijs voor te bereiden op de toekomst?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat zulke projecten interessant zijn en ook wel inspiratie kunnen bieden aan andere scholen. Dus dat het wel interessant is dat daar ook een heel netwerk rondhangt. Maar het is zoals dat je zegt, de randvoorwaarden moeten er ook wel zijn. Het leraartekort is wel nog altijd een probleem. De grote piek is voorbij, maar nog steeds heb je wel de zoektocht zeker naar die vervangingen, maar ook naar mensen die ook het juiste diploma hebben. Want het is niet omdat je leraartekort compleet is, dat het ook allemaal mensen zijn die opgeleid zijn voor de job en helemaal al weten waar ze mee bezig zijn. En dat wordt denk ik ook nog wel onderschat. Leraar zijn is veel meer dan iets leuks vertellen voor de klas. Het gaat over zoveel meer aspecten.
1: Daar gaan we het zo meteen ook nog verder over hebben. Jullie blijven nog heel even zitten, want er zijn zoveel uitdagingen na Solitary Man.

0: Neil Diamond en Solitary Man schreef het 60 jaar geleden.
1: De ochtend.
0: Dat is niet een van de minimumdoelen, maar het is wel een nuttig weetje natuurlijk. Met Sanne Baak en schooldirecteur Gert Bekkers hebben we het over ons onderwijs deze ochtend. Want ja, 1 september komt er bijzonder snel aan. Sanne, waar kijk jij als journalist die onderwijs volgt het meest naar uit volgende week?
2: Volgende week? De eerste week is altijd heel... blijft zo de klassieke frisse energiestart. Gaat er nog niet zo heel veel te merken zijn. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe dat de taalheldmaatregelen... Dus er is heel veel rond taal te doen. Hoe scholen daarmee gaan omgaan. Ook wel 8 september komt PISA eraan. Een nieuwe PISA-studie.
0: Ja, en de minister heeft nu al gezegd... Waarschijnlijk zullen de resultaten niet zo goed zijn voor Vlaanderen.
2: Dat lijkt logisch als je kijkt waar dat we... Want het zijn de leerlingen die nu het basisonderwijs... Of die nu 15 zijn, maar die ook wel de afgelopen... jaren het onderwijs hebben genoten, waar we merken van daar schort nog iets om tot die goede resultaten te komen. Dus dat zal inderdaad niet goed zijn. En dan is het wel altijd een uitdaging om te kijken hoe gaan we dat brengen in het nieuws zonder iedereen alweer te demotiveren, want dat is niet onze core business om leerkrachten te demotiveren. We weten hoe hard dat die werken, hoe gemotiveerd dat die zijn, blijkt uit ook alle studies. Maar het blijft wel moeilijk om dat nieuws te brengen zonder pijnpunten ook al aan te raken.
0: Daarom ook dat je deze ochtend een heel gemotiveerde directeur hebt uitgenodigd, Gert Bekkers uit Tessenderlo Ham. Als we kijken naar de toekomst over een paar jaar, tegen 2040 moeten scholen voor iedereen toegankelijk zijn. Dat heeft de minister ook beslist. Daarom zijn er 20 projecten opgestart, 20 pioniersscholen. En uw school heeft ook die titel gekregen, pionierschool. Dus u bent een inspiratieschool, maar ook een pioniersschool. Met welk project zijn jullie bezig, meneer Bekkers?
3: Ik ben ook blij dat we dit beiden hebben, want ik denk dat ze aan elkaar vasthangen ook. Hoe gaan we met het kennisrijk curriculum om en hoe houden we dan iedereen aan boord in die inclusieve omgeving? Dus ik ben al blij dat we die twee dingen kunnen combineren. Dat we pionierschool zijn geworden, komt... Eigenlijk werden we geconfronteerd een aantal jaren geleden met heel wat leerlingen die bij ons in klassen zaten. En ik ga dan even terug naar kleuters toe. Die toch wel wat ontwikkelingsvraagstukken met zich meebrachten in onze groepen. Waarbij onze kleuterleerkrachten zeiden... Maar hoe doen we dit dan als je een kind met een bepaalde ontwikkelingsachterstand binnenkomt en... nog niet in een klas kan functioneren, omdat hij er eigenlijk nog niet klaar op is om 2,5, maar wel die schoolpoort binnenkomt, hoe doen we dat dan? En dat waren echt uitdagende vraagstukken die we toen hadden. En dan zijn we eigenlijk gedwongen om te gaan kijken, als we die leerkracht centraal zetten, hoe gaan we die ondersteunen? Hoe kunnen we die praktijk anders inrichten dan we die vandaag doen? En dat begint, de eerste stap die we zeiden van, ja, hoe kunnen die kinderen uit die klas... Want we weten nog niet hoe we dat moeten doen.
0: Hoe bedoelt u uit de klas?
3: Uit de klas, we gaan kijken...
0: Buiten les geven?
3: Nee, niet buiten. Maar kunnen we die kinderen niet opvangen bij ons in de school, maar in een aparte klaslokaal met een aparte leerkracht? Mm-hmm. Kunnen we daar extra mensen voor vrijmaken om dan daar een extra leerkracht op te zetten? Maar dat is nu juist niet inclusie. De bedoeling is dat we die ook een stuk aan boord kunnen houden.
0: En nog een leerkracht erbij. We weten al hoe uitdagend die zoektocht is.
3: Ja, klopt. Maar ook de middelen zijn ook maar beperkt. Hè. Wordt ook niet berekend op... jullie willen een extra leerkracht doen. Nog geen probleem. Maak maar een extra klas. Zo gaat dat niet. Nee. Dus je gaat dan moeten beknibbelen op andere dingen. En het jaar nadien hebben we gezegd... We gaan dat niet meer voltijds iemand zetten. We gaan zorgen dat die kinderen op bepaalde momenten uit hun klas kunnen gaan. Een aantal dingen kunnen leren, trainen. Die zorgen voor extra vraagstukken in die klas. Maar die gaan ook terug naar hun thuisklas kunnen gaan. Zo die inclusiebeweging, even dat ze apart kunnen gaan, waardoor dat wat draagkracht zorgend is voor die leerkracht. Maar dat die kinderen ook wat kunnen leren en getraind worden en dan terug kunnen instromen in de thuisklas. En eigenlijk is dat stukje de voortrekker geweest van hoe gaan we eigenlijk om met inclusie, met heel die lesbijwoning. Dus we zijn eigenlijk daar heel sterk al in begonnen. En toen kwam de oproep pionierscholen. En toen dachten we, wat zijn we eigenlijk al 3 jaar aan het doen? We zijn al 3 jaar aan het experimenteren.
0: Geef ons maar die titel, want we zijn eigenlijk al bezig.
3: Daarom. Dus dat was voor ons wel een cadeau eigenlijk, om dan ook daarop te kunnen insteken.
0: Meneer Bekkers, u heeft heel veel plannen. U bent daar duidelijk ook al een tijdje mee bezig. Als ik u over 5 jaar terug uitnodig in deze studio, hoe verwacht u dan dat uw eigen school eruit zal zien? Ziet u grote veranderingen afkomen op uw scholengroep in Tessenderlo?
3: Dat denk ik wel. Ik denk dat de flexibiliteit en de wendbaarheid, die gaat er vanaf nu altijd zijn. Leerkrachten vragen heel dikwijls, maar wanneer gaat het nu eens stoppen? Wanneer is het nu eens terug rust? En een antwoord tegen hun, ik denk dat we daar niet meer moeten naar kijken. We gaan altijd flexibel en wendbaar moeten zijn over de dingen die op ons afkomen. En ik denk dat dat een mindset is die we moeten gaan in onderwijs hebben. Het zal niet meer zijn zoals het altijd geweest is. En waar we naartoe gaan, zal ook niet altijd duidelijk zijn. zijn, maar we gaan die flexibiliteit moeten hebben om daarin te gaan kijken en onderzoeken hoe doen we dat anders. Dus dat zou ik graag willen, dat we eigenlijk een flexibele, wendbare organisatie zijn die nog veel makkelijker die dingen kan doen dan we vandaag al doen.
0: Ja, elke minister heeft natuurlijk ook zijn eigen of haar eigen prioriteiten en vernieuwingen. Gaat dat allemaal niet, en ik kijk nu naar Sanne, gaat dat allemaal niet heel erg snel nu ook weer? Die wendbaarheid heeft natuurlijk ook wel grenzen.
2: Dat is de kritiek die het vaakst gehoord is. Hè? Dat er zijn veel maatregelen waar veel scholen wel kunnen achterstaan, maar het is veel tegelijk. Hè? Het gaat en over die focus op gedrag en op die nieuwe minimumdoelen, en het gaat en over de scholen voor iedereen, en het gaat en nu ook nog over extra taalklassen en taalmaatregelen, en het gaat en, dat komt er dan binnenkort aan, en is misschien ook wel een van de grootste veranderingen van allemaal, is dan het loopbaanpact dat er nog moet aankomen en dat misschien dit jaar eindelijk zal landen. Ik ben hier in 2013 gestart en ik weet dat ze toen ook bezig was met dat loopbaanpact. Dat is er nooit van gekomen. Nu zitten we aan misschien eindelijk een nieuwe richting daarin. Dus er is nog wel heel veel dat op onderwijs gaat afkomen, bovenop waar ze nu al mee bezig zijn.
0: En zijn onze scholen, onze directeurs er tegen opgewassen? Want niet iedereen is even gemotiveerd of heeft evenveel mogelijkheden als meneer Bekkers, denk ik.
2: Ja, aan de motivatie zal het niet liggen, maar het is inderdaad veel tegelijk. En meneer Bekkers zei zelf al, ik heb het voordeel dat ik al in 2019 gestart was en dat ik al wat kon experimenteren en ook kon teruggaan als het dan niet werkte. En dan lukt het wel om er een paar dingen bij te nemen. Maar ik begrijp ook wel heel goed die directeurs die zeggen, ik verdrink, op dit moment lukt het mij niet. Ook zeker, directeur is een job waar heel veel verloop is, omdat het zo'n zware job is.
0: Heel veel uitval ook.
2: Heel veel uitval. Dus als je dan als nieuwbakken directeur daar aankomt en dat allemaal op je bord krijgt, ja, doe het maar eens. Dus ook daar wordt wel in het loonpact naar gekeken naar hoe kunnen we die directeur beter ondersteunen en hoe kunnen we daarvoor zorgen dat die taken wel kan waarmaken.
0: Ja, het is inspirerend en ik wil jullie allebei heel erg bedanken voor dit gesprek. We volgen het samen met jullie en met zo'n 1,2 miljoen leerlingen. Dinsdag is het zover, terug naar school. Gert Bekkers en Sanne Baak, dank jullie wel.
3: Met plezier.

uitgebreid over het onderwijs deze ochtend tussen 9 en 10. Maar uiteraard is het nieuws van deze ochtend ook wel die val van Tadej Pogačar. En dat hij wellicht een streep mag trekken over de rest van het seizoen. Daar hebben we het zo meteen nog over. Na Casey en de Sunshine Band.

0: That's the way I like it van Casey and the Sunshine Band.
1: De ochtend.
0: Tadej Pogacar, we moeten het hebben over hem. Het zag er zeer slecht uit met dat bebloede gezicht en die gescheurde outfit gisteren na zijn val in de Ronde van Spanje. En dat is het dus ook. Het seizoen lijkt voorbij voor Pogacar. 2K in Canada, het EK in Slovenië, vergeet het wellicht. Op Instagram postte hij wel een uur geleden zelf een foto vanuit zijn ziekenhuisbed met een nekkraag, het rock'n'roll teken en op de achtergrond het muziekje Staying Alive van de Bee Gees. Dus hij houdt er de moed zelf wel in. José de Kouwer, dan moeten wij dat ook doen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Maar ja, met al die breuken, wat is het, hè? Gebroken sleutelbeen, breuk in de nekwervel, hersenschudding. Ja, dat kan toch niet anders zijn dan het einde van het seizoen voor hem?
2: Ja, dat zal, ja, normaal gezien, nee, dat moet het einde zijn van het seizoen. Het zou zelfs dom zijn, vind ik, om nog te proberen wat goed te maken. Zijn seizoen is goed. Hij heeft één koers verloren, Parijs-Roubaix tegen Wout van Aert. En de rest heeft hij bij wijze van spreken gewonnen. Dus nee, ik denk dat men binnen de staf wel, en hij zelf ook wel, en de dokters voorzichtig genoeg zullen zijn om geen gekke toeren uit te halen.
0: Ja. Kunnen we zeggen dat hij eigenlijk nog geluk heeft gehad? Want het had ook een doodsmak kunnen zijn.
2: En dat is inderdaad zo. En dat de dag voordien ook al kunnen zijn. Hij gaat daar ook even van de weg af. Oké, hij corrigeert dat dan. En dat lijkt dan allemaal op niks. Maar dat waren ook gevaarlijke toestanden daar. En ja, daar valt hem op een weg in een etappe waar heel veel gevallen is. Kan je dit ontkomen? Misschien dat renners voor hem uit hem attent hadden moeten maken op die steen. Iemand heeft die zien liggen, iemand heeft er langs gereden, heeft geen signaal gegeven en zou het dan nog opgebracht hebben. Ik bedoel, ja, dat zijn zaken die voorbij zijn. Hè. Er is geen denken meer aan.
0: Ja, en natuurlijk kunnen we dan ook stellen, de ene zijn dood is de ander zijn brood. Het wordt een beetje interessanter in de Vuelta.
2: Ja, maar dat is zo. We moeten daar met z'n allen eerlijk in zijn. Mensen gaan dan vaak, ja, maar sportsmanship. En inderdaad, Mas gaat die trui dan niet aandoen op het podium. Maar heel binnenin is er toch een klein duiveltje dat denkt, of een engeltje, dat denkt van, ja, ik ben een plaatsdichter. En misschien kan ik wel ooit in mijn leven nu als Spanjaard zijnde toch die Vuelta winnen. Zo gaat het helemaal in het leven.
0: Ja, zo gaat het ook. En dan kijken we misschien ook wel naar de Belgen voor het WK in Canada. Want we gaan er eventjes vanuit dat hij daar niet zal geraken.
2: Ja, ik ga ervan uit dat hem daar niet zal geraken. En als hem daar geraakt, gaat hem zeker niet in de... Maar nee, we gaan ervan uit. Nee. Laat ons nu niet doemdenken. Laat ons in het positieve denken zelfs.
0: Ja, betekent dat een heel nieuwe strategie voor de Belgen?
2: Dat verandert een heel verhaal, ja. Ja, de koers verandert vanaf nu. Ik bedoel, alle koersen waar Pogacar ging starten zijn nu anders. Ik bedoel daarmee, ploegen gaan anders moeten gaan koersen, anders vertrek je met het verhaal. We beginnen om te kijken wanneer hij gaat gaan en hoe de koers en wie er kan volgen. Mm-hmm. En hoe de koers dan gaat verlopen. Nu denk ik dat we in België kunnen zeggen, met vooral een Remco Evenepoel op dat parcours, we hebben misschien wel nu de favoriet in huis. Dus dan gaan we iets anders moeten gaan koersen. Misschien meer gewicht moeten dragen, wordt dat makkelijker. Makkelijker om te winnen wordt het zeker, maar wordt het makkelijker om de koers te dragen en te doen, dat is een ander verhaal.
0: Ja, en als we dan nog eventjes verder kijken, EK wielrennen in Slovenië, zijn Slovenië. Het is allemaal nog een beetje voorbarig, José, ik weet het wel.
2: Ja.
0: Maar zou hij misschien toch proberen, en misschien dan zelfs te vroeg proberen, opnieuw te starten? Want het is natuurlijk wel in Slovenië.
2: Het is in Slovenië, maar kijk, hij kan daar ook gewoon naartoe gaan en be guest zijn. En ja, sorry, mensen gaan maar moeten aanvaarden wat er is. Hè. En ik denk, binnen die ploeg, het gaat niet meer. Hij moet zijn carrière niet dit jaar maken. Zijn carrière is al wat het is. En ik hoef hem geen raad te geven natuurlijk, maar ik denk dat men in zijn omgeving verstandig en de blessures zullen uitwijzen. Hè. Kijk, als het kan, zal men het doen. Maar als er ook maar enigszins een risico is om het aan te gaan, ja, dan gaat men dat niet doen. En dat zou ook heel dom zijn.
0: Ja, het is natuurlijk wel echt een combinatie. En dat gebroken sleutelbeen, en die breuk in de nekwervel, en een hersenschudding. Het is veel bij elkaar.
2: Ja, het is heel veel bij elkaar. Soms lijkt dat in de beginnen allemaal nog behapbaar, maar dan komt er nadien toch nog van alles bij. Ik bedoel, een pees die verrokken is en die wat langer tegenpruttelt of doet dan iets anders. Dus ja, ik zou nog een paar dagen wachten en dan gaan we misschien wel binnen een dag of vijf echt wel een analyse krijgen van wat er nu eigenlijk echt allemaal aan de hand is.
0: Dat is voor over een paar dagen de Vuelta. Dat is dan weer voor vandaag. José de Kouwer, volgen het straks VRT 1 en uiteraard hier op Sportza op Radio 1. Dankjewel voor de uitleg.
2: Alsjeblieft. Roma.

Flip Kaulier en zijn welgemeende. Met José over Tadej Pogačar daarnet zit deze ochtend op zondag er bijna op. Big Mouth Strikes Again heeft u nog te goed hier van de Smits.

0: Smits en Big Mouth Strikes Again. We hadden het deze ochtend onder andere over de problemen in de Brusselse wijken, over IJsland en over die nieuwe ruimtetelescoop die straks gelanceerd wordt. Kan je allemaal herbeluisteren via Radio 1 op VRT Max. Fijne zondag.
1: Hallo, ik ben Fatma Taspinar en vanaf volgende week ben ik terug op de afspraak met twee nieuwe, heel fijne collega's, Xavier Taverne en Kobe Ilse.
2: We duiken om beurt de studio in voor een fijn gesprek met gasten met een mening over het nieuws dat ons allen elke dag bezighoudt.
3: Zo krijgen jullie een heldere kijk op de wereld rondom ons. We hebben er zin in en we zijn er klaar voor.
4: De afspraak. Vanaf maandag op VRT Canvas en VRT Max. VRT Nieuws, helemaal helder.
5: Hallo, Melody Lot.
6: Hallo.
5: Hallo, met Cherish.
4: Proficiat allemaal. Jullie zijn geselecteerd voor het theaterfestival.
6: Oh, wow.
5: That's really kind of you.
4: Het theaterfestival.
5: Wow, dat is supergoed nieuws.
4: De hoogtepunten van het afgelopen podiumkunstenseizoen.
5: Wanneer is dat?
4: Van 2 tot 12 september in Brussel.
6: Dat is Brussel, hè, dit jaar.
4: Ontdek het programma op theaterfestival.be. Samen met De Standaard, Brus en Radio 1.
7: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
9: Touché zorgt deze zomer voor een terugblik op het voorbije seizoen. Een van de gasten waar we ondertussen afscheid van moesten nemen was tekenaar en tattooartiest Peter Quirijnen. Dat in memoriam gesprek hoor je straks in Touché.
4: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
11: Het is 10:00, VRT Nieuws met Lore Quintelier. Slecht nieuws voor de Sloveense wereldkampioen wielrennen Tadej Pogačar. Een gebroken sleutelbeen, een breuk in de nekwervel en een hersenschudding. Dat is het zware verdict na zijn val in de Ronde van Spanje gisteren. Geen WK wielrennen dus voor Pogačar eind volgende maand. En meer dan waarschijnlijk is het gewoon einde seizoen voor hem, zegt commentator José de Kouwer.
12: Dat moet het einde zijn van het seizoen. Het zou zelfs dom zijn, vind ik, om nog te proberen wat goed te maken. Zijn seizoen is goed. Hij heeft één koers verloren, Parijs-Roubaix, tegen Wout van Aert. En de rest heeft hij bij wijze van spreken gewonnen. Dus nee, ik denk dat men binnen de staf wel, en hij zelf ook wel, en de dokters voorzichtig genoeg zullen zijn om geen gekke toeren uit te halen.
11: In Zwitserland zijn 1 dode en verschillende zwaar gewonden gevallen bij een schietincident op een technofeest in Aurau in het noorden van het land, zo'n 30 kilometer van Zürich. De politie heeft de omgeving afgesloten en vraagt aanwezigen om foto's en video's van het incident te delen. Het is op dit moment niet duidelijk of de schutter al is gevat. De rave, waar het is gebeurd, is een jaarlijks technofeest dat wordt georganiseerd op de renbaan van de stad. Daar zouden zo'n 3500 mensen aanwezig zijn geweest. Het ziet er naar uit dat IJsland geen toetredingsgesprekken zal voeren met de Europese Unie. Uit de voorlopige uitslagen van het referendum gisteren blijkt dat 52,5% tegen heeft gestemd. Er moeten wel nog wat stemmen worden geteld, vooral dan die dat per post zijn uitgebracht en stemmen uit landelijke gebieden. Volgens de peilingen zijn kiezers daar eerder tegen EU-lidmaatschap. Politicologen denken daarom dat het moeilijk wordt voor het ja-kamp om die uitslag nog te keren, zegt ook professor Europese politiek Steven van Hekken.
13: In de loop van de nacht kwam het op een paar honderd stemmen aan en dan natuurlijk mocht je ze al door 2 delen en kan het ja-kamp winnen. Maar alle resultaten die sindsdien nog zijn binnengekomen uit een aantal landelijke gebieden, ja, maken de kloof eigenlijk alleen groter. Die wordt niet gigantisch, maar ik denk wel dat het duidelijk is en dat het wellicht bij een nee zal blijven, ook in de loop van de dag als nog andere uitslagen zullen binnenkomen.
11: Vanmiddag worden de eerste definitieve resultaten verwacht. De zware modderstroom in Nepal is wellicht het gevolg van de klimaatverstoring. Het onderzoek loopt nog, maar de eerste vaststellingen tonen aan dat een instabiliteit van de rotswand de oorzaak zou zijn. En die instabiliteit komt door de opwarming van de aarde, zegt klimaatwetenschapper Wim Thierry.
6: Een deel van de berg is losgekomen en heeft de gletsjer meegesleurd in de val, zeg maar. En daar komt permafrost naar boven, dus dat is bevroren grond. En die begint te dooien door die extreem warme zomers en door de gemiddelde opwarming ook. Dus het is vroeg nog, maar het is consistent met de theorie die zegt dat er door de opwarming van de aarde meer instabiliteiten in de bergwanden komen en dat daardoor ook die gletsjers kunnen gaan plotseling gaan opbreken.
11: Intussen roept de regering van Nepal op tot een wereldwijde aanpak van de gevolgen van klimaatverstoring op het Himalaya-gebergte. Nepal stoot naar eigen zeggen wereldwijd 0,01% van alle broeikasgassen uit. Maar het Nepalese volk is bij de eerste slachtoffers van de klimaatverstoring. Veel bewolking vandaag, het wordt tot 23 graden. Morgen wisselvallig weer met buien, kans op onweer ook, dan 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: De Eucharistieviering komt vandaag vanuit de Virga-Jesse-basiliek in Hasselt, met het damesensemble Quintina onder leiding van Isabella Bickenbergs. Organist is Johan Hermans, celebrant deken Ali Cornelissen.

0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Hele goedemorgen aan u allen, dierbare zusters en broeders, vrienden van onze basiliek. Fijn dat u ook vandaag bij ons bent om opnieuw mee Eucharistie te vieren. Een bijzonder en heel hartelijk welkom ook aan de luisteraars die vandaag opnieuw met ons verbonden zijn vanuit Hasselt. De Goede Week, die ligt al een hele tijd achter ons. Misschien zijn we doorheen de dagen de scherpte van de bijzondere gebeurtenissen daar in Jeruzalem vergeten. Vol dramatiek. Toch horen we in de lezingen van deze zondag, op deze 22e zondag door het jaar, klaar en duidelijk wat er Jezus te wachten staat. Hij zal uit vrije wil zijn leven geven en hij vraagt zijn leerlingen om hem hierin te volgen. Ook al strookt dit niet met hun verwachtingen, toch houdt Jezus voet bij stuk. Wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om mijnentwil, zal het vinden.
1: Heer, Gij gaat ons de weg van het kruis. Christus, Gij nodigt ons uit om U op die weg te volgen. Heer, Gij leert ons wat echte nederigheid betekent. Heer, ontferm U over ons.

Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Amen.

0: Laat ons bidden. God, in het lijden en de kruisdood van uw Zoon hebt gij ons geopenbaard dat er een leven is, de moeite waard om voor te sterven. Spreek tot ons uw woord en laat het oplaaien als een vuur, dat wij ons niet laten leiden door eigen belang, maar in staat zijn uit te maken wat gij wilt. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen ter eeuwen. Amen.
1: Uit

Iedere dag schande en smaad. Soms denk ik, ik wil er niets meer van weten. Ik spreek niet meer in zijn naam. Maar dan laait het vuur op in mijn hart. Het brandt in mijn gebeente. Ik doe alle moeite om het in bedwang te houden, maar het lukt me niet. Woord van de Heer.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome. Broeders en zusters. Ik smeek u bij Gods erbarming. Wijd uzelf aan God toe als een levende, heilige offergave die hij kan aanvaarden. Dat is de geestelijke eredienst die u past. Stemt uw gedrag niet af op deze wereld. Wordt andere mensen met een nieuwe visie. Dan zijt ge in staat om uit te maken wat God van u wil en wat goed is. Wat zeer goed is en volmaakt. Woord van de Heer.

In die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan. Dat hij daar veel zou moeten lijden van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden. Maar dat hij, na ter dood gebracht te zijn, op de derde dag zou verrijzen. Toen nam Petrus Jezus terzijde en begon hem ernstig daarover te onderhouden. Dat vergoede God, Heer, zoiets mag u nooit overkomen. Maar Jezus keerde zich om en zei tot Petrus: ga weg, Satan, terug. Gij zijt mijn aanstoot, want gij laat u leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil. En daarna tot zijn leerlingen: wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om mijnentwil, zal het vinden. Wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen, als dit ten koste gaat van eigen leven? Of wat zal een mens kunnen geven in ruil voor zijn eigen leven? Want de mensenzoon zal komen in de heerlijkheid van zijn vader, vergezeld van zijn engelen. En dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden. Zo spreekt de Heer.

Zusters en broeders, wanneer wij als mensen met elkaar op weg gaan, dan vertellen we vaak het verhaal van ons leven in heel wat ontmoetingen die we hebben met elkaar. Heel in het bijzonder daar waar we elkaar vertrouwen en vertrouwen schenken. We delen dan de momenten van grote vreugde, datgene wat ons blij maakt, wat overloopt van vreugde. Maar we spreken ook aan elkaar uit datgene wat ons pijn doet of dwars zit. Christenen vormen hierbij geen uitzondering in de vele wisselvalligheden van het leven, waarbij de draagkracht van de een al groter kan zijn dan bij de ander. We zijn maar mensen. Jeremia, de grote profeet uit de eerste lezing, ervaart het vandaag als het ware aan den lijve, dat hij geen elastiek is. Hij is op, mentaal en lichamelijk. Het werk van de verkondiging waar hij zijn hele leven zich voor heeft gegeven, heeft alles van hem gevraagd. En blijkbaar zonder veel resultaat. Want zo schrijft hij, de hele dag lacht men mij uit. Daar is hij, de profeet. Velen ook in onze tijd zullen zich allicht hierin wel herkennen. Ik heb alles gedaan of gegeven. Voor mijn werk, voor mijn kerk, voor mijn familie. Maar op dit ogenblik is de schwung eruit. Ik weet niet wat het is. Men is moe. Of vooral, men is het moe. Maar Jeremia wil het vandaag ook opgeven met God. Want hij is, zo ervaart hij dat vandaag, de bron van zijn ellende. Zo lijkt het toch. Een heel erg herkenbare manier van denken. Namelijk door God verantwoordelijk te stellen voor datgene wat ons overkomt. Maar net op dat punt in het denken van Jeremia is er een kantelpunt wanneer hij in zichzelf gekeerd is en hij eigenlijk ontdekt dat hij niet zonder God kan. Ja, de paradox van de liefde. Met God is het niet altijd eenvoudig, want hij laat ons niet los. Maar zonder hem gaat het zeker niet. Er luidt een vuur op in mijn hart, zegt Jeremia, en ik kan het niet in bedwang houden. Het is een hele spirituele ontdekking van Jeremia, die ook later onze kerk zal vormen. Heer, laat ons niet alleen, want zonder u is er geen leven. In de zoektocht die mensen van alle tijd maken om een antwoord te krijgen op de moeilijkheden of het lijden van het leven, staan ook de leerlingen van Jezus vandaag vooraan in het zoeken naar een antwoord. Petrus wil het lijden dat Jezus zal dragen wegduwen, dat nooit. Maar het is niet de juiste aanpak, want men kan het lijden niet wegduwen en we kunnen het niet verhinderen. Jezus zal Petrus streng terechtwijzen omdat hij zich laat leiden door goed bedoelde, maar menselijke overwegingen. Het doet me ook denken trouwens aan de vele mensen die in allerhande vormen van verslaving de pijn willen ontvluchten, maar waarbij de pijn later als een boemerang terugkeert in het gezicht van de mens. Bestaat er iets als de juiste manier om met het lijden om te gaan? Jezus geeft ons in ieder geval geen antwoord voor het hier en nu. Geen pasklaar antwoord. Wil je mijn leerling zijn? Draag dan je kruis. Anders gezegd, het proberen te aanvaarden met zo sterk mogelijke schouders, waarbij we zelf de last dragen of waarbij anderen dat voor ons een tijdje doen. Ook dat is liefde. Een pure vorm. Ik kan je pijn of verdriet niet wegnemen, maar ik ben er voor je.
Het slotgebed van deze Eucharistie valt het op deze manier samen. Gastvrij zijn voor elkaar, het woord van de Heer bewaren in ons hart en in de wereld bewerkers van de liefde zijn. Voor vele jonge mensen begint volgende dinsdag een nieuw schooljaar met heel wat uitdagingen om hen zo goed mogelijk voor te bereiden om, zoals Paulus het zegt, andere mensen te worden met een nieuwe visie. Onze wereld heeft nood aan deze nieuwe generatie die met hoopvolle ogen kijkt naar de toekomst. Tijdens het komende schooljaar zullen we op onze school werken vanuit het jaarthema binnen het katholiek onderwijs. Namelijk, liefde werkt door barmhartigheid. Liefde nodigt uit om zorgzaam te zijn, er voor elkaar te zijn doorheen dik en dun, en waar het kan, elkaar ook nieuwe kansen te geven. Aan het einde van de startvieringen volgende week zullen onze leerlingen aan het einde van iedere viering een kleine attentie krijgen. Zo zijn we. Een pen met daarop deze tekst erop gedrukt: schrijf met liefde. Schrijf met liefde. Het is mijn wens voor alle leerlingen, leerkrachten, opvoeders en directies, dat ze vaak met deze pen mogen schrijven, opdat anderen voluit mogen leven en de wereld mag herkennen dat we op die manier zijn leerlingen zijn. Amen.

0: Zo mag ik u allen uitnodigen om samen rechtstaande ons geloof uit te spreken. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden. Geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Jezus roept ons op om hem te volgen. Laten wij met hem bidden tot de Vader.
1: Voor directies, leerkrachten en leerlingen. Dat ze met goede moed en met een open geest het nieuwe schooljaar aanvatten. Laten we bidden.

voor de profeten in onze tijd. Dat ze niet bang zijn om hun stem te laten horen en zich niet door tegenkanting uit het veld laten slaan. Laten we bidden.

voor wie ontmoedigd en ontgoocheld zijn. Dat zij getroost en gesteund worden en opnieuw vreugde vinden in het leven. Laten we bidden.

voor de kerkgemeenschap. Dat ze moedig getuigt van het evangelie, ook als dat weerstand en spot oproept. Laten we bidden.

Vader, uw Zoon heeft ons geleerd om ons op u alleen te verlaten. Geef ons de moed om ons kruis op te nemen en van uw trouw te getuigen door Christus, onze Heer,

Zo bidt dan, zusters en broeders, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen tot lof en eer van zijn naam en van heel zijn heilige kerk. Heer, gij kent de gezindheid waarmee wij deze gave neerleggen op uw altaar. Geef nu aan elk van ons zijn plaats en taak. Maak deze gemeenschap tot een levende tempel waarin wij het offer opdragen voor Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen. De Heer zal bij u zijn. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. In uw leven bewegen en zijn wij. Zolang wij in dit lichaam zijn, ondervinden wij elke dag uw liefde. Meer nog, gij verzekert ons van het eeuwige geluk. Want als eerste gave bezitten wij de geest die Jezus van de dood heeft opgewekt. Zo hebben wij het vaste vertrouwen dat het paasmysterie voor altijd ons deel zal zijn. Daarom brengen wij u dank en met de engelen roemen wij uw grote daden en zingen u toe vol vreugde.

Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Stort dan uw geest uit over deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier alle uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

0: Zijn dood en verrijzenis zijn dachtig God, bieden wij u aan het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u, omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde.
1: Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld. Dat haar liefde volkomen wordt. Eén heilig volk met Leo, onze paus, en Patrick, onze bisschop, en alle die uw heilig dienstwerk verrichten.
2: Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op in uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de apostelen en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwige leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon.
0: Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. En zo mag ik u allen uitnodigen, zusters en broeders, verbonden met de kerk wereldwijd, te bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen. En de vrede van de Heer zij altijd met u. Amen. Zusters en broeders, wensen elkaar of thuis ook een teken van vrede.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie het Lam van God dat wegneemt de zonde van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

0: eens hebt gij uw woord gesproken. Gij hebt ons uitgenodigd aan uw tafel en gij zelf hebt ons bediend. Wij vragen u, geef dat ook wij...
1: De Eucharistieviering kwam vandaag vanuit de Virga Jesse Basiliek in Hasselt met het damesensemble Quintina onder leiding van Isabella Bickenbergs. De organist was Johan Hermans, celebrant deken Ali Cornelissus.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Goedemorgen, het is 11 uur, VRT Nieuws met Lore Quintelier. In Sint-Gilles in Brussel komen vandaag 40 buurtcomité's op straat om hun stem te laten horen na de schietpartijen in verschillende Brusselse gemeenten, vermoedelijk gelinkt aan het drugsmilieu. En volgens Brussels procureur Julien Moinil is er een risico op nieuwe schietpartijen en ook een risico voor burgers. Volgens de buurtcomité's is de situatie zo erg geworden dat het nu vooral een zaak is van de federale regering. Want de gemeentes en het gewest doen wel hun best. Maar het is de federale overheid die het meeste tekort schiet, zegt Erik van de Zande van het buurtcomité.
5: We vragen eigenlijk meer gerechtelijke politie om enquêtes te doen, om drugsnetwerken op te rollen. We vragen ook meer middelen voor meneer Moinil. We hebben nu een procureur des konings die er echt zijn werk wil van maken. Die wordt eigenlijk niet gesteund door de federale regering. Hij vraagt al jaren 10 miljoen werkingsmiddelen om beter te functioneren. Hij confiskeert 200 miljoen van de drugswereld. En toch geeft de federale regering die 10 miljoen niet.
4: Nog in Brussel, in Koekelberg, is gisteren een gewonde gevallen bij een steekpartij. Volgens de politie zou een discussie tussen twee mensen uit de hand zijn gelopen. De dader is gevlucht. En in de Brusselse gemeente Schaarbeek zijn twee wagens uitgebrand afgelopen nacht. Een van de bewoners van de aanpalende woning is gewond geraakt, want die probeerde te vluchten voor de vlammen van die wagens door uit het raam te springen. In het noorden van Zwitserland zijn 1 dode en 5 gewonden gevallen bij een schietincident op een raveparty in Aurau. De slachtoffers zijn 20ers. Enkele van de gewonden zijn er erg aan toe. De politie heeft de omgeving afgesloten en vraagt aanwezigen om foto's en video's van het incident te delen. De dader is nog niet gevat. De rave is een jaarlijks technofeest in de regio dat wordt georganiseerd op de renbaan van de stad. Daar zouden zo'n 3500 mensen aanwezig geweest zijn. En de zware modderstroom in Nepal is wellicht het gevolg van de klimaatverstoring. Het onderzoek loopt nog, maar de eerste vaststellingen tonen aan dat een instabiliteit van de rotswand de oorzaak zou zijn. En die instabiliteit komt door de opwarming van de aarde, zegt klimaatwetenschapper Wim Thierry.
6: Een deel van de berg is losgekomen en heeft de gletsjer meegesleurd in de val, zeg maar. En daar komt permafrost naar boven, dus dat is bevroren grond. En die begint te dooien door die extreem warme zomers en door de gemiddelde opwarming ook. Dus het is vroeg nog, maar het is consistent met de theorie die zegt dat er door de opwarming van de aarde meer instabiliteiten in de bergwanden komen en dat daardoor ook die gletsjers kunnen gaan oplossen en gaan opbreken.
4: De Nepalese regering roept op tot een wereldwijde aanpak van de gevolgen van klimaatverstoring op het Himalaya-gebergte. Nepal stoot, naar eigen zeggen, wereldwijd 0,01% uit van alle broeikasgassen. Maar het Nepalese volk is bij de eerste slachtoffers van de klimaatverstoring. Vrij veel bewolking vandaag. Het wordt wel tot 23 graden. Morgen wisselvallig, met buien en ook kans op onweer, dan tot 21 graden. Meer in onze app van VRT Nieuws.
2: Radio 1.
3: Douché.
2: Met Friede Lesage.
7: Goedemorgen. Voor een laatste keer blikken we terug op het voorbije Touché-seizoen. Vandaag hoor je het gesprek dat ik had met Peter Quirijnen, illustrator, schilder en tattoo-kunstenaar. Een agressieve kanker dwong hem zijn activiteiten opzij te schuiven en zich te concentreren op de existentiële vragen. Hoe zorg je ervoor dat de dood je leven niet in de weg staat? Je lot omhelzen, hoe doe je dat? En is er in deze maatschappij voldoende plaats voor zieke mensen? Peter zou gisteren 55 zijn geworden. Hij stierf op 30 juni in de liefdevolle nabijheid van zijn vriendin en zijn twee dochters. Ook al is hij er niet meer, met dit gesprek blijft hij voor altijd bij ons. Ik vroeg hem hoe hij zichzelf zou omschrijven.
8: Als een wispelturig iemand. Ik weet niet of wispelturig het juiste woord is, maar iemand van de uiterste. Ik kan bij het naar hier rijden bijvoorbeeld, mij heel druk maken in een middenbaanchauffeur. En tegelijkertijd kan ik voor diezelfde chauffeur zeggen van, het zal je moeder maar wezen. En zij blij dat ze nog rijdt. Dus ik heb echt de ene uiterste naar de andere soms. Ik heb soms te veel empathie en soms ook harde uitspraken. Maar ik denk dat ik van inborst een goed mens ben.
7: Je hebt ook een heel mooi levensmotto. Een sterk levensmotto. Amor fati.
8: Dat klopt. Dat is gekomen met het ziek zijn.
7: Mm-hmm.
8: Met het ziek zijn, het zoeken naar antwoorden. Het was niet alleen het ziek zijn. Het was ook het mij alleen voelen.
7: Mm-hmm.
8: Het even heel kort achter elkaar. Mijn vrouw is van mij weggegaan voordat ik ziek werd. Een goed jaar voordat ik ziek werd. Mijn hond is heen gegaan. Een mooie galgo, een geredde hond. Prachtig beest. Mijn vrouw was ook een prachtig beest. Maar die ging weg voor een andere vrouw. En die had daar niks van gezegd. En dat was heel moeilijk. Heel, heel, heel moeilijk heb ik het daarmee gehad. Met mezelf dan uiteindelijk. Hè, vooral. Ook met het feit dat ze wegging. Maar vooral met de knoop waar ik mee achterbleef. Dan werd ik ziek. Dan kwamen daar complicaties bij. Eigenlijk was ik van in het begin al palliatief. Daar kwam het op neer.
7: En dat was 3 jaar geleden, hè? Iets meer dan 3 jaar geleden.
8: Klopt.
7: Dat je dat te horen kreeg.
8: Ja.
7: Maar vrij snel heb je ook gezegd, amor fati, ik aanvaard mijn lot.
8: Ja, ja. En ik denk dat dat heel sterk bij mijn karakter past, die uitspraak. In tegenstelling tot de stoïcijnen ben ik veel te gevoelig daarvoor. Dus ik ga dat niet uit de weg. Wat kan ik dan beter doen dan het te aanvaarden en daar iets mee te doen?
7: Want dat is het ook, hè? Amor fati wil ook zeggen, doe er iets mee met dat lot dat jou overkomt.
8: Ja, ah. Ja, niet aanvaard het en ga in een hoekje zitten huilen. Nee, aanvaard het en doe nog iets met je leven, want zolang dat je kunt stappen. Ik kon nog heel veel, hè, met de motor rijden.
7: Mm-hmm. Ja,
8: een rit naar Italië was niet uitgesloten, hè, met een slaapzakje en een tent. En als ik moe werd, dat was vaak na 2 uur al, dan moest ik stoppen. Ja, en dan ging ik op een bankje zitten en dan genoot ik.
7: Mm-hmm.
8: In plaats van te klagen van, god, ook dat kan ik niet meer.
7: Wat je ook zei, 3 jaar geleden, als dit verhaal eindig is, dan wil ik dat het zin heeft. En die zin kunnen we misschien vandaag wel geven, want wereldwijd is darmkanker de belangrijkste doodsoorzaak. Patiënten blijken ook alsmaar jonger. De categorie tussen 20 en 40 wordt alsmaar meer getroffen. En dat treft jou ook, denk ik, hè, dat die cijfers er niet goed uitzien.
8: Nee, nee. Onlangs hadden we het er nog over van waar zou het toch komen, want die vraag mag ik mij van de dokter nooit niet meer stellen. Maar ik doe het toch, hè. Omdat ze het zelf niet weten, natuurlijk.
7: Mm-hmm.
8: Maar inderdaad, de vervuiling, de microplastics, het zit overal. Ik woon in de regio, grootregio Antwerpen. Ja, als daar een bot steenkool wordt gelost, dat verdwijnt in de lucht, dat belandt in mijn longen. Van Wilrijk tot Capelle en verder. Landt daar een cruiseschip van hetzelfde, de uitstoot. De verbrandingsovens. Al hetgeen dat wij opentrekken van charcuterie enzovoort. Dat is niet meer in een boterpapiertje zoals vroeger. Dat is echt allemaal in plastics. Maar ligt het daaraan? Ligt het dan aan het water? Het water is drinkbaar. Dus ik zou daar kunnen opspringen om voor mezelf daar een antwoord op te vinden. Maar dat heeft geen zin. Dat heeft totaal geen zin. Dan ga ik mezelf een Don Quixote maken. Zo. Tegen de windmolens vechten. Nee. Dus aanvaard ook dat het er is. En het is moeilijk om als jonge man zoiets te... Ik voel me nog jong, hè. Ik ben 54. Ik val wel in de categorie vanaf u 50 wordt je gescreend. Bij mij was het al volledig uitgezaaid. Waarbij dat de dokter dacht dat die darm al 10 jaar een tumor had. Gezien de grootte daarvan. Ik had fysiek echt last. En door het feit dat ik fysiek last had, dacht mijn huisdokter dat ik buikpijn had omwille van de scheiding. Mm-hmm. Dus ik moest mindfulness doen, ik moest rustig naar een psycholoog gaan, rustig leven, gezond eten, veel wandelen, uit de tristesse komen. Maar zoveel maanden later bleek dat het dringend nodig was om en de darm voor een stuk eruit te halen. En dan ook kort daarna de lever. Dus de grootste kwabben van de lever en de kleinere kwabben, kamer 1, 2, die mochten blijven. Mm-hmm. 30%.
7: Je zegt amor fati, maar je zegt ook de dood mag mijn leven niet in de weg staan. Dat is het ook, hè?
8: Ja. Ja, en ik denk, ik was aan het denken van wie heb ik die uitspraak? Ik heb je dat verteld, de dood mag mij niet in de weg staan. Maar ik denk dat ik hem zelf verzonnen heb.
7: Ja, echt. Dat is een hele mooie.
8: Ja, ja. Ja, omdat ik zodanig veel kan nadenken. Vroeger noemde ik dat piekeren. Nu noem ik dat nadenken.
7: Of filosoferen.
8: Filosoferen, ja. Uh-huh. Ja,
7: ik dat is een nog mooier woord.
8: Pas op latere leeftijd boeken gaan lezen rond filosofie. Diagonaal, want ik ben geen filosoof met ambitie om nog meer. Nee, maar de dingen die ik kan uithalen, die ik onmiddellijk kan toepassen op mijn motor. Motor van mijn lichaam, hè, uh-huh, en van mijn geest. Die haal ik daar wel uit. Ja.
7: Peter Quirijnen, welkom in Touché.
8: Dank u.

0: things that I've got. De Amerikaanse singer-songwriter Benson Boone met Beautiful Things, Peter Quirijnen. Bijzonder nummer, hè?
1: Ja, ja, ja. Dat is zo'n nummer dat de papa heeft moeten leren kennen via de kinderen.
0: Ah ja, ja, ja. Want het is nog een jonge kerel.
1: Ja, ja, dat wist ik niet. En ik zag die dan zo via een clipje, dat hem zijn smoking laat uittrekken door twee zeer mooie dames. En dat hem naar het podium loopt, op de piano kruipt, een achterwaartse salto maakt. En dan ineens zat ik helemaal in dat nummer en dacht van, wat hoor ik hier? In mijn beleving hoorde ik de Scorpions. Echt de rock uit de jaren 80.
0: Ja, alles komt terug.
1: Met de krulletjes, de gitaren, de stemmen op de achtergrond van please, yes, nee. Dat was een symfonische, bijna Queen. Mm-hmm. Zo heb ik dat geïnterpreteerd, hè.
0: En de Beautiful Things waar hij over zingt, wat zijn dat voor jou op dit moment?
1: Ja, dit is een positief nummer dat over iets positiefs gaat dan ook nog eens. En dat zit overal in. Dat zit over dat koffietje dat ik daarnet dronk, dat was lekker.
0: Uh-huh.
1: Ja, als je dat echt zo een beetje met mindfulness drinkt, dan is dat zo een lekkere koffie. Ja. Je kunt midden van Italië zitten, maar in de VRT, dat koffieke, dat was ook goed. Hè? Potverdorie. En het mooie zit heel vaak in het niks, in het niets.
0: Ja?
1: Ja, zo samen buiten zitten en zo met de schouder tegen elkaar. Je moet weten, ik ben een heel bezig iemand. Mijn kop staat niet stil. Als je 2 minuten in mijn hoofd zou kunnen kijken, je zou het vakantie nodig hebben om dat te verwerken. Dat gaat zo snel. Mijn vriendin Priscilla zegt ook soms, ik wil daar eens in kijken, want dat lijkt mij zo boeiend. Er komt iets binnen door een prikkel en ineens zeg ik iets dat zij zegt, van, hoe kom jij daar nu bij?
0: Serendipity is jouw absolute hobby, hè?
1: Ja, onder andere, ja. Ja. En zaken opzoeken, eigenlijk.
0: Ja.
1: Zo rond mijn ziekte, maar ook rond andere dingen.
0: Want wanneer heb je voor het eerst gemerkt dat er echt iets aan de hand was?
1: Bedoelt je nu?
0: Met je gezondheid.
1: Met mijn gezondheid. Ah, dat was nadat mijn ex-genote, ik noem ze ex-genote. Want het is nog altijd een zeer goede vriendin. Hè? En wij komen trouwens, ons gezin was bestaande uit 4 mensen, 2 dochters, mijn vrouw en ik. En wij komen nog altijd heel goed overeen. We gaan nog altijd samen op weekend met de partners erbij.
0: De nieuwe partners.
1: Ja, en dan is elk koppel is dan bijvoorbeeld een quizploeg ook op dat moment. Hè?
0: Mm-hmm. Ja. Maar je voelde fysiek dat er iets aan de hand was.
1: Daarna voelde ik verschrikkelijk veel buikpijn. Daarvoor ook, maar was dat nooit van belang. Daarvoor werd ik na het eten altijd heel moe. Ja, ik moest gaan liggen. En dan sliep ik ook. Ik kon zo in slaap vallen. En buikpijn, ja, dat was waarschijnlijk diezelfde pijn die ik had als ik zenuwachtig was of te lang nadacht over iets.
0: En wanneer heb je dan de diagnose gekregen?
1: Dus na de 2e keer dat ik bij de huisarts ging klagen over die pijn, die typische pijn van onder in de darm, heeft hij mij aangeraden van een onderzoek te laten doen. 2 weken later kon dat al, vrij snel, met een coloscopie. En daar wist de dokter mij onmiddellijk te vertellen van nee, dat ziet er helemaal niet goed uit.
0: Hoe kwam dat binnen bij jou?
1: Ik was op dat moment een beetje stoïcijns. Terwijl ik normaal gezien heel emotioneel ben. Dat is ook hetgeen dat ik bedoel. Soms kan ik van het ene uiterste naar het ander gaan. Op dat moment ben ik heel rationeel. Stel ik heel gerichte vragen aan de dokter. Een van mijn vragen was toen ook, is het levensbedreigend? Ja. Hoe lang heb ik dan nog? Moeilijk te zeggen. Een jaar. Misschien minder, maar misschien ook langer. Na een aantal weken was er een dokter die durfde zeggen, 3 jaar. Nu zijn we 3 jaar verder. 6 maanden geleden zei een dokter met de laatste chemo, de studie volgens, want dat is een heel nieuwe chemo, toont aan dat de meesten daar nog 9 maanden mee doen. Dat is 6 maanden geleden. Maar ik denk dat ik daar nog iets langer mee ga doen.
0: Want dat is wat je nu doet, hè? Een chemopil nemen.
1: Ja, dus ik heb bijna alle trajecten doorlopen ook.

0: En hoe wil ik dit aanpakken? Op wie ga ik steunen? Dat ook, dat was vooral op mezelf. Mm-hmm. Ik had echt zo het idee van, ja, dat cliché uit het boeddhisme zo, van als een vliegtuig neerstort en er valt een zuurstofmasker uit de dingen, help eerst jezelf om anderen te kunnen helpen daarna. En dat principe wou ik ook. Dus in de gang van het ziekenhuis heb ik veel mensen, denk ik, ook een ander inzicht gegeven.
1: Als Want jij dan praat met mensen, ook al ken je ze niet, hè?
0: Ik praat tegen iedereen. Dat is mijn probleem, ja.
1: Hoeft geen probleem te zijn.
0: Ja, soms wel. Als je een arrogante politieagent met zijn bord vooruitstekend tegen iemand hoort brullen, dan durf ik zeggen, doe eens wat minder, zeg.
1: Maar in het ziekenhuis spreek je ook mensen aan.
0: Ja. Dat doet mij te weinig.
1: Mm-hmm.
0: Dat doet me echt te weinig, want ik merk dat mensen heel erg loskomen als je ze vragen stelt.
1: Want jullie zitten wel in dezelfde wachtzaal te wachten voor eenzelfde onderzoek of eenzelfde chemokuur.
0: Ja.
1: Dus je hebt wel iets om te delen.
0: Ja. Dus als ik iets vertel en mijn intro zegt van ja, ik loop er al 3 jaar mee, dit is mijn chemo nummer 76, dan draait iedereen zijn kop en ik heb er 7 gehad en ik ben nu al kapot. Hoe heb je dat dan gedaan? Ja, geloven dat je iedere keer terug herstelt. Een lichaam is knap, hoor.
1: Mm-hmm.
0: Een lichaam is zeer knap. Dat zit ingenieus in elkaar.
1: Daar ben je heel erg in geïnteresseerd, in hoe dat lichaam werkt.
0: Ja, voor een stuk wel. Omdat ik niet van op de zijlijn alleen wil toekijken. Ik wil ook meedenken met de dokter. En ik wil hem zoveel mogelijk informatie geven dat hij ook zoiets heeft van, kijk, deze patiënt duidt het aan, dat is makkelijker voor hun ook.
1: Mm-hmm.
0: Maar een dokter, ik denk soms dat is nog heel middeleeuws. Hè? Je gaat naar de dokter, je zegt, ik heb hier pijn en daar pijn. En dan moet iemand bepalen wat hij doet met je. Van gaan mindfulness voelen, of mindfulness voel volgen, of laat u eens deftig onderzoeken. Dat zijn 2 verschillende zaken. En zo gebeurt dat vandaag de dag nog altijd. Ik heb in het verleden ooit als tekenaar bij Philips gewerkt. Ik vertelde het er even tussendoor. En dat was met healthcare van Philips. Hoe kunnen we mensen gezond krijgen? Zij maken toestellen voor ziektes op te sporen. Hè? Scanners enzovoort. Zo gelijk Samsung ook doet. En hoe kunnen we mensen gezond krijgen en daarop verdienen? Dat was hun insteek. De lampen waren al verkocht van Philips. En dat was heel boeiend. Dat was in een coworking space met heel veel dokters erbij, professoren over heel de wereld. En dat was heel fijn om sowieso met die mensen te praten. Want die zeggen, wij gaan heel diep in onze materie. En jij gaat als kunstenaar heel wide. En dus,
1: mm-hmm.
0: Jij kijkt naar andere zaken ook. En hetgeen dat ik daarover nu wil vertellen, ben ik helemaal vergeten.
1: Maar ze willen een toestel maken om ook geld op te verdienen. Een toestel dat jouw gezondheid scant, maar waar ze ook geld op verdienen.
0: Ja, het kwam er toen op neer, want ondertussen is het al 7 jaar geleden, denk ik. Dat was allemaal onder een workshop. Creative design thinking. Daar zou iedereen mee moeten bezig zijn, naar de toekomst kijken. En een van die zaken was, ja, als we inderdaad een chip implanten bij iedereen, en die chip geeft data, en blijkt dat er 150 miljoen mensen zijn die hetzelfde hebben als jij. En van die 150 miljoen mensen die eenzelfde of quasi-zelfde DNA hebben als jij, die hebben dat gegeven, dat is totaal mislukt, ja, dan gaan we je dat niet geven, hè. Dan gaan we misschien iets geven dat beter gelukt is. Maar dan hangt het niet van ene dokter of een team af. Dan hangt het af van een wereldwijde samenstelling van data. Dat is natuurlijk heel persoonlijk dat ze dat pikken van u. Dus dat is een heel gevoelig item. Maar je kunt dan wel iemand tot op de DNA een behandeling geven die accuraat is. Want als ik hetzelfde heb als iemand anders en die krijgt dezelfde behandeling als ik, kan het zijn dat die geneest en ik niet. Ik heb een andere DNA-strengel. Als ze zo ver komen, als ze daar, maar we zijn er nog lang niet. Er moet nog heel veel onderzoek gebeuren.
1: Heb je dat soort gesprekken met je artsen?
0: Er is te weinig tijd voor. Ja. De laatste keer dat ik mijn arts, dat ik over iets persoonlijk wou beginnen, ging het over haar gewicht. En dan mocht ik vertrekken. Dat was een grapje. Nee, dat was echt. Het ging over Nee, het ging over hoe

0: heeft mensen kunnen zijn. En daar had iemand tegen haar gezegd van, zou je niet beter iets aan je gewicht doen? En nou, dan ging het gesprek even verder en dan ging ze naar buiten en zei, en doe iets aan je gewicht, zei ik tegen haar.
1: Als grap.
0: Als grap. Maar ze kent mij. Ze kent mij ondertussen. Na x-aantal chemo's en doktersbezoeken. Trouwens, dokter Kirine van Pelt, ik zie u graag. Voilà. En het verplegend personeel ook in Jan Paul Fijn in Antwerpen. Het is potverdorie niet eenvoudig. Mensen die daar zitten, die hun leven is getekend. En je komt daar goed door of je komt daar niet door.
1: En je werkt dat uit, soms ook, op de artsen.
0: Dat kan,
1: dat
0: ja.
1: Dat gebeurt. Of en mens. Dat vinden artsen ook niet altijd zo makkelijk, natuurlijk, hè?
0: Nee. Hm? Nee. Die houden een bepaalde afstand, dat is heel normaal. Daar hebben we het ook wel eens over gehad. Die zullen niet een Facebook aanvragen, of die zullen niet geïnteresseerd zijn in hoe je familiefeest was. Ik heb ooit meegemaakt zelfs dat ik hoorde mijn arts bellen, terwijl dat ik daar zat met mijn kinderen. En zij nam een telefoon op om een euthanasie te bespreken op dat moment. En dat was alsof dat er gewoon een bandenwissel bij de autobandencentrale moest gebeuren. Dat is zonder gevoelens. Maar dat is zo. Het is zo. En als ik daar dan verder over ga nadenken, Friedel, dan kom ik weer tot dat rationele. Dan kom ik weer van, we zijn allemaal maar onderdeel van de natuur. En elke dag sterven er mensen. En elke dag sterven er mensen op een veel vuilere manier dan ik. Ik kan nog heel proper afscheid nemen. Hè.

valt een machine. Vrouw komt onder trein. Skier in lawine. Zo mag mijn einde zijn. Jongen doodgestoken. Kind verdrinkt in sloot. Man heeft nek gebroken. Zo wil ik ook wel dood. Ik wil niet aan duizend slangen. Oud en ziek en doof en blind. Ook niet in een rolstoel hangen. Of dat ik brabbel als een kind. Nee, ik hoef niet weg te kwijnen. In verpleeghuis de zon. Nee, dan liever nog verdwijnen. Negenhoog van een balkon. Vliegtuig botst op berg. Drijver valt uit kraan. Natuurlijk, dat is erg. Maar zo mag het mij vergaan. Veerboot is gezonken. Duizend man verdwijnt. Ik heb er zo vaak op gedronken. Het lijkt me echt een prachtig eind. Ik wil de wereld niet verlaten. Na een zware chemokuur. Ik wil nog helder kunnen praten in mijn allerlaatste uur. Laat de aids mij maar passeren, ik wil geen tumor in mijn hoofd. Nee, ik hoef niet weg te teren, ik heb mezelf vaak beloofd. Dat ik dansend zal verdampen op een mooi ontroerend plein. Zonder vreselijke krampen, zonder angst en zonder pijn. Zonder spijt en zonder tranen, zonder twijfel, zonder schroom, zonder God en zonder wanen. Ach, zo doodgaan is een droom. Maar de dromen die bedriegen, ach mijn lief, hoe ga ik stuk? Ik hoop, zoals ik geleefd heb, pratend, schreeuwend, lekker druk. Ja, mijn lief, hoe zal ik sterven? Oh, mijn lief, hoe ga ik stuk?

0: De Nederlandse cabaretier Joep van het Hek. Hij wil, als het aan hem lag, het liefst per ongeluk sterven. Peter Quirijnen, waarom wou je dit nummer laten horen?
1: Ook hier heb ik eigenlijk twee dingen over te vertellen. Maar het voornaamste is, denk ik, we willen allemaal niet te veel denken aan de dood. Dat is niet fijn, dat zit niet in onze maatschappij ingeburgerd. Heel weinig mensen hebben nog de grootmoeder of de overgrootmoeder thuis in de living liggen, waarbij dat de achterkleinkinderen mee in bed kruipen van de uitgemergelde mee, en die dat leren omgaan met de dood. Laat staan dat er gepraat wordt aan tafel. Dus leeftijdsgenoten vinden het heel moeilijk om met mij te praten over de dood. Heel moeilijk, die gaan dat uit de weg. Of grapjes, of ik zie ze gewoon niet. Dat is één. En ik hoor dan Joep zingen van ik wil per ongeluk, maar hij wil tegelijkertijd ook nog afscheid kunnen nemen. En ja, nu is dat reëel voor mij allemaal. En als ik daarover nadenk, ja, ik heb niks te willen. Want ik wil zo niet dood, gelijk dat ik nu bezig ben. Ik ben er ook nog niet klaar voor. Weet je wat ik ook dikwijls denk, Friedel? Dat past niet bij mij. Ik ben daar een type niet voor om nu al dood te gaan. Dat past gewoon niet bij mij. Ik heb nog zoveel te doen. Er zijn andere mensen die daar beter mee wegkomen, denk ik. En anderzijds heb ik dat nummer gekozen omdat Joep van het Hek heel bepalend is geweest voor mijn leven toch wel. Ik was dan ook in Studio 100 aan het werk. Ik had die opstaan met een cd'tje toen in een disc player, of hoe heette dat toen? Uh-huh. En ja, die was maar aan het vertellen. En dat was een soortgenoot die kritiek had op de maatschappij en tegelijkertijd ook heel zalvend. Die kon slaan en zalven tegelijk. En ik zat op dat moment niet zo goed in mijn vel, want er was één vrouw en die was daar mijn afdelingshoofd rechtstreeks en die haalde het echt het bloed van onder mijn nagels. En dan was er Joep die zoiets had van, ja, als je niet gelukkig bent, vertrek dan gewoon. Hè. En dat heb ik dan gedaan. En dan had ik natuurlijk spijt, want achteraf hebben ze die madame ontslagen en dacht ik van, hé, ik ben wel door die trees vertrokken. Hè. Maar ja, dan waren er ook mensen die zeiden van, ja, dat hadden maar boven moeten staan toen. En dat klopt ook, maar ik was er niet klaar voor. Ik was heel bang. Een bang manneke toen. Onderdanig. En ik kon toen op een ander beginnen. Een krantje opstarten, Zone 03. Een stadsmagazine opstarten. Maar dat was mijn ding toch niet. En dan heb ik heel veel spijt gehad. Maar, dat heeft dan ook ervoor gezorgd dat ik weer heel gemakkelijk bij Suske & Wiske terecht ben gekomen. En daarna ben ik heel gemakkelijk met design thinking bezig geweest. Met Nederlanders heb ik ook heel veel van de wereld gezien. Om met die kritische kop die Joep heeft en die ik ook heb, en die heel veel andere mannen zoals ik heb, bedrijven te helpen met het ontwikkelen van nieuwe ideeën rond hun problematiek. Mm-hmm. Ja, zijn we goed bezig? Ja, nee. En ja, wat is uw blik als kunstenaar? En vandaag de dag worden veel kunstenaars daarvoor gebruikt, maar vroeger niet. Mm-hmm.
0: Nu ben je niet aan het werken, niet meer aan het werk. Vond je dat lastig, dat je daar een punt moest achterzetten?
1: Ja.
0: Vanwege je ziek zijn?
1: Ja, dat is heel lastig. Dat is twee dingen. Je voelde je eigenlijk een beetje schuldig, want je trekt geld om niks te moeten doen. Hè, dat is niet het ding dat een zelfstandige graag doet. Hè?
0: Want jij had liever gewoon, zo goed als het kon, verder gewerkt.
1: Ja. Graag.
0: Maar die mogelijkheid bestaat niet.
1: Die is niet haalbaar. Ik heb zoveel bijwerkingen. Eén daarvan is dat mijn handen soms in krampen schieten. Trillen. Mijn vingeruiteinden die gevoelloos zijn. Mm-hmm. Om te tatoeëren is dat geen goed idee. Fysiek ben ik vandaag, denk ik, ondertussen, in het begin niet, maar vandaag 2 uur per dag actief. Mm-hmm. Na dit interview val ik in slaap. Ik kan uren slapen, zonder moeite. En dat is gewoon omdat mijn lichaam daarnaar vraagt. En mensen zien mij dan op straat en die denken, ja, dit ziet er goed uit. Het ziet nog fris uit, maar terwijl ze een babbeltje doen met mij, ben ik door mijn benen aan het zakken. Fysiek gaat dat niet meer. Ik vind dat zo spijtig, want ik zou graag nog aan de maatschappij bijdragen. En zeker, op het einde van een dag voel je goed, hè?
0: Mm-hmm.
1: Ah ja, je hebt iemand geholpen met een tatoeage of met een... Een tekening of een illustratie. Dat is meedenken.
0: Mm-hmm.
1: Dat is voldoening.
0: Ja, hoe doe je dat? Zorgen dat de dood je leven niet in de weg staat. Dat je nog voortleeft.
1: Ja. Ja, ik heb heel veel ideeën gehad over... Ik moet nog dit, ik moet nog dat. En dat moet gelinkt zijn aan wat ik nog te vertellen heb aan mijn kinderen. Of aan de mensheid. Hè. Gaande van een graphic novel. Dat gaat over kanker. Tot filmpjes inspreken. Met mijn gedachtenspinsels. Dan wordt dat iets dat van de haak op de tak springt. Maar ook goed. Ik heb de energie niet voor om eraan te beginnen. Mm-hmm. Het lukt niet.
0: En waarover zou het mogen gaan bij jou?
1: Ik denk vooral over mijn inzichten soms.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Het gaat bijvoorbeeld denk ik ook over de manier van communiceren. Dat we dat beter zouden moeten leren.
1: Ja, ja, ja. Als je vandaag de dag... Ik kijk niet naar het journaal, hè. Sowieso niet. Ik vind dat een slecht programma. Ja. Het is niet het programma dat ik opzet omdat ik dat goed vind. Dat zit ook boordevol slecht. Mm-hmm. Dus van oorlog tot een politicus die heel goed kan uitleggen waarom dat hem niet gedaan heeft wat hij moest doen. Dus ik zie dat gewoon niet graag. Nee, dat is onzin. Maar veel mensen kijken daar wel naar. En gelijk dat ik straks zei, heel veel mensen doen copy-paste. Dus die nemen dingen over en die zeggen dat... Want je moet dan een partij kiezen. Je zei voor Trump of je zei tegen Trump. Wij zijn hier allemaal tegen Trump, maar geen zijn ze voor Trump. En waarom is dat dan? En dan denk ik, ja, heel, heel gemakkelijk verplaatsen wij ons naar een groep. Liefst zo dicht mogelijk bij ons om daarbij te horen. En als dat nu een groep is van heel streng gelovigen. Of dat is een groep van mensen die ineens een leren jas aantrekken met frulletjes aan. En op een Harley kruipen en Chapter Antwerp erop zetten. En die frulletjes, ik heb mij altijd afgevraagd, is dat om te zien wat het de wind vandaan komt terwijl ze rijden. En dan zeggen van, ja, dat is een familie voor mij. Terwijl ik denk van, ja, en dan moet je iemand van je eigen familie met een lode pijp in elkaar slaan, omdat hij een verklapt heeft aan de politie, dat je heroïne hebt. Ja, enfin, het klopt soms ook niet, maar hoe gemakkelijk dat mensen zich laten beïnvloeden door een groep erbij horen en dan zichzelf niet meer zijn daarna. En dan communicatie met zo iemand wordt dan heel eenzijdig. Mensen worden veel defensiever. Veel defensiever. Omdat ze dat over... Ook weer copy-paste. Ja, niemand is kritisch. Je kunt eigenlijk gemakkelijk zeggen... Ik ben A, maar ik ben ook B. Ik zie Trump als iets verschrikkelijk. En tegelijkertijd heeft hij misschien eigenlijk echt wel oorlogen tegengehouden. Want als dat zo is, dan moet ik hem daar wel voor bedanken. Even, hè. Want er zijn zoveel kinderen die daardoor hun ledematen hebben kunnen behouden. Om het heel cru te zeggen.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik weet het niet. Dus om nu te roepen van dat is een slechte mens, ja, waarschijnlijk. Want het is een heel rare. Het is een narcist. Ik denk nog altijd, Friedel, dat vroeg of laat een rits opengedaan wordt. En dat hij zijn kop aftrekt. En dat hij in een pak zit en dat Eddie Murphy eruit komt. En zegt van, it's me, Eddie Murphy. Heb jij die al gezien sinds dat hij president is, Eddie Murphy?
0: Dat is jouw fantasie, hè?
1: Dat is mijn fantasie,
0: je zou willen dat de wereld er zo uitzag. Dat het in werkelijkheid zo ging.
1: Dat het één grote grap zou zijn, hè? Ja. Dat zou fijner zijn voor al diegenen die dan uiteindelijk geen slachtoffer moeten worden van narcisten.
0: Maar als we het hebben over eerlijk communiceren met elkaar, gaat het ook over delen van emoties. Laten weten hoe jij je voelt bij dit of dat.
1: Ja.
0: Daar zijn we niet goed in.
1: Nee, niet allemaal. Niet allemaal. Maar ik ben ondertussen ook heel sterk aan het leren dat ook niet iedereen gegeven is om daar zo gewoon over te praten.
0: Mm-hmm.
1: Maar, dat is hetzelfde verhaal. Als zeggen tegen iemand, jij moet zingen. En die zegt, ik kan niet zingen. We hebben het eigenlijk ooit al geprobeerd. En in de zin van, zijn er ooit eens in een lege zaal in het midden gaan staan. En heb jij je stem al eens echt gebruikt? Maar echt, hè? Eerst gillen en dan geremd gillen. En dan een keer gecontroleerd gillen. En op een duur wordt dat zingen. Je kunt zeggen, van ik kan dat niet. Maar iedereen kan dat wel. Ik denk wel dat iedereen zich kan trainen om even gewoon heel eerlijk te zijn met jezelf en te praten over wat je echt bezighoudt en wat je echt pijn doet. En als je dat dan deelt uiteindelijk, is dat toch een stukje gedeeld leed.
0: Mm-hmm. Heb jij dat moeten leren?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja. Ik heb een therapeute en Ik heb een goede kameraad waar ik eigenlijk ook... die woont met zijn vrouw in Italië. En wij bellen regelmatig. Wij kunnen heel veel lachen en zwanzen met elkaar, maar we hebben ook niet veel nodig om het heel ernstig... Hij heeft trouwens ook darmkanker gehad. Dat is weggeopereerd. Hij heeft ook mensen verloren binnen de familie. Wij kunnen heel, heel ernstig praten ook. En dat is dan soms pijnlijk en tot huilens toe ook. Hè. Een goede kameraad van mij ook. Dirk, wat ik in zijn atelier mag schilderen. Dat is ook iemand die al tot huilens toe dingen opgebiecht heeft, om het zo te zeggen. En dan zitten wij in plaats van te schilderen een beetje gelijk twee volwassen mannen naar elkaar te kijken en zo de tranen laten rollen. Maar mensen dat doet deugd.
0: Ja. En niet zoveel volwassen mannen laten dat toe?
1: Nee. Nee.
0: Hoe komt dat, denk je?
1: Dat is een pad dat weinig durven te bewandelen.
0: Mm-hmm.
1: Want ja, dan komen er precies meer problemen of ze moeten huilen en dat past niet bij... Het is soms gemakkelijker om je af te sluiten van die emoties, waar je toch niks aan kunt doen. Nu, je kunt daar wel iets aan doen. En door erover te praten is al een hele grote stap voor jezelf. Alles wat je doet, moet je in de eerste plaats voor jezelf doen, maar hoeveel dat je daarmee doet voor anderen ook. Hè. En dat bedoel ik vooral mee voor de mensen rondom je. Je eigen partner vindt het ook veel fijner als je emotioneel deelt. Want dan weet je waar zit je mee, mijn vent. Of mijn wijf. Mm-hmm. Die is weer kwaad op mij. Maar misschien is hij helemaal niet kwaad. Hè? Misschien is hij gewoon gefrustreerd omdat er iets dwars zat. En al 20 jaar dwars zit. En spreek dat dan eens uit en zoek een oplossing.
0: Humor is ook helend, hè?
1: Humor is zeker helend. Ja, omdat het dingen kan afvlakken voor een stuk.
0: Helpt het jou nu in jouw ziekteproces?
1: Ja, jawel. Ik heb mij nooit willen verbergen achter humor. Dat is meer iets dat mijn vader doet. Maar ik heb altijd wel in een ploeg gezeten waar humor wel belangrijk was. Hè. Ik denk bij Susken en Wiske. Die schrijvers die zijn ook, daar is ook een hoeksken af. En bij Studio 100 Gerter, dat is ook een heel plezante mens. Hè. En Jan, die in Italië woont, daar is heel veel humor bij. Mm-hmm. Heel veel humor. Ik denk de eerste keer dat ik met hem op ernstig bespreking ging met de eerste dokter die mij ging zeggen van... Je hebt kanker, het is ongeneeslijk. Wij kwamen daar buiten en ik keek nogal sip. Want ik wou mijn vrouw niet meenemen. Mijn ex-genote wou ik niet meenemen. Ik dacht, dat is te dichtbij. En Jan wou dat heel graag doen. Die wou dat op zich nemen. Die heeft dat fantastisch gedaan toen. Heeft ook mooie foto's getrokken. Maar we kwamen buiten en die kletst keihard tegen mijn kop. En niet beginnen kankeren nu, hè, want ik... En ja, dat is een ontlading van je welste. Dat is... Ja, maar ja, ja, je hebt gelijk. Ja. We gaan dat even laten rusten, we gaan er straks over praten. Dat is humor.

0: Tom Waits met Old Shoes, Peter Quirijnen. Waaraan doet dit nummer jou denken?
1: Tom Waits. Eerst en vooral prachtige tekst. Prachtige tekst. En heel creatieve tekst. Diamonds on my windshield en zo van die zaken. Als hij zat is dan, en hij speelt slecht op de piano, is the piano has been drinking and not me. Die zijn kop is ook zo creatief. Dit nummer, toen ik dat zelf begon te spelen op de gitaar, want dat is een heel leuk nummer om in het hoekje in de zetel te spelen, begon ik die tekst anders te zingen. Vanaf dat ik ziek was, bedoel ik. En ik begon dat als een groot afscheidsnummer te beschouwen. In plaats van een relatiestuk liep, is dat van in plaats van The Road Calls Me Dear, was het The Lord Calls Me Dear. Ik moet gaan, ik moet vertrekken. En de look in the eyes of the girls. Dus alles klopte zo in dat nummer als ik dat vervangde. Bepaalde teksten. Als zijnde papa moet vertrekken. En dan kreeg ik zelfs, terwijl ik het zelf aan het spelen was, tranen in mijn ogen daarvan. Dat paste gewoon bij de muziek, bij het spelen. Ik vond dat zo schoon. En heel af en toe speel ik dat nummer nog eens in mijn mooiste muziekkamertje. Dat is het toilet. Ja, daar heb ik een gitaar staan en een prachtige akoestiek. Heel weinig publiek. En als er iemand uit het publiek iets roept, is het meestal... Nee, maar dat is een nummer, ja. Sowieso vond ik het moeilijk om nummers te kiezen. Heel moeilijk, heel moeilijk. Want er zijn heel veel nummers waar je iets kunt uithalen. Ja, ik denk dat deze er zeker bij moest.
0: Wow. Wat zou jij echt nog willen in jouw leven?
1: Ik ben naar hier gekomen met een auto waar nu weer de uitlaat van afgevallen is. Ik zou graag dat soort zeven niet meer hebben. Zo. Dat ik denk van, come on, nu is het dat weer. Moet ik daar nog eens rekening mee houden? En mijn huis ligt soms zo overop. Rust, dat is heel belangrijk. Rust in mijn hoofd. Maar als er die rust zou zijn, dan maak ik daar weer onrust van. Wat zou ik willen? Eigenlijk genezen, op de eerste plaats. Genezen.
0: Ja. Hebben ze je ooit nog die hoop gegeven? In de voorbije 3 jaar?
1: Nee. Nee. En ik vind dat ergens ook niet slecht, want ik heb een super lieve buurvrouw en die hebben ze iedere keer wel die hoop gegeven. Van, je zet er vanaf en kom binnen 3 maanden nog eens terug. En dan zien we hoe dat je ervoor staat, maar het is controle. Ja, nu na zoveel keren is hij toch terug hervallen met volledige uitstaling. En dan valt hij in een hele diepe put natuurlijk. Ik kook trouwens, want ik zit met haar in. Ik vind dat super erg. Ik voel welke emoties dat er dan komen bij haar. Dan hebben ze de moed niet meer, hoor. Maar als ze zeggen van het is ongeneeslijk, maar kijk Peter, we gaan proberen nog 3 maanden. En dan daarna zien we nog wel. En misschien kunnen we dan nog een half jaar eraan breien. En ik zeg het, dat is misschien door mijn manier van leven, dat het ook geluk hebben is. Genoeg gembertekens en kurkuma helpen mij misschien vooruit. Positieve mindset helpt mij vooruit. Maar je kunt evengoed met dat allemaal ook sneller gaan. Je hebt niks in de hand. Ja.
0: En als het gaat over onze gezondheid, welke boodschap wil je daar nog meegeven?
1: Als ik denk dat naar het toilet gaan, het grote toilet, bij mij zoveel pijn doet. Inwendig. En omdat het dan zo moeilijk lukt, uiteindelijk ook uitwendig. Dat ik soms echt brul op de wc van de pijn, want dat is een branderig gevoel van binnen. Ik ga geen details geven, maar wees echt bewust van een lichaam dat marcheert, dat iets heel knap is. Maar echt heel knap. Als uw stoelgang normaal verloopt, dat is echt knap. Als uw handen werken, je doet ongelooflijk veel met je rechterhand als je rechtshandig bent, maar zo evident is dat allemaal niet. Fantaseer maar eens dat hij ineens weg is. Je moet alles opnieuw leren. Wij staan daar te weinig bij stil. Dus draag zorg voor je lichaam.
0: Peter, ik heb ook nog een boodschap voor jou. Ik heb afgelopen week even gebeld met Joep van het Hek om te zeggen dat jij vandaag de gast zou zijn in Touché. En hij wou jou nog heel graag een boodschap achterlaten.
1: Oh, dat is een
0: verrassing. Zal ik ze even laten horen.
2: Dag Peter, Joep van het Hek hier. Cabaretier was ik ooit. Nu schrijver, columnist, voor wie mij niet kent. Jij kwam ooit bij mij, volgens mij 20 jaar geleden, in de Boerlaas-Schouwburg. Toen hebben we daarna vrij lang zitten praten. En er was Friedel, die was daar ook bij. En ja, nu wil ik even naar jou toe komen. Want Friedel die belde mij en die vertelde over jouw noodlot. En, maar ik vond ook zo mooi wat ze ja, mij verteld heeft over jou. Hè? Dat je ja, toch zeg maar, het kind nooit in jezelf verloren bent. Je hebt liefde meegegeven aan iedereen die dat verdiende. Ja, nou begrijp ik ook 2 prachtige dochters op de wereld gezet. Je hebt mensen doen lachen. Nou ja, ik weet ongeveer wat dat inhoudt. Ik heb daar ja, mijn werk van gemaakt. En tot vorig jaar heb ik dat ook geprobeerd in zalen om mensen aan het lachen te maken. Een vrolijk. En je hebt je talent getoond. Ik heb een aantal van jouw tekeningen inmiddels gezien. Prachtig, prachtig, prachtig. En ja, je hebt nagedacht over het leven. En je hebt veel gelezen. En je hebt gepraat. En ja, en inmiddels begrijp ik, je hebt je lot aanvaard. Hoe sterk is dat? Ik hoop dat ik dat ook ooit zal kunnen. Als het onvermijdelijke op ons afkomt. Het onvermijdelijke waar we ons ja, hele leven mee te maken hebben. En zoals ik ooit in een liedje heb gezongen, niemand weet hoe laat het is. Op een dag, dan is het klaar. Ja, wat ga ik tegen je zeggen? Ik denk dat ik wat Friedel mij verteld heb en ook toen we elkaar 20 jaar geleden gesproken hebben, ik heb inmiddels veel van je geleerd. Dat wil ik zeggen. En ja, ik wat moet ik zeggen? Iemand die dit gehoord heeft. Ik vind het moedig dat je op de radio 2 uur gepraat hebt met Friedel. En ik denk dat je daar heel veel mensen die in dezelfde situatie zitten, of die niet in die situatie zitten, dat je die daarmee getroost hebt. Hé, hey, gozer, het gaat je goed.
0: Joep van het Hek.
1: Ja, dat pakt mij wel. Dat pakt mij wel. Dat is fijn om dat te horen van iemand waar ik zelf nog op kijk, natuurlijk. Maar Joep is groot op podium en heel klein naast het podium. Zo gelijk wij allemaal artiesten, denk ik soms. Ik voel mij soms een artiest. En dan begrijp ik dat ook wel. Hij heeft heel veel mooie dingen gezegd ook, hè, vroeger.
0: Ah.
1: In zijn shows.
0: En die zegt hij nu tegen jou.
1: Dat is ongelooflijk, hè. Ah. En zo moeten wij communiceren met elkaar, Friedel. Zo moeten wij dat doen. Wij zijn allemaal stervelingen en we moeten elkaar gewoon. Als je dan een fietsje hebt met iemand, het eerste dat die dan doen is in de verdediging gaan. We kunnen dus even goed zeggen van, amai, jij hebt een schoon moustache.
0: Zullen wij nog eindigen met Heaven Stood Still, Willie DeVille?
1: Ja, dat is een heel mooi nummer.

as a tear fades away. And the dawn dries a lover's eyes.

0: in heaven stood still.
1: Heaven stood still van Willy DeVoe. Peter Quirijn, ik wil jou bedanken voor dit gesprek. Gozer, om met het woord van Joep van het Hek jou te bedanken.
2: Dank u wel, Friedel. En dan meen ik, dank u wel. Het heeft mij veel gedaan dat jij mij hier hebt gevraagd.
1: Ja. Met alle liefde.
2: Ingelijks.
3: Radio 1.
1: Touché. Je hoorde een speciaal voor deze zomer geretoucheerde versie van het gesprek dat ik had met illustrator, schilder en tattoo-kunstenaar Peter Quirijnen. Gisteren zou hij 55 zijn geworden. Zijn gezin wil hier iedereen nogmaals warm maken om de stoelgangtest te doen. Een eenvoudige test waarmee je darmkanker heel snel kan opsporen. Praat erover met je huisarts. Meer info kan je ook terugvinden op de website van de Vlaamse overheid. Het hele gesprek met Peter kan je beluisteren in de podcast van Touché op VRT Max. Daar vind je trouwens alle gesprekken van de voorbije seizoenen. Volgende week beginnen we aan het 15e Touché-seizoen. Ik hoop dat jullie weer massaal zullen luisteren. Een heel fijne zondag.
3: Dit was Touché. Meer afleveringen vind je eerst op VRT Max.
4: Hooverphonic met Noemi Wolfs en orkest op symfonische theatertour. In Oostende en Gent. Een unieke live ervaring met hun grootste klassiekers. Herwerkt in indrukwekkende orkestrale versies. 29 januari in Curaçao Oostende. En 22 maart in Capitool Gent. Tickets voor Hooverphonic via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
5: Nu zou het moeten binnen zijn. Het zou moeten binnen zijn.
6: Het moment van de waarheid is aangebroken. Wie volgt Duitsland bij de mannen en Nederland bij de vrouwen op als wereldkampioen hockey? Volg dit weekend de finales van het WK Hockey live bij Sporza, VRT1 en VRT Canvas.
7: Lotto, omdat het kan.
8: Wat eten we vandaag?
9: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
8: Onmisbaar in de keuken.
9: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
8: Gratis en voor niks.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 12 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Lore Quintelier. Er worden alsmaar meer illegale geldnetwerken opgespoord. IJsland heeft beslist. De inwoners willen geen hervatting van de gesprekken met de Europese Unie om er deel van uit te maken. En Pogacar leeft nog, grapt hij zelf. Hij herstelt van verschillende breuken na zijn val in de Vuelta. Het afgelopen jaar heeft de bijzondere belastingsinspectie 447 zogenoemde hawala-aanbieders betrapt. Dat zijn mensen die geld doorsluizen buiten het normale banksysteem om. Het aantal opgespoorde hawala-dossiers in ons land is op 1 jaar tijd verdrievoudigd. Gunter Joossen, hoe zit dat precies in elkaar?
10: Ja, die zogenaamde hawala-dars zijn mensen die bijvoorbeeld via WhatsApp of op straat contact hebben met klanten die geld willen versturen. Ze zorgen er dan voor dat het geld op de juiste bestemming komt, maar bankdiensten aanbieden buiten het banksysteem zonder vergunning is in ons land verboden. Die tussenpersonen stellen ook geen vragen naar de herkomst of de bestemming van het geld en daarom maken criminele en terroristische organisaties er steeds meer gebruik van. Uit een Europees onderzoek, waar ook ons duidingsprogramma Pano aan meewerkte, blijkt dat die informele geldnetwerken ook internationaal op grote schaal misbruikt worden door de georganiseerde misdaad. En toch blijven die netwerken erachter nog vaak buitenschot.
1: Dankjewel, Gunter. De natuurbrand in de Hoge Venen is gisteravond heropgeflakkerd door de felle wind, dat zegt de gouverneur van de provincie Luik. Na een moeilijke nacht is de situatie intussen onder controle, maar er blijven wel nog zo'n 80 brandweerlieden op het terrein en ze krijgen ook de hulp van 30 Duitse manschappen.
11: Er is intussen weinig regen voorspeld. Nog altijd veel wind staat er wel. De N68, de hoofdweg daar, blijft er afgesloten, zodat de brandweer snel kan uitrukken mocht het vuur weer opflakkeren. In Sint-Gilles in Brussel komen vandaag 40 buurtcomité's op straat om hun stem te laten horen na de talrijke schietpartijen in verschillende Brusselse gemeenten die vermoedelijk gelinkt zijn aan het drugsmilieu. Volgens Brussels procureur Julien Moinil is er een risico op nieuwe schietpartijen en lopen ook burgers risico. Volgens de 40 buurtcomité's is de situatie zo erg geworden dat het nu vooral een zaak is van de federale regering. De gemeente en het gewest doen wel hun best, maar het is de federale overheid die het meeste tekort schiet, zegt Erik van de Zanden.
12: We vragen eigenlijk meer gerechtelijke politie om enquêtes te doen, om drugsnetwerken op te rollen. We vragen ook meer middelen voor meneer Moinil. We hebben nu een procureur des Konings die er echt zijn werk wil van maken. Die wordt eigenlijk niet gesteund door de federale regering. Hij vraagt al jaren 10 miljoen werkingsmiddelen om beter te functioneren. Hij confiskeert 200 miljoen van de drugswereld en toch geeft de federale regering die 10 miljoen niet.
11: Nog in Brussel, in Koekelberg, is gisteren een gewonde gevallen bij een steekpartij. Volgens de politie zou een discussie tussen twee mensen uit de hand zijn gelopen. De dader is nog op de vlucht. En in de Brusselse gemeente Schaarbeek zijn twee wagens uitgebrand afgelopen nacht. Eén persoon is daarbij ook gewond geraakt. De IJslanders willen niet weten van nieuwe gesprekken met de Europese Unie om er in de toekomst deel van uit te maken. Dat hebben ze zelf beslist in een referendum. Het was een nek-aan-nek race, maar het nee-kamp haalde het dus weliswaar nipt. Hoewel ze dus niet willen spreken over lidmaatschap van de EU, is IJsland op dit moment al nauw verbonden aan de EU, zegt professor Europese politiek Steven van Hekken.
13: De IJslanders hebben nu eigenlijk gekozen voor het status quo. En het status quo is indrukwekkend. Ze zijn lid van de Schengenzone. Ja. Lid zijn van de Schengenzone en van de interne markt is waar al die andere kandidaat-lidstaten amper kunnen van dromen. Zij zijn nog lang zover niet. Dus het is eigenlijk een bevestiging van het status quo. Het wordt alleen geen lidmaatschap.
11: In het noorden van Zwitserland zijn 1 dode en 5 gewonden gevallen bij een schietincident op een technofeest in Aurau. Enkele van de gewonden zijn er erg aan toe. Lucas Lecluze.
14: Iets na 2:30 s'nachts, de technofuif op de paardenrenbaan van Aurau loopt op zijn einde wanneer een schutter plots het vuur opent. Een tiental schoten worden gelost en daarbij valt al zeker 1 dode, een vrouw van 22. Verschillende andere mannen tussen 24 en 27 raken zwaar gewond. De hulpdiensten komen meteen ter plaatse en er wordt zelfs een traumahelikopter ingezet. De politie sluit het gebied meteen volledig af, maar de schutter kan toch ontsnappen. De politie tast momenteel in het duister over wat het precieze motief is van de dader.
15: Ter onbekende täterschaft kunnen we zurzeit nog geen aangaben maken.
14: Autoriteiten vragen aanwezigen om foto's en video's te delen over het incident. Zo hoopt de politie de dader snel te kunnen identificeren en oppakken.
11: En de Sloveense wereldkampioen wielrennen Tadej Pogačar heeft foto's gedeeld vanuit zijn ziekenhuisbed. Pogačar heeft een gebroken sleutelbeen, een breuk in de nekwervel en ook een hersenschudding. Hij viel gisteren in de Ronde van Spanje. Geen WK wielrennen dus voor Pogačar eind volgende maand. En meer dan waarschijnlijk is het gewoon einde seizoen voor hem, zegt commentator José de Kouwer.
16: Dat moet het einde zijn van het seizoen. Het zou zelfs dom zijn, vind ik, om nog te proberen wat goed te maken. Zijn seizoen is goed. Hij heeft 1 koers verloren, Parijs-Roubaix tegen Wout van Aert. En de rest heeft hij bij wijze van spreken gewonnen. Dus nee, ik denk dat men binnen de staf wel, en hij zelf ook wel, en de dokters voorzichtig genoeg zullen zijn om geen gekke toeren uit te halen.
11: Vanmiddag krijgen we afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft meestal droog bij 23 graden. Morgen wisselvallig met buien, kans op onweer ook, dan tot 21 graden. Er worden alsmaar meer illegale geldnetwerken opgespoord. Daarmee begon dit nieuws. Alles nalezen kan in onze app van VRT Nieuws.
17: Badkamerrenovatie.
18: Stijlaard. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer.
19: Radio 1. Sweet Summer Sundays.
20: met Aiko Duister.
21: Het is zondag 30 augustus. De meesten onder ons sluipen vanaf morgen weer in hun vaste routines. En dan krijg je ook weer al je vertrouwde Radio 1-programma's te horen. Op zondag zullen dat naar goede gewoonte nieuwe afleveringen van Touché zijn. Nu zijn we nog even in de ontkenning en houden we vast aan het lome, iets tragere zomergevoel met een uurtje Sweet Summer Sundays. Welkom.

There She Goes van Curtis Harding, een van de soulstemmen van nu. Een diepe, warme stem die ook altijd een soort van nonchalante cool uitstraalt. En van Curtis Harding gaan we naar de French cool van Brigitte Bardot in de jaren 60, die haar lichaam lang uitgestrekt op het zand graag liet strelen door de zon.

0: Le Soleil van Brigitte Bardot, gecombineerd met de whisky van Arush Aftab.
1: Radio 1.
2: Sweet Summer Sundays.
3: Imagine that the sound is coming out of the center of your brain. If it helps you, hum the tone quietly to yourself. Become one with the tone.
0: En dit is Summer Song van Ronnie Foster. Het nummer klinkt precies zoals de titel belooft. Een warme jazz-funk groove van organist Ronnie Foster. Geen strand en alcohol, wel een zwoele hemmend, vibrafoon, een diepe bas en een heerlijk lome 70s-sfeer.

Ronnie Foster en zijn orgel op Summer Song uit begin jaren 70. Het is net iets minder bekend dan zijn Mystic Brew, want dat nummer is vaak gesampled, onder andere door A Tribe Called Quest en J. Cole. Singer-songwriter Julia Jacklin brengt volgende maand het album The Jam uit. En die titel die verwijst naar een klein cafeetje in Melbourne, waar ze vaak kwam toen ze daar nog maar net woonde. Ze kende toen nog niemand in de stad, maar stapte uit haar comfortzone en leerde op die manier toch stilaan mensen kennen door gewoon daar in het café rond te hangen. Dit nummer, The Hardest Thing, gaat over de eeuwige spanning tussen graag willen liefhebben en geliefd worden en tegelijkertijd ook vrij willen zijn. The Hardest Thing van Julia Jacklin.

tijdbom van Gorky. Luc de Vos die zo mooi omschrijft hoe je gevangen kan zitten in gevoelens van angst en machteloosheid terwijl de tijd verstrijkt en de buitenwereld gewoon doorgaat. De wereld draait ook gewoon door na het overlijden van Dolly Parton. Haar heen gaan ging deze week als een schokgolf door de leefwereld van miljoenen mensen. De vrouw die de wereld een stukje vriendelijker maakte, die naast haar waanzinnige talent als muzikante ook grappig, gul, eigenzinnig en dus zeer geliefd was. Uit haar plaat Jolene is dit het zachte Early Morning Breeze.

0: Early morning breeze. En hoe zij het zingt, voel je dat zachte briesje ook echt op je wangen. Dolly Parton was dat. En het volgende nummer is een zonnige rocksteady track van Alton Ellis. Over het gevoel dat vanaf morgen weer opkomt. Het uitkijken naar het einde van de werkweek. Na een week noeste arbeid en uitgaan op zaterdag. Bekomen op zondag.
1: Radio 1. Sweet Summer Sundays.

Een heerlijk stukje Jamaicaanse rocksteady uit 1970. Geproduced door Studio One-legende Cox & Dots. Sunday Coming hoorde je van Alton Ellis. We springen twee decennia vooruit naar de jaren 90, toen Björk het personage Isabel bedacht. Een vrouw die opgroeit in het bos. Ze trekt naar de stad, ontdekt daar de menselijke wereld, maar merkt ook al snel dat ze daar zelf niet helemaal thuis hoort. Isabel, het is een soort alter ego van Björk. Het wilde, onafhankelijke deel van haar dat zich niet zomaar wil conformeren aan de regels. Björk met Isabel.

0: Tristan Junk van het Oostenrijkse jazzcollectief Shake Stew staat op 10-1-2, het album waarmee de groep in februari zijn 10-jarige bestaan vierde. Een groep met 2 drummers, 2 bassisten en 3 blazers. Ze zijn vooral heel erg goed in het maken van hypnotiserende grooves. Heel ritmisch, heel gelaagd is het allemaal.
1: Radio 1.
2: Sweet Summer Sundays.
0: En deze heren uit Texas speelden eerder deze week in het voorprogramma van een alweer uitstekende Wilco in het OLT Rivierenhof. Dit is Howdy met Blast.

blast uit het nieuwe album Big World van Houdie en Plaat over ouder worden, over nieuwe manieren vinden om naar jezelf te kijken en ook meer vergevingsgezind te zijn, want in die grote wereld zijn we natuurlijk allemaal maar kleine visjes. We naderen 1 uur het einde van deze Sweet Summer Sundays, de laatste van de zomer. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. De playlist die vind je zoals steeds bij Radio 1 op VRT Max, waar je ook alle voorgaande uitzendingen kan herbeluisteren. We eindigen met Sophie Birch, tot nu toe een ambient muzikante, maar deze zomer bracht ze een hele speelse plaat uit. Samen met haar broer maakte ze een kleurrijk album met elementen van bossa nova, jazz, field recordings en ook vreemde elektronische geluiden. Het is muziek over het opnieuw vinden van een zekere verwondering, over het kind in jezelf dat je onderweg misschien een beetje bent kwijtgeraakt. Ik hoop dat je er iets van meepikt. Geniet nog van je zondag. En vanaf morgen hoor je mij weer op maandagavond in Duister en elke vrijdagnamiddag ben ik er ook weer met exclusieve live sessies. Dit is Sophie Birch en Sefirot Surfa.

0: Radio 1.
1: Sweet Summer Sundays.
2: Kan jij soms ook niet meepraten met je vrienden over hoe de wereld draait? Heb je geen idee over de nieuwste technologieën? Zit je er bij conversaties knikkend bij, maar weet je totaal niet waarover het gaat? Dan is er voor jou...
3: Weet ik veel! Met actieve slimmerik bestanddelen en extra IQ-beschermende factor. Makkelijk en met aanvullende dosissen op VRT Max.
1: Weet ik veel met Kobe Ilse. Vanaf volgende week van 9 tot 10 op Radio 1 en als podcast op VRT Max.
2: Weet ik veel luisteren kan zonder voorschrift en eindeloos lang.
1: De Lage Landen zijn al decennia lang de ideale voedingsbodem voor Nederlandstalige muziek. Inheemse klanken schieten er als vloeiende melodieën uit de vruchtbare grond. Van Antwerpen tot Amsterdam. Van Utrecht tot Gent. Van de Westhoek tot de Achterhoek. En één keer per jaar klinken ze samen in de Radio 1 Lage Landenlijst. Stem op jouw favoriete Nederlandstalige song bij Radio 1 op VRT Max. En luister zaterdag naar de Radio 1 Lage Landenlijst. Live vanuit Mazeik en op Radio 1.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik ga waar is ons hotel, just?
5: Oh, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Nou, top hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC, beweegt met je mee.
6: Ben jij een ochtendmens?
1: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
6: een vette schijf.
1: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
6: Even een fun fact.
1: Of met de collega's voor.
6: De meest foute 80's hit.
1: Gelijk heb je. Want voor elke mood
7: is iets anders goed.
1: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
8: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
9: Ontdek het nieuwe seizoen van De Roma. Met dit najaar onder meer Rhiannon Giddens en Isolde Lazoen.
10: J'aime le drame, j'aime l'écho.
9: Ben Folds, Bill Callahan.
11: Remember the good things.
9: Roseanne Cash en nog veel meer. Onvergetelijke concerten in de unieke sfeer van De Roma. Info en tickets, deroma.be. Samen met Radio 1.
1: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
12: Het is 1 uur. Een goede middag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De Belastingsinspectie spoort alsmaar meer illegale geldtransacties op in ons land. De brand in de Hoge Venen is vannacht weer opgeflakkerd door de felle wind. En het wielerseizoen van Tadej Pogacar is niet noodzakelijk voorbij. Het afgelopen jaar heeft de bijzondere Belastingsinspectie 450 zogenoemde hawala-aanbieders betrapt. Dat zijn mensen die geld doorsluizen buiten het normale banksysteem. Het aantal opgespoorde hawala-dossiers in ons land is op 1 jaar verdrievoudigd. Ja, Gunter Joosen, hoe wordt het geld in zo'n informeel netwerk doorgesluist?
13: Ja, die zogenaamde hawala-dars zijn mensen die via bijvoorbeeld WhatsApp of op straat contact hebben met klanten die geld willen versturen. Ze zorgen er dan voor dat het geld op de juiste bestemming komt, maar bankdiensten aanbieden buiten het banksysteem en zonder vergunning is in ons land verboden. Die tussenpersonen stellen ook geen vragen naar de herkomst of de bestemming van het geld en daarom maken criminele en terroristische organisaties er steeds meer gebruik van. Uit een Europees onderzoek, waar ook ons duiringprogramma Pano aan meewerkt, blijkt dat de informele geldnetwerken ook internationaal op grote schaal misbruikt worden door georganiseerde misdaad. En toch blijven die netwerken erachter nog vaak buitenschot.
12: Dankjewel, Gunter. In Kluisbergen in Oost-Vlaanderen moesten al zeker 5 wandelaars naar het ziekenhuis nadat ze gestoken werden door Aziatische hoornaars. De hoornaars vielen gisteren al mensen aan op een druk wandel- en fietspad. Vanmorgen werden nog eens 3 mountainbikers gestoken. De brandweer is vandaag ter plaatse gekomen en vond een nest van Aziatische hoornaars op het pad. Buurtbewoner Guy Murray was er gisteren met de plaatselijke harmonie op stap. Er werden zeker 15 mensen gestoken, zegt hij.
0: In het oog, verschijnen in het hoofd, op de schouder, in de billen. Gelukkig dat dokter Jan Hevert daar was voor de eerste verzorging. Ze hebben er ook verschijnen naar het ziekenhuis moeten voeren. En deze morgen sta ik hier ook, want er is een buurman van mij, Wim, met zijn hond gaan wandelen. En ja, hij is moeten terugkeren. Hij heeft ook verschijnen steken in zijn hoofd en ook in zijn schouder gekregen.
12: De aardeweg is er nu afgesloten tot het opnieuw veilig is. Dat zal zeker nog 3 dagen duren. De natuurbrand in de Hoge Venen is gisteravond opnieuw opgeflakkerd door de felle wind. Na een moeilijke nacht zijn die heropflakkeringen ondertussen wel weer onder controle. Maar, Amerie de Mulder, de situatie blijft nog altijd complex voor de brandweer.
7: Ja, de brandweer moet er permanent stand-by blijven, want die wind blijft inderdaad heel gevaarlijk en kan het vuur snel opnieuw aanwakkeren, zoals gisteravond dus ook opnieuw gebeurd is. Er zijn dus nog altijd 80 mensen op het terrein. Ze krijgen dit weekend ook de hulp van zo'n 30 Duitse brandweerlieden, ook 5 Duitse brandweerwagens en een Duitse politiehelikopter om ook vanuit de lucht weer te blussen, want dat lukt er sinds dit weekend gelukkig wel weer opnieuw. Dat is ook nodig, want in tegenstelling tot bij ons heeft het er gisteren niet zo hard geregend en ook vandaag is er weinig regen voorspeld, maar wel nog altijd dus veel wind, dus het is te hopen dat die het vuur vandaag niet opnieuw aanwakkert. De N68, de hoofdweg die dwars door het gebied en langs ook bijvoorbeeld de Barak Michel en de Botrange loopt, die blijft al zeker tot woensdag afgesloten, zodat de brandweer snel kan uitrukken als dat nodig is.
12: Dankjewel, Amorie. De IJslanders willen niet weten van nieuwe toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Dat hebben ze beslist in een referendum. Het was een nek-aan-nek-race, maar het nee-kamp haalde het nipt. IJsland is op dit moment wel al nauw verbonden met de EU. Dat zegt professor Europese politiek Steven van Hekken.
14: De IJslanders hebben nu eigenlijk gekozen voor het status quo. En het status quo is indrukwekkend. Ze zijn lid van de Schengenzone. Ja. Lid zijn van de Schengenzone en van de interne markt is waar al die andere kandidaat-lidstaten amper kunnen van dromen. Zij zijn nog lang zover niet. Dus het is eigenlijk een bevestiging van het status quo. Het wordt alleen geen lidmaatschap.
12: In het noorden van Zwitserland zijn 1 dode en 5 gewonden gevallen bij een schietincident op een raveparty in Aarau. Enkele van de gewonden zijn er erg aan toe. Lucas Lecluze.
15: Iets na 2:30 s'nachts, de technofuif op de paardenrenbaan van Aarau loopt op zijn einde wanneer een schutter plots het vuur opent. Een 10-tal schoten worden gelost en daarbij valt al zeker 1 dode, een vrouw van 22. Verschillende andere mannen tussen 24 en 27 raken zwaar gewond. De hulpdiensten komen meteen ter plaatse en er wordt zelfs een traumahelikopter ingezet. De politie sluit het gebied meteen volledig af, maar de schutter kan toch ontsnappen. De politie tast momenteel in het duister over wat het precieze motief is van de dader.
16: Ter onbekende tijdschrift kunnen we ter tijd nog geen aangaben maken.
15: Autoriteiten vragen aanwezigen om foto's en video's te delen over het incident. Zo hoopt de politie de dader snel te kunnen identificeren en oppakken.
12: Het seizoen van Tadej Pogacar hoeft niet voorbij te zijn. Dat zegt het diensthoofd orthopedie van het UZ Leuven. Pogacar heeft een gebroken sleutelbeen, een breuk in de nekwervel en een hersenschudding. Dat is het verdict na zijn val in de Ronde van Spanje gisteren. Het WK wielrennen eind volgende maand komt te vroeg, maar met die gebroken nekwervel kan Pogacar wel vrij snel herstellen. Dat zegt dokter Lieven Moken.
17: Als het een heel eenvoudige type nekwervelbreuk is, ik zeg maar het dwarse doornuitsteeksel of de achterste doornuitsteeksel, dat zijn breuken waarvan je eigenlijk veilig terug opnieuw op de fiets kan kruipen, eens dat de hersenschil voldoende hersteld is. Als het een breuk is van het wervellichaam dat stabiel is, dat vraagt toch iets meer tijd. Hè. Toch, daar zou ik toch een viertal weken eerder rekenen voor iemand comfortabel terug eerder op de fiets terug kan kruipen.
12: Vanmiddag afwisselend wolken en opklaringen en meestal droog, temperaturen tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer en nog 21 graden. Er worden alsmaar meer illegale geldnetwerken opgespoord in ons land. Dat was onze opener. Het aantal opgespoorde dossiers is op 1 jaar tijd verdrievoudigd. Meer op veertienieuws.be.
18: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
1: Radio 1.
18: Sportza.
1: Met Jonathan met de penningen.
19: Een heel goede middag. De Ronde van Spanje gaat verder zonder Tadej Pogacar. Maar daarom stopt de koers niet vandaag. Een bergrit. We gaan straks nog even stilstaan bij de zware blessure van de Sloveen. En we focussen straks ook al op het voetbal. Met de clash tussen AA Gent en Club Brugge. Twee ploegen met een perfect rapport. Welkom bij Sporza. Dit is Pulp en Disco 2000. Oh.

0: Disco 2000 van Pulp vanmiddag kan Club Brugge 12 op 12 pakken op het veld van A-Gent. Gent kan dan weer 9 op 9 pakken met een wedstrijd minder gespeeld in de competitie. Straks vechten ze het uit onder elkaar, maar wij gaan eerst terugblikken op het voetbal van gisteren. Jarno Poli bij mij in de studio. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Club Brugge kan straks de leider bijpinnen. Het is een verrassende leider.
1: Ja, die verrassende leider is Charleroi. Charleroi won verdiend met 1-3 van promovendus KV Kortrijk. En zo zetten de Zebras hun straffe reeks onder Mario Konijn voort. Dat is een trainer uit de Oostkantons. Hij nam vorig seizoen over van Hans Cornelis. En van zijn 13 matchen won hij er al 9. Dit seizoen dus 4. Volgende week volgt een echte test tegen Union. Toch een grote club. Mm-hmm. En ook al speelt Charleroi misschien soms als een kleine club. Dat zegt Konijn trouwens zelf. Hè, dat zeg ik niet. De resultaten tellen.
2: Moi, j'ai parfois l'impression qu'on joue des côté petites équipes, mais on voit toutes les semaines des résultats et on a gagné 4 matchs et on a mérité de gagner ces matchs et on travaille dur pour ça. Et pour ça, on est très satisfait. Et bien sûr, Union, c'est une grosse équipe, mais Courtrai aujourd'hui, ils ont fait un très beau match et c'était très difficile de gagner aujourd'hui.
1: Voilà, Kortrijk was dus ook al lastig. Maar KVK blijft wel achter met 0 op 12.
0: Voilà, dan gaan we over naar Standaar. Voorlopig derde in de stand, dankzij de overwinning gisteravond aan een dreef.
1: Ja, Kasper Nielsen zette Standaar al vroeg op voorsprong tegen Oud-Heverlee-Leuven via een strafschop. Dat was een cadeautje van de Leuvenaars. Wouter George maakte gelijk in de tweede helft. Maar nog geen 2 minuten later zorgde Eckert Ayensa al voor de 1-2. En opnieuw zag de verdediging van Leuven er niet goed uit. Dat is vooral jammer voor de thuisploeg die ook nog 0 punten heeft... En misschien wel meer verdiende. Dat zegt zelfs Standaar-trainer Vincent Euvraar.
3: Het is zeker zo dat we vandaag niet per se de 3 punten verdienen. Maar op basis van onze eerste 4 wedstrijden verdienen we wel 8 punten. En zo is het ook weer in voetbal. En moet ik zeggen, scoren we toch ook weer 2 keer op verplaatsing vandaag. Wat ook positief is.
1: Over naar Leuven dan, want ondanks die 0 punten bij Leuven is er nog geen sprake van paniek bij Birger Verstraeten.
4: Ik zou me zorgen maken, moesten we 0-5 verliezen en we komen niet aan de bak. Dat zou ik me zorgen maken. Maar ik denk, ik heb vandaag, gelijk wat ik zeg, een ploeg gezien die zijn voet meer dan naast Standaar kan zetten. En ik weet niet hoeveel punten dat Standaar heeft, maar...
5: 8 stuks.
4: 8 stuks, voilà. We hebben er momenteel 0 en ik vond ons vandaag minstens even goed als Standaar.
1: Als je iets niet meer weet, dan is er perstijd. Voilà. Scoren is vaak moeilijk en dat was dus ook het geval bij Cercle Brugge. Cercle had genoeg kansen, onder andere via spits Dante van Zijr. Maar toch verloor de vereniging met 0-1 van Lommel. Van Zijr heeft wel een verklaring.
6: Ja, ik had het gevoel dat we gewoon misschien net niet genoeg gefocust, net de laatste keuzes niet helemaal precies, waardoor het net niet wordt. Mezelf ook, ik raak de bal, maar kon er niet genoeg te goed bij om die bal binnen te duwen. En dat zijn zo kleine dingen die het verschil maken. En dat is gewoon zuur, maar kijk, zet maar één ding op, koppen we elkaar, blijven werken. En kijk, volgende week staat weer een mooi match op dat affiche.
1: Van Zijr blijft positief. En die gemiste kansen waren wel goed nieuws voor Lommel. De promovendus heeft maar mooi, 6 op 6. Mm-hmm. En dan geef ik ook nog mee dat KV Mechelen 2-2 gelijk speelde tegen La Louvière. Ook Mechelen wacht nog op een overwinning. Het ene seizoen is duidelijk, het andere niet.
0: Straks krijgen we de volgende score op deze zondagmiddag. Dan speelt A-Gent dus tegen Club Brugge over bijna exact een kwartier.

0: I Just Want to Dance van Salt. In het voetbal spreken we vaak van topweekenden. En dit is misschien nog een light editie, maar we kunnen ons zeker wel opwarmen aan de wedstrijden. Op zondag vanavond is er een Brusselse derby met Union Anderlecht. En nu vanmiddag al gaat de Planet Group Arena open voor het Vlaamse duel tussen A-Gent en Club Brugge Oost-Vlaanderen tegen West-Vlaanderen. En vooral twee ploegen die in de competitie nog geen steek hebben laten vallen. 6-6 tegen 9-9. We gaan de sfeer al eens opsnuiven in Gent. Tom Boudeweel wacht ons daarop. Tom, goedemiddag.
1: Dag Jonathan.
0: Loopt die Planet Group Arena nog eens vol voor die slag om Vlaanderen tussen aanhalingstekens?
1: Ze loopt redelijk vol, maar toch weer niet uitverkocht. Dat is toch dubbel jammer. Zeker het parcours dat A-Gent aan het lopen is. Het is niet dat het super spectaculair is, maar je moet het toch nog altijd doen. 3 Europese voorronden overleven. Het is allemaal zeer kort dag. Weken op weken na elkaar dat je moet presteren. Dat je moet de uitwedstrijden organiseren. Alles weer kant en klaar maken. Wel een wedstrijdje kunnen uitstellen. Maar goed, dan nog moet je het altijd nog doen zonder opvangnet. Want in de Conference League, als je eruit gaat, is het voorbij voor het team. En als je, ja, ik heb het donderdag ook gezegd, als je Europees voetbal budgetteert in de boekhouding, dan is denk ik de stress en de druk nog wat groter. Maar gisteren zagen we nog wat posts op de socials van A-Gent om er toch nog bij te zijn. Dus dat geeft aan dat het niet is uitverkocht. Dat was het vorig jaar trouwens ook niet. Dus dat is toch dubbel jammer voor A-Gent. Dat het trouwens nog altijd ongeslagen is. Want je hebt er al naar gerefereerd daarnet met Jarne. Dat ze 6-6 hebben. Dat ze de 2 wedstrijden hier thuis tegen KV Mechelen en uit bij La Louvière. Dat ze die allebei hebben gewonnen. Dus je kan toch wel spreken van een goed parcours. Ook al zit A-Gent ook nog wel een beetje in de bouwfase. Met

opgevist. Lopez da Silva en Wilson, die krijgt zijn allereerste basisplaats na een paar invalbeurten. Dat wat A-agent betreft. En het is denk ik redelijk makkelijk momenteel om coach te zijn van Club Brugge, de T1. Ivan Leko heeft voor de vierde opeenvolgende keer, en dan reken ik er de Supercup bij, voor hetzelfde basiselftal gekozen. Er zijn nauwelijks geblesseerden, alleen Ordóñez die nog altijd niet weg is. En het lijkt erop dat hij niet gaat vertrekken. Dus dat is de enige die geblesseerd is. Dus de kern die wordt langzaamaan gestoffeerd. Ik ga ervan uit dat hij nu volledig is. En dan kan je kiezen. En als je maar één wedstrijd per week hebt, dat zijn ze bij Club Brugge niet echt gewoon, dan kan je gewoon trainen op automatisme in hetzelfde ritme. En zou Club Brugge toch stappen vooruit moeten zetten met het oog op de start van de Champions League. De tegenstanders zijn gekend. De planning is ondertussen ook al bekend. En dus kan Club Brugge langzaamaan toeleven naar de volgende wedstrijden. Met 7 doelpunten gemaakt en 0 tegen. Club is de enige ploeg nog met een clean sheet in totaal 0 tegen doelpunten. A-agent Club Brugge, toch altijd een belangrijke wedstrijd. Belangrijker voor Gent dan voor Club. En we beginnen er zo meteen aan over een minuutje of 7 onder leiding van Erik Lambrechts.

0: Zij heeft stijl van de Kreuners. Straks dus voetbal in ons land met A-agent Club Brugge, waar het fluitsignaal moet klinken op klokslag 1:30. Maar ook in Nederland wordt er al gevoetbald. Daar staat PSV Eindhoven iets na de rust 1-2 voor bij Utrecht. Ruben van Bommel, zoon van, maakte de 1-2 daarnet. Benieuwd of bondscoach Mark van Bommel op de tribune zit, want we weten dat hij veel minder tijd heeft nu om de carrière van zijn zoon van dichtbij te volgen. De jonge Belg Noah Fernandez staat bij PSV ook in de basis, speelt op het middenveld en aan de andere kant staat ook onze landgenoot Siebe Horemans in de verdediging bij Utrecht. Dus Jan de Poelie in de studio. We gaan ook even naar het tennis. Elise Mertens is er niet in geslaagd om net voor de US Open een toernooi te winnen.
1: Nee, en dat toernooi was het WTA 500 toernooi in Monterrey in Mexico. Daar stond ze dus in de finale tegenover Diane Paris, de Franse nummer 50 van de wereld. Mertens is zelf de nummer 24, maar ze verloor in 3 sets. De eerste set verloor ze nog met 6-4. Daarna won ze de tweede, herpakte ze zich wel knap met 6-0. Maar de beslissende derde set was voor Paris met 6-3. Het zou de grootste toernooizege in 5 jaar geweest zijn, individueel dan, voor Elise Mertens en haar 11e WTA-titel. Maar dat is dus niet gelukt, het blijft bij 10. Een finale is ook wel mooi richting de US Open, denk ik. Daar speelt ze dinsdag tegen de Spaanse Caitlin Quevedo, de nummer 107.
0: Ja, voilà. Maar kijk, die toernooiwinst was de absoluut perfecte voorbereiding geweest op de US Open. Maar een finale bereiken is ook niet slecht om warm te lopen. Dankjewel, Jarne.
2: Sportza.

0: Selfie, wat de nieuwste van Angel. Zometeen voetbal, agent Club Brugge. En ik vertel je ook al dat we straks ook tickets gaan weggeven voor de Memorial van Damme om jouw zaterdag te laten gaan. Dus blijf goed luisteren naar Sportza hier op Radio 1. Op de E313 van Antwerpen naar Hasselt sta je 25 minuten in de file van Rans tot Massenhoven door een ongeval. File ook naar Antwerpen op de E17, 10 minuten vanaf Zwijndrecht. En dan sluiten we bijna aan in het voetbal, denk ik. De aftrap wordt zo meteen gegeven in agent Club Brugge. Tom Boude wil eerst nog wat anders daar.
1: Ja, een staande ovatie. De beide ploegen staan op de middencirkel. En ook de drie scheidsrechters die daar op de middenlijn staan, zijn aan het applaudisseren. Het bijna volledige uitverkochte stadion heeft de handjes op elkaar voor Erwin van den Dalen. Die op 21 juli is overleden op 81-jarige leeftijd. Een van de mooie voetballers en zeker een van de mooie mensen in ons Belgische voetbal. Ex-Gouden Schoen, dat was in het gezegende jaar, een topjaar was het, heb ik me laten vertellen, in 1971. En hij wordt gehuldigd door AA Gent. AA Gent dat hem toch een beetje in de armen heeft gesloten, omdat hij voor de Buffalo's heeft gevoetbald, twee keer trainer is geweest en ook scout is geweest. Maar eigenlijk zijn glorieperiode heeft hij gehad bij Club Brugge, waar hij meer dan 250 wedstrijden heeft gespeeld. 10 jaar heeft hij voor blauw-zwart gevoetbald. Daar ook de gouden schoen behaald. En onder andere ook international geweest. 32-voudig. Rode Duivel heeft trouwens ook nog voor Anderlecht gevoetbald. Dus we mogen toch zeggen een topper in de Belgische competitie. Erwin van den Dalen. Het is dus al een tijdje geleden dat hij jammer genoeg is overleden. En nu krijgt hij een passende huldiging. Ondertussen heeft Erik Lambrechts, de scheidsrechter van vandaag, de wedstrijd op gang gefloten met Club Brugge. Dat de bal meteen naar voren jaste en hoog ging druk zetten. Ook al wat kon combineren, maar niet tot in de zone van de waarheid. Niet tot in de grote rechthoek. Die grote rechthoek van Davy Roef. Er hangt nog altijd veel rook hier, zeker op de perstribune, waardoor het toch wat moeilijker is om te praten, wat moeilijker is om te ademen. Maar het was zeker een mooie opening met de grote tifo, eigenlijk een groot spandoek met de kop van de Buffalo, het logo van de AA Gent, met daaronder de slogan, ik denk dat we die toch al een paar keer hebben gezien, een echte Gentenaar is een Buffalo. Kurt Burgelman kan dat veel beter zeggen en zingen. Was trouwens gisteren te gast in Kalken of All Places. En ook die van Club Brugge hadden een heel grote spandoek mee met het logo van hun favoriete ploeg. Dus het was een mooie opening van deze wedstrijd. De eerste van op zondag. Toch wel een aantrekkelijke wedstrijd. En als we eens rondkijken, dan is het stadion wel aardig gevuld. Hier en daar wat zitjes die nog vrij zijn. Maar ik ga er toch vanuit dat er meer dan 19.000 toeschouwers zijn afgekomen op deze wedstrijd. En begon de dag dan met een strakke wind en hier en daar wat regen. Dan verschijnt nu de zon boven de Planet Group Arena. Agent loopt een beetje achter de bal aan. Niet dat ze helemaal worden platgedrukt, want ze houden de laatste linie redelijk hoog met zijn vijven daar op een linie. En Club Brugge is, zoals de voorbije wedstrijden, weer heel veel passes aan het geven. Rustig op zoek gaan naar een opening. Rustig op zoek gaan naar een versnelling met Potts nu. En Forbes op de rechterkant. Meteen een drievoudige dekking. Alvorens hij op snelheid kan komen. Opnieuw Forbes. Vettelsen op de rechterkant, de voorzet, geen corner toegestaan, maar Vettelsen pikt die bal weer op en gaat dan weer voetballen met Forbes en Potts. Balletje breed, dat heeft zijn trainer gezegd dat hij dat wat minder moet doen. Balletje breed naar Mechelen en dan Diacon, toch de man. Een beetje in de picture, omdat hij niet echt vlotjes aan het voetballen is. Het is met hoogte en laagte vandaar dat hij toch wel al een doelpuntje heeft kunnen meepikken en ook twee assists heeft kunnen geven. Een penalty kunnen uitlokken. Forbes komt nu naar binnen, wil voetballen met Rizzoldi, maar daar zit nog een voetje tussen van Lopez da Silva. Dat is de vervanger van Thibaut de Vlieger, die dus blijkt blijkbaar toch nog geprobeerd heeft om de meeting van Rick de Mil bij te wonen. Maar dat ging niet nadat hij een zeer moeilijke nacht had doorgemaakt. Dat is toch een aderlating op het middenveld. Lee komt daar redelijk gretig in dat duel met Vergara. Lambrechts heeft gefloten in het voordeel van de Buffalo's die helemaal in het blauw spelen. Club Brugge in de uituitrusting, die volledige witte uitrusting. En Lopez da Silva met al een redelijk dramatische bal die over de zijlijn gaat. We zijn er dus aan begonnen hier in de Planet Group Arena. 3,5 minuut onderweg, nog niets gebeurd. 0-0.

0: We Cry van The Script. Openingsfase in AA Gent, Club Brugge. We sluiten weer aan bij Tom Boudewil onder de Gentse zon.
1: Eerste spel, de prikken van de bezoekers van Club Brugge. Twee kansen. De tweede was een standaard situatie. De eerste corner in de wedstrijd. Met een beetje zoals die goal van Burgess afgelopen donderdag. Die verrassende gelijkmaker. Belangrijke gelijkmaker. Terwijl we nu even kijken met de eerste knal. Maar die wordt afgeblokt naar binnen komen. En dan proberen om wat ruimte te vinden om te knallen. Maar dat is niet echt gelukt. Met de Kyle Wilson. Maar wel een corner nog voor AA Gent. Mocht redelijk ver komen. Het was een gom trouwens. Die met zijn linker probeerde wat de kracht te zetten. Maar het was meer een plaatsbal dan een echte knal. Maar wel een corner dus voor AA Gent. Die kort wordt genomen. Dat is een beetje verrassend. Sonko naar de tweede paal. Sijs wordt een beetje afgetroefd in de lucht. En dan een gom die aan de eerste paal komt. Maar Sommer is net iets sneller op de bal. Dat was het eerste gevaar. De eerste dreiging van de thuisploeg. Ook op een corner. Ook op een standaard situatie. Zoals Club Brugge dat daarnet deed. Aan de eerste paal het inlopen Hans van Aken. En de deviatie. Maar aan die eerste paal stond ook Davy. En die had weinig problemen om die bal te onderscheppen. Tweede dreiging was het dus nadat diezelfde Hans van Aken even zijn gouden schoentjes aandeed. En een heerlijke pas binnendoor gaf richting Diaco. Terwijl Sonko nu probeert, maar dat is een oprapertje voor Sommer. Dus een heerlijke bal binnendoor. Weergaloos was het richting Diaco die in de rug vertrokken was van zijn rechtstreekse tegenstander Kyle Wilson. En dan zo de 16 binnen kon. Maar hij verstapte zich een beetje. De bal te ver van de voet ging dan ook wel tegen de grond. Claimde een penalty, maar niet gegeven door Erik Lambrechts. Maar als je die pas eens moet bekijken, dat zou je eigenlijk wel eens moeten doen. Binnendoor tussen een aantal spelers. De perfectie eigenlijk in de loop van Diaco van Hans van Aken. Vandaar dus dat hij toch al wat gouden schoentjes heeft. Alleen al op basis van deze heerlijke pas met zoveel gevoel getrapt, met een beetje curve erin, dat hij naar de buitenkant draait, zodat er niemand bij kan. En ook Wilson, die liet zich zomaar ringeloren in de rug. Diaco met de controle, maar de bal te ver van de voet en dan tegen de grond. Een beetje contact was er zeker wel, maar niet genoeg om een strafschop voor te fluiten. Door Erik Lambrechts. Vrije trap opnieuw, bijna 10 minuten onderweg. 0-0 nog altijd. Vrij trap voor Vetlessen aan de linkerkant. Binnendraaiend dus. Iedereen terug bij AA Gent. Weer naar de tweede paal nu. Maar die is te hoog voor Mechelen en Van Aken. En gaat dus voorbij die tweede paal over de achterlijn. En Roef mag dus gaan intrappen. Het overwicht is voor Club Brugge. Dat dus twee keer geprikt heeft. En ondertussen AA Gent zelf ook wel is aan de overkant geraakt. Dat was nog niet al te vaak gebeurd. Met die teruglegger eigenlijk. Eerst het afgeblokte schot, het gedevieerde schot van een gom. Waardoor Gent een corner kon afdwingen. Nauwelijks gevaarlijk. En dan het eerste schot tussen de palen. Getekend door Sonko Araujo. Samen met Van der Heijden. Lopez da Silva probeert zich vrij te draaien. Vetlessen komt hoog druk zetten. Sabbe komt ook wel redelijk hoog. Diep opgeschoven op de helft van de A-agent. Waardoor Van der Heijden helemaal in zijn eigen 16 wordt geduwd. Via Roef. Dat is prima gedaan. Afleggen nu door Wilson. Maar in de voeten van Diaco. En die speelt dan onzorgvuldig in. Bij Potts. Waardoor het terugkeren van de Lorge balbezit oplevert voor AA Gent. 11 minuten ver. De eerste speldeprikken zijn uitgedeeld, maar nog geen doelpunten. 0-0.
2: Radio 1.
3: Sportza.

0: Spring, Summer 26 van Charlie XCX. We kijken vandaag niet meer uit naar Tadej Pogačar in de Vuelta. De Sloveen moest gisteren opgeven in de Ronde van Spanje na een zware val met zware gevolgen, onder meer een gebroken nekwervel. Zometeen gaan we nog wat verder ingaan op de tribune. Op die blessure. Vandaag staat er een lastige bergrit op het programma. We gaan eerst verder met de orde van de dag. Bart Aerts sprak vooraf aan de rit met Wout van Aert, die vandaag wel start. Uiteraard ging het eerst over Tadej Pogačar.
1: Wout van Aert, jij zat relatief dichtbij die valpartij van Tadej Pogačar gisteren. Wat heb je juist gezien vanuit jouw positie?
2: Ja, ik zat er vlak achter. Dus net voor hij viel was hij op de linkerkant aan het opschuiven. En ik zag achteraf op de beelden dat daar een steen lag. En die moet daar zeker geraakt hebben. Want ik kon wel uit mijn ooghoek zien dat hij zijn handen verloor van het stuur. En zo eigenlijk zijn evenwicht verloor en het peloton instuurde. En een lelijke tuinbol maakte.
1: Er wordt nu gespeculeerd van wat kan er voor Tadej Pogačar dit seizoen nog? Je hebt natuurlijk veel ervaring met terugkomen van blessure. Ja, wat zou je hem aanraden of wat zou je in zijn situatie doen? Tijd nemen?
2: Ik heb ervaring met blessures, maar ik ben nog altijd geen dokter. Dus ik heb bulletin gelezen en dat lijkt wel heel ernstig. Dus ik wens hem vooral toe dat hij snel geen pijn meer heeft. En dan komen die nieuwe plannen. Die komen zelf wel zeker bij zo'n kampioen als hem. Daar ben ik niet bang voor, maar ik wacht net als jullie af om daar iets zinnig over te zeggen.
1: Die tussensprint ligt weer lekker ver. De Vuelta heeft geen medelijden met jullie. Is het weer het plan om proberen in ontsnapping te gaan en daar die punten weg te pakken? Er is minder druk nu natuurlijk op die groene trui, nu dat Tadej jammer genoeg weg is gevallen.
2: Ja, ik denk dat vandaag heel veel krachten zal kosten om die tussensprint te halen. Maar het hangt ervan af hoe de vlucht zal ontstaan. Maar ik ben er trouwens wel voorstander van dat die sprint verder in de koers ligt. Ik vind dat het niet altijd het voordeel van de sprinters moet zijn dat hij na 10 kilometer ligt, zoals in de Tour vaak het geval is.
1: Oké, dankjewel.

0: Light the Way van Leon Bridges. Vanmiddag staan in het voetbal twee ploegen tegenover elkaar die alles hebben gewonnen in onze binnenlandse competitie. A-agent tegen Club Brugge. Vandaag komt er minstens voor een van die ploegen een einde aan die reeks. Tom Barwiel.
1: Ja, dat ze alles gewonnen hebben. Ja, inderdaad. Ik dacht dat je zou zeggen die jongens slagen zouden blijven. Trissol, die gaat tegen de grond. Na een tackle van De Lorge. Lambrechts laat verder spelen. Heeft net de bal geraakt, denk ik. Maar het is toch nog altijd Club Brugge dat probeert zijn tegenstander vast te zetten. En het is redelijk indrukwekkend hoor. Ze spelen gewoon man op man achterin. Dus Gent komt er nauwelijks uit. Als het eens kan komen, dan kan het wel gevaarlijk zijn. Ook nu weer Burgess met een tackle in de 16 en heeft de bal. Dus het is wel een corner. Indrukwekkend hoe Club Brugge hier A-agent zijn tegenstander probeert vast te zetten. Met zeker bij die lange ballen gewoon man op man spelen met zijn drieën. Want Sabbe die dekte helemaal door tot bij Araujo. Dus het is profiteren van de kleine ruimte die er is op de tegenaanval. Zoals daarnet met Araujo zelf. De eerste keer dat hij zo van zijn typische sweep voorzetten kon geven. Van die sweepballen en het inlopen van Wilson. Kopslag, maar niet binnen het doelkader. Onder druk van Joaquin Seys. Dus Wilson liet zich daar opmerken. En even later ook wel in het duel met Diakon. Eerst naar deze corner kijken. Roef komt en plukt hem simpel uit de lucht. Want Wilson, ja, zijn verdedigende acties, daar moet toch nog aan geschaafd worden. Want Diakon is hem toch al een paar keer voorbij gefietst. En ook bij een van deze vlotte bewegingen, controle en meteen vertrekken. Ja, moest hij hem laten lopen en kon hij niet anders of niets anders doen dan aan de truiten trekken. En vandaar de eerste gele kaart getrokken door Erik Lambrechts. En dat was er eentje voor dus de basisdebutant Kyrell Wilson. Een nieuwkomer, een jonge Engelsman die voor 4 jaar heeft getekend. Allemaal zijn verhaal begonnen bij Chelsea. Bij de jeugd nog richting Swansea getrokken. En dan een paar keer uitgeleend aan Yeovil Town. En ook aan Falkirk vorig jaar in Schotland. Dus voor hem was het wel een bekend terrein. Dat het terrein van Hibernian in de Schotse hoofdstad. En nu dus hier in het Planet Group Arena. Kyrell Wilson dus. Geen makkelijke namiddag tegen die bewegelijke Diakon. En dus eerste gele kaart getrokken door Lambrechts. En het is een derde wedstrijd. En in zijn vorige wedstrijden heeft hij er ook maar eentje getrokken. In de Champions League voorronde Dynamo Zagreb tegen Žalgiris. Begin augustus 1 gele kaart. En ook in de vorige thuiswedstrijd van AA Gent. Die heeft Lambrechts ook gefloten. En toen ook maar 1 gele kaart op speeldag 1. Even kijken. Goeie actie. En op de bovenkant van de lat van Vergara. Goeie actie van Sonko op de linkerkant. Sabbe bleef maar wijken. En uiteindelijk de knal. Paasje van Lopez. Is het trouwens Lee die daar het gaatje moest dichtlopen in de rug van Sabbe. En dan dreigt hij dat hij naar binnen gaat komen, de Zweed, om dan buitenom te gaan met de knal. Sommerende redding en de rebound van Vergara die hem op de bovenkant van de lat trapt. En dat zijn de momenten die AA Gent moet aangrijpen om op voorsprong te komen. Op balbezit zal het niet lukken. Dat is het patent ondertussen van Club Brugge. Dat hebben we de voorbije wedstrijden gezien. Maar dit zijn de momenten. Sonko en Vergara, dubbele kans voor AA Gent. Het is niet de eerste keer dat Sonko dreigt met zo'n trap. Nu wordt Vettelsen diep gestuurd en Roef moet uitkomen uit zijn 16. Dat doet hij prima. Het is een beetje onorthodox dat hij de bal wegwerkt, maar in de voeten wel van De Lorge, waardoor AA Gent verder kan voetballen met Vergara. Mechelen voortdurend in de rug, dat gaat wel vlotjes. Araujo naar Sonko opnieuw. Lee opnieuw voor hem, gaat weer buitenom, weer die voorzet en dan weggewerkt door Potts. Net voor Benes komt ingelopen. En zo de betere momenten toch van AA Gent. We voetballen 24 minuten en Gent eindelijk met wat dreiging. Wat langer balbezit en vooral de vlotte combinatie die we hier konden aanschouwen. Met de linkerkant die toch de beste kant is van AA Gent. Balikwisha zal het probleem daar op de rechterkant moeten oplossen, veronderstel ik. Even kijken naar Van Aken. Die gaat dribbelen in zijn 16. Dat is prima gedaan. Dus Volkaert is daar de interim rechterflank geweest. Maar nu zit hij op de bank. Vetlessen en Forbes. Dat is een moeilijke beslissing van Vetlessen. De ruimte lag op de linkerkant bij Seys. Nu houdt Club Brugge er enkel een inworp aan over. En dat was het meeste wat ze er nog konden uithalen. Want het was geen zuivere passing van Vetlessen richting de Portugees. Mechelen nu in de middencirkel naar Seys. Dus op de linkerkant van Club Brugge. Met Diakon die weer naar binnen komt. Wilson moet hem weer even laten gaan. Vetlessen rond het halve maandje. En dan Sabbe op de rechterkant met Forbes. Het duurt allemaal een beetje lang. Sabbe wordt vrijgespeeld op de rechterkant. De voorzet. En Diakon kan er niet bij. Vetlessen ook niet. Weggewerkt in de voeten van Vergara. Forbes gaat meteen druk zetten. En Vergara kan niets anders dan die bal van op de rand van zijn eigen 16. Kan hij die wegtrappen. Maar ja, hij is normaal de meest vooruitgeschoven persoon. De meest vooruitgeschoven speler om die ballen erbij te houden. En dus moet de agent terug in de verdedigende stelling. Club Brugge nog eens met een aanval. Niet dat er al veel grote kansen zijn geweest, dat zeker niet. Die kopbal van Hans van Aken aan de eerste palen gekraakt wordt van Forbes, die nu ook weer aan de bal is, maar onzuiver inspeelt. Wel gerecupereerd door Potts en Seys en Diakon opnieuw. Diakon dreigt dat hij gaat voorzetten, gaat weer buitenom bij Wilson. De voorzet en aan de eerste paal staat Davy Roep. 26 minuten ver, geen doelpunten. 0-0.
2: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
3: Leven we binnenkort in een narco-staat?
4: Nederland en België zijn productiehubs.
3: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Can volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
5: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
3: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
6: Drugs Delta, elke dinsdag op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
7: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen, bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag extra voordeel op SodaStream. Dus even bollen voor een swingende start.
8: Nu zou het moeten binnen zijn. Het zou moeten binnen zijn.
9: Het moment van de waarheid is aangebroken. Wie volgt Duitsland bij de mannen en Nederland bij de vrouwen op als wereldkampioen hockey? Volg dit weekend de finales van het WK Hockey live bij Sporza, VRT1 en VRT Canvas.
10: Volop leven start met Delhaize, trotse partner van Hockey Belgium.
11: Het leven begint in een Stijlaarts badkamer.
12: Oh, ik ben zo blij met onze nieuwe badkamer.
13: Dat is echt een feest.
14: Allee, kom, schuif op. Ik kom mee vieren.
12: Oké. Okay.
15: Happy bathroom to you.
11: Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts, renoveert uw badkamer.
16: VRT Radio 1.
17: Alles begint bij luisteren.
18: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Kluisbergen in Oost-Vlaanderen moesten al zeker 5 wandelaars naar het ziekenhuis nadat ze gestoken werden door Aziatische hoornaars. De hoornaars vielen gisteren al mensen aan op een druk wandel- en fietspad. Vanmorgen werden er nog eens 3 fietsers gestoken. De brandweer kon vanmorgen een nest Aziatische hoornaars lokaliseren. Buurtbewoner Guy Murray zag het gisteren gebeuren. Zeker 15 mensen werden gestoken, vertelt hij.
19: In het oog, verschijnen in het hoofd, op de schouder, in de billen. Gelukkig dat dokter Jan Hevert daar was voor de eerste verzorging. Ze hebben er ook verschijnen naar het ziekenhuis moeten voeren. En deze morgen sta ik hier ook, want er is een buurman van mij, Wim, met zijn hond gaan wandelen. En ja, hij is moeten terugkeren. Hij heeft ook verschijnen steken in zijn hoofd en ook in zijn schouder gekregen.
18: De aardeweg is er nu afgesloten in Kluisbergen tot het opnieuw veilig is. En dat zal zeker nog 3 dagen duren. Er worden meer en meer illegale geldnetwerken ontdekt in ons land. De bijzondere belastingsinspectie heeft het afgelopen jaar 450 zogenoemde hawala-aanbieders opgespoord. Dat zijn tussenpersonen die geld overmaken buiten het gewone banksysteem. Zulke bankdiensten aanbieden zonder vergunning is verboden in ons land. In één jaar tijd is het aantal opgespoorde dossiers verdrievoudigd. Criminelen maken er steeds meer gebruik van. Dat zegt Francis Adijns van de overheidsdienst Financiën.
13: Het is perfect afhandelbaar zonder enig spoor na te laten. Er is geen rekeningen, want daar hebben we als fiscus hebben we daar zicht op. Aan de ene kant is er een entiteit die met veel cashgeld zit. Aan de andere kant is er een entiteit die veel cashgeld nodig heeft. En het laat geen spoor na. Dus perfect om witwasoperaties te doen.
18: In het voetbal ontvangt AA Gent Club Brugge. Tom Boudeweel, hoe staat het daar?
1: Het is nog altijd 0-0. Het meeste balbezit is voor Club Brugge, zoals bij de vorige wedstrijden van de landskampioen. Maar de scherpste acties die komen wel van de thuisploeg met Wilson, een kopbal erover. En dan een dubbele kans met het schot van Sonko, de redding van Sommer. En in de rebound trapte Vergara de bal op de bovenkant van de lat. Dat waren de beste kansen, want Club Brugge, ondanks het balbezit, heeft nog niet echt de grote mogelijkheden gehad. Behalve een deviatie van Hans van Aken op een corner in de handen van Davy Roef. Beide ploegen nog geen punten verloren. Het is nog altijd 0-0 tussen Gent en Club Brugge.
18: Dankjewel, Tom. Vanmiddag afwisselend wolken en opklaringen en meestal droog. Temperaturen tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer en nog 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
16: Radio 1.
2: Sportza.
16: Met Jonathan met de penningen.
0: Goedemiddag, we zijn met Sportza aanwezig bij het voetbal vanmiddag bij AA Gent Club Brugge en straks ook bij Antwerp STVV. En dan straks volgen ook de bergrit in de Ronde van Spanje, ook mountainbike, ook hockey, heel wat. Maar nu eerst weer voetbal. Over het half uur ondertussen in AA Gent Club Brugge, wel nog zonder doelpunten. Tom Baduil.
1: Ja, het is wachten op die doelpunten en wachten op nog wat kansen. Want het is toch wel weer een minuutje of 10 geleden met die dubbele poging van agenten Sonko en Vergara. Vergara, de Panamees, heeft het nog eens geprobeerd daarnet op een voorzet die hij controleerde met de borst. En dan is hij gevaarlijk met de rug naar de goal. Dat heeft hij bewezen in Schotland. Dat heeft hij hier in die eerste thuiswedstrijd tegen KV Mechelen ook bewezen bij die tweede goal van agent. Dat wordt een beetje zijn handelsmerk met Mechelen in zijn rug. Maar bij die borstcontrole ging de bal tegen de arm. Hij trapte nog wel. Sommer pakte die ook wel, die poging. Maar Lambrechts had gezien dat hij Hens had gemaakt. De grote diepe spits van AA Gent. Pots met een diepe bal. Een beetje een ziekenhuisballetje op het hoofd van Raucho. Want Forbes die was vertrokken. Maar niet zuiver genoeg. Burgess nu buitenkantje rechts. Had gezien dat Rick de Mil vrij stond. Maar die heeft nooit in eerste klasse gespeeld. Eigenlijk ook Eklo, dat was het hoogste. Zeker daar in het meetjesland. Dus geen goede bal van Burgess. Ja, ze spelen vaak met z'n vijven op een lijn. Met een gom. Wilson ook helemaal teruggezakt. Araujo ook wel. Om Forbes tegen te houden. Seis gaat mee voetballen met Diacon. Eerst Van Aken aanspelen. En dan wacht de blauwe muur. Dat is het probleem bij Club Brugge momenteel. Forbes dreigt weer buitenom te gaan. Is te onzuiver in zijn acties, in zijn passing. Nu Sabbe met Pots, Vetlessen, Sabbe. Maar er staat te veel volk. Ze willen het allemaal wat mooi doen. Voetballen. En Vergara, kijk, die komt ook weer mee verdedigen tot in het halve maandje. Trekt de bal dan over zijn hoofd tot bij Mechelen. Maar die staat dan natuurlijk zonder tegenstander. Levert in bij Seis. En die wordt dan tegen de grond gewerkt door Benes. Die moet gaan voetballen, maar ja, in het spel van AA Gent momenteel moet hij veel te veel werken. En komt hij gewoon niet aan voetballen toe. En vandaar dat hij nog niet heeft kunnen brengen wat hij wel vaker brengt. Daar gaat Diacon weer voorbij Wilson. En wordt goed afgeblokt door een gom. Maar Wilson mag er niet meer aanhangen natuurlijk. Want hij is al eens bestraft geworden met een gele kaart. Omdat hij Diacon zag passeren. En je ziet ook nu, Diacon is hem voorbij aan de zijlijn. En je ziet dat Wilson meteen de handjes de lucht in steekt. om geen fout te maken, om geen tweede gele kaart te incasseren. Maar gelukkig is de rugdekking van Ngom en die haalt er de voorzet uit. Wel een derde corner voor de Bruggelingen van op de linkerkant. Deze keer het schuift open richting Diacon. En dan weer Diacon en Forbes. Sijs gaat de bal dan toch eens voorbrengen. Veel te laag en weggekopt door Vergara. Sabbe terug naar Sommer en terug naar af dus voor Club Brugge. 35 minuten, bijna 35 minuten voetballen hier in Gent. Nog altijd 0-0.

0: Hard Like a Wheel. En we gaan meteen naar agent Club Brugge, Tom Baduel.
1: Bam Vergara, 1-0, strakke voorzet van op de linkerkant Araujo. En daar is hij met zijn lang uitschuifbaar been, bal in het dak van het doel. En Gent is scherper voor de goal, dat is al een tijdje duidelijk. Al 38 minuten, Club Brugge tikt de bal voortdurend rond. Maar kan nauwelijks een kans forceren tegen dat Gentse blok. En dit is dan veel efficiënter. Benes van de rechterkant naar de linkerkant, Araujo. En Sabbe laat die voorzet dan net iets te makkelijk trappen. Hij heeft die specifieke voorzet met die linkerpoot van hem. En dan is het Vergara die zijn been voor Lee steekt. En voor Mechelen steekt. Met de tip gaat hij erin. Dat is een straf afgewerkt hoor. Door de Panamese. En A-agent staat 1-0 voor. En ze blijven daar een beetje hangen aan de dugout. Om het ritme te breken. Want Club Brugge staat al de hele tijd klaar om af te trappen. Lambrechts vraagt nu ook om toch de positie opnieuw in te nemen. Vaderlijke knuffel voor Rick de Mil. Bij Vergara, Josué Vergara, de 19-jarige Panamees. Knappe goal hoor. De manier waarop hij opduikt aan de eerste paal. En daar dan Mechelen aftroeft met zijn grote teen. En zo een doelpunt, zijn tweede van het seizoen in de Belgische competitie. Nadat hij de tweede goal maakte tegen KV Mechelen. En dus de voorsprong voor AA Gent. Jawel, tegen Club Brugge. Dat dus zijn allereerste doelpunt incasseert in deze competitie. En dus zal het toch wat beter moeten, wat scherper moeten. Zoals nu ook weer Forbes met die voorzet. Ze hebben al zoveel voorzetten gegeven. Maar als je Burgess, een Gom en Van der Heijden moet kloppen in de lucht. Dat is bijzonder moeilijk. En daarom proberen ze het met die kleine paasjes in de 16 binnendoor. Maar dat is redelijk moeilijk. Maar daar is de goal. De gelijkmaker van Hans van Aken. Op aangeven van Forbes. Die er voor de eerste keer voorbij geraakt. Voorbij Araujo. Hij zoekt niet de linker op. Maar gaat buiten om met zijn rechter. Bal achteruit. En normaal staat daar zoveel volk van Gent. Dat de bal wordt weggewerkt. En Burgess laat Van Aken zomaar los. En dan dankt Hans Van Aken met een 1-tijdsgoal. Mooi overhoekse binnengeduwd. En dit zijn twee mooie goals hoor. Van Vergara. En nu van de aanvoerder van Club Brugge. Burgess laat hem los. Wordt ook niet opgepikt door De Lorge. En daar duikt Van Aken op. En dat is een man die al vaker gescoord heeft tegen AA Gent. Plots is daar de ruimte waar Club Brugge zo hard naar gezocht heeft door de voorbije 40 minuten. Want Diacon had daar net een goede actie. En ik wou net zeggen, De Mil heeft daar wel een probleem hoor. Met die gele kaart van Karel Wilson. Die is verdedigend niet goed genoeg tegen Diacon. En bovendien met die gele kaarten durft hij geen fout meer te maken. Diacon vlotjes voorbij Wilson. En dan een knal onder de lat. En Davy Roef voor de allereerste keer dat hij zijn kunnen moest tonen. Want tot minuut 36 ja, kon ook het duiveltje van de U10 denk ik daar staan. Die kopbal van Hans van Aken helemaal in het begin. Die kon hij ook wel hebben. Oei. Sabbe verslikt zich even in zijn controle. Ziet de bal door zijn benen hobbelen. Even een reality check voor de rechtsachter. Maar plots krijgen we twee doelpunten. Eerst dus Josué Vergara op die strakke voorzet van Araujo. En nu Forbes die Hans van Aken de gelijkmaker aanbiedt. Twee doelpunten op een minuut of drie. En doelpunten, daar leven we voor. 1-1 de tussenstand na 41, 42 minuten.
2: Plotsklaps inderdaad. En daar leven we voor. Mooie doelpunten ook van Van Aken en Vergara. Goed, we hebben je nog wat beloofd bij Sporza. Bij Radio 1, we gaan je de kans geven om zaterdag met iemand naar keuze. Je mag zelf kiezen wie naar de tweede dag van de Memorial van Damme te gaan. In het Koning Boudewijnstadion. Dat is de avond met onder meer de 800 meter bij de vrouwen. Waar Femke Broedersbol in actie komt. Zaterdag dus 5 september is dat. Jan, we kunnen geen dubbeltickets weggeven zonder daarbij iets terug te vragen. vragen.
3: Ik zou dat wel doen, maar bij jou ligt dat iets moeilijker. Je hebt toch gevraagd om er een vraag over te stellen, dus dan gaan we dat doen. Wie wil gaan, moet even goed nadenken. De eerste 5 die het juiste antwoord in de app van Radio 1 achterlaten, wel, die krijgen een duo-ticket voor de zaterdag dus van de Memorial van Damme in Laken. De vraag gaat over Femke Broeders-Bol. Een tijdje geleden heette zij gewoon nog Femke Bol. Maar na haar huwelijk nam ze ook de achternaam van haar echtgenoot over. Femke Broeders-Bol dus. De vraag waarop je je antwoord mag achterlaten in de Radio 1-app is: wie is die Broeders? Dus wat is de voornaam van die Belgische polstokspringer?
2: Niet zo moeilijk.
3: Nee, inderdaad. En misschien kan je ook nog meedoen, Jonathan, als je het dan toch weet. Dus in de app van Radio 1. De tickets vliegen de deur uit, denk ik.

0: Dealer van Lola Jongen. Daar gaan we het slot volgen in Agent Club Brugge, waar de gelijke stand even weg was en meteen weer terugkwam. Tom Barwil.
1: Ja, nu bijna de voorsprong voor Club Brugge. Ik geef het al een paar keer aan. Daar op de rechterkant van AA Gent is het toch af en toe dweilen met de kraan. Open nu weer Diacon die de bal inspeelt. Sijs gaat buitenom, maar komt naar binnen, levert in bij Van Aken. En dan loopt Diacon door. Van Aken, die heeft dat natuurlijk wel gezien. Wilson laat hem weer helemaal lopen. Een plaatsbal net voorbij de winkelhaak. Anders moest Gent met een achterstand nog de rust in door Diacon. Dus ik ben benieuwd wat het gaat worden daar op die kant. Je kan Balikwisha inbrengen, maar ik weet niet hoe het met zijn conditie staat, met zijn matchritme, want heeft toch redelijk weinig gespeeld bij Celtic Glasgow. De 1 minuut toegevoegde tijd is meteen weggewerkt en we gaan rusten bij een 1-1 tussenstand. Club Brugge dus ja, bijna dubbel zoveel passes in de eerste helft. Veel balbezit, maar dat niet kunnen omzetten in echt goede kansen. Het was wachten tot ruim over het half uur voor die knal van Diacon. En Gent, als het dan eens kwam, dan was het scherper met de Sonko Sommer die redt. En Vergara op de bovenkant van de lat. En dan 7 minuten voor het einde van de eerste helft. Die strakke voorzet van Araujo en de binnentikker van Vergara. Mooie goal was dat. Maar de uitvoering van de gelijkmaker was dat zeker ook. Forbes met de actie. Eindelijk is een goede actie. En Van Aken die hem overhoeks binnentrapt. Dus de gelijke stand bij de rust tussen Gent en Club Brugge. 1-1.
0: Op de E313 van Antwerpen naar Hasselt sta je 3 kwartier in de file van Rans tot Massenhoven. Er zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. In de andere richting staat er 10 minuten kijkfile vanaf Herentals West. File naar Antwerpen ook op de E17, daar moet je 10 minuten aanschuiven vanaf Zwijndrecht. Op de buitenring rond Brussel schuif je ook 10 minuten aan bij Zaventem. En door een kapotte bovenleiding rijden er geen treinen tussen Boom en Puurs.
2: Radio 1.
3: Sportza.

0: Believer van Arid. We hebben daarnet een quizvraag gesteld waarmee we 5 mensen gelukkig kunnen maken met een duo-ticket voor de zaterdag van de Memorial van Damme aankomende zaterdag. Jarne, eerst hebben we het antwoord nodig op die vraag. Wie is de echtgenoot van Femke Broedersbol?
1: Ben Broeders, uiteraard.
0: Ben Broedersbol.
1: Ja, Ben is dus de voornaam, dat is het belangrijkste. En we kregen heel veel reactie, begrijpelijk ook wel, voor gratis tickets van de Memorial van Damme. Ze vlogen de deur uit, sneller dan Usain Bolt of een van die robots, misschien zelfs op de 100 meter. De 5 mensen die we kunnen gelukkig maken zijn Lieve van de Perre, Jorre de Schrijver, Stijn Tuipens, Christel Boon en Daan Hazevoets. Zij mogen dus naar de Memorial van Damme en moeten vooral hun mailbox in de gaten houden.
0: Voor de tickets. Sportza. We hoorden Wout van Aert de val van wereldkampioen Tadej Pogacar gisteren in de Ronde van Spanje daarnet al beschrijven. Het medisch bulletin van Pogacar luidt: een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een gebroken nekwervel. Dat telt wel op. Jarne, je bent ook in strade gegaan bij een orthopedist. Wat dat dan juist betekent?
1: Ja, want UAE communiceert niet over de duur van de revalidatie. Dat begrijpen we uiteraard. Maar we gaan dan wel zelf op zoek naar antwoorden. Zo zijn we ook. En die vonden we bij Lieven Moke, orthopedist en diensthoofd van het UZ Leuven. Hij vindt het ook een goede keuze van UAE om geen termijn op die revalidatie te plakken.
2: Daar opnieuw verwijs ik eventjes naar de hersenschudding. Dus te snel starten na een hersenschudding is geen goed idee. En dan hangt het er vanaf als het een heel eenvoudige type nekwelverbreuk is. Ik zeg maar het dwarse doornuitsteeksel of de achterste doornuitsteeksel. Dat zijn breuken waarvan je eigenlijk veilig terug opnieuw op de fiets kan kruipen, eens dat de hersenschudding voldoende hersteld is. Als het een breuk is van het wervellichaam dat stabiel is, dat vraagt toch iets meer tijd. Daar zou ik toch een viertal weken eerder rekenen voor iemand comfortabel terug eerder op de fiets terug kan kruipen. En dus denk ik inderdaad is het correct van UAE om te zeggen dat ze nu nog niet kunnen communiceren over het seizoen.
1: Het is dus nog niet definitief einde seizoen voor Tadej Pogacar. Het WK en het EK, dat wordt wel quasi onmogelijk. Opnieuw Lieven Moke.
2: Dat zal toch scherp zijn inderdaad. Het WK, als ik me niet vergis, is over een drietal weken dat het start. Dus de tijdrit en dan een weekje later de individuele ritten. Dat is een scherpe tijdslijn, maar zoals jullie weten, het is een uitzonderlijk atleet. En uitzonderlijke atleten vragen uitzonderlijke begeleiding. Dus wie weet, zou het toch nog lukken.
1: De arts houdt dus wel nog een slag om de arm. En Pogacar heeft ook wel wat geluk gehad, want een breuk in de nekwervel kan zelfs verlamming veroorzaken. Dat is dus voor alle duidelijkheid niet het geval bij Pogacar. En ook voor de rest van zijn carrière, mocht hij toch nog eens vallen, we wensen het hem absoluut niet toe, maar dan hoeft deze breuk geen impact te hebben.
2: Ik ga ervan uit, vanuit mij nu duidelijk communiceert dat het een stabiele breuk is, dat deze breuk zal uithelen en dan zal deze breuk geen verdere impact hebben op de toekomst qua stabiliteit of instabiliteit. Stabiel is stabiel. Dat maakt natuurlijk niet dat hij nog opnieuw zou kunnen vallen en ander letsel zou kunnen oplopen.
0: Voilà, goed nieuws dan toch wel voor de wereldkampioen. Het is een stabiele breuk.
1: Absoluut.
0: En hij kan er goed van recupereren. Goed, dankjewel Jarne om dit te brengen en om eens te bellen met die orthopedist.
1: Graag gedaan.

0: Elvis Costello en I Don't Want To Go To Chelsea. Gisteren kregen we op het WK Hockey nog de bronzen medaille voor de Red Panthers, voor de Belgische vrouwen. En over minder dan een week gaat de volgende nationale vrouwenploeg op zoek naar een medaille. En dan hebben we het over de Belgian Cats. Als regerend Europees kampioen beginnen ze dan aan het WK in Berlijn. Gisteren ging collega Gilles Meulemans op bezoek bij twee Cats. Meer bepaald bij Antonia de Lare en Julie van Loo. Om de ambities voor dat WK is zwart op wit te krijgen. En dat is goed gelukt. Je kan meeluisteren naar een stukje uit de nieuwe podcast van Sports Daily.
1: Want jullie willen absoluut presteren daar. En ik vind, wat misschien anders is dan anders, en het is al vaker gezegd, Mike Thibault die zegt, ja, ik ben aangesteld om voor het hoogste te gaan, medaille of goud. Is dat misschien net iets anders dan vroeger, dat meer uitgesproken is?
2: En, dat is dag en nacht. Ja. Sorry. Ja. Vroeger mochten we dat niet uitspreken. Nee. Dat was
1: en ik zie dat wel jouw stijl is dan, ja, om het wel uit te spreken. Vind je dat ook?
3: Ja, ik vind dat positief. Ik denk, je moet die doelen en die dromen hebben als atleet. Mm. Dat is waarvoor dat we trainen. En ik denk dat dat ook helpt om ons accountable voor elkaar ervoor te houden. Mm. En het feit dat zeker een coach voorop al die doelen zomaar uitspreekt. Ik denk dat wij dat zeker en vast ook doen. En oké, als we het niet halen, dan hebben we voor het hoogste zijn we ervoor gegaan. Ja, en als het halen, fantastisch. Ik denk dat dat een beetje atypisch Belgisch is, maar ik denk dat dat een goede eigenschap is.
1: Ja, ik denk het ook. En je zegt het, hè, dag en nacht, en ik zie je ook zeggen, het is beter.
4: Dan stik je weg. Ja. Dan is de makkelijke uitweg, als je een laag doel stelt, dan stik je erachter weg. En toen heb je bijvoorbeeld... Ja, dat doel niet gaat. Ja, je kunt dan wegsteken. En ik heb zoiets van, als je ontgoocheld zit met een resultaat, dan
1: ben je ontgoocheld.
4: Dus ik zeg het dan, zou we ontgoocheld zijn met je medaille? Ja, dus voilà, dan weet je wat je doel is. Mm-hmm. Dus ik steek me daar niet achter weg. De ploeg steekt er niet meer achter weg. En ik vind ook, je moet beter doen dan je vorige toernooi. Ons vorige toernooi was, we zijn eruit gegaan in de kwartfinale. WK bedoel ik. Ja. We zijn eruit gegaan in de kwartfinale en je moet beter doen dan je vorige toernooi. Wat is dat, spelen voor medaille? En ik vind dat wij dat verdienen om te zeggen dat we spelen voor medaille. En dat is niet arrogant, of dat is niet dat, want dat zijn we niet als Cats. Maar ik vind dat wij daar hard voor gewerkt hebben voor die status te hebben. Mm-hmm. En dat we daar ook gewoon 100% mogen gaan. En lukt het niet, tant pis, dan gaan we volgend jaar gewoon verder werken naar ons nieuw doel. En dat hoort er ook bij in de sport. Ik bedoel, we gaan niet altijd alles winnen. We gaan niet altijd die medailles zijn. It's part of the game. Ja. Dus in principe, is dat oké, denk ik, als je dat uitspreekt.
1: Ja, absoluut. Ik denk het ook... Ik denk dat het misschien ook kan helpen als speelster. Als je weet van, daar gaan we voor.
4: Die accountability. Ja. Want als je ook voor het hoogste had, ga je ook anders met een andere mentaliteit trainen. Mm. En vandaag, we moeten trainen, we moeten beter worden. Want er zijn details die moeten gefixt worden. Je hebt geen idee hoe honger dat wij zijn als ploeg. Voor onze rust, dat is bijna een straf. Dat we denken, nee, we gaan dat niet doen. We moeten nog meer dat, we moeten nog dat en dat. Het eerste dat wij ook zijn gisteren in de training. Morgen op training moet dat gewerkt worden. We hebben zo'n hongerige ploeg. Ja. Wij zeggen niet, we hebben dat doel en we denken,
1: Nee.
0: Duidelijke woorden van Julie van Loo. Er was nog veel meer vertelstof in die podcastaflevering over het WK van de Belgian Cats. De volledige podcast vind je terug op onze website sportza.be, ook op YouTube of gewoon op je favoriete podcast.

0: Miss Jackson van Outkast. Zometeen gaan we een eerste keer live naar de 9e etappe in de Vuelta. Maar eerst beginnen we weer met voetbal, want de tweede helft is van start gegaan in AA Gent Club Brugge bij 1-1. Tom Boudewil.
1: Met hetzelfde scenario dat geschreven werd in de eerste helft. Net veel balbezit voor Club Brugge in de eerste 3 minuten. Met Diacon die zijn weg zoekt met de voorzet maar naar de eerste paal. Vetlessen kwam inlopen. Maar Davy Roef was sneller op de bal. En hij heeft een nieuwe tegenstander. Een beetje zoals we het hadden aangekondigd. En misschien is het de videoman hier naast mij die aan het meeluisteren is. En die het heeft doorgegeven. Maar Kyle Wilson is uit zijn lijden verlost. Dat ook al een gele kaart achter zijn naam in dat duel met Diacon. En dus is het opnieuw de man die de voorbije wedstrijden heeft gespeeld. De man die zijn rugnummer heeft getatoeëerd. Ik veronderstel niet op zijn rug, maar zijn 57 heeft laten tatoeëren met daarbij laatbloeier. En dat is Matthijs Volkaert dus weer op de rechterflank. En al meteen dus Club Brugge dat solliciteerde naar die linkerkant. Een Gom komt nu ook wel meeschuiven. Omdat de Sijs een soort linker tandem vormt. Aanvallende tandem. De Mil springt even uit zijn jeansbroek. En Lambrechts vraagt om de toch wat kalmer aan te doen. Om die emoties toch wat te kanaliseren. Omdat een Gom toch in de rug liep trouwens van Diacon. Dus kon best gefloten worden. En Lambrechts nu tot bij De Mil. Heeft een kuitblessure opgelopen in het duel hier tussen Gent en KV Mechelen. Een botsing naar het einde toe van de wedstrijd. En zijn kuiten, dat is het grote probleem. Van Lambrechts had ook toen een aanduiding in de voorronde van de Champions League. Maar heeft hij moeten afzeggen. En hoopt nu natuurlijk op wat wedstrijden. In de Champions League, trouwens, het hele scheidsrechtersgelid is weer voltallig. Want Simon Bourdeaudouis, die ook geblesseerd was, heeft straks nog een wedstrijd. Zijn eerste van het seizoen. En ook Wim Smet is helemaal hersteld door zijn testen geraakt. Want dat moest ook nog gebeuren voor de geblesseerde scheidsrechters. Dus opnieuw voltallig. Burgess blijft maar draaien in dat duel met Trezoldi. Het inspelen tegen Diacon. En Trezoldi is dan sneller. Ja, dan moet Lopez de fout maken. Je gelooft het niet, maar Trezoldi staat sterker op zijn benen dan Burgess. Die dan niet meer bij de bal kwam. Trezoldi is weg en dan moet Lopez da Silva gaan openingsdansen met Trezoldi. En de tweede gele kaart van Lambrechts, die is ook voor een Gentenaar. En die is voor de middenvelder Leonardo da Silva Lopez. Omdat de Club Brugge anders kon tegenaanvallen. Dat was redelijk duidelijk. En dus is het balbezit opnieuw voor Club Brugge met Mechelen en Lee. Maar nu komt Gent zelf wat hoger druk zetten met Benes. Waardoor Mechelen terug moet spelen naar Sommer. Lee en Mechelen. En kijk, Gent doet net hetzelfde van wat Club Brugge heeft gedaan. Gent speelt trouwens nu naar de ultras, naar de goede kant. Vandaar misschien dat het wat hoger speelt. Maar dan moet het wel opletten natuurlijk voor die lange ballen naar de flanken. Naar de snelle jongens Forbes en Diacon. Voorlopig dus nog geen wissels bij Club Brugge. Goeie tackle nu wel van een Gom. Vergara wordt diep gestuurd, maar niet zuiver genoeg door Benes. En het voetballen van Lee is toch al wat minder dan die sterke openingswedstrijd. Prima tackle hoor van een Gom. Maar dan geen vervolg gegeven in balbezit. Een Gom nu achteruit naar Burgess. Dan helemaal terug weer tot bij Davy Roef. En nu kan Club Brugge weer opschuiven. Forbes richting Van der Heijden. Araujo. Da Silva loopt zich vrij. Flankverandering naar een Gom. Die heeft moeite met de controle. Glijdt even weg. Maar Diacon staat niet op scherp. En draait dan terug. Daarnet nog gesproeid het terrein. De bruine plekken zijn er nog altijd niet uit. Die schimmel daar helemaal aan de andere kant. De andere tribune. En Gent blijft waar rondtikken. Dan toch maar de lange bal van Araujo richting Sonko. Kan de bal binnenhouden. Komt nu naar binnen voor zijn rechter. Onder druk van Lee. Flankverandering waar Sijs tussen zit. En Diacon draait terug nog op de eigen speelhelft van Club Brugge. En levert de bal in bij Hans Van Aken. Bijna 8 minuten onderweg. Nog niets genoteerd. Alleen misschien deze actie van Diacon. Maar Vetlessen, ja, speelt de bal. En het uitzwaaiende been, denk ik dan, raakte Lopez da Silva. En Lambrechts fluit voor een overtreding van de Noor. Nochtans, er zat wel wat in. Ja, hij kan er niets aan doen. Speelt de bal en landt dan al vallend op de enkel van Lopez da Silva. Waar hij absoluut niets kan aan doen. Onbewust, maar wel gefloten door de scheidsrechter. Vrije trap dus voor AA Gent na 8,5 minuut. Nog altijd 1-1.
2: Sportza.
3: Radio 1.
0: En dan gaan we ook naar die bergrit in de Ronde van Spanje. Enric Mas is sinds gisteren de nieuwe rode truidrager. Alhoewel, uit respect voor Pogacar, wilde hij die nog niet aandoen op het podium. Maar om maar te zeggen, we krijgen wel een nieuwe strijd in de laatste grote ronde van het jaar. De renners komen straks aan in Alto de Aitana via een lange, steile klim. Glenn Martens, jij volgt het voor ons. Goedemiddag.
4: Goedemiddag, Jonathan.
0: Ook de weg naar die lange, steile klim mag je ook wel geaccidenteerd noemen.
4: Ja, minstens mag je dat noemen. Het is eigenlijk gewoon een echte bergetappe met natuurlijk die aankomst bovenop op het einde. Maar onderweg toch ook al heel wat beklimmingen die echt wel de moeite waard zijn. Er zijn in totaal 6 klimmen die de naam klim gekregen hebben. Dus dat wil zeggen dat er onderweg ook nog een aantal hellingen zijn die zelfs niet eens in de roadmap zijn opgenomen. We hebben daar intussen al 2 van de 6 beklimmingen gehad. De Puerto de Tarbera, dat is een aanloper, zullen we maar zeggen. Een col van tweede categorie, 7 kilometer. Gemiddeld stijgingspercentage van 5,4%. Niet al te lastig, maar dan daarnet de Puerto de El Miserrat. En dat is echt wel een stevige beklimming. Op papier vrij kort, 5 kilometer, iets meer dan 5 kilometer, 5,2. Maar gemiddeld aan 10%, met steilste stukken tot maar liefst 22%. Dan zie je bijna iedereen stilstaan. Natuurlijk de steilste stukken in deze etappe, die hebben we dus ook al achter de rug. We zijn er nu eigenlijk aan bezig aan die tweede beklimming van de dag. En het is echt wel afzien onder temperaturen die aangenaam zijn om het te volgen. Misschien iets minder om te koersen richting de 30 graden. En we hebben een wedstrijdsituatie zonder Tadej Pogacar uiteraard. En dat betekent dat je eigenlijk een Vuelta voor en eentje na de opgave van de wereldkampioen hebt. Want alles ligt nu nog open natuurlijk. Niet alleen het eindklassement met de leidersplaats voor Enric Mas, maar ook de bergtrui. En die kan vandaag dus wel degelijk naar iemand gaan die nu ook in die kopgroep zit. Er zitten heel wat jongens in de kopgroep. In totaal zijn ze met maar liefst 18. Dus dat kan natuurlijk toch al tellen. En daarnaast is er ook nog een achtervolgende groep van een 10-tal renners. Dus er zijn inderdaad heel wat jongens die ervoor gekozen hebben om toch maar de vlucht vooruit te nemen in de hoop om het zij bergpunten te pakken. Anderzijds zouden ze ook gewoon kunnen dromen van de zege. Niet dat er denk ik iemand echt aanspraak maakt op het algemene klassement. Want niemand van die 18 leiders komt daarvoor echt in aanmerking. Wie zijn die namen? Misschien toch één keer kort overlopen. Ook al is het een allegaartje natuurlijk. Fischer, Black van Red Bull zit erbij. Sivakov, Kevin Vermaken. Amiral zit er ook bij. Die rijdt voor het team Visma Lease a Bike. Dan 3 jongens van Pinarello. Zijn de Calzoni, Camprubi en Vader. Dan hebben we ook nog de Noord-Svestad. Buitrago zit erbij. Ramses de Bruyne als landgenoot. Ook altijd leuk dat we daar Belgische vertegenwoordiging hebben in die omvangrijke groep vooraan. De Kazak Lutsenko zit erbij. Parapenter, bekende naam van Soudal Quickstep, heeft zijn ploegmaat Filippo Zana bij zich. Andreas Kroon rijdt ook mee vooraan, net als Stefan Koen. Romele Leemreizen, ook een Nederlander dus vooraan. En Berade, dat is een Spanjaard. Dat zijn de 18 leiders. Ze hebben ruim een minuutje voorsprong op een groep met intussen nog een man of 7, 8 zal dat zijn. Die is wat uitgedund. Ook daar een landgenoot in die achtervolgende groep met Gianni Vermeers. En de voorsprong van die omvangrijke groep, ja, die bedraagt toch zo'n 3,5 minuut op het peloton. Wil dat zeggen dat daarmee de strijd om de dagzege sowieso vooraan terug te vinden is? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Dat zal toch een dubbeltje op zijn kant zijn. Want op het einde van de dag staat er nog die laatste beklimming, de Alto de Aitana, op het programma. En dat is een zeer lange klim. Misschien niet de allerzwaarste. Gemiddeld 5,8%. Steilste stuk daar rond de 10%. Maar vooral de lengte van die klim zal erin hakken. Met name 22 kilometer. Dus eentje waar dat echt over leven zal zijn. En we zijn benieuwd of dat die nieuwe wedstrijdsituatie meteen voor vuurwerk gaat zorgen op die slotklim, dat ze meteen alle registers gaan opentrekken. Want we hebben nu wel echt degelijk een strijd. Die hadden we, laten we daar eerlijk over zijn, niet meer toen Pogacar nog meereed. Want hij had bijna 4 minuten voorsprong op Enric Mas. Maar nu krijgen we dus Enric Mas. En die heeft zelf ook al een minuutje op Primoz Roglic. En dan krijg je Felix Gal. Die volgt op 1:11 van de nieuwe leider van de Spanjaard. Dus we zijn echt wel benieuwd wat dat straks gaat geven. En of dat ze nog gaan kunnen meestrijden voor de dagzegen. We zijn er straks begonnen aan een etappe van bijna 188 kilometer. 187,4 om precies te zijn. Etappe met 5100 hoogtemeters. Alsjeblieft, dat kan al tellen. We zijn eraan begonnen rond 12:30. En Via Joyosa, dat is een bekende locatie. Althans, het ligt aan de Costa Blanca tussen Benidorm en Alicante. En daar maken heel wat renners natuurlijk ook wel gebruik van tijdens de wintermaanden om te gaan trainen, om op hoogste stage te gaan. En dat kan vandaag dus misschien wel zijn vruchten gaan afwerpen. We zitten intussen in de laatste 100 kilometer. Intussen is die voorsprong op het peloton, met dus ook de rode trui, met de bolle trui, opgelopen tot 4,5 minuut. En over die bolle trui, daar kunnen we ook nog wel het volgende bij zeggen. Want zoals ik daarnet al zei, met de opgave van Pogacar ligt ook die strijd open. En we hebben daarnet ook de bovenkomst gehad van Buitrago als eerste. Die pakte 10 punten. En dat betekent dat hij virtueel de bolle trui aan heeft. Maar met alle beklimmingen die nog gaan volgen, kan het er straks weer helemaal anders uitzien. Maar dat is dus de situatie. Zeer omvangrijke kopgroep. 18 renners. Met daarbij ook een landgenoot, Ramses de Bruyne. En ze hebben ruim 4,5 minuut voorsprong op het peloton.
0: Dankjewel, Glenn. Blijf het volgen. We kijken even naar de weg. Op de E313 van Antwerpen naar Hasselt sta je 1 uur in de file van Ranst tot Massenhoven. Er zijn 2 rijstroken dichter. Een ongeval door omrijders is er ook 20 minuten vertraging op de Lierse baan in Zandhoven tot aan de oprit naar de E313 in Massenhoven. File naar Antwerpen ook op de E17 is het 10 minuten aanschuiven vanaf Zwijndrecht. Op de buitenring rond Brussel ook 10 minuten bij Zaventem. Op de E40 van Luik naar Aken moet je er 20 minuten bij rekenen van Lonsijn tot Vottem door een ongeval in de werfzone. Daar. En door een kapotte bovenleiding rijden er geen treinen tussen Boom en Puurs. Sportza.

0: Papoute van Stromae. En dan gaan we opnieuw naar Tom Boudewil in dat Vlaamse duel tussen Agent en Club Brugge. Nog iets minder dan een half uur, Tom, nog altijd gelijk.
1: Ja, nog altijd gelijk. We hebben eindelijk eens een schot tussen de palen gezien. Het is het allereerste schot. En dus meteen tussen de palen op het uur was dat van Lopez da Silva. Omdat hij ook waarschijnlijk dacht van ja, met dat rondtikken hier allemaal. Dat steekt me hier toch wel dik tegen. Ik kan zelf trappen. En dat was geen slecht schot hoor. Het was van op ruime afstand met zijn linker nota bene. En dat schot week nog even af op Vetlessen onderweg. Maar geen probleem voor Jan Sommer die centraal in zijn doel stond. En gewoon die bal kon plukken. Maar voor het overige ja, is die bal voortdurend in beweging, maar komt het niet in de buurt van een doelman. En dat is toch het grote probleem in deze tweede periode. Dat was in de eerste helft het grote probleem van Club Brugge. Dat is het nog altijd. Maar Gent is wat aan het terugzakken. Het had een betere periode in deze tweede helft op de helft van Club Brugge. En nu kan het misschien uitbreken met de Lorge. Maar Lee, die loopt dat gaatje dicht. Loopt ermee over de lijn. Nee, nog een tackle. Maar levert dan in bij de Lorge. Dat is niet zo slim. Rauschou. Vergara staat voor de goal. Het bijsluiten van Benes. Even kaatsen met Vergara. Die beseft, ik moet voor de goal staan. Maar zo is de snelheid wel uit de tegenaanval. Nee, Club Brugge is een flinke wintertrui aan het breien. Het is zo traag dat AA Gent met gewoon twee linies van vijf simpel overeind kan blijven. En na 20 minuten moet er dan toch iets gebeuren. Niet alleen bij AA Gent, dat natuurlijk die wedstrijd van donderdag in de benen heeft. Bovendien ook een verplaatsing heeft moeten maken. En Club Brugge dat er gewoon van weekend naar weekend kan voetballen. Dus daar zou toch veel meer moeten van uitkomen, denk ik dan. Felix Le Maréchal staat klaar. En ook Jan Vergili, dat zijn de gebruikelijke wissels die Ivan Leko gaat doorvoeren. Vetlessen komt naar de kant en Diacon, die heeft niet dezelfde inbreng gehad als in de eerste helft. Dus Vergili en Felix Le Maréchal zullen het moeten doen voor Club Brugge. En El Hadji Sek en Ibrahima Cissé zijn er ingekomen voor AA Gent in de plaats van Josué Vergara, de doelpuntenmaker, en Momo Sonko. En dan hopen we dat het toch iets bijbrengt aan deze tweede helft. Want ja, het is redelijk pover wat beide teams aan het tonen zijn. Balverlies van Vergili en meteen al de gele kaart. Ja, dat is de lekker koud inkomen. En een slechte pas, de tegenaanval via de Lorge. En dan meteen de fout maken. Nee, het is Pots trouwens die fout moest maken. En een gele kaart voor de verdedigende middenvelder. Maar hij maakt de fout omdat Le Maréchal slecht inspeelde. En dus de eerste gele kaart voor Club Brugge. Tegenover twee voor AA Gent. Kort genomen. De Lorge misschien eens uithalen, dat kan. Naar buiten bij Lopez. Wachten op de voorzet, want Volkaart kan die nu trappen. En dat is te laag. Die bal had voor de goal moeten komen. En dan is hier Vergili met een slechte pass. En Araujo wil binnen doorgaan. Het is Van Aken die dat prima oplost met de binnenbocht. Waardoor Araujo nu helemaal op de rechterkant is. En Club Brugge moet gaan uitbreken. Maar ook deze pass is weer dramatisch. Net als een gop die weer inlevert bij Van Aken. Nee, de tweede helft is van mindere kwaliteit dan de eerste. En dat was nu ook niet de meest spectaculaire, de meest kwalitatief hoogstaande eerste helft. Dus het is toch wat povertjes geworden met Le Maréchal. Ook weer een slechte controle. En de fout weer. Ja, als je zo moet inkomen, dan kan je beter op de bank blijven, denk ik. Ivan Leko. El Hadji Sek, we hebben gezien hoe snel die is. Die wordt gelanceerd. En dan kan hij de bal niet meer binnenhouden. Dat was een goede ingeving van de middel om hem te brengen. Donderdag tegen Hibernian. Van op de linkerkant wou het maar niet lukken. En één keer op de tegenaanval op de rechterkant zorgde hij voor de assist van de own goal van Chiawa, de verdedigende middenvelder. En zo de kwalificatie van AA Gent voor de groepsfase van de Conference League. We kennen ondertussen ook de tegenstanders in die 6 wedstrijden. En misschien valt er wel wat te rapen. Forbes gaat nog eens buitenom bij Araujo. Maar ja, die weet het ondertussen wel. Maar met een gelukje komt hij er voorbij. En dan de slechte inspeelpas weggewerkt door Ngom. Wel opgevangen door Felix Virgili. Op de linkerkant Seis. Die krijgt hem op zijn rechter. Dat is ook niet goed. Van Aken, Virgili. En dan staat iedereen weer in positie bij AA Gent. En kan het rondspelen weer beginnen rond die 16. Waar er toch een gebrek aan creativiteit is. Uit de stilstand voetballen. Trezoldi, gaat hij nog eens opduiken. Heeft ondertussen 6 opeenvolgende wedstrijden gescoord. Een 7e zou wel welkom zijn voor een overwinning van Club Brugge. Forbes nog eens met Trezoldi. Bal achteruit. En het duurt allemaal zijn tijd. En Forbes reageert en gaat een rode kaart krijgen. Ja, Forbes met een rode kaart bij 1-1 en Club met zijn 10e.
2: 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
3: Een internationale topmeeting met de crème de la crème van de atletiek.
4: Usain Bolt.
3: Dat was de droom van Ivo van Damme. En dat werd de Allianz Memorial van Damme.
4: Carl Lewis. Mondo Duplantis.
3: Dit jaar de 50ste editie. Vrijdag 4 en zaterdag 5 september in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. En ook live te volgen in Sportza op Radio 1.
5: Hallo, Melisilot.
6: Hallo.
5: Hallo, met Cherish.
3: Proficiat allemaal. Jullie zijn geselecteerd voor het theaterfestival.
6: Oh, wow.
5: That's really kind of you.
3: Het theaterfestival.
5: Wow, dat is supergoed nieuws.
3: De hoogtepunten van het afgelopen podiumkunstenseizoen.
5: Wanneer is dat?
3: Van 2 tot 12 september in Brussel.
6: Dat is Brussel, hè, dit jaar.
3: Ontdek het programma op theaterfestival.be. Samen met de Standaard, Brus en Radio 1. Vanavond op VRT1.
7: Lotto Arena, hebben jullie zin in een feestje?
8: Op VRT1 zingt jong en oud mee met de hits van Like Me in Concert. Op VRT Canvas begint de thrillerserie The Veil met Elisabeth Moss. En op VRT Max kan je uren ontspannen met de volledige reeks Time Out. Tot vanavond.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
10: Go Yellow!
11: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
12: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
11: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
3: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
14: Het is 3:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Het toenemende drugsgeweld in verschillende Brusselse gemeenten leidt ook tot een polemiek tussen de burgemeesters van Brussel en Antwerpen. Brussels burgemeester Filip Klose vindt dat premier De Wever, ook titelvoerend burgemeester van Antwerpen, dringend maatregelen moet nemen om de aanvoer via de Antwerpse haven aan te pakken. Ook als daarvoor de activiteit in de haven zou vertragen. Zo zei Klose op de Franstalige stadsomroep BXA.
15: Où est-ce qu'elle arrive la cocaïne? Elle arrive pas par parachute hein, dans nos quartiers. Elle rentre par Anvers. Ça tombe bien, le Premier ministre, c'est le bourgmestre d'Anvers. Et il doit prendre ses responsabilités et dire à un moment donné, stop, on va ralentir le commerce sur le port d'Anvers parce qu'on est confronté à une crise majeure.
14: Maar waarnemend Antwerps burgemeester Els van Doesburg vindt dat Antwerpen als veiligste stad van het land geen lessen moet krijgen van Brussel. Bij een ongeval met een veerboot voor de kust van Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen. Het schip had 267 passagiers aan boord en was net vertrokken uit de haven van Girne toen het om een nog onbekende reden omsloeg. Er is een grote reddingsoperatie aan de gang met helikopters en boten van de kustwacht. Een 160-tal passagiers zou intussen gered zijn. Rusland bereidt grootschalige aanvallen voor op de Oekraïnse energiesector. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie. Moskou noemt de aanvallen een vergelding voor Oekraïnse aanvallen op Russische energie- en olieinfrastructuur. Ook vorige winter viseerde Rusland massaal Oekraïnse energiecentrales. Miljoenen Oekraïners zaten daardoor maandenlang zonder stroom en verwarming. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft vanmiddag een nieuwe ruimtetelescoop gelanceerd. De Nancy Grace Roman-telescoop. Nancy Grace Roman was een van de eerste vrouwelijke wetenschappers bij de NASA. De nieuwe telescoop heeft een enorm groot blikveld en kan daardoor in korte tijd gigantische delen van de sterrenhemel in scherpe details vastleggen. Wetenschappers verwachten met de telescoop miljarden sterren in kaart te brengen en 100.000 nieuwe planeten te ontdekken. De eerste foto's worden begin 2027 verwacht. Sport in de hoogste klasse van het voetbal is de tweede helft aan de gang in het duel tussen AA Gent en Club Brugge. Tom Boudeweel, hoe staat het daar?
1: Nog altijd de gelijke stand op ruim een kwartier van het einde. De doelpunten die vielen op het einde van de tweede helft. Eerste Vergara met de 0-1. Goeie goal van de spits van AA Gent. En Van Aken zorgde wel meteen voor de gelijkmaker in een eerste helft die vooral in het voordeel verliep van de Club Brugge. Maar de scherpste kansen waren wel voor AA Gent. En mindere kwaliteit in de tweede periode. Het belangrijkste feit is dat de Club Brugge met zijn tiende aan het voetballen is na een rode kaart voor Carlos Forbes. Voorlopig dus de gelijke stand 1-1.
14: Dankjewel, Tom. Afwisselend wolken en opklaringen, meestal droog en temperaturen tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer en nog 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
6: Radio 1. Sportza. Met Jonathan met de penningen.
0: Goedemiddag, we gaan nog een hele dag door met Sportza. Met ook een bergrit in de Vuelta en veel voetbal dus. En je hoorde het net nog in het nieuws. Club Brugge moet dus met zijn tienen verder zonder de Portugees Carlos Forbes. De man van de assist, Tom Baduil.
1: Dat is zeker waar. Is daar agent met de kopbal van Volkaert voorbij de tweede paal. Maar weinig problemen. Hij moest wel plat, maar weinig problemen voor Jan Sommer inderdaad. Met zijn tienen nadat hij de 1-2 zocht met Hans van Aken, Carlos Forbes. Hij speelde in, vroeg de bal opnieuw, maar Van der Heijden die duwde hem tegen de grond en in het rechtkomen botste hij tegen Van der Heijden aan en zo natuurlijk een rode kaart, maar de vrije trap was wel nog voor Club Brugge en dat had Van der Heijden dan weer goed uitgelokt, zal ik dan maar zeggen. Le Maréchal, Van Aken en pots naar de buitenkant bij Virgili. Die voorbij Volkaert wil geraken. Maar die heeft ook weer de binnenkant en speelt het terug tot bij Ngom. 1-1 dus nog altijd. En geen kansen meer geweest. Alleen die knal van Lopez in de handen van Sommer. Dus het mag wat meer zijn in deze tweede periode. Maar ondertussen zitten we al in het slotkwartier. En ik heb het gevoel dat AA Gent toch richting de overwinning wil gaan spelen. Omgba gaat er ook nog bij komen. Club Brugge dus met zijn tienen en AA Gent net iets aanvallender dan wat we hebben gezien in de voorbije 76 minuten, waarbij het toch vooral gaan verdedigen is. Bij vlagen wel eens naar voren geschoven. Maar nu lijkt het toch wel iets aanvallender te gaan spelen. Wat hoger druk gaat zetten op Van Aken nu. Met Lopez da Silva, Pots, achteruit weer naar Sommer. En alle postjes zijn bezet. Dat doet Gent prima. De lange bal dus. Klein duwtje van Rauschou in de rug van Sabbe. Waardoor hij de bal tegen de rug van de rechtsachter van Club over de zijlijn kan koppen. En het is zeker niet het Club Brugge wat we moeten verwachten van een ploeg die een week de tijd heeft om deze wedstrijd voor te bereiden. En de automatisme zou moeten aanscherpen. En als je dan weet dat, ik heb het al eens gezegd, dat AA-Gent een midweekwedstrijd heeft, dan moet je die toch kunnen overpoweren met de klasse en de kunde die je hebt. Maar dat is vandaag zeker niet het geval geweest. En dat is dan toch wel aan het goochelingen. Dat zal Leko toch ook wel aangeven, veronderstel ik. Dat heeft hij al aangegeven ook in die nipte overwinning tegen Cercle Brugge vorige week. Heel wat risico wordt daar in die opbouw gelegd bij Brugge in en rond de 16. Ze komen er nu toch uit, maar het is voortdurend achteruit voetballen. Trezoldi is niet bereikbaar, dus is het vooruit en achteruit. Virgili dan toch maar is de diepgang gezocht, maar de bal van Sijs Die botst gewoon tot bij Burgess, waardoor AA Gent weer mag gaan voetballen. Balikwisha gaat zo meteen zijn debuut maken. Heeft alleen in matchdag min 1 gisteren heeft hij een beetje getraind. Dus dat is koud erbij komen. Gewoon bij de selectie gekomen omdat de vlieger is afgevallen. En hij dan doorgeschoven is en meteen zijn debuut gaat maken. Gent is een scherper op zoek naar de 2-1 en de verrassende overwinning. De Lorge gaat nog eens trappen, maar dat is ook geen probleem voor Jan Sommer. Gent dus op zoek naar de 2-1 en de overwinning in de Slag van Vlaanderen en de belangrijke driepunter. 79 minuten onderweg, 1-1.

0: Torch van Softcell. We houden vandaag ook een oog op Val di Sole in Italië. Daar wordt het WK mountainbike vandaag gereden. En Jarne, daar is Mathieu van der Poel vooral op zoek naar zijn eerste wereldtitel in die discipline.
1: Ja, dat is een van de unieke leemtes in zijn bijna complete palmarès toch, hè? Van der Poel probeerde het al 3 keer op het WK mountainbike met brons in 2018, een opgave in 2023 en een teleurstellende 29e plek vorig jaar. Vandaag wil hij dat belangrijke doel, zo zegt hij zelf, afvinken, maar dan zal hij ook wel moeten afrekenen met de Brit Tom Pidcock. De renners staan daar klaar om te beginnen in Val di Sole.
0: Voilà, de mannen gaan beginnen en ook de vrouwen zijn eerder deze middag al op zoek gegaan naar een wereldkampioen. Die hebben ze gevonden.
1: Ja, de titel was voor de Zwitserse Sina Frey. Ook al de Europese kampioene en op het loodzware parcours in Italië reed ze in de tweede ronde weg. Frey is een pluimgewicht van maar 46 kilogram. En dat kwam goed van pas als je daar moet klimmen, hè. Ze pakte zo haar eerste wereldtitel met meer dan een minuut voorsprong. De strijd om de medailles was een pak spannender met een sprint voor het zilver, waarbij de Italiaanse Berta dan zilver pakte en Koller, een andere Zwitser met brons, naar huis gaat. Puk Pietersen werd vierde en dat is heel knap, want zij moest helemaal achteraan beginnen. De enige Belgische, Emeline Détilleux, eindigde op ruim 9 minuten als 29e.
0: En dan gaan we ook op zoek naar een winnaar in A-agent Club Brugge, Tom Boudewil.
2: Cissé kopt hem binnen, de voorzet van op de rechterkant van Volkaert en van dichtbij erin. Gent heeft wat het gezocht heeft en dat kan je van Club Brugge ook wel zeggen. De nederlaag komt eraan, want Club Brugge voetbalt zo lamlendig en zo moeizaam. Het wou dat gelijke spel nog een beetje vasthouden, maar de goal van Ibrahima Cissé, hij buffelt hem binnen, helemaal vrijstaand en het is 2-1 op 5 minuten van het einde. Een gom lanceert de Volkaert en ik vrees dat Virgili nog veel boterhammetjes zal moeten eten. En dan Lee komt er niet aan in de rug van Mechelen. En zo binnen gebuffeld voorbij Jan Sommer. En meteen 2 tegendoelpunten voor Club Brugge. Maar vooral de eerste nederlaag die er zit aan te komen. Na een eerste helft met veel balbezit, maar gewoon niet scherp genoeg. En dan de tweede helft was het allemaal nog veel minder. Meteen Pots eruit en Vermant erin. Het is een chroniek van een aangekondigde nederlaag op deze manier. Ik heb het al een paar keer aangegeven. Met deze klasse, met zoveel klassen op het terrein. Ja, dan moet je een ploeg die al weken aan het voetballen is. Met dat midweekvoetbal. Dan moet je die gewoon verslaan. Zo lijkt het dan toch. Maar weinig kunnen brengen. En Gent gaat nog eens winnen tegen Club Brugge. Dat is maar 1 keer gebeurd in de laatste 10 duels. En dat was die mirakelzege in Jan Breydel. Die 2-4 met Gandelman nog in het team. September 24 was het vorig seizoen, amper 1 puntje gehaald in de 4 duels. 2 in de competitie en 2 in de play-offs. En dan de vlieger nog zien uitvallen op het middenveld. Vermant is er dus ingekomen in de plaats van Pots. In het duel met Burgess. Het zijn de lange mannen die het doen voor Gent. Met Cissé en ook Sijs gaat nog eens een gele kaart krijgen. Frustratie. Net als Mechelen daarnet ook een gele kaart heeft gekregen. Dan begint het toch wel wat op te lopen voor de Bruggelingen. Cissé dus tegen de grond gewerkt. Ondertussen zijn de twee die toch heel lang aan de zijlijn hebben moeten staan wachten op de wissel. Balikwisha en Omgwa zijn er ingekomen voor Benesch en De Lorge. Ibrahima Cissé dus. Na de perfecte voorzet van Volkaert op de rechterkant. Zoveel ruimte. Ja, zoveel ruimte heeft Club Brugge in de hele wedstrijd niet gekregen van AA Gent. Dat goed stond opgesteld. Volkaert met de korte vrije trap richting Omgba. Die dan toch nog eens opduikt op het veld van AA Gent. Het is dan deze keer geen Kadri. Die mocht starten in Schotland. Nog eens Burgess. Vermand zit ertussen. Opgevangen door Lopez da Silva. Rauschu. En weer een flankverandering naar Volkaert. Naar de bank van Ivan Leko. Ja, die zijn pionnetjes toch niet scherp heeft gekregen voor deze wedstrijd. Ondanks zijn persconferentie na de wedstrijd tegen Cercle Brugge. Virgili ook weer te kort. Een gom en net niet. El Hadji Sek glijdt naar de bal. Maar hij kan er net niet bij aan de tweede paal. Ja, Virgili, balverlies daar achterin in de 16. En een gomme doorzetten. En dan het een soort voorzet. Schotten, denk ik. Ja, het was meer een voorzet. Een banaanvoorzet, evenwijdig met de achterlijn. En El Hadji Sek glijdt er naartoe, maar kan er niet bij met zijn korte beentjes. En zo net geen 3-1 op iets meer dan een minuut van het einde. Op de rechterkant nog eens het balbezit houden. Araujo, de tackle van Vermand. De inworp is nog voor de Buffalo's. Dus weinig opwinding in deze tweede periode. Gekruid met een rode kaart voor Forbes. En nu op 5 minuten van het einde is daar de 2-1 van invaller Cissé. En dus de vreugdegezangen van op de tribune van AA Gent. Nog een half minuutje en dan de toegevoegde tijd bij 2-1.

0: Ja. Vaak gebeurt het voor tegenwoordig niet meer dat A-agent wint in de derby tegen Club Brugge. Maar er komt verandering in vandaag. Of zo lijkt het toch, Tom Bouwdeel, op een paar minuten van het einde in de extra tijd daar.
1: In de extra tijd, maar wel een goede kans hoor voor Vermand. Romeo Vermand met de lange bal van achteruit. Sique en dan goed gelopen in de rug van Van der Heijden. En dan de bal meteen in de draai op de slof genomen. Dat was een wereldgoal, mocht die binnen het doelkader zijn gegaan. Maar net over de lat. Mooie beweging, loopbeweging en ook heupbeweging van Vermand. Maar niet binnen het doelkader. En Gent in de toegevoegde tijd. We zijn over halfweg de 4 minuten en kan de bal rustig rondtikken, want Club Brugge dus met een mannetje minder kan Balikwisser met het hakje. En dan het terugverdedigen van Felix op Omgba. Kan hij toch nog trappen? Nee, de tackle en zo over de zijlijn. Maar dat zijn minuten, seconden gewonnen voor AA Gent. Dat een feestnamiddag ingaat om nog eens te winnen tegen Club Brugge hier in eigen huis.

0: De laatste minuut en dan ja, een inspeelpas. Helemaal verkeerd naar de linkerkant, naar die Virgili. En hoongelach hier in de Planet Group Arena. Want de Spanjaard kan er niet bij. Inworp voor Volkaert richting Cissé. Die het kopduel verliest van de Mechelen. Laatste kans komt er misschien wel aan met Le Maréchal. Vermand, een gom, no nonsense. Gewoon die bal weggeknald. En dan Cissé, die gaat ook nog een gele kaart krijgen. Dat is ook een rode kaart, want dat is twee keer geel. Twee keer een elleboog en de matchwinnaar gaat er ook af. 10 tegen 10 in de laatste seconde van de toegevoegde tijd. De matchwinnaar. Akpala duwt hem naar de kant. Dus komt er nog wel iets bij. Zij is tegen de grond geduwd. Krijgt nog verzorging. Ligt met de benen op het terrein. En dus nog één lange bal naar voren. Sommer draait hem, zodat er kan verder gevoetbald worden. Grijpt zich naar de neus. Joaquin Seys. De dokter zit erbij. En nog één kans met zijn negende. Dus tegen 10 van AA Gent. Sommer met de lange bal. Het kopduel gewonnen door Mechelen. Maar Van der Heijden werkt weg. Wel in de voeten van Mechelen. En het is er gedaan. Ze winnen. AA Gent wint van Club Brugge. Dat op weg was om zonder puntenverlies kampioen te worden. Als ik sommigen mocht geloven. Maar ze konden alleen van zichzelf verliezen. En dat is zeker het geval. Gent heeft het prima gedaan qua organisatie. En dan ook nog is afwerking 100% op in de tweede helft. Gent wint dus van Club Brugge met 2-1. En heeft nu ook 9 punten uit 3 wedstrijden. Club Brugge 9 uit 4.
1: Dankjewel Tom voor je verslag in Agent Club Brugge. Op de A19 van Ieper naar Kortrijk moet je opletten voor een ongeval op de zijrijweg van het knooppunt Moorselen met de E403. Op de E313 van Antwerpen naar Hasselt sta je 10 minuten in de file van Rans tot Massenhoven. Daar is de weg intussen wel vrijgemaakt. Door omrijders is er ook wel nog een kwartier vertraging op de Liersebaan in Zandhoven tot aan de oprit naar de E313 in Massenhoven. Op de A12 van Brussel naar Antwerpen is er ook wat filevorming door een defect voertuig even voorbij de Ruppeltunnel. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 10 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. En het einde van deze lange opsomming, door een kapotte bovenleiding rijden er geen treinen tussen Boom en Puurs. Sportza.

0: Loser van Tame Impala. 9 op 9 voor A-agent. De Buffalo's versloegen zo net Club Brugge met 2-1. We hoorden het gebeuren bij Tom Boudewijl met die winning goal van Cissé. 5 minuten voor het einde. Goed, dan gaan we nu ook eens naar het buitenlands voetbal kijken. Jarne, ik heb in het begin van de uitzending de stand in Utrecht PSV al eens vermeld. Ik denk dat het daar toen rust was. Toen stond het 1-2 voor de bezoekers uit Eindhoven. Wat is het geworden?
1: Er is nog heel wat gebeurd. Het is 1-6 geworden voor de jongens van Peter Bos. Daar zaten wel wat prachtige doelpunten bij ook. Onder meer een vrije trap van Mauro Junior en een heerlijke krul van buiten de 16 van Mijnans. Gustil scoorde er ook 2. Van Bommel had jij al gemeld. Die had ook gescoord. Zoon van, maar moest wel geblesseerd naar de kant wat later. Dat is dan het slechte nieuws voor PSV, dat nu 10 op 12 pakt en op 2 punten van Ajax volgt. Utrecht is 15e met 1 punt. De nummer 3 Feyenoord in Nederland staat 0-1 achter thuis tegen ADO Den Haag. En dat zou het eerste verlies kunnen worden onder Giovanni van Bronckhorst. Maar zover zijn we natuurlijk nog niet, want daar zitten ze aan de rust. Excuseer.
0: Voilà, goed. Helemaal niet erg. Dan gaan we naar de Premier League. Daar zijn ook 3 duels aan de gang en we kijken vooral naar Chelsea.
1: Ja, Chelsea staat na zo'n half uur 2-0 voor tegen Brighton. En het eerste doelpunt kwam van Romeo Lavia. Jawel, na 4 minuten al scoorde hij een frommel goal. Dat moeten we erbij zeggen. Maar een doelpunt is een doelpunt. En het is zijn eerste goal ooit voor Chelsea. Nu, die Lavia is vaak geblesseerd geweest. Nu heeft hij toch al 2 basisplekken veroverd in 2 competitiematchen. De 2-0 kwam van Pedro Neto. Ook even zeggen dat er in doel geen plek is voor Mike Penders. Nee. Ook niet voor Robert Sanchez. Maar dan wel voor Emiliano Martinez. Chelsea kondigde vanmorgen nog maar de transfer aan van die Argentijnse doelman. En voilà, hij staat al meteen onder de lat bij Chelsea. Dan kijken we ook nog even naar Sunderland Fulham. Daar is het nog 0-0. Ik noem dat misschien ook wel het duel der Belgische rechtsbacks. Want Thomas Meunier start bij Sunderland, Timothy Castagne bij Fulham. Nog in de basis Noah Sadiki. En daar dus nog 0-0. Ook die stand in Leeds-Brentford.
0: Voilà. 0-0, 0-0 en 2-0 dus voor Chelsea. Met die goal voor Romeo Lavia.
2: Sportza.
0: En dan gaan wij nog eens naar de Ronde van Spanje. Gaan we nog eens gaan luisteren bij Glenn Martens. Daar hebben we een bergrit dus vandaag. Zonder dat hij Pogacar, dat heeft ondertussen al heel vaak herhaald, weten we nu heel goed. Die strijd ligt weer helemaal open. Is er al veel gebeurd in die rit vandaag? Er was een groepje dat op kop reed ook, Glenn.
3: Eigenlijk is er wel al het een en ander gebeurd in deze etappe, want intussen tellen we maar liefst 24 leiders. Dat is uiteraard een flinke brok. En daar straks, toen we eruit gingen, denk ik dat we eruit zijn gegaan met 18 leiders. Valter is erbij gekomen, maar ook nog een andere landgenoot. Gianni Vermeers, die is lange tijd in dat tweede groepje. Ook in het begin best omvangrijk. Heeft dan die oversteek kunnen maken naar die kopgroep. En daar hebben nadien dan nog 4 andere jongens hun opwachting gemaakt. Met name Raul Garcia, Po Martí, Magnus Kort en José Díaz, die maken ook deel uit van die 24 leiders. En die hebben intussen nog altijd 4,5 minuut voorsprong op dat peloton. Dus wat dat betreft is er niet zo gek veel veranderd in de tussentijd. Intussen zijn we wel bezig aan de 4e beklimming van de dag. Dat is er weer eentje van 2e categorie. Opnieuw 7 kilometer, gemiddelde van 5,3%. We hebben daar intussen de eerste 1,5 kilometer van achter de rug. En dan is het kijken wie dat er echt zijn best gaat doen om als eerste boven te komen. Op de eerste beklimming van de dag was dat Kroon. Die pakte toen 5 punten. Dat was een goal van 2e categorie. Op de 2e beklimming van de dag, dat was een goal van 1e categorie. Ook de enige van 1e die vandaag beklommen moet worden. Met uitzondering natuurlijk dan van die slotklim. Dat was Buitrago. En diezelfde Buitrago, die is ook als eerste boven gekomen op de 3e klim van de dag. De Puerto de Tolos. En dat betekent dat hij nu toch al best stevig die bergtrui om de schouders heeft. Helemaal zeker dat hij op het einde van de dag op het podium staat. Met die bolletrui is hij uiteraard nog niet, want we zijn nu nog bezig aan een klim. En nadien volgen ook nog 2 beklimmingen, waaronder dus die gevreesde Alto de Aitana. En daar verwachten we echt wel vuurwerk in de strijd om het klassement. Want als we dat klassement een ogenschouw nemen, ja, dan is dat gewoon opnieuw spannend te noemen. Dat hadden we, laten we zeggen, 24 uur geleden niet echt durven dromen dat we nog een spannende ontknoping zouden kunnen krijgen in de Vuelta, maar dat is wel degelijk het geval nu met Erik Mas. 1 minuut voorsprong op Primoz Roglic en dan Felix Gall die mooi mee derde staat op dat podium. En Primoz Roglic, ja, die werd de laatste tijd niet echt meer als een van de favorieten, of toch niet als de grote favoriet gezien om nog een grote ronde te winnen. Maar die kan dat natuurlijk. Die heeft in het verleden al meermaals de Vuelta gewonnen. Dus we zijn benieuwd of hij dit moment gaat kunnen grijpen, want zo'n kans zal hij, ja, wellicht niet al te vaak nog krijgen. We zitten dus op 1 kilometer of 70 van de streep. Met nog altijd een zeer ruime kopgroep. 2 Belgen daarbij. Gianni Vermeers en natuurlijk ook Ramses de Bruyne. Die maakt ook alweer een uitstekende indruk. En zij hebben samen met 22 andere metgezellen ruim 4,5 minuut voorsprong op het peloton met de rode trui. En die naam die heet momenteel Erik Mas. En is niet meer de Sloveen Tadej Pogačar.

0: Unfinished Sympathy van Massive Attack. Straks volgen we hier in Sportza ook Antwerp STVV. Tussendoor ook de Vuelta met aankomst over een uurtje of twee. En dan ook nog het WK Mountainbike natuurlijk met Mathieu van der Poel en Tom Pidcock. Eerst iets anders. Binnenkort zal er wel weer zo een Google-overzichtje komen van de meest voorkomende zoektermen op het internet van het jaar. En het kan niet anders dan dat de naam van Gianni Infantino, de baas van de FIFA, daar zal tussen staan, Jarno.
1: Ik zal zelf even voor Google spelen. Infantino is uiteraard de FIFA-baas die, kort samengevat, de WK-rechten wilde verkopen aan privé-investeerders. Maar na fel protest, vooral van de UEFA, trok Infantino uiteindelijk wel zijn staart in. UEFA stapte intussen ook af van de boycott, maar daarmee is de kous nog niet af, want de Nederlandse Voetbalbond, de KNVB, wil een internationale top organiseren in Amsterdam om de toekomst van de FIFA te bespreken. In een brief zegt de KNVB aan UEFA-voorzitter Alexander Seferin dat er geen vertrouwen meer is in Infantino. Dat op zich is niet nieuw. Ze zeggen daar ook in: wij vinden dat de FIFA nieuw leiderschap nodig heeft, maar een nieuwe president alleen is niet genoeg. De FIFA mag niet afhankelijk zijn van één persoon en de Nederlandse Bond wil dus verder gaan. De FIFA moet hervormd worden en vooral transparanter worden. Daarom dus die internationale top. Iedereen die openstaat voor een nieuwe FIFA is welkom, klinkt het ook nog. Gianni Infantino is voor alle duidelijkheid niet welkom op dat congres. In die brief staat ook nog dat Infantino het verleden van de FIFA is. Wordt ongetwijfeld vervolgd.
0: Ja, harde woorden. Gianni Infantino niet welkom op die meeting met UEFA van de Nederlandse top. Dankjewel, Jarno.

0: tonight.
1: We Are Young van Fun en Janelle Monáe. We gaan luisteren naar een eerste reactie na de winst van AA Gent tegen Club Brugge. Het werd 2-1, daar Gent won dus. Het is er eentje van doelman Jan Sommer van Club Brugge bij Wouter de Smet.
2: Jan Sommer, why is it that Bruges lost this game, according to you?
3: I think we were not dangerous enough. We didn't find the good position for shooting, for good crosses. We had the ball. Yeah, we had quality on the ball, but it was not dangerous enough in the end. And then in 10 men, of course, it's difficult. But then we have to defend better together. We were still too open, and it was easy for the opponent.
2: A matter of sharpness, both attacking and defensive.
3: Well, sharpness, I don't know. It's always difficult. We played against a team that were really deep. They were down, they were in a good block, and of course it's difficult, but we have the quality and we have enough players. They can do the difference in these kind of situations, and today we didn't find the solutions.
2: The red card, what did it change?
3: Of course, a lot, always. But still, I think we have in the end a huge chance to go in 2-2. But when we took the red card, for me we were still too open. We can't continue our game. We have to defend as a block to take this point. At the end, you lose this game.
2: What did the coach say at halftime?
3: Yeah, he wanted more movements, better with the ball, quicker, better position. That's it. But also in the second half, it was not really better.
2: Especially against a team that played midweek.
3: Yeah, but for me, it's still in the beginning of the season. It's not a big difference. And they took the win in their pocket, so it's maybe also easier. We wanted to do a better game on our side.
2: Champions League is coming in 10 days from now. Do you feel ready as a team?
3: We are ready, yeah. We are ready. I'm looking forward to it. But now, of course, we had a loss today. And next week, Friday, our last game before the Champions League. And then we will prepare well for the first game at home.
2: Because the things the coach said during halftime are very important in Champions League.
3: Of course, we will not have in the Champions League. You don't have a lot of chances, and the chances you have, we have to do better, more out of it. Also today, we have to work on it.
2: Thanks a lot.
1: Ja, de Champions League zal Club Brugge niet te veel kansen krijgen. Dan moeten ze beter doen. Dat zegt Jan Sommer, de doelman dus, de Zwitserse doelman van Club Brugge. Wat vertelde hij nog? Hij vond dat Club niet gevaarlijk genoeg was. Nochtans hadden ze dus wel veel balbezit. Konden ze niet omzetten in kansen. En de rode kaart van Carlos Forbes, ja, die veranderde uiteraard veel aan de wedstrijd. Sommer zegt, we moeten in blok blijven om niet te verliezen. En dat lukt niet. Maar die Champions League, daar zijn ze wel klaar voor, zegt Sommer. Hij kijkt er heel hard naar uit. Sportza. En na Agent Club Brugge krijgen we een nieuw duel tussen twee ongeslagen ploegen in de Jupiler Pro League. Antwerp speelt tegen Sint-Truiden. Antwerp won al twee keer, staat momenteel zesde. STVV speelde zijn twee wedstrijden gelijk, maar verloor dus ook nog niet. We gaan al eens richting Stef Wijnands gaan in de Bosuil. Stef, goedemiddag.
4: Dag Jonathan, het klopt allemaal uiteraard. Sint-Truiden heeft wel een wedstrijd minder gespeeld door die dubbele confrontatie met Omonia Nicosia. Zijn ze vorig weekend vrij geweest. Die wedstrijd wordt woensdag ingehaald thuis tegen Union. Dus een hele zware inhaalwedstrijd. En dus zou Sint-Truiden hier best toch maar een puntje kunnen nemen. En liefst drie om daar toch straks niet van een start te spreken die niet helemaal je dat is. Als er ook nog verloren wordt van Union. Dat is de inzet voor Sint-Truiden. Drie dagen na die zware wedstrijd op Omonia Nicosia. 4-2 verloren. Geen Europa League. Wel Conference League voor Sint-Truiden dus. En de coach heeft wel een aantal wissels doorgevoerd. Frederik de Meijer. Geen Basdar, geen Ishiwatari en geen Puppen in de ploeg. Wel Haita die opnieuw linksback zal spelen. Araki staat voor het eerst, een andere Japanner, voor Ishiwatari in de ploeg op het middenveld, op de 10. En Omar Diouf viel goed in de laatste 20 minuten in Nicosia. En hij start nu in de basis. En dan Antwerp, dat dus vorige week die gewoon onwaarschijnlijke comeback deed. 4-4 tegen Racing Genk in tussen minuut 80 en 88 alles recht trok. Maar ze zijn natuurlijk ook niet vergeten dat ze eigenlijk een pandoering hadden kunnen krijgen als Racing Genk een beetje lucide was geweest voor de goal en niet zo slordig had verdedigd. Dan was het hier geen sensationele uitslag geweest. Maar goed, Antwerpen is wel teruggekomen met al die jonkies in de ploeg. En die blijven uiteraard allemaal ook nog staan. Alleen Xander Dieriks, ook een van die jonkies, is er niet bij. Hij zit op de bank. Licht geblesseerd hebben we vernomen. En geen Valencia. Toch een beetje de goochelaar in de ploeg, de Ecuadoriaan. Die zou naar Flamengo in Brazilië gaan. Hij werd ook vorige week al in de rust naar de kant gehaald. Ondanks een mooi doelpunt en ondanks een geweldige bal ook nog op de paal of de lat. Werd hij toch door trainer Komper naar de kant gehaald na 45 minuten. Omdat hij zogezegd maagkrampen had. Maar hij speelde niet echt mee. Het Red Bull voetbal, full gas, full press. Wat Komper wil spelen. En dat zou aan de basis gelegen hebben. Maar of hij nu weg is of niet, dat weten we niet. Zit niet op de bank. Ook niet Mejia, die andere Ecuadoriaan die geweldig inviel in de tweede helft. Die zit ook niet op de bank. Daar weten we niet wat er gebeurd is in elk geval. Fofana, een 18-jarige in de ploeg. Samen met Salah. Salah die dus van aan de linkerkant zal gaan spelen. En Luis Nar is nog altijd spits. Naast Michael Vrij bij Antwerp. Dus met 7 op 9 gestart. Gewonnen van Beveren en Kortrijk. De twee neofieten. En gelijk tegen Racing Genk. Ja, dat heeft natuurlijk hier in Antwerp toch wel wat teweeg gebracht. Het zal opnieuw gaan spoken als ze goed spelen. En ik moet zeggen, vorige week na de 1-4 achterstand bleef het publiek achter die jonge ploeg staan. En daarvoor is het publiek ook beloond geworden. Kijken wat het hier zometeen wordt op de Bosuil. Antwerp tegen Sint-Truiden.

0: blij.
1: Nou, en was dat van Frans Kalf. 60 kilometer nog te gaan in de Ronde van Spanje in de 9e rit. En straks, na het nieuws van 4, sluiten we dus ook aan in Antwerp tegen Sint-Truiden. Nu heb ik nog Cannonball. Dat is er een van Damien Rice.

0: Cannonball van Damien Rice. We gaan naar het nieuws van 4 uur. Daarna land je opnieuw bij Sportza. Tot
1: ziens. Jupiler 0,0%. Verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: Kan jij soms ook niet meepraten met je vrienden over hoe de wereld draait? Heb je geen idee over de nieuwste technologieën? Zit je er bij conversaties knikkend bij, maar weet je totaal niet waarover het gaat? Dan is er voor jou...
3: Weet ik veel! Met actieve slimmerik bestanddelen. Een extra IQ-beschermende factor. Makkelijk en met aanvullende dosissen op VRT Max.
4: Weet ik veel met Kobe Ilse. Vanaf volgende week van 9 tot 10 op Radio 1 en als podcast op VRT Max.
5: Weet ik veel luisteren kan zonder voorschrift en eindeloos lang.
6: Leven we binnenkort in een narco-staat?
7: Nederland en België zijn productiehubs.
6: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Chan volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
8: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan je boeien.
6: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
9: Drugsdelta, elke dinsdag op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
10: Ben jij een ochtendmens?
11: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
10: een vette schijf.
11: Zelfs in die
12: monsterfile van 340 kilometer.
11: Kies je voor.
10: Even een fun fact.
11: Of met de collega's voor.
10: De meest foute 80's hit.
11: Gelijk heb je. Want voor elke mood
12: is iets anders goed.
11: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
13: Oh, het is weer zover.
14: Alex?
13: Terug naar die lange meetings.
14: We staan op mute, Alex.
13: Terug naar die eindeloze lessen.
15: Aandacht alsjeblieft.
13: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
16: Nu zal het moeten binnen zijn. Het zal moeten binnen zijn.
17: Het moment van de waarheid is aangebroken. Wie volgt Duitsland bij de mannen en Nederland bij de vrouwen op als wereldkampioen hockey? Volg dit weekend de finales van het WK Hockey live bij Sporza, VRT1 en VRT Canvas.
18: De Red Lions durven al. En jij? Be unstoppable. Belfius.
19: À la Flamande. Volgend seizoen viert Opera Ballet Vlaanderen de Vlaamse verbeelding. Ontdek La Traviata en The Sleeping Beauty. Beleef grensverleggende opera met De Materie en FC Bergman. En kijk uit naar een nieuwe dansproductie van Alain Platel. In Antwerpen, Gent, Brugge en op Tour. Tickets en abonnementen via operaballet.be.
20: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
21: VRT Radio 1.
22: Alles begint bij luisteren.
23: Het is 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Het toenemende drugsgeweld in verschillende Brusselse gemeenten leidt ook tot een polemiek tussen de burgemeesters van Brussel en Antwerpen. Brussels burgemeester Philippe Klose vindt dat premier De Wever, die ook titelvoerend burgemeester is van Antwerpen, dringend maatregelen moet nemen om de aanvoer via de Antwerpse haven aan te pakken. Maar waarnemend Antwerps burgemeester Els van Doesburg vindt dat haar stad geen lessen moet krijgen van de hoofdstad. Dat zei ze bij de regionale omroep ATV.
24: Daarnaast hebben wij in Antwerpen wel natuurlijk echt een veiligheidscultuur. Wij zijn niet zomaar de veiligste grootstad van het land. En dat verschil met Brussel is best wel schrijnend. Dus eerlijk gezegd denk ik dan dat wij daar weinig lessen te leren hebben van de heer Klose.
23: Net vanmiddag zijn in de Brusselse gemeente Sint-Gilis enkele honderden buurtbewoners van 40 buurtcomité's op straat gekomen om hun stem te laten horen na de vele schietpartijen in de hoofdstad. Het laatste anderhalf jaar vonden er in Brussel meer dan 150 schietpartijen en 22 ontploffingen plaats gelinkt aan het drugsgeweld. De Brusselse procureur Moinil trok daarover vrijdag nog aan de alarmbel. De buurtbewoners zijn het geweld en de overlast beu.
0: Voor mij is dat ook belangrijk om te zeggen dat wij hier wonen. Families die hier wonen. Repressieve hebben wij altijd gehad. Een maand of twee is er geen dealer op dat plek niet meer. En de repressieve stopt. En de dag erna zijn ze terug.
1: We zijn deze serie van inbraken beu.
2: Dit is een plein vlak in de buurt waar ik woon. Mijn dochter woont hier niet ver vandaan. Met haar zoontje gaan ze vaak pizza's halen in het restaurant dat vorige week beschoten is. Dus je begrijpt wel dat mij dat wel treft.
23: Bij een ongeval met een veerboot voor de kust van Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen. Het schip met 267 opvarenden was net vertrokken uit de haven van Girne toen het in de problemen kwam en omsloeg. Er is een grote reddingsoperatie aan de gang met helikopters en boten van de kustwacht. 237 opvarenden zouden intussen gered zijn. Naar 23 anderen wordt nog gezocht. In het voetbal heeft landskampioen Club Brugge met 2-1 verloren bij AA Gent. Het verslag is van Tom Boudeweel.
14: Ontgoochelende prestatie van Club Brugge dat ondanks slechts 1 wedstrijd per week te weinig scherpte en drive toonde. Veel balbezit weer, dat wel, maar zonder echte ideeën. Dan was Gent bij zijn uitvallen veel scherper. Vergara rondde een van die aanvallen af, maar Van Aken duwde meteen de gelijkmaker binnen. 1-1, 2 goals op het einde van de eerste helft. Na de pauze viel heel weinig te beleven tot de rode kaart voor Forbes 20 minuten voor tijd. En die uitsluiting liet AA Gent wat meer in zijn kansen geloven. Invaller Cissé kopte 5 minuten voor tijd de 2-1 binnen, waarna ook hij nog werd uitgesloten. Het is de eerste nederlaag voor Club Brugge. Gent heeft een mooie 9-9.
23: Gent moet komende week nog een inhaalwedstrijd tegen Leuven spelen en rond deze tijd begint ook de match tussen Antwerp en Sint-Truiden. Vanmiddag afwisselend wolken en opklaringen, meestal droog en tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer en nog 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
15: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
21: Radio 1.
25: Sportza.
21: Met Jonathan met de penningen.
26: Goedemiddag, welkom terug bij Sportza. Het is een grijs weekend, maar gelukkig is er wel veel sport. Met straks de finish in de 9e etappe in de Ronde van Spanje, waar het trouwens veel zonniger is om je jaloers te maken. En we hebben ook een nieuwe voetbalwedstrijd. Antwerp-Sint-Truiden en Stef Wijnands in de Bosuil. Ook daar zie ik de zon, denk ik, op mijn scherm. Die match is begonnen bij jou.
27: Ja, mooi zonnetje. Prima weer om te voetballen. De grasmat ligt er niet overal even groen bij in elk geval. Veel bruine plekken moet ik zeggen. Nog niet hersteld van de hevige zon zullen we maar zeggen. Maar gevoetbald kan er zeker heel erg goed. En al een gele kaart voor Lucas Gelfout rechts achter van Antwerp. Die aan het truitje trok van Sebaoui. Die eigenlijk alleen op doel kon afgaan. Maar het was van te ver eigenlijk dat hij kon... Gaan naar de goal. Vandaar geen rode kaart. En juist de gele kaart beoordeeld door Bram van Driessen. En die vrije trap die wordt nu naastgeknald door Arpnor Muja. Die kennen ze hier natuurlijk. Die wordt niet uitgefloten. Die is hier met heel veel respect vertrokken. Het kampioenjaar onder Mark van Bommel. Maar intussen dus via Samsun Spor. Vorig jaar al bij Sint-Truiden. Nu helemaal bij Sint-Truiden. Want overgenomen. Die bal ging over. Antwerp dus met weer veel jonkies. En dan ook al niet met Valencia in de ploeg. Ja, je zou zeggen Sint-Truiden met toch een ploeg. Met heel wat ervaring. Heel wat dertigers in de ploeg. Nu ook Europese ervaring. Zou dan over 90 minuten de maat moeten kunnen nemen van deze jonkies. Maar goed, zo simpel is het natuurlijk allemaal niet achteraan. Bij Antwerpen Tsunashima. En in de goal Nozawa. Dus daar toch ook alweer heel wat Japanners. En ze hebben ook een jonge Japanner aangetrokken. Dus niet enkel meer bij Sint-Truiden. Waar dat in veelvoud aanwezig is. Een overtreding op Thibaut Somers. De kapitein. Die hier van aan de linkerkant speelt. Voorlopig Salah aan de overzijde. Salah dus in plaats van Valencia. En de vraag is of de Antwerp supporters Valencia nog gaan terugzien. Potentie is er altijd geweest. Van de Ecuadoriaan. Maar veel geblesseerd geweest ook. En uiteindelijk gaat Antwerp er misschien nog wel wat miljoenen voor rapen. En u weet dat dat niet slecht uitkomt bij de nieuwe bazen. Die in elk geval het volk achter zich hebben gekregen door die uitstekende start. 7-9. Dat is natuurlijk altijd lekker als je een ploeg binnenkomt. Hatta onder de bal door. Voorzet van Salah is te ver. Somers pikt op. En Van Wezemaal zit ertussen. Goeie push van Wezemaal. Waardoor Somers nu wel kan ingooien. Richting Vrij. Bal blijft daar hangen. Muslio moet een duel gaan. En er is een overtreding gefloten van Bram van Driessen. Op Taniguchi. De man die het enige doelpunt maakte thuis. Tegen Omonia Nicosia. Maar dat volstond dus niet in Cyprus donderdag. Taniguchi die trouwens bij twee van die doelpunten er niet erg goed uitzag in zijn verdedigende actie. Vooral niet bij de 3-1. En zeggen hoe het is. Sint-Truiden kwam eigenlijk tekort om de Cyprioten uit te schakelen. En kan zich dus nu opmaken voor een 6-wedstrijd in de Europa League. In de Conference League. En dat lijkt voor iedereen in Sint-Truiden meer dan voldoende te zijn. Met natuurlijk als mooie apotheose. Als vijfde wedstrijd tegen het grote Ajax. Zonder twijfel de grootste wedstrijd in de geschiedenis van Sint-Truiden. Ergens in december gaat dat zijn. Sebawi die flink wordt uitgefloten door het publiek. Hij is uiteraard een beerschotman. Vandaar dat hij daar aan de kant voor de harde kern niet op enige vreugde zal kunnen rekenen. En nu Van Wezemaal die eigenlijk makkelijk de bal afpakt van Tuipes. En Mouya. Die het balletje probeerde tussen de benen van Helden. Die vorig jaar nog bij Sint-Truiden dus speelde. Nieuwe jaar naar hier gekomen. Ging weg bij de goed geoliede ploeg. Omdat hij een veel beter contract kon afdwingen hier. Maar u weet, hij is het hele tweede helft van het seizoen geblesseerd geweest. En nu dus pas echt in de defensie achteraan bij Antwerp. Goeie lange bal van Muslio. Die wel niet goed beoordeeld wordt door Mouya. En dus bal over de zijlijn. 6,5 minuut zijn we hier bezig. Een gele kaart voor Schelfouten rechtsachter van Anderlecht. Dat is het enige wat we voorlopig genoteerd hebben. 0-0 dus.
3: Sportza.
26: En dan gaan we nog eens door naar de Vuelta. Daar zijn de renners in de 9e etappe begonnen aan de voorlaatste klim. Het voorsmaakje op de zware slotklim. Glenn Martens.
4: Ja, zo is dat. Dat is de Puerto de Benifalam. Een korte klim, minder dan 5 kilometer. Net geen 6% gemiddeld. En een eenzame leider op dit moment. Heel groot is zijn voorsprong. Wel niet, dat moet ik er meteen bij zeggen. En dat is Romele, Alessandro Romele van Astana. Die rijdt momenteel alleen aan de leiding. En heeft ja intussen toch al een seconde of 50 voorsprong daarnet gemeld op een groepje achtervolgers met Parapente en Stefan Koen. Maar dat is wel achterhaald. Want intussen zijn die twee ook weer bijgelopen door die grote groep. En die volgen intussen op ongeveer een halve minuut van die eenzame leider. Die er dus voor gekozen heeft om tussen die twee beklimmingen door eigenlijk in de vallei toch het hazenpad te kiezen. En nu krijgt hij nog iemand in zijn achtervolging. Dat is Cambrubi. Die heeft nu ook gekozen om de vlucht vooruit te nemen. Dat is een Spanjaard. Die gaat op zoek naar die leider. Zo krijgen we toch nog eens wat in deze etappe. Het is lange tijd interessant geweest in de zin, wie gaat er vooraan bij geraken? Want er was al een grote groep. Geleidelijk aan is die groep alleen maar groter geworden. In het peloton gebeurde omzeggens helemaal niets. Daar was lange tijd de controle van de mannen van Movistar. Niet onlogisch natuurlijk, want zij hebben met Erik Mas de rode leiderstrui in drangen. Intussen zien we ook dat de ploeg van Felix Gall daar vooraan aansluiting heeft gevonden. Maar intussen wel 6 minuten de achterstand van het peloton op die kopgroep. Daar straks was dat even geslokken tot net iets minder dan 4 minuten. Maar dan hebben ze toch laten betijen. Dus we vermoeden toch dat de winnaar vooraan te zoeken is. En gaat dat dan deze Romele zijn? Het wordt lastig natuurlijk om zo lang alleen te gaan rijden. Maar voorlopig is dat dus wel de wedstrijdssituatie hier. Maar wat is de wedstrijdssituatie bij jou, Stef, in Antwerpen?
27: 0-1 voor Sint-Truiden. En helemaal verkeerd beoordeelde bal van Taishi Nozawa die uit het doel komt buiten de 16. Hij kopt de bal weg, maar in de lucht. En opgepikt door Mouya. Mouya die trapt op een lege goal. Schelfout is nog teruggekeerd. Die duwt de bal van de lijn in de voeten van Araki. En die hoeft hem maar binnen te trappen. Dus een geweldige beoordelingsfout van Nozawa. afgestraft door Sint-Truiden. En ik moet zeggen dat Araki bij zijn debuutmatch deze bal wel lekker binnentrapt. Want zo eenvoudig was het niet. Schelfout die bal tegenhoudt. Bal gaat de lucht in en hij neemt hem in één tijd op de slof Araki. En zo in zijn allereerste wedstrijd voor Sint-Truiden. Hij was al twee keer ingevallen tegen Nicosia. Man die van Kashima Antlers komt. En eigenlijk speelt op de plaats van die andere jonge Japanner Ishiwatari. Die we al wel een paar keer gezien hebben. Wel, hij trapt die bal mooi binnen. En dus een 0-1 voor Sint-Truiden. Dat ook het best aan de wedstrijd begonnen was. Met het meeste balbezit in elk geval. En Antwerp dat voorlopig nauwelijks aan de bal kwam. Zonder dat Sint-Truiden evenwel gevaarlijk was. Maar dus een fout achteraan door doelman Nozawa. Afgestraft door de Canaries. 0-1

0: Devil's Haircut van Beck. Op het WK-hockey ging het brons bij de mannen eerder deze middag al naar Argentinië. Niet naar topfavoriet Nederland. Nederland wordt dus pas vierde op een WK waar ze wereldkampioen hadden willen worden in eigen land ook. Maar nee, 1-2 voor Argentinië na een goede strafcorner 2 minuten voor het einde. Weer teleurstelling voor Nederland dus na het gemiste goud voor de vrouwen. Gisteravond ook toen tegen Argentinië. Goud bij de vrouwen, brons bij de mannen voor de Zuid-Amerikanen. En Jarno Polis, straks staat ook de finale bij de mannen op het programma.
1: Ja, en die gaat tussen Duitsland en Spanje. Dat zijn twee tegenstanders van de Red Lions op dit WK. De Lions die pas zevende werden en het goud, dat zal dus voor Duitsland of voor Spanje zijn. Duitsland is de regerende wereldkampioen, ook de Europese kampioen van vorig jaar. En ze nemen het dus op tegen Spanje dat de Lions uit de halve finale hield op dit WK. Spanje met José Basterra voorin, spits van Leopold, en collega-aanvaller van Tom Boon en Nelson Onana, dus gevaarlijke pion daar bij Spanje. Die finale start straks om 16:30.
0: Ja, en een WK dat al aan de gang is, met de wedstrijd die nu aan de gang is, en dat is het volledige WK, dat is het WK mountainbike. Hoe zijn Van der Poel en Pidcock onderweg in Val di Sole?
1: Pidcock is nu net voor het eerst naar de leiding gegaan. We zitten in de 6e van 8 ronden. En Pidcock en Van der Poel moesten starten op de 5e startrij. Pidcock slaagde er dan in om naar de kop van de wedstrijd te rijden. Het is een uitdagend parcours. Veel klimmen, dat ligt hem dus. En zo'n 2 ronden geleden maakte hij dan de aansluiting bij de 8 voorin. En nu voert hij zelfs de forcing. En ik zie dat de rest aan het afzien is in zijn wiel. Mathieu Van der Poel die heeft het iets lastiger op dit parcours. Rijdt rond op ongeveer de 20e plek rond Jens Schuurmans, onze landgenoot. Die rijdt daar ook mee in de buurt. Maar het lijkt dus opnieuw al voor de 4e keer geen succes te worden voor Mathieu Van der Poel op het WK.
0: Zo lijkt het inderdaad. Dankjewel, Jarne. Ik vertel ook nog even dat het in Antwerp STVV 0-1 is. Nog altijd. Zometeen gaan we nog eens naar daar.

0: label van het zesde metaal. Vroege voorsprong voor Sint-Truiden tegen Antwerp. 0-1 met het doelpunt van Araki na 9 minuten. Stef Wijnands, we volgen die match verder bij jou.
1: Had 0-2 moeten staan, overigens na een hoekschop voor Sint-Truiden. Goed aan de eerste paal doorgekopt door Mouya. En dan had Omar Diouf die bal maar voor het binnenkoppen. Maar hij deed iets heel vreemd. Raakte die bal dan wel met zijn hoofd. Bal viel naar beneden. Hij stond eigenlijk op de lijn. En daar kon dan nog met de voet uiteindelijk Nozawa, die eigenlijk al de andere richting was uitgevallen, kon die bal nog wegwerken. En zo geen 0-2 voor Sint-Truiden. Dat zou misschien een beetje overdreven zijn, maar STVV dicteert hier heel erg makkelijk de wet. Antwerp krijgt geen poot op het middenveld, moet ik zeggen, met Sissako, Araki en Merlin voorlopig, die heel makkelijk daar de regie voeren. En Antwerp dat het dus moeilijk heeft om Michael Vrij te bereiken. En die andere, de jonge Ghanese, Louis Nar in de spits. Dus nee, dat lukt voorlopig niet. De supporters willen wel, maar zien voorlopig dat de ploeg het heel erg moeilijk heeft. Schelfout. Lange bal waar eigenlijk Vrij hopeloos naartoe moet gaan. En beseft van, ja, daar kan ik helemaal...

0: kan dat een surplus zijn. Want er is niemand die in de staf of zelfs niet bij het Japanse bestuur denkt dat het huzarenstukje van vorig jaar nog een keertje kan overgedaan worden. Daarvoor is de ploeg toch te zeer verzwakt. Maar kijk, Araki heeft een beetje hetzelfde profiel als Ito van vorig jaar. Ito die nog altijd geen andere club heeft en die van de week gesignaleerd was in Sint-Truiden. Maar werd gezegd dat het was om zijn appartement leeg te maken. Niet meteen om opnieuw een contract te tekenen. Daarvoor had hij eigenlijk al lang afstand genomen van Sint-Truiden. Merlin met een slechte controle opgepikt door Mouya. En Araki die heeft al verschillende trappen gekregen van die jonge Fofana op het middenveld. Die 18-jarige Ivoriaan die een beetje aan Doumbia doet denken. En hier is Mouya. Goede actie. Sissako in de 16. Sebawi trapt. En dat had veel beter gemoeten. Van aan de rand van de 16. Toch een half gekraakt schot van de spits. De linker spits van Sint-Truiden. Maar goede actie opnieuw van Mouya. En Sissako aan de buitenkant. Nee, Sint-Truiden is voorlopig heer en meester in deze wedstrijd. Met Mouya die zich nu wel vastloopt. Bij de jonge Fofana. Die dus in de ploeg staat omdat Dieriks licht geblesseerd is. Ook een jonge gast dus van 17. Maar het is eigenlijk de ervaren Japaner Nozawa dus die een fout heeft begaan. Ibrahima Salah aan de rechterkant. Man van A-agent vroeger. Heel vroeg al vertrokken daar. De Marokkaan naar Rennes. Brest daarna. En nu van Basel gekomen. Om het hier opnieuw in België te proberen. Diouf in duel met Tsunashima. Bal over de zijlijn en de kern daar bij Antwerpen aan de overzijde. In het zwart gekleed en volop aan het zingen. Dat is buitenspel denk ik. De grensrechter gaat voorlopig daar niet op in. En nu wordt er wel voor handspel gefloten. Dus een doelpunt, dat gaat niet door. Ook al wordt er hier op de perstribune al een beetje gevierd. Maar ik denk dat het eerst al buitenspel was van Luis Narre. En daarna gebruikte hij zijn arm. Dus eerst hier kijken naar het doortikken. Dat was al buitenspel inderdaad. Dus zelfs het handspel was uiteindelijk niet van grote betekenis. Antwerpen dus met een hele jonge ploeg. Gemiddelde leeftijd 22,8. Alleen Westerlo heeft nog een jongere ploeg op het veld staan deze dagen. 22,4. Maar goed, dat hangt er vanaf natuurlijk wie wanneer speelt. Maar hoe dan ook, het jonge Antwerp voorlopig halverwege de eerste helft nog geen vuist kunnen maken tegen het Europees spelende Sint-Truiden. Logisch is de stand 0-1.
1: Radio 1 Sportza.

0: Tyler, the Creator en Earthquake. We gaan nog eens terugkeren naar de nederlaag van Club Brugge op AA Gent. Geen 12 op 12 voor blauw-zwart na die 2-1. Hans van Aken maakte de gelijkmaker voor Club meteen na de openingsgoal. Dat was onvoldoende, maar hij kreeg er wel de trofee voor man van de match voor. En hij kwam na de match langs, ook bij Aster en Zaimana van Dazoon.
1: Hans, welkom. Merci dat je bij ons komt staan. Je bent niet super blij met de trofee, vermoed ik.
2: Met die trofee wel, maar niet met het resultaat. Had hier liever als winnaar gestaan of uiteindelijk met een gelijkspel nadat we met 10 kwamen. Maar ja, het heeft niet mogen zijn. Ik denk dat we zeker in de tweede helft wel controle hadden over de wedstrijd, maar iets te weinig gevaar konden creëren. Het is ook niet dat zij kans na kans kregen. Maar natuurlijk, die rode kaart verandert een beetje het spelbeeld. Ik denk dat we af en toe nog wel de bal hadden, maar we kregen geen kans meer bij elkaar en dan hebben zij wel wapens in de box om ballen te pompen. Zo scoren ze de eerste goal en de tweede goal uiteindelijk ook. Dus ja, jammer.
1: Ja, ergens teleurgesteld dat de volgende stap niet gezet is vanmiddag hier in lastige omstandigheden tegen een goede verdediging. Allemaal waar. Maar jullie kunnen dat uiteraard, dat hebben jullie in het verleden al bewezen. Ergens jammer dat de progressie nog niet verder is? Of?
2: Het is altijd jammer en natuurlijk als je verliest, dan zit je meestal alleen maar de negatieve dingen. Ik denk dat er ook positieve waren. Ik denk dat de reactie vooral na de 1-0 direct heel goed is met het doelpunt dat we zelf maken. Maar ik zie nu het tweede doelpunt. Ik denk dat we vooral dan als we met 10 staan nog meer kunnen stappen zetten om verder te verdedigen. Om nog meer die wil te hebben om dan gewoon dat gelijkspel sowieso binnen te halen. Ik denk dat dat een beetje mankeerde in die laatste 20 minuten.
1: En is dat iets dat op een dag of 8-9 kan verholpen worden? Want dan is het voor de knikkers echt natuurlijk in die Champions League.
2: Maar verholpen, ik denk dat vooral vanuit jezelf moet komen. Niet per se iets is waar getraind kan worden. Ik denk dat wij in staat moeten zijn om elke match 100% te zijn. 100% van jezelf te kunnen geven. Ook wetende dat elke tegenstander er meestal op gebrand is om tegen Club Brugge goed te zijn, om het beste naar boven te halen. Dus moeten wij dat ook zijn om in de competitie resultaat te halen.
1: Ja. Wie is jouw man van de match? Ben je dat zelf ook?
2: Ja, ik pak hem mee, dus dan ben ik het.
1: Ik pak hem weg, meestal, zeker wel. Het was natuurlijk ook een beetje de perfect storm met een Gent dat al meer matchen in de benen heeft. Meer minuten, een goed resultaat heeft geboekt. Rode kaart, heel veel wedstrijdsomstandigheden zaten tegen, waardoor jij het vertikt om het te negatief te bekijken.
2: Klopt, maar het is ook niet dat als we één of twee keer winnen, dat ik zeg dat we de beste zijn. En zo zal het ook niet zijn als we verliezen dat alles slecht is. Zoals je net zegt, de omstandigheden zaten vandaag niet echt mee. En vooral die rode kaart, ik moet ze nog eens terugzien. Maar als het een reactie is naar de tegenstander toe, dan is het niet slim. Maar dat zal hij dan ook wel beseffen op dit moment. En kijk, we weten wat we aan Carlos hebben. Hij is heel, heel goed gestart aan het seizoen. Dus het is nu jammer dat dit gebeurt. Maar uiteindelijk hoort het bij.

0: Heaven for the weather. Van de street zometeen beginnen de renners in de negende rit van de Vuelta aan de zware slotklim. Die kan je hier straks live volgen bij ons. Maar wij gaan eerst terug naar Antwerpen STVV, naar het voetbal waar STVV nog steeds op voorsprong staat. Stef Wijnands.
1: Zo is het, 0 tegen 1, 33 minuten ver. En Antwerpen heeft wel een paar keer de neus aan het venster komen steken. Dat wel met een schot vanuit de zijkant van Luis Nara op de vuisten van Kokubo. Bal die naar het centrum kwam en dan Ibrahim Salah veel te wild trapte een huis of drie over. En zo was een toch een redelijke goede kans. Ook al was het niet zo simpel om op die bal te trappen voor Salah, die vloog over. En dan hebben we nog eens Michael Vrij in de draai van net in de 16 laten trappen. Maar die ging nog verder naast. Dus dat heeft tot Antwerpen toch wel wat meer aan de bal nu op dat middenveld. Met daar wat ruimte voor Somers aan de rechterkant. Somers richting de man die daar komt instoten. Dat is Modibo Fofana. En die heeft een hoekschop afgedwongen, zegt Bram van Driessen. Het is vanuit de STVV-kant met name Muslio, die zegt: ik heb die bal niet geraakt, maar hij zal zich moeten concentreren. Als het geen hoekschop is, dan zal de VAR wel tussenkomen, zeker. Die zullen daarnaar kijken of het uiteindelijk zo is of niet. Maar welke voetballer kan je vertrouwen als hij zijn hand opsteekt dat hij de bal wel of niet beroerd heeft? Dat moet de VAR dan maar doen. Het is een hoekschop voor Antwerp met de Tuibes die naar de overkant is gegaan. Eerste zone weggekopt door Taniguchi, opgepikt door Schelfhout. Breed naar Scott, die dus daar centraal op het middenveld speelt. Zijn contract verlengd, de Duitser. En Salah, goede dribbel aan de buitenkant, maar zijn tegenstander niet voorbij. Wel een STVV-speler die de bal geraakt heeft en dus ingooien voor Antwerp. En Tuibes zegt: laat mij nu maar toch aan de overkant gaan. Dat doet Somers ook. En Salah die van positie wisselen. Sint-Truiden ook nog een keertje goed gevaarlijk geweest met een goede bal van Mouya. Maar zowel Diouf als Hatta wilden koppen. En dan was het twee keer niks. Waardoor Sint-Truiden toch opnieuw een kans miste. En nu de bal die ingegooid wordt via een Antwerps hoofd over de achterlijn. Dus geen hoekschop opnieuw voor Antwerp. Dus wat meer evenwicht gebracht in de wedstrijd. En hier zien we dat die bal, denk ik, tegen het hoofd van Luis Nara ging. Waardoor die over de zijlijn ging. Intussen heeft Kukubo van Sint-Truiden een gele kaart gehad. Werd daar even aangelopen op een bepaald ogenblik. Maar protesteerde zo hard voor een gele kaart dat Van Driessen hem er zelf eentje gaf. Intussen Salah hier aan de linkerkant. Ligt hem dat beter. De voorzet die is zeker niet slecht. Muslio wint. En Tsunashima denkt een wereldgoal te maken van op een meter of 30. Neemt hij die weggekopte bal in één tijd op de slof. Maar ver over de goal en verder naast. Dus dat is niet echt dreigen wat Antwerp doet. De overzijde nog mooi in het zonnetje. Zo tegen een uur of half vijf. Ongeveer 200 truinaars die meegereisd zijn. Zowat evenveel als vorige donderdag naar Nicosia. Tuibes met zijn rechter. Ontzet op die lange bal van Kokubo. Sisako is daar toch weer op het middenveld. Zoals hij dat eigenlijk donderdag ook uitstekend deed. De enige die echt op Europa League niveau speelde van Sint-Truiden. En dat is toch een enorme voltreffer gebleken. Man die van Kortrijk kwam. Die zakte met Kortrijk. En bij Sint-Truiden dus Europees voetbal haalde. Salah. Met Fofana. Nee, de jonkies voelen zich wat meer in hun sas in het tweede deel van deze eerste helft. Als Antwerp meer aan de bal is, nu moeten er nog echte kansen uitkomen. En Sint-Truiden proberen uit elkaar te spelen. Zoals Omonio Nicosia dat uitstekend deed bij balverlies van de Truinaars. Snel er tussendoor. En er was geen antwoord op. Tsunashima. Tot bij Schelfhout. Die zoekt Sebaoui op. Vrij. Bal te ver van de voet. En is hem dan ook kwijt. En Robben heeft hem zelf wel veroverd. Fofana overal te vinden met die lange benen van hem. Dat is in elk geval al een goed teken. Veel in beweging. Hoe lang kan hij dat vallen houden? Somers, de kapitein aan de rechterkant. Sint-Truiden nu toch teruggedrongen op de eigen helft. Met nog een minuut of zeven te spelen voor de rust. Deze aanval toch nog even proberen te volgen van Antwerp. Of het echt tot een kans zou kunnen komen. Van Helden Het is zoeken, want Sint-Truiden blijft goed gesloten daar. Een goede bal van Tsunashima. Tuibes aan de buitenkant. Sala voorbij Van Wezemaal of niet. Wel een voorzet. Maar die bal is te scherp en makkelijk opgeraapt voor Leo Kokubo. Nog een minuit of 6,5 hier op de Bosuil, waar het eigenlijk vrij stil is. Moet ik zeggen, 0 tegen 1 is de voorsprong voor Sint-Truiden.
0: Dankjewel Stef. Zometeen komen we de slotfase volgen bij jou in Antwerp-Sint-Truiden. Inderdaad, Jarno Poli ondertussen, dat WK mountainbike. Een bekende Nederlander wordt daar geen wereldkampioen.
2: Nee, het is niet Mathieu van der Poel, wel een bekende Brit. Tom Pidcock steekt de fiets in de lucht. Hij komt over de streep als wereldkampioen. En zijn landgenoot Charlie Aldridge is tweede, doet daar ook nu nog een kunstje als hij over de streep komt. Maar Pidcock heeft een heel knappe race gereden, gestart op de vijfde startrijd, hetzelfde als Mathieu van der Poel. Maar hij vond dan wel zijn parcours reed naar voren, zette iedereen onder druk. En pas een ronde voor het einde kon hij dan wegrijden. En zo kwam hij dus solo over de streep. Zijn tweede wereldtitel voor Tom Pidcock. En Van der Poel die heeft het veel lastiger, rijdt rond ongeveer op de 30ste plek op zo'n 5 minuten van Tom Pidcock. Dus geen wereldtitel en ook gewoon geen medaille voor hem.
0: Nee, ook bij de vierde poging op dat WK mountainbike. Geen wereldtitel voor Mathieu van der Poel, wel voor Tom Pidcock. Dankjewel, Jarne. We kijken nog even naar de weg op de buitenring rond Brussel. Moet je vertragen in Zaventem, elders op de weg en op het spoor. Geen problemen. Sportza.

0: Stupid Song van Olivia Rodrigo. Zometeen naar die slotklim in de Ronde van Spanje. Maar eerst gaan we de slotfase in de eerste helft volgen tussen Antwerp en Sint-Truiden. Stef Wijnands.
1: Nog 2 minuten, dan zitten de 45 erop. Nog altijd 0 tegen 1. Een goede kans voor Antwerp nu toch gehad. Echt de eerste met Christopher Scott die op het middenveld de bal kreeg. En dan naar de rechterkant liep. Sissako eraf liep. En bij Sint-Truiden was het even Azelen wie hem ging opvangen. En dan trapte hij mooi vanuit een schuine hoek. Maar iets te zeer gekrost en dus voorbij aan het doel van Kokubo. Maar dat was echt wel een goede kans voor Antwerp. Nu toch even Sint-Truiden nog eens. Want dat is al een tijd geleden dat ze in de buurt van de 16 geweest zijn. Dat is knap en dat is een gele kaart voor Salah. Die krijgt hij niet van Van Driessen. En dan geeft hij de bal ook nog niet terug. Salah, nee, krijgt geen gele kaart. Is gewoon aan het truitje trekken terwijl de tegenstander gewoon weg is. En een makkelijke voorzet kan trappen. En dan nog protesteren. Nee, hier komt hij erg goed weg. En dan gaat Van Driessen uitleggen aan Mouya dat hij moet wachten om de vrije trap te nemen. Tot hij het veld met zijn bekende bus heeft bespoten. Daar staat Salah nu ook. Aan de rechterkant dus Mouya. Araki heeft zich ook al een paar keer gemeld. Maar die mocht nu niet nemen. Dus Mouya. Hier, bal naar de tweede paal. Niemand die kopt. Sebaoui pikt op vanuit de tweede lijn. Balletje breed naar Araki. Araki tot bij Taniguchi. Die staat daar alleen. Sissako, nee, dat is geen afwerker. Dat is goed afgelegd van Taniguchi. Maar Sissako die gaat dan binnenkant voet trappen. Goeie kans is het toch gewoon voor Sint-Truiden. Waar Taniguchi helemaal alleen staat. En het schot van Sissako eigenlijk nergens geraakt. Intussen zitten we in de toegevoegde tijd. 1 extra minuut maar. Er is ook geen reden om over te spelen. Want we hebben geen verzorger op het veld gezien. En het is toch vooral Fofana die veel energie bracht daar op het middenveld bij Antwerp. Die 18-jarige. Bekijken hoe hij dat na de rust ook nog kan volhouden. Hoe lang Komper hem daar kan laten staan. Sissako tot bij Vrij. Dus 1 bal geraakt Vrij. Meer niet. Maar er is een man die niet veel ballen moet raken uiteraard. Diouf snoept daar de bal af van Tuipes. Tsunashima, dat is goed uitverdedigd. En nog 1 keer misschien Antwerp. Er is nog een seconde of 15 te gaan. Tsunashima breed, dat is goed. Tot bij diezelfde Fofana. Die wordt niet gehaakt. Bal blijft daar hangen rond de 16. En het is Nare die dacht dat hij daar tussendoor ging geraken. Dat lukte niet. Dus Mouya richting Diouf. En dan vindt Van Driessen het welletjes. Mouya niet helemaal tevreden dat hij niet meer mocht doorlopen. Maar 0-1, dat lijkt mij een juiste weergave van deze eerste helft. Waarin Sint-Truiden de eerste half uur zeker de betere ploeg was. En ook een goed doelpunt maakte na weliswaar een stevige fout in de defensie van doelman Nozawa. Was het Antwerp 1 kans gehad. En dat is het voorlopig. Dus 0 tegen 1 voor Sint-Truiden.
0: Dankjewel, Stef. En dan sluiten we aan in de Vuelta op de Alto de Aitana. Flink bergop en nog altijd met een grote voorsprong voor de vluchters. Glenn Martens.
2: Ja, zo is dat. Maar die groep met vluchters die is wel uitgedund. Dus te zeggen, ze rijden nog alle 24 voor het peloton. Maar ze rijden niet alle 24 meer samen. Want daar straks zei ik al dat we een eenzame leider hadden met Alessandro Romele. Wel, die heeft 2 metgezellen gekregen. Marcel Camprubi en Pavel Sivakov. En samen hebben zij met z'n drieën 1:18 voorsprong. 1:42 zelfs intussen al opgelopen op die ruime groep met achtervolgers. We zijn ook begonnen aan die slotklim. Dat is die zeer, zeer lange klim. 22 kilometer in totaal. 19,5 kilometer moeten de leiders daarvan nog beklimmen. De Alto de Aitana, gemiddelde van 5,8%. En vooral op een 6,5 kilometer van de top wordt echt weer stijl met percentage rond de 10%. Dus daar kunnen echt wel de verschillen serieus gaan oplopen. Het verschil met het peloton, dat bedroeg daar straks 1 minuut of 6. Dat is is intussen geslonken tot 4.47. Maar ze gaan toch niet meer tijdig bij die mannen geraken om mee te strijden voor de dagwinst. En wie zijn die drie leiders? Wel, misschien niet allemaal de bekendste namen. Pavel Sivakov, ja, die draait al een tijdje mee. De Fransman, vroeger was hij Rus. Dubbele nationaliteit altijd gehad. Maar door de oorlog in Oekraïne heeft hij er dan toch voor gekozen om onder de Franse vlag te koersen. Wel, die is intussen 29 en heeft in het verleden toch al een paar keer een eindklassement gewonnen. Niet van de allergrootste rondes, maar toch de ronde van Polen, de ronde van Burgos. Vorig jaar nog de beste in de Ruta del Sol. Maar het is geen veelwinnaar, dus dit zou een unieke mogelijkheid zijn om toch echt een knappe zege te boeken in de ronde van Spanje. En die eer zou uiteraard ook zeer graag weggelegd willen zijn voor Marcel Camporubi. Die is nog best jong, 24 is hij. Staat 65ste in het algemene klassement. Niemand van de drie komt trouwens echt een aanmerking voor dat klassement. Maar die is nog maar bezig aan een jonge carrière, zullen we maar zeggen. Dit jaar gedebuteerd in de World Tour en kijk, al meteen Spaans kampioen geworden. Misschien toch net iets te lastig tegen deze slotklim voor hem. We gaan het zien. Studeert ook nog de jonge kerel die rijdt voor Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team. En de laatste renner van de drie, dat is dus degene die als eerste het hazenpad koos. Dat is Alessandro Romele van Astana. 23 jaar is hij Italiaan. Vandaag wordt hij 23 of is hij 23 geworden. Hij ook nog niet al te veel klaargemaakt bij de profs, derde geworden op het Italiaans kampioenschap. Dus die kampioenschappen die zijn ze goed afgegaan bij de jongens. Vooraan benieuwd of dat ook het geval is van die slotcup. Die begint nog vrij traag, dus daar verwachten we niet direct de grote verschillen. En het zal ook wel de vraag zijn wie dat de sprong nog gaat kunnen maken vanuit de achtervolging, zullen we maar zeggen. Want er zijn wat jongens die daar zeker en vast nog wel kans toe moeten hebben. Het verschil is redelijk groot. Anderzijds, op een klim van bijna 22 kilometer kan je zeker anderhalve minuut nog goed maken. Kan je die verspelen? Zeker wel. We zien nu ook een beeld van Wout van Aert. Die moet daar wel al een beetje gaan lossen. Die is uiteraard nog altijd in die puntentrui aanwezig. Heeft niet al te veel moeten laten zien vandaag. Wout van Aert ook omdat de tussensprint, ja, die werd pas helemaal op het einde georganiseerd. Dus daar had hij sowieso al geen kans meer om er nog in de punten te rijden. Wout van Aert die nu omzeild wordt door twee ploeggenoten van hem. Maar vooraan strijden we dus wel tegen om de dagzegen. Ze zijn het daar druk aan het uitleggen. Ze moeten nu doorduwen bij de ploeg van Wout van Aert. En in principe zou het toch moeten lukken om zonder problemen binnen te komen. En we zijn uiteraard benieuwd, want die krijgen we nu ook in beeld. Enric Mas, wat die gaat kunnen doen op die slotklim. Direct al wat meer kracht zetten achter die rode trui. Of gaat hij het toch lastig krijgen met zijn uitdagers? En die zijn er wel, Felix Gal, om er maar eentje te noemen. We zijn dus begonnen aan het absolute slotstuk van deze etappe. De slotklim van 22 kilometer, de eerste vijf, die zijn al bijna afgelegd. De wedstrijdsituatie op dit moment, de leiders die hebben een anderhalve minuut voorsprong op een vrij grote groep achtervolgers. En het peloton volgt op 4,5 minuut.
0: Dankjewel Glenn. En dan gaan we ook nog luisteren naar de coach van AA Gent na de winst tegen Club Brugge in die Vlaamse clash tegen de aartsrivaal. Werd het 2-1 en vooral ook 9-9 voor Rick de Mil. Nu hier is hij bij Aster van der Zoon.
3: Rick, heel veel emoties bij de mensen hier in het stadion. Het is de match van het jaar en als je hem dan nog eens wint, ja, dan scoor je punten natuurlijk. Kan jij even die emotie eruit halen? Hoe heb jij deze wedstrijd beleefd en met jouw trainers ook gekeken?
4: Ah, ik denk dat wij gewoon een mature wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat wij organisatorisch goed stonden. Ik denk dat de club het moeilijk had om door ons blok te komen. Zij hadden wel het bal bezet. En op bepaalde momenten, zeker in de eerste helft, duwde ons iets te veel achteruit ook. Stonden wat te laag, hebben we wat aangepast tijdens de rust. Maar ik denk dat we echt organisatorisch goed stonden en aan de bal. Ja, probeerden ook ons ding te doen. Probeerden mee te voetballen. Dat moet nog altijd wel beter, sneller nog vooruit en zo verder. Maar ik vind wel dat mijn team getoond heeft dat we stappen vooruit gezet hebben. Zeker als je vergelijkt met vorig jaar.
3: Absoluut. Ik heb zo vaak teruggedacht aan die laatste wedstrijd in de playoffs. Oké, het was al half gespeeld. Allee, voor jullie nog niet helemaal, voor Brugge wel. Het grootste verschil is daar toch de stabiliteit achteraan, de ervaring. Ja, je mag hem niet te veel bewieroken, maar het is ook niet alleen Burgess, maar de jongens rond hem ook. Op geen enkel moment zijn jullie in paniek geraakt. Op die basis kan je toch verder?
4: Dat is de basis dat we echt wilden bouwen dit jaar. Hè. Ik denk dat de analyse echt heel duidelijk was van vorig jaar. We zijn begonnen achteraan, we zijn begonnen met daar stabiliteit te creëren, die maturiteit. En je hebt een aantal ouderen nodig die die jonge gasten meepakken. En één daarvan is Christian Burgess. En je mag veel jonge jongens hebben en dat is geen enkel probleem en dat moet ook. Want dat geeft vuur in de ploeg. Maar je hebt er een aantal kapstokken nodig in een ploeg die de rest naar een hoger niveau brengt. En dat hadden we vorig jaar veel minder. En nu zie je dat, dat die ploeg veel stabieler is.
3: En nu sta je daar, ik wil zeggen bovenaan het klassement. Maar dat kan niet natuurlijk, want je hebt een match minder. Maar maximum points erdoor in Europa. Die zomer kan echt wel met een glimlach afgesloten worden.
4: Ah, ik denk dat we echt een hele goede start van het seizoen hebben. Dat is ongelooflijk fijn. Zeker Europa was zeer belangrijk. En de competitie is ongelooflijk fijn dat je goed begint. En aan de andere kant zal altijd het realisme daar ook zijn. Dat het nog maar een begin is. Dat het ook heel snel kan veranderen. Maar deze punten nemen ze ons niet af. En vooral voor de supporters ben ik ongelooflijk blij.
3: Dankjewel, Rick de Mil en professor.

0: populair 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
1: Hoover Phonic met Noemi Wolfs en orkest op symfonische theatertour. In Oostende en Gent. Een unieke live ervaring met hun grootste klassiekers. Herwerkt in indrukwekkende orkestrale versies. 29 januari in Curaçao Oostende. En 22 maart in Capitool Gent. Tickets voor Hoover Phonic via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
2: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
3: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
4: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
5: Immoscoop, man!
4: Een zeer serieuze partij.
3: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
5: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
4: Ja, dat is een cape.
3: Ah, een cape.
5: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoop, man!
8: Nu zou het moeten binnen zijn. Het zou moeten binnen zijn.
9: Het moment van de waarheid is aangebroken. Wie volgt Duitsland bij de mannen en Nederland bij de vrouwen op als wereldkampioen hockey? Volg dit weekend de finales van het WK Hockey live bij Sporza, VRT1 en VRT Canvas.
10: Je hockeymatch begint met een Carlsberg 0.0. VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
11: Het is 5:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Brussel protesteren 40 buurtcomité's tegen het toenemende drugsgeweld op straat. Ten noorden van Cyprus is een schip gezonken, er zijn verschillende doden en de NASA lanceert een nieuwe revolutionaire telescoop. In de Brusselse gemeente Sint-Gillis zijn vanmiddag enkele honderden buurtbewoners van 40 buurtcomité's op straat gekomen om te protesteren tegen het drugsgeweld in de hoofdstad. Het laatste anderhalf jaar vonden er in Brussel meer dan 150 schietpartijen en 22 ontploffingen plaats, geweld dat gelinkt is aan drugshandel. De Brusselse procureur Moinil trok daarover vrijdag nog aan de alarmbel. Gunter Joosse.
12: Sorry to be here. We zijn hier, we leven hier.
13: De boodschap is duidelijk. De buurtbewoners willen hun wijk terug. En dat zegt ook Sarah van Torre van Basta, een vereniging die opkomt tegen de georganiseerde misdaad en dit protest mee organiseert.
14: Bethlehemplein is eigenlijk een symbolische plek, omdat die eigenlijk ook al lang gegijzeld wordt tussen aanhalingstekens door criminele organisaties, door de dealers. En het is ook een manier om de publieke ruimte terug op te eisen.
13: En er zijn veel buurtbewoners naar het plein gekomen.
15: Als bewoner van deze wijk kan ik wel zien dat er dealers, maar ook echt heel veel drugsgebruikers rondhangen. En dat zorgt wel voor een mindere sfeer natuurlijk op straat.
16: We zijn deze serie van inbraken beu.
12: Repressieve hebben wij altijd gehad. Een maand of twee is er geen dealer op dat plek niet meer. En de repressieve stopt. En de dag erna zijn ze terug.
13: Organisatrice Sarah is blij met de grote opkomst.
14: Het is de eerste keer dat we zoveel mensen te samen kunnen brengen en zien dat ze een stukje willen zijn van de verandering.
11: Het toenemende drugsgeweld in verschillende Brusselse gemeenten leidt ook tot een polemiek tussen de burgemeesters van Brussel en Antwerpen. Brussels burgemeester Philippe Klose vindt dat premier De Wever, die ook titelvoerend burgemeester van Antwerpen is, dringend maatregelen moet nemen om de aanvoer van drugs via de Antwerpse haven aan te pakken. Ook als daardoor de activiteit in de haven zou vertragen. Zo zei hij op de Franstalige stadsomroep BXA.
17: Où est-ce qu'elle arrive, la cocaïne? Elle arrive pas par parachute hein, dans nos quartiers. Elle rentre par Anvers. Ça tombe bien, le Premier ministre, c'est le bourgmestre d'Anvers. Et il doit prendre ses responsabilités et dire à un moment donné, stop, on va ralentir le commerce sur le port d'Anvers parce qu'on est confronté à une crise majeure.
11: Waarnemend burgemeester van Antwerpen, Els van Doesburg, vindt dat haar stad geen lessen moet krijgen van de hoofdstad. Voor de kust van Noord-Cyprus is vanmiddag een veerboot met 267 opvarenden gekapseist. Er zijn al zeker 7 mensen omgekomen, maar de balans zou nog veel zwaarder kunnen zijn. Wim Schepens, wat weten we over het ongeluk?
18: Het schip was rond de middag vertrokken uit de haven van Girne en begon blijkbaar snel water te maken. De bemanning zou rond 11:50 een noodsignaal hebben uitgestuurd. Even daarna is het schip omgeslagen. Op beelden is te zien hoe mensen op de romp staan, anderen drijven in oranje zwemvesten op het water. De reddingsdiensten waren vrij snel ter plaatse met boten en helikopters. 237 opvarenden zouden intussen veilig aan land zijn gebracht. Maar volgens de premier van Noord-Cyprus zijn er ook 7 doden geborgen. Naar 23 opvarenden wordt intussen nog gezocht. Maar als zij nog aan boord waren, is de kans heel klein dat ze nog leven. Want het schip is intussen gezonken naar een diepte van 500 meter.
11: Dankjewel, Wim. In Nepal hebben reddingswerkers de ingang van een tunnel bereikt waar volgens de autoriteiten sinds de overstroming van woensdag mogelijk zowat 100 arbeiders vastzitten. Het is nog niet gelukt om contact met hen te leggen. Het is dus ook nog niet geweten of zij de ramp hebben overleefd. De dodentol is intussen gestegen tot meer dan 780. Er zijn nog altijd zo'n 2500 vermisten in Nepal. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft vanmiddag een nieuwe ruimtetelescoop gelanceerd. De Nancy Grace Roman-telescoop, genoemd naar een van de eerste vrouwelijke astronomen bij de NASA, die mee aan de wieg stond van de Hubble. De telescoop heeft bijna 4 miljard euro gekost. Ja, Wim de Mazeneer, waarom is die telescoop zo belangrijk?
19: Wel, de meeste telescopen zijn goed in ofwel heel gedetailleerd kijken naar weinig sterren, ofwel naar veel sterren met minder detail. De Roman-telescoop combineert de twee. Hij heeft een blikveld dat minstens 100 keer groter is dan dat van de bekende Hubble-telescoop, terwijl hij toch even scherpe foto's kan maken. Wetenschappers verwachten dat de Roman-telescoop 100.000 nieuwe planeten rond andere sterren gaat ontdekken en miljarden sterren in kaart kan brengen. Daarmee hopen astronomen dingen te ontdekken waarvan we nu nog niet weten dat ze bestaan. De eerste foto's worden begin 2027 verwacht.
11: Dankjewel, Wim. In het voetbal ontvangt Antwerp op dit ogenblik Sint-Truiden. STVV leidt met 0-1 na een blunder van Antwerp-doelman Nozawa. De tweede helft staat er op het punt om te beginnen. En eerder vandaag heeft landskampioen Club Brugge voor het eerst dit seizoen verloren. Bij AA Gent werd het 2-1. Club slikte 5 minuten voor het einde het winnende doelpunt op het moment dat het met 10 stond na rood voor Forbes. Hans Van Aken vond dat zijn ploeg inzet ontbrak om voor het gelijkspel te gaan.
20: Het is altijd jammer en natuurlijk als je verliest, dan zie je meestal alleen maar de negatieve dingen. Ik denk dat er ook positieve waren, maar ik zie nu het tweede doelpunt. Ik denk dat we vooral dan als we met 10 staan nog meer kunnen stappen zetten om feller te verdedigen, om nog meer die wil te hebben, om dan gewoon dat gelijkspel sowieso binnen te halen. Ik denk dat dat een beetje mankeerde in die laatste 20 minuten.
11: Vannacht regen en buien met kans op onweer. Minima rond 15 graden. Ook morgen wisselvallig met buien en tot 21 graden. De rest van de week wisselvallig, maar zacht. We begonnen met het protest van buurtbewoners in Brussel tegen het toenemende drugsgeweld. Afgelopen vrijdag trok de Brusselse procureur Moinil daarover al aan de alarmbel. Vandaag vragen ook 40 buurtcomité's aandacht voor het probleem van overlast, geweld en onveiligheid. Meer op vrtnieuws.be.
0: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
10: Radio 1.
0: Sportza.
10: Met Jonathan met de penningen.
21: Een heel goede middag, bijna avond. Veel voetbal in de komende uren. Straks om 6:30 krijgen we de topper tussen Union en Anderlecht. Daarna is er ook nog Westerlo-Zultwaregem. En zo net is de tweede helft van start gegaan in Antwerp-Sint-Truiden bij 0-1 voor de Limburgers. Zometeen volgen we die match weer bij Stef Wijnands. Maar we gaan beginnen in de Ronde van Spanje. In de koers, daar zijn de renners in de 9e etappe stevig aan het klimmen naar de meet. Wat is de koerssituatie bij jou, Glenn Martens?
22: Wel, we hebben geen 3 leiders meer, maar nog maar 2. Want 1 iemand die heeft moeten afhaken en dat is diegene die als eerste in de aanval is gegaan. Alessandro Romele van Astana. Ja, voor hem ging het allemaal net iets te hard en opvallend. Marcel Camporubi die kan echt wel voet stand houden in die slotklim. Maar wat we ook zien is dat de voorsprong op dat peloton, dat hij echt zinderoog aan het slinken is. 2,5 minuut. Daar straks was dat 4,5 minuut. En we moeten toch nog zo'n 11 kilometer tot aan de top. En er er komen nog wel wat steile passages van 10-11%. Dus wie weet, als de mannen van het klassement echt vrij snel zullen aangaan, dat er toch nog iets in zit wat betreft de dagzegen. En dan zien we dat Felix Gall nog altijd goed gepositioneerd zit met heel wat ploegmaats rondom hem. Die lijkt echt wel een uitstekende indruk, een uitstekende vorm te hebben. Laat een uitstekende indruk na. We krijgen niet al te veel beelden nu op dit moment van de rode leiderstrui. En voren, ja, daar gaat het ook wel vlot. Ze vinden elkaar wel, Sivakov en Kamprubi. En dan hebben we eigenlijk draden naar de mensen die intussen hebben afgehaakt, waar dat team momenteel zich tussen bevinden. Want we krijgen ook enkel nog maar de verschillen tussen de twee leiders en het peloton te zien. Zijn ze allemaal al opgestorpt? Dat denk ik eerlijk gezegd niet. En nu zitten we weer op zo'n sterk passage. Dan zie je toch dat hij even op de trappers moet lopen, Kamprubi, om in het spoor van Sivakov te blijven. Het zijn allebei geen veelwinnaars. Voor Kamprubi is dat niet zo onlogisch, want hij rijdt nog niet zo heel lang mee met de profs. En Sivakov, ik zei het al, dat is eerder de man die overal wat erepazen kan verzamelen en dan die kleinere rondes kan winnen. Maar dit zou echt een zeer, zeer mooie prestatie zijn. Zeker ook de dag na de opgave van zijn ploeggenoot natuurlijk, van Tadej Pogacar. En het is niet de enige man die ze ondertussen zijn kwijtgespeeld daar bij team UAE. Want ze hebben ook al afscheid moeten nemen van Pablo Torres. Die stond nogthans 24e in het klassement. Jonge kerel, die is niet meer aan de start verschenen. Wellicht ziekjes. En dus dat betekent toch van 8 naar 6. Dus dit zou echt wel een opsteker zijn voor die ploeg. Die uiteraard, ja, dat algemene klassement zo goed als zeker al vast had. Maar je ziet maar dat een kleine valpartij heel wat dingen kan doen veranderen. Nu even een versnelling, zo zien we van Sivakov. Die gaat er wel meteen bij zitten. Even op die trappers lopen en dan in het zadel gaan zitten. We zien momenteel dat hij toch een paar fietslengtes heeft op dit steilere stuk. En nu moet hij uiteraard ook even op de trappers gaan staan, Kamprubi. Want dit zou wel een beslissend moment kunnen zijn. Intussen de voorsprong op dat peloton nog net iets meer dan 2 minuten. Dus dat gaat plots wel zeer snel, het slinken van die achterstand. En nu zien we dat hij toch echt moet harken, Kamprubi, om in dat spoor te blijven. Dat wordt moeilijk. Sivakov, die laat een uitstekende indruk. Blijft van op dat zadel. Kijk even achterom hoe groot is mijn voorsprong nu op Kamprubi. En blijft dan ook rustig verder fietsen, zullen we maar zeggen, zonder dat hij daarbij op de trappers moet gaan lopen om te gaan versnellen. We zagen dat hij vanuit de rug op de kick even achterom dan een versnelling geplaatst. En daarmee verraste hij Kamprubi. Misschien wel niet dat het al heel grote verschillen zijn, maar een tegendeel, even een kleine tussenversnelling nu van Kamprubi. En zo gaat hij toch weer in dat wiel kunnen aansluiten. Maar een eerste echte speldprik, zullen we het maar noemen, in die slotklim tussen de twee leiders. Al is het toch maar de vraag of dat ze effectief onder hun twee gaan uitmaken wie dat de ritzegen over de streep gaat trekken. Want zoals gezegd, dat peloton, dat slinkt bijzonder snel, die achterstand nu op dat peloton, of de achterstand van dat peloton. 2 minuten, dat is de achterstand met nog zo'n 10 kilometer te klimmen. Dus moeilijk om te voorspellen waar de winnaar zit in het peloton, dan wel vooraan. Maar het is duidelijk dat Sivakov net iets sterker lijkt dan Kamprubi. Maar de Spanjaard die lijkt voorlopig nog niet van lossen te willen weten.
21: Dankjewel, Klein. En tot zometeen. Wij steken nu door naar de Bosuil. Antwerp jaagt in de tweede helft op de gelijkmaker tegen Sint-Truiden. Stef Wijnands.
2: Ja, we zijn nu 6 minuten ver. Nog altijd 0-1. Maar er zit meer vaart in deze wedstrijd. Antwerpen heeft ook een dubbele wissel doorgevoerd. Schelfout en Nar zijn in de kleedkamer gebleven. En Boezy en Porozzo. Daar is de jongen Fofana die er doorheen loopt, maar er niet geraakt. En Salah die nu ook geblokt wordt. Somers dan maar, die trapt op de vuisten van Kokubo. Maar Antwerpen probeert aan een ander tempo te gaan voetballen dan in de eerste helft. Dat is natuurlijk ook nodig. Toen was het te traag. Kon het status Sint-Truiden ook niet uit verband spelen. Maar dus nu een andere spits. Weer een jongeling, Schneider Porozzo. Ook al een Ecuadoriaan, 19 jaar. 1,91 meter is hij. Hij loopt een beetje raar. Hij viel ook niet slecht in tegen Racing Genk. Daar is de voorzet van Porozzo. Die gaat duwen. En Vrij doet dat ook. Maar 2 keer niet gefloten, zegt scheidsrechter Van den Driessen. Maar Antwerpen probeert nu te drukken. En het publiek voelt dat. Sint-Truiden wel gevaarlijk geweest met Sebawi die naar het centrum kwam en hard trapte op de vuisten van Nozawa. Daar is opnieuw Fofana. Ja, die laat een goede indruk hoor, die Fofana. Bal blijft daar in de 16 hangen van Sint-Truiden. En Muslio met Hatta. Hatta die wegtrapt. En Diouf die wacht op de bal. Ja, dat moet je niet doen met Tsunashima. Want dat is toch een goede verdediger, Tsunashima. En opgepikt door Scott. Salah, opgejaagd door Van Wezemaal. Nee, je voelt aan alles dat deze wedstrijd nog niet gespeeld is. Dat Antwerpen ik ga niet zeggen beter zijn best zal doen, maar anders zijn best gaat doen dan in de eerste helft. Nu weer Somers met een voorzet. Eerste zone weggekopt door Muslio. Hoekschop voor Antwerp. En zo komt het publiek erachter te staan. En dat is wat de ploeg nodig heeft om dat doelpunt te gaan maken, om kansen te gaan afdwingen. Want die waren er natuurlijk ook niet erg veel in de eerste helft. Tuipens is naar de overzijde gekomen hier om hoekschop te nemen met Salah. De twee jongens van de linkerkant even overleggen. En natuurlijk staat daar nu een wapen met die Porrozzo. Die voor wat meer dan 1,5 miljoen gehaald is uit Ecuador. Hij is eigenlijk een backup voor Vrij. Maar kijk, hij staat er al in. Scott. Scott met de linker. Maar een schot waar geen problemen voor is voor Kokubo. Die vervolgens snel uitgooit in Antwerpen. Centrale kan counteren met Mouya naar Araki nu. Een slechte bal van Mouya zeg. Want daar had Araki aan de overzijde helemaal alleen gestaan. En nu krijgt Mouya een overtreding mee voor een fout op het middenveld van Buzi. Maxime Buzi. Die door Antwerpen is aangetrokken. En die eigenlijk vroeger in de Belgische competitie bij Charleroi het helemaal niet slecht deed. Maar toen verrassend getransfereerd werd onder de vleugels van Bayat natuurlijk naar Parma. En vervolgens Reims zelfs een jaartje NAC in Nederland gespeeld. En nu dus bij Antwerpen rechtsachter. Dat zou zijn plaats moeten worden. En voorlopig nog geen basis. Daar is de vrije trap voor Sint-Truiden. Met Ryan Merlen. Maker van twee doelpunten op Cercle Brugge. Maar dat bleek uiteindelijk niet voldoende. Want het werd daar 3-3. En de laatste lijn van Anderlecht van Antwerp staat zo op de 16. Merlen dropt die bal tussenin. En Nozawa. Geen foutje dit keer. Het is ook een beetje een wedstrijd in een wedstrijd natuurlijk. Nozawa tegen Kokubo. Twee Japanse doelmannen. Die allebei hadden gehoopt om mee naar het WK te gaan als derde doelman. Maar uiteindelijk geen van beide in de VS geraakt. Of in Mexico of in Canada. Weet al niet meer precies waar Japan overal gespeeld heeft. Maar Antwerp speelt sneller. Vindt de vrije man wat beter. Sebawi moet mee de verdediging in. Doet dat ook. Tapt die bal dan maar weg richting Diouf. Die loopt wel achter alles aan. Maar komt eigenlijk wel weinig aan de bal. Diouf. En had natuurlijk altijd de 0-2 moeten maken in het begin van de wedstrijd. Toen hij de bal maar voor het binnenkoppen had. Een overtreding van Araki. Die boos is op Van Driessen. En dan vervolgens voor de bal gaat staan. Dat moet je natuurlijk niet doen. Ja, Boezie trapt tegen Sebawi aan. Dat is ook voor niks nodig. En Van den Driessen gaat even de les lezen aan Araki. Het is een beetje balletje op en neer gooien waar die uiteindelijk moet liggen. Sebawi gaat er nog eens tegen trappen. Ja, dat is de derde keer dat hij dat doet. Ja, dan moet je als vierde ook durven ingrijpen. En zo haalt Sebawi zich natuurlijk ook de woede op de hals van de Antwerp supporters die sowieso al boos zijn. Daar is een nieuwe hoekschop voor Antwerp. Ja, je voelt aan alles dat er een kans gaat komen. En nu krijgt Sebawi terecht een uitbrander van Van Driessen. Nou, dat moet hij daar niet doen. En Kokubo moet geconcentreerd zijn daar bij Sint-Truiden. Iedereen in de eigen 16. Niemand meer vooraan. En dus ook van Antwerp iedereen zowat rond de 16 van Sint-Truiden bij deze hoekschop van Inar Tuipes. Eerste zone. Weggekopt en doelpunt. Daar is hij al. Porrozzo met de 1-1. Slecht verdedigd bij Sint-Truiden. En Snyder Porrozzo met zijn 1,91 meter kopt die bal binnen. En zo krijgt Antwerp al heel snel wat het verdient zonder een kans af te dwingen. Maar zoals we aangaven door het tempo dat ze speelden en Sint-Truiden dat een beetje lamlendig achter de bal zit aan te lopen. Weinig duels wil winnen. Opening laat en nu is afgestraft op een hoekschop. Goeie bal van Tuipens. Ik denk dat hij eerst verlengd werd door een STVV-verdediger. Zo is het door Muslio. En dan aan de tweede paal komt de grote. Hij hoeft niet eens hoog te springen, moet ik zeggen. Want Mouya staat stil. En Porrozzo dus zijn allereerste goal voor Antwerp in deze Belgische competitie. En zo doet hij meteen zijn naam alle eer aan. 1-1 hier na 58 minuten tussen Antwerp en Sint-Truiden.

0: 17 van Sharon Van Etten. Puffen en zweten op die zware slotklim in de ronde van Spanje. En zonder dat hij Pogacar ligt, de ritwinst voor iedereen te rapen. Glenn Martens, is er nog sprake van een kopgroep?
1: Nee, een kopgroep daar is zeker en vast geen sprake meer van. Wel een eenzame leider en die zit echt ook wel af te zien. Sivakov die heeft zich uiteindelijk dan toch kunnen opdoen van die andere jongeling. Zullen we maar zeggen de 24-jarige Marcel Camporubi. Maar nu kijken we toch vooral naar een strijd waar de favorieten zich in aan het mengen zijn. Zij volgen intussen op een seconde of 40 van Sivakov. En er zitten nog heel wat grote namen bij. Enric Mas uiteraard, maar ook Felix Gal, Primoz Roglic hebben we zien zitten. Richard Carapaz die gaat nu zelfs even versnellen van Education Easy Post. Dus die is nu losgeslagen. Gaat misschien wel op zoek of gaat gewoon op

0: reactie daarvan uit die groep. Dus Carapaz die volgt nu, zo zien we, op 22 seconden van de leider. Dat betekent dat hij toch al een seconde of 20, 25 voorsprong heeft op de groep van de rode trui. Raapt er onderweg iemand op? Een van die jongens die daartussenin is blijven vallen, zullen we maar zeggen. Want daar straks hadden we een groep van 24. Uiteindelijk is die serieus uitgedund naar 3, 2 en nu dus die uiteindelijke leider. Maar gaat hij het halen? Ik denk het niet hoor. Daarvoor zijn ze te snel aan het komen. De mannen met de rode trui daarbij. Ze fietsen gewoon te snel. Dus dit wordt een moeilijke, zo niet onmogelijke opgave voor Sivakov om dit over de streep te trekken. En gaat het lukken voor Carapaz? Dat zou natuurlijk wel mooi zijn voor hem. Hij staat nog redelijk, laten we zeggen, anoniem in het klassement. Alles is daar ook nog mogelijk, want we zitten nog maar in die eerste week. Richard Carapaz, de Ecuadoriaan, die uiteraard in het verleden al meermaals grote prestaties heeft neergezet. De ronde van Italië gewonnen in 2019. Een keer tweede ook in de ronde van Spanje. Dat is wel alweer een hele tijd geleden. 6 jaar geleden om precies te zijn, 2020. Dus die grote resultaten, die dateren toch vooral van vroeger. Maar kijk, wie weet, de Tour van de wederopstanding, op de ronde van de wederopstanding, zouden we kunnen zeggen. Nog even de wedstrijdsituatie samenvatten. We zitten op de laatste 5 kilometer van de rit en tevens ook van de slotklim. Daar zien we dat we nog altijd 1 leider hebben. Sivakov, die heeft een seconde of 13 voorsprong op Carapaz en de groep met de rode trui en eigenlijk alle andere favorieten volgt op 35 seconden van de leider.
1: Dankjewel Glenn. Op dit moment worden de Red Panthers gisteren nog brons gewonnen op het WK hockey, ook gevierd in het eigen stadion in Waveren. Brons haalden ze in Nederland natuurlijk. Ze hebben de oversteek gemaakt naar Waveren, waar ze tijdens de rust in de hockeyfinale bij de mannen tussen Spanje en Duitsland nog even rond het stadion mochten lopen met hun bronzen medailles. En straks komt de koning en ook nog groeten. Die hockeyfinale trouwens nog altijd 0-0 bij de rust. Daar staat nu nog het derde en het vierde kwart te spelen. En dan gaan wij opnieuw naar het voetbal. Gelijke stand is ondertussen tussen Antwerp en STVV. Stef Wijnands met nog een klein half uur op de klok.
2: Zo is het, 26 minuten nog. En na dat doelpunt is Sint-Truiden toch aan beseffen dat als het niet gaat voetballen, dat het dan hier slaag zou gaan krijgen. En het is het tempo serieus de hoogte gaan opvoeren. En daardoor is Antwerp wel een paar keer echt in de problemen gekomen. Eerst met Mouya, die van aan de 16 met zijn linker kon trappen, maar dat eigenlijk niet goed genoeg deed. En die bal naast plaatsen. Maar dan diezelfde Mouya met een goed weggestuurd door Araki. Goeie strakke voorzet. En aan de tweede paal kwam Sebawi inlopen. En die had hem eigenlijk altijd moeten binnentrappen. Maar trapte aan de verkeerde kant van de paal. En dus geen 1-2. En dan nog eens een goede actie door Sint-Truiden, waar ze met veel volk waren. Van Wezenmaal had veel afspeelmogelijkheden. Maar Antwerp liet hem aan de bal. En uiteindelijk koos de rechtsachter om te gaan trappen. En hij trapte die bal over. Dus moeilijke momenten voor Antwerp na die gelijkmaker. Maar nu toch even een moment van verpozing met een vrij trap weer van die Tuipens. En weer is daar Poronzo. Daar is vrij en weggeramd door Van Wezenmaal. Maar dus Sint-Truiden heeft problemen met die toren daar bovenaan. Als die bal daar tenminste kan komen. Intussen is er een derde wissel bij Antwerp doorgevoerd. Sander Dirks is in de ploeg gekomen voor Salah. En Tsunashima die de bal voor de goal gooit. Die gaat ook mee vooruit. Tuipes sneller op de bal. En Dirks wil gaan trappen. Doet dat niet. Het is nog een tikje daar buiten de 16. Scott met Araki. En daar blijft hij maar gaan. Fofana. Nu Somers aan de buitenkant. Voorzet. Die is te ver voor iedereen. Daar kan zelfs Tsunashima niet bij. Dus het gaat nu op en af. Na 68 minuten. Halverwege de tweede helft dus. En bij Sint-Truiden lopen toch wel wat jongens, vind ik, te mokken. We hebben de ploeg natuurlijk al vaak gezien. En Sebawi, die al heel de wedstrijd op de korrel wordt genomen door de fans. Ja, die zijn lichaamshouding verraadt ook dat hij zich niet lekker voelt. Ook al veel balverlies geleden. Boos op ploegmaats als de bal niet in de voeten gespeeld wordt. En dan zelf de kans missen natuurlijk. Dat helpt niet dan als je boos bent op anderen. Als je zo de kans de nek omwringt. Kokubo trapt die bal richting Basdar. Die is in de spits gekomen. Basdar voor Diouf. De Bosnische international. Die eigenlijk geen te slechte beurt maakt in zijn eerste wedstrijd. Op Nicosia. 2 kansjes had. Maar zeker zijn streng kon trekken. En die heeft potentie. Naar twee.

0: In wedstrijden op 4 dagen. Niet vergeten, Sint-Truiden pas heel erg laat terug van Cyprus. Lange vlucht natuurlijk, bijna 4 uur en een half. Om terug te keren vanuit Cyprus. Pas heel laat thuis op vrijdag. Dus vandaar dat de coach wat wissels heeft doorgevoerd aan het begin van de wedstrijd. En geen Bas daar. Nozawa pikt die bal op. En probeert in te werpen. Maar Antwerp neemt het nu toch wel wat terug. Wat tempo teruggenomen. Hier gaat wel Tsunashima. Die mag ver gaan. Richting Fofana. Weer goed gedaan. Fofana. Die loopt er daar veel aan de kant. Ja, is een goede speler hoor. Daar is Dieriks. Die trapt op de arm, denk ik, van Sebawi. De vraag is die arm op de grond of niet? Daar zal de VAR moeten gaan naar kijken. Dieriks is overtuigd dat het strafschop is. En mij leek het ook zo te zijn. Bal is op de arm, maar arm is op de grond. En dan is het een steunarm. Nog eens kijken in deze herhaling. Ja, arm op de grond. Moet de VAR gaan kijken. Enfin, de VAR zal uiteraard kijken. Maar moet Van Driessen op aanraden van de VAR gaan kijken. Ik denk dat de arm op de grond is. En dan is het geen strafschop. Maar dat het tegen de arm was, dat was overduidelijk. En dat is wat Van Driessen nu aangeeft aan Rijn van Helden. Dat vermoeden we toch. Daar zijn ze in Teubeke naar aan het kijken. Het is gewoon een hoekschop, denk ik. Nee. Hij is nog altijd aan het wachten. Je hebt toch niet veel herhalingen nodig in Teubeke om dat te zien. Want je kan natuurlijk straks denken of de arm al dan niet een halve centimeter van de grond was of niet. En dat is ook wat Taniguchi, die voelt het natuurlijk aan. Hoe langer men gaat kijken in Teubeke, hoe groter de kans dat Van Driessen naar het VAR-scherm wordt geroepen. Want als men het nu niet gezien heeft, ja, dan twijfelt men aan deze fase. Zoveel is duidelijk. En Sebawi gaat zelf zeggen, mijn arm is op de grond. Maar dat vindt de man in Teubeke niet in elk geval. De VAR-check blijft maar duren. Ja, daar heb je toch zo lang niet voor nodig. Kun je toch over concluderen of het zo is of niet zo is. Het is gewoon, zoals wij aangaven, de arm inderdaad op de grond. En dus een hoekschop voor Antwerp. En u weet hoe die vorige hoekschop is afgelopen. Mouya staat nog altijd bij Porozzo. Maar misschien mag hij nu wel springen. En Porozzo zegt, ja, hij zit mij te duwen. Ja, natuurlijk wordt er langs alle kanten geduwd. Porozzo duwt Mouya weg. Mouya houdt Porozzo tegen. Waarom zet hij dan daar ook gewoon niet iemand anders op? Tuipers moet trappen. Daar is de hoekschop. Eerste zone. Bal komt terug tot bij Tuipers. Lage bal nu. Tot bij Scott. Scott met zijn linker. In het pak gegooid. Tuipers aan de rechterkant vrij. Moet naar zijn linker. Dribbelt. Trapt. In de korte hoek. De bal wordt gelost. En dan nog altijd Tuipers. Hoe dikwijls heeft hij de bal nu de laatste 40 seconden al geraakt. Somers met de voorzet. En dan moet het een makkelijke worden voor Kokubo. 72 minuten ver. Maar er gebeurt best wel wat op de Bosuil. We weten nog niet of 1-1 de eindstand zal gaan worden.
1: Drukke tweede helft. Dankjewel, Stef. En dan gaan we iets anders doen, want Jarno Poli, een zeldzame Belgische medaille uit het EK muurklimmen.
2: Ja, en die komt op...
1: Wacht, Jarno, we gaan toch terug naar het voetbal. Stef, okay. Zeg maar.
0: Oh, 1-2, dacht ik, maar het is afgekeurd voor een buitenspel. Want een geweldige lange bal, want Bazdar die was weg. En die lopte perfect, Nozawa. En was dat buitenspel? Ik heb het niet gezien. Ik let op die... Wanneer wordt er getrapt? Nee, dat is geen buitenspel. Als de bal hier getrapt wordt, is het een geldig doelpunt voor Sint-Truiden. Geen buitenspel. Want als we de lijnen, de gemaaide lijnen bekijken, want daar gaan we van op uit. Dan staat de invaller van Sint-Truiden geen buitenspel samen met Bas daar. En is dit 1-2. Hij werkte wel fantastisch af, moet ik zeggen. Bal botste en in één tijd lopte hij dan... Doelman Nozawa. En ook daar zal de VAR nu op andere lijnen moeten gaan kijken. Wij hebben een beetje een schuine lijn. Maar goed, wij baseren ons op de gemaaide lijnen. En dan zie je dat een speler van Antwerp daar toch een stukje verder staat. En Bas daar van achteruit duikt. Dus de vlag ging wel de hoogte in. Het is een doelpunt. Jazeker, het is een doelpunt van Bas daar. Zijn allereerste. Dat was... vrij overduidelijk toch konden wij zien op die eerste herhaling. En dus Sint-Truiden meteen teruggeslagen na die kans voor Antwerp. En het was nodig, denk ik, voor hen dat ze hier toch nog wel wat lieten zien. Maar een geweldige goal. Geen buitenspel. Nee, nee. En Bas daar laat die bal botsen. Kijkt dan waar Nozawa zich bevindt. En loopt hem dan enig mooi binnen. Goed tussen de twee centrale verdedigers doorgelopen. En het leek er even op alsof Antwerp over Sint-Truiden ging heen gaan. Maar de Canaries hier met deze hele mooie goal van Bas daar opnieuw op voorsprong. 1-2.
1: Een mooie goal. En van op de tv, Stef, doet hij me denken aan een doelpunt dat Kevin Roeland ooit scoorde voor Zulte-Waregem. Lang geleden, maar ik weet niet meer exact wanneer. Goed, Jarno, wij waren het er net aan het vertellen over een zeldzame Belgische medaille uit het EK muurklimmen. Dus nu mag je vertellen wie die heeft gepakt.
2: Ja, die komt op naam van Héloïse Dumont. En die was er in de categorie lead. Daarbij moet je zelf je klimtouw meenemen naar boven en af en toe dan vastklikken aan de muur op vaste punten. In de finale in Frankrijk behaalde Dumont een score van 52. Goed voor zilver dus. Enkel de Britse McNeese bereikte wel de top en zij pakte daarmee ook de Europese titel. Je zei een zeldzame Belgische medaille, dat klopt, want het is de eerste Belgische medaille in het klimmen bij de vrouwen sinds 2017. Dat was toen wel een Europese titel voor Anak Verhoeven. Maar ook mooi, hè?
1: Ja, over. Zeker. Dankjewel.
3: Sportza.
1: Radio 1. En dan gaan wij weer naar de ronde van Spanje. Daar zitten ze ondertussen. Alhoewel, we gaan toch eerst vlug nog naar Stef. Maar Stef, maak het kort. Wat is daar gebeurd?
0: Ja, 1-3. Een doelpunt van Matsuzawa die net 20 seconden op het veld staat. Balletje binnendoor. Opnieuw geen buitenspel. En Antwerpen een beetje te naïef misschien in deze fase. En Sint-Truiden straft dat nu af. 1-3 hier op de Bosuil.
1: Twee doelpunten snel na elkaar voor STVV. En dan gaan wij dus naar de ronde van Spanje. Daar die lastige slotklim. Daar zitten de renners ondertussen bijna in de laatste kilometer, denk ik, Glenn Martens.
4: Ja, ze zitten zelfs in de laatste kilometer, 860 meter nog. En we hebben twee leiders op dit moment. En daarbij één rode trui. Dan hebben we het over Enric Mas. En Only is de enige die momenteel zijn wiel kan volgen. Primoz Roglic, die hangt daar ook nog wel op een paar fietslengtes. En wie is op dit moment de grote verliezer? Dat is Felix Gal. Die wordt nu toch al op een seconde of 35 gemeld. Maar ook Roglic moet echt wel op die trappen stoppen. Iedereen nu om toch in het toch van die twee mannen vooraan te blijven. Ook een zeer sterke Jarno Widar gezien. Die heeft intussen wel de rol definitief moeten lossen. De groep met Koes krijgen we ook nog op ons scherm. Die staat op anderhalve minuut, maar 600 meter nog. En Mas, die liet eerder deze week ook al een geweldige indruk na. Natuurlijk toen hij daar Pogacar kon gaan terughalen. Hoeveel renners kunnen dat zeggen, dat ze Pogacar kunnen terughalen? Moest uiteindelijk wel in de sprint de duimen leggen. Maar goed, het zal hem echt wel een vertrouwensboost gegeven hebben. En hij blijft nu op die trappen stoppen. Only, die geeft hem een ook geen kick. De Brit die volgt op de vijfde positie op 2-16. Maar die kan dus wel een zaakje doen natuurlijk. Koes die lijkt ook een zware verliezer te worden. Want die staat vierde natuurlijk in het klassement 2-15 op Enric Mas. Maar daar gaat dus heel wat tijd bij komen. We zitten in de laatste halve kilometer. Gaat Mas op weg naar een ritzege. Het zou mooi zijn natuurlijk. Hij heeft echt geknokt vanuit de achtervolging. Ik moet zeggen dat de ploeg van Felix Gal, dat hij een uitstekende indruk naliet. Maar dat hij zelf na een paar speldenpuntjes dan toch zichzelf is tegengekomen. En Enric Mas die heeft echt wel heel goed omgegaan met zijn krachten. En gaat nu de sprint aanzetten samen met Only. Gaat nu de bocht nemen. Gaat hij het kunnen over de streep trekken? Gaat hij de zegen pakken? Het is nog niet echt een sprint. De laatste 125 meter nu. En nu moet zo meteen die sprint gaan komen. Maar ze zijn alle twee natuurlijk stikdood. En wordt het moeilijk voor Only om daar nog over te komen. Hij buigt het hoofd en ziet dat Enric Mas die rode trui direct in de verf zet. Niet zomaar die rode trui overgenomen. Nee, meteen ook de puntjes op de i gezet. Want hij wint deze toch wel zware etappe. Met vooral een loodzware slotklim. 22 kilometer. Roglic komt hier nu op een seconde of 13 over de streep. Dus krijgen we toch wel wat verschuivingen straks in het klassement. Maar één ding, dat is wel al zeker. En dat is dat Enric Mas na deze etappe nog steviger aan de leiding staat. Dus die zal ongetwijfeld kunnen genieten van die rustdag. We hebben een Vuelta gekregen, een slotrit gekregen. Slotklim liever, waar dat we echt heel wat strijd hebben gezien voor het klassement. En dat maakt natuurlijk wel mooi. Uiteraard, je wenst niemand een valpartij toe. En zeker niet met die gevolgen zoals hem overkomen is. de Sloveen Tadej Pogacar. Maar het zorgt er wel voor dat we nu echt wel een spannende strijd gaan krijgen om die rode trui. Al moeten we zeggen dat Enric Mas misschien op dit moment wel de best of the rest is. Maar er zijn nog 2 weken Vuelta te gaan. Maar hij heeft hier toch getoond dat hij niet zomaar die rode trui om zijn schouders heeft gekregen. Nee, wel degelijk staat hij terecht aan de leiding. Hij wint deze etappe en ook een verdienstelijke Only die mooi eindigt als tweede. En Primoz Roglic, een oud winnaar, viervoudig winnaar van de Vuelta, die vervolledigt het podium op de derde plaats en blijft ook nog op de tweede plaats in het algemene klassement. Dus dat hebben we hier vandaag gezien met ook nog een keer zeggen een uitstekende prestatie van Jarno Widar. Ik ben niet helemaal zeker op welke positie dat hij geëindigd is, maar hij heeft die finale meegekleurd. Een finale die gedomineerd en gewonnen werd door Enric Mas.
1: Enric Mas, duidelijker in het rood met die nieuwe rit. Zeg, dankjewel Glenn. Op de buitenring rond Brussel moet je 10 minuten vertragen bij een Zaventem. Er is ook file naar Antwerpen op de E17. 10 minuten aanschuiven vanaf Zwijndrecht. Elders op de weg en op het spoor geen problemen. Sportza.

0: Dakota van Stereophonics. Eerder in deze uitzending hoorde je al dat Tom Pidcock zich tot wereldkampioen mountainbike kroonde voor de tweede keer in zijn carrière. Hij klopte onder meer Mathieu van der Poel, die in de achtergrond pas 30ste werd. We gaan luisteren naar het interview met Pidcock na de streep, waarin hij ook vertelt over de overleden Finn Tarling, aan wie hij deze zege opdraagt.
1: Two Olympic titles, two world titles. How does that feel?
2: It was a... It's a hard road here after the tour, to be honest. I think I want to dedicate this win to Finn Tarling, to Josh. I mean, seeing him start the Vuelta was pretty incredible. So I want to dedicate him and his family.
1: Well, you know, and what a way and what a dedication, Tom. You know, and it is an emotional time. You took 6 laps to get to the front of the race. Was it hard out there to make that catch?
2: I knew that it was a course that you really couldn't overpace yourself and you had to ride within your limit. And I crashed pretty bad in practice on Friday. And my back was hurting from the first lap. I really couldn't go any harder. So I'm lucky that, you know, the pace I could hold was good enough to get to the front. And the last 2 laps I just had to push whatever I could and see if I could try and stretch that gap before a final sprint. And that was a pretty hard race.
1: It did look like it. I mean, it was a joy to watch, and it looked seriously hard out there. Your compatriot Charlie Aldridge tried to go with you, and it really was just coming into that final lap where you went clear. Those rainbow bands are going to feel good this year.
2: Oh, for sure. I mean, next year I'm not going to do as much mountain bike, focus on the road and then return to mountain bike before LA in the following year. But I'll need to find the time to come and wear those bands. But yeah, Charlie did a great ride. Chapeau to him, I think. And also the whole Cannondale team, they've been doing a really great job this year, all of them. And well done to them.
0: Ja, Tom Pidcock dus, nieuwe wereldkampioen mountainbiken. Hij zegt het ook, die regenboogbandjes zullen wel leuk zijn, maar hij gaat niet al te veel mountainbiken volgend jaar, omdat hij zich wil focussen op de weg voor hij dan terugkeert richting LA. En hij zal toch even moeten zoeken om te kunnen racen en die regenboog te tonen. Wat vertelde hij dus nog? Het was een zware race en Pidcock wou dus extra hard winnen voor Finn Tarling, broer van Joshua Tarling, die overleed in de Ronde van Portugal. Zien dat Joshua startte in de Vuelta was voor Pidcock fantastisch en deze wereldtitel draagt hij dus op aan de familie. Darling. Sportza. Wij gaan terug naar het voetbal, naar de Bosuil, waar Sint-Truiden ondertussen dus een comfortabele voorsprong heeft tegen Antwerp. Stefijn Hans.
3: Ja, comfortabel is het zeker, maar ik hoef je nog maar helpen aan herinneren aan vorige week, toen Racing Genk hier in minuut 80 met 1-4 voorstond en de voorsprong nog prijs gaf. Nu is het wel al minuut 87 en het is 1-3. De supporters blijven achter de ploeg staan van dit jonge Antwerp. Dat hebben ze zeker verdiend, maar al bij al heb je nu toch gezien in het tweede gedeelte van die tweede helft dat ze toch wat vakmanschap en wat kracht tekort komen. En dat is uiteraard geen schande. Elke wedstrijd dat ze gaan spelen gaat dat beter worden. En het zal niet elke week ook gaan van op een achterstand nog terugkeren. Dus dat lijkt er nu niet aan te komen. Maar kijk, wie weet. Sint-Truiden heeft natuurlijk wel een aantal invallers ingebracht die het verschil hebben gemaakt. Basdar en Matsuzawa, dat zijn de mannen die de doelpunten hebben gemaakt. En ook Ishi Watari in het middenveld. Dat is toch ook nog een kwaliteitsinjectie, zou ik zeggen daar. Dus Sint-Truiden, dat eigenlijk die tweede helft, wat ik in de vorige tussenkomst al zei, vrij lamlendig aan het spelen was. Zonder inzet. Tweede ballen die niet meer werden gewonnen. Ook weinig beweging in die ploeg. En dan hebben ze dat doelpunt terecht tegengekregen. Maar meteen hebben ze wel de knop omgedraaid. En het doelpunt van Basdar was daar, kwam daar tot uiting. En Sebawi had er ondertussen al een stuk of 2-3 moeten maken. Want we gaan ze niet allemaal opzommen. De counterkansen die STWV intussen gehad heeft, die zijn ook legio. Minuut 89 is al aan het lopen. Als Joffrey Hermans in de ploeg komen, is de bal probeert voor te gooien. Maar toch nog even tikken. Er is nog een jongeling in de ploeg gekomen. Jeff Goddelijn bij Antwerp. Dus alles wat op de bank zit moet in de ploeg gebracht worden. Goeie bal van Matsuzawa. Gaat hij dan nu scoren? Sebawi kan hem ook voorleggen. Dat doet hij. En daar is de 1-4 binnengetrapt door Basdar. De Bosnische spits die opnieuw scoort bij zijn invalbeurt. En onthoud het, dat wordt een goeie. Die heeft goede voetjes. Die heeft kracht, die kan werken. En het is niet omdat hij hier nu twee doelpunten maakt dat we dat zeggen. Maar we hebben het al gezien bij zijn eerste invalbeurt tegen Nicosia. Deed dat ook donderdag zeker niet slecht. Maar goede counter opnieuw. Alles open bij Antwerp. En Sebawi gaat dan zelf niet scoren. Hij staat toch wel op de sheet met een assist. Van dichtbij, hij kan hem bijna niet missen, maar het kan natuurlijk allemaal nog. En Basdar doet hier in minuut 91 de deur dicht voor Antwerpen. Want 3 doelpunten in 4 minuten, nee, dat gaan ze niet meer kunnen. Dan is er een ander mirakel nodig, dat kent u wel, het andere mirakel van de Bosuil. Van wat is het, bijna 40 jaar geleden intussen. Dat gaat hier niet gebeuren, zo vermoed ik. Sint-Truiden heeft 3 punten hier binnen, want het is 1-4 geworden.

0: Baby Britain van Elliot Smith. 1-4 dus ondertussen tussen STVV en Antwerpen. Dat lijkt wel helemaal in de plooi te liggen. Over een half uurtje volgen we ook de Brusselse derby tussen Union en Anderlecht. Dat is de volgende wedstrijd. De bekerfinale van vorig jaar was dat ook. En het is nog altijd geleden van 1972 dat Anderlecht nog eens kon winnen in Vorst op Union. Wat Anderlecht wel beter doet dan Union, dat is eigen talent opleiden. Tom Boudewil zat deze week samen met hoofdjeugdopleiding van Union, Henk Mariman. En Tom legt zelf meteen uit wat de aanleiding daarvoor is.
1: Henk Mariman, de aanleiding naar dit gesprek is eigenlijk toen we meegingen naar Bodø/Glimt dat er een aantal plaatsen op de bank vrij waren omdat er te weinig opgeleide spelers mee werden genomen. Dat verbaasde ons een beetje. Hoe is daar intern op gereageerd?
2: Maar eigenlijk zijn we al ongeveer een jaar en een half geleden een project gestart. Om de Academy naar het volgende niveau te brengen. Dus eigenlijk drie onderdelen. Enerzijds de Jongens Academy, de Meisjes Academy en onze onder 23. Dus eigenlijk intern is die inhaalslag al een tijdje bezig. Om ervoor te zorgen dat we jongens uit onze eigen regio opleiden en kunnen laten doorzoomen naar het eerste elftal.
1: Dus jullie waren bewust van het probleem?
2: Nee, uiteraard. Uiteraard. Je zit ook in een van de meest interessante talentpools van het land. Dus ik denk dat het een goede visie is om daarin te investeren.
1: Dat is ondertussen gebeurd. Want mogen we zeggen dat Union eigenlijk van nul moest beginnen?
2: Ja, een van de grote issues in Brussel zijn de faciliteiten. Dus je moet faciliteiten hebben om natuurlijk een jeugdopleiding te kunnen opzetten en te ontwikkelen. Die stap hebben we pas kunnen zetten eigenlijk rond januari. Ik denk dat dat de stap was die we nodig hadden om een jeugdopleiding op niveau te creëren.
1: En wat is dat concreet geworden dan?
2: Well, we hebben nu een academy gebouw waar we dus 9 kleedkamers hebben, logistiek, wasserij. We hebben offices, we hebben videorooms. De jongens kunnen hier eten. Dus eigenlijk hebben we een gebouw waar alles in vervat zit. Daarnaast zijn we nu een performance hub aan het ontwikkelen. Daar hebben we indoorveldjes, daar hebben we ook een fitness, grote fitness. We hebben een dokterskabinet en ook een fysio. Dus dat betekent dat alle elementen hier op onze site aanwezig zijn om jongens en meisjes te ontwikkelen.
1: Want Union is heel snel gegroeid. Betekent dat dan dat de voorbije jaren sinds de terugkeer naar de eerste klasse, dat er vooral de focus op die eerste ploeg lag?
2: Maar ik denk dat er een heel interessante structuur en ook cultuur is ontwikkeld. Binnen Union, het eerste elftal, die zeer succesvol is. En ik denk dat het zeer interessant is nu als organisatie, als opleiding, om daarmee te verankeren. Als ik kijk naar de cultuur die hier heerst binnen de club, de performancecultuur die hier heerst, eigenlijk hebben we alle elementen om daar als academy op aan te sluiten. Dus ik denk dat het een goed idee was om eerst rond het eerste elftal te ontwikkelen en nu in deel 2 de rest te laten aansluiten.
1: U spreekt over de visvijver hier in Brussel, onmetelijk groot. Maar is die groot genoeg voor RWDM bijvoorbeeld? En om er maar eentje te noemen, Anderlecht toch het uithangbord van België?
2: Ja, ik heb natuurlijk in deze regio wel wat ervaring. Dus ik ben ervan overtuigd dat dat ook zo is. Ik kan makkelijk de vergelijking maken met Ajax en AZ Alkmaar. Dus ik denk dat er zeker een plek is. We hebben ook een hele mooie ligging. Dat betekent dat je eigenlijk aan de rand van Brussel zit. Dus je kan je focussen op het centrum van Brussel. We kunnen richting Wallonië. We kunnen richting de Vlaamse kant. Er is zeker een fantastisch achterland. Onze focus binnen scouting zit ook op die regio. We gaan ons niet richten naar West-Vlaanderen of Antwerpen. We willen in deze entiteit Brusselse jongeren ontwikkelen voor het eerste elftal.
0: Voilà, dat was dus Henk Mariman, hoofdjeugdopleiding bij Union. Straks speelt Union dus tegen Anderlecht. Dit ging over eigen jeugd, wat bij Union nog echt opgestart moet worden. Sportza. In Antwerpen STVV is de einduitslag dezelfde gebleven. STVV wint dus met mooie cijfers 1-4 tegen Antwerpen. Jarne Polie, wij gaan ook nog even naar het buitenlands voetbal kijken. Daar bewoog ook wel nog het een en ander.
3: Ja, absoluut. Hè. Laat ons Chelsea tegen Brighton ook afronden, want daar is het nog 4-3 geworden voor Chelsea. Spectaculaire wedstrijd daar met dat eerste doelpunt van Romeo Lavia. Uiteindelijk het laatste doelpunt kwam van Cole Palmer. Zo had Emiliano Martinez als nieuwe doelman ook meteen al 3 tegendoelpunten. Maar laat ons ook eerlijk zijn en Mike Penders niet al te veel hoop geven, want hij kon er weinig aan doen. 6-6 zo wel voor Chelsea en Xabi Alonso. Dan kijken we ook nog even naar de wedstrijd die nu bezig is, zo'n 26 minuten ver in Manchester United tegen Ipswich. Daar nog 0-0 met Yuri Tielemans en met Senna Lammens ook in doel. En dan ook nog even naar Spanje, waar Real Madrid al de koninklijke schaapjes op het droge lijkt te hebben na 1 helft. 3-0 daar. Doelpunten van Jude Bellingham en Mbappé. Thibaut Courtois staat daar in doel.
4: Voilà, heel goed. Ik kan nog vermelden dat Duitsland op weg is naar de wereldtitel in het hockey. Daar staat het nu even nog een paar minuten te gaan. En Sportza gaat door zo meteen met Evelien.
5: Jupiler 0,0%. Verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
6: De Lage Landen zijn al decennia lang de ideale voedingsbodem voor Nederlandstalige muziek. Inheemse klanken schieten er als vloeiende melodieën uit de vruchtbare grond. Van Antwerpen
7: loop ik rustig door de parklaan
6: tot Amsterdam. Van Oostende tot Zeeland. Van Brussel tot Rotterdam.
8: Vanavond moet ik dansen.
6: En één keer per jaar klinken ze samen in de Radio 1 Lage Landenlijst. Stem op jouw favoriete Nederlandstalige song bij Radio 1 op VRT Max. En luister zaterdag naar de Radio 1 Lage Landenlijst live vanuit Mazeik en op Radio 1. Vanavond op VRT 1.
9: Lotto Arena, hebben jullie zin in een feestje?
6: Op VRT 1 zingt Jong en Oud mee met de hits van Like Me in Concert. Op VRT Canvas begint de thrillerserie The Veil met Elizabeth Moss. En op VRT Max kan je uren ontspannen met de volledige reeks Time Out. Tot vanavond.
10: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.
11: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
12: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
11: Hoe praat hij nu?
12: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
11: En vind je vrouw dat niet lastig?
12: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
13: Mobile Vikings.
14: Play it smart.
15: Ontdek het nieuwe seizoen van De Roma. Met dit najaar onder meer Rhiannon Giddens en Isolde Lazoen. Ben Vols, Bill Callahan.
16: Remember the good things.
15: Roseanne Cash en nog veel meer. Onvergetelijke concerten in de unieke sfeer van de Roma. Info en tickets, deroma.be. Samen met Radio 1.
6: VRT Radio 1.
15: Alles begint bij luisteren.
17: Het is 6:00. Een goede avond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Brussel protesteren 40 buurtcomité's tegen het toenemende drugsgeweld op straat. Ten noorden van Cyprus is een schip gezonken, er zijn verschillende doden. En in het voetbal heeft Antwerp in eigen huis verloren van Sint-Truiden. In de Brusselse gemeente Sint-Gillis zijn vanmiddag enkele honderden buurtbewoners van 40 buurtcomité's op straat gekomen om te protesteren tegen het drugsgeweld in de hoofdstad. Het laatste anderhalf jaar vonden er in Brussel meer dan 150 schietpartijen en 22 ontploffingen plaats, geweld dat gelinkt is aan drugshandel. De Brusselse procureur Moinil trok daarover vrijdag nog aan de alarmbel. Gunter Joosse trok naar het protest op het Bethlehemplein.
18: Sorry to be here. We zijn hier, we leven hier.
19: De boodschap is duidelijk. De buurtbewoners willen hun wijk terug. En dat zegt ook Sarah van Torren van Basta. Een vereniging die opkomt tegen de georganiseerde misdaad en dit protest mee organiseert.
20: Bethlehemplein is eigenlijk een symbolische plek, omdat die eigenlijk ook al lang gegijzeld wordt tussen aanhalingstekens door criminele organisaties, door de dealers. En het is ook een manier om de publieke ruimte terug op te eisen.
19: En er zijn veel buurtbewoners naar het plein gekomen.
21: Als bewoner van deze wijk kan ik wel zien dat er dealers, maar ook echt heel veel drugsgebruikers rondhangen. En dat zorgt wel voor een mindere sfeer natuurlijk op straat.
22: We zijn deze serie van inbraken beu.
18: Repressieve hebben wij altijd gehad. Een maand of twee is er geen dealer op dat plek niet meer. En de repressieve stopt. En de dag erna zijn ze terug.
19: Organisatrice Sarah is blij met de grote opkomst.
20: Het is de eerste keer dat we zo zoveel mensen tezamen kunnen brengen en zien dat ze een stukje willen zijn van de verandering.
17: Het toenemende drugsgeweld in verschillende Brusselse gemeenten leidt ook tot een polemiek tussen de burgemeesters van Brussel en Antwerpen. Brussels burgemeester Philippe Klose vindt dat premier De Wever, die ook titelvoerend burgemeester is van Antwerpen, dringend maatregelen moet nemen om de aanvoer van drugs via de Antwerpse haven aan te pakken. Maar waarnemend Antwerps burgemeester Els van Doesburg vindt dat haar stad geen lessen moet krijgen van de hoofdstad. Dat zei ze bij de regionale omroep ATV.
1: Daarnaast hebben wij in Antwerpen wel natuurlijk echt een veiligheidscultuur. Wij zijn niet zomaar de veiligste grootstad van het land. En dat verschil met Brussel is best wel schrijnend. Dus eerlijk gezegd denk ik dan dat wij daar weinig lessen te leren hebben van de heer Klose.
17: Voor de kust van Noord-Cyprus in de Middellandse Zee is vanmiddag een veerboot met 267 opvarenden gekapseist. Er zijn al zeker 7 mensen omgekomen, maar de balans zou nog veel zwaarder kunnen zijn. Veel mensen zijn nog vermist. Ja, Wim Schepens, weten we al meer over hen?
8: Nee, niet echt. Er wordt nog volop naar hen gezocht. We weten intussen met zekerheid dat er 7 doden zijn geborgen en dat 237 opvarenden veilig aan land zijn gebracht. Dat betekent dat er nog 23 mensen vermist zijn. De premier van Noord-Cyprus zegt dat de reddingsdiensten er alles aan doen om hen terug te vinden, maar vermoed wordt dat zij nog aan boord waren toen het schip kapseisde. En in dat geval is dat de kans heel klein dat zij nog leven, want het schip is intussen gezonken naar een diepte van meer dan 500 meter.
17: Dankjewel, Wim. In Nepal, in het Himalaya-gebergte, hebben reddingswerkers de ingang van een tunnel bereikt waar volgens de autoriteiten sinds de vloedgolf van woensdag mogelijk zowat 100 arbeiders vastzitten. Het is nog niet gelukt om contact met hen te leggen. Het is dus ook nog niet geweten of zij de ramp hebben overleefd. De dodentol is intussen gestegen tot meer dan 780. Er zijn nog altijd zo'n 2500 mensen vermist na de verwoestende modderstroom. Sport in het voetbal heeft Antwerp in eigen huis met 1-4 verloren van Sint-Truiden. Stef Wijnands, het werd uiteindelijk een duidelijke overwinning voor STVV.
14: Ja, 3 dagen na de Europese nederlaag in Cyprus pakte STVV dus voor het eerst dit seizoen de 3 punten. En dit keer kon Antwerp geen mirakel verrichten zoals vorige week tegen Genk. STVV stond al na 8 minuten op 0-1. Antwerp doelman Nozawa ging in de fout, Araki strafte af. Antwerp onderging het spel en kon voor de rust enkel nog via Scott gevaarlijk zijn. Na een dubbele wissel tijdens de pauze trapte Antwerp nu wel de gas in. STVV moest achteruit, slikte de 1-1 na hoekschop, Porrelzo kopte binnen. Het Antwerps publiek stuurde de ploeg vooruit, maar net dan stond STVV op. Sebawi miste eerst nog enkele kansen, maar toen invaller Basdar met een heerlijke lob de 1-2 maakte, hing Antwerp in de touwen. De invallers Matsuzawa en opnieuw Basdar dikte de score nog tot 1-4 aan. Eerste nederlaag voor Antwerp. STVV pakt een deugddoende zege.
17: Dankjewel, Stef. En eerder vandaag heeft A-Gent, landskampioen Club Brugge, zijn eerste nederlaag van het seizoen toegediend. In Gent werd het 2-1. Cissé scoorde 5 minuten voor het einde het winnende doelpunt, wanneer Club Brugge met 10 stond na rood voor Forbes. Trainer Rick de Mil van A-Gent is trots dat zijn ploeg de kampioen kon verslaan.
23: Ik denk dat we echt organisatorisch goed stonden aan de bal. Ja, probeerde ook ons ding te doen. Probeerde mee te voetballen. Dat moet nog altijd wel beter. Sneller nog vooruit en zo verder. Maar ik vind wel dat mijn team getoond heeft dat we stappen vooruit gezet hebben. Zeker als je vergelijkt met vorig jaar.
17: AA Gent behoudt het perfect rapport van 9 op 9 en staat derde samen met Club. Gent heeft wel nog een inhaalwedstrijd te goed die komende week tegen Leuven wordt gespeeld. In de Ronde van Spanje heeft de leider, Enric Mas, de 9e rit gewonnen. De Spanjaard finishte solo. Hij reed op de steile slotklim de andere klassementsrenners uit het wiel. De Brit Oscar Only werd 2e, de Sloveen Primoz Roglic 3e. Onze landgenoot Jarno Widar streed goed mee met de favorieten en werd 7e. Enric Mas is de leider in de Vuelta nadat Tadej Pogacar gisteren moest opgeven na een zware val waarbij hij een sleutelbeenbreuk en een nekwervelfractuur opliep. De Brit Tom Pidcock is de nieuwe wereldkampioen in het mountainbike. Niet topfavoriet Mathieu van der Poel dus. Pidcock reed in Val di Sole in Italië solo naar de wereldtitel na een knappe inhaalrace. Het is een tweede wereldtitel in de discipline. Mathieu van der Poel finishte als 30e. De beste Belg was Jens Schuurmans op een 16e plaats. En op het Europees kampioenschap gravelbiken hebben twee Belgen in eigen land een medaille veroverd. In Hoefalize in de Ardennen pakte Wout Alleman het zilver. Niels van de Putten reed naar het brons. De Europese titel ging voor het tweede jaar op rij naar de Deen Mats Wurts-Schmidt. De Belgische kampioen in het gravel, Daan Soete, speelde geen hoofdrol. Vannacht regen en buien, kans op onweer, minima rond 15 graden. Ook morgen wisselvallig met buien en tot 21 graden. De rest van de week wisselvallig, maar zacht. We begonnen met het protest van buurtbewoners in Brussel tegen het toenemende drugsgeweld. Afgelopen vrijdag trok de Brusselse procureur Moinil daarover al aan de alarmbel. Vandaag vragen ook 40 buurtcomité's aandacht voor het probleem van overlast, geweld en onveiligheid. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
6: Radio 1. Sportza. Met Evelien de Bakker.
0: Het is misschien een harde realiteit, maar de zomervakantie kent bijna zijn einde, net zoals het weekend. Maar gelukkig is jouw zondagavond nog goed gevuld. Met onder andere twee voetbalduels die afgewerkt gaan worden. Over een half uurtje starten topper Union Anderlecht en ook Westerlo Zulte Waregem volgen we.

0: Soul Sister met Promises. Je hoorde het net al in het nieuws. Voor twee Belgen was een plek op het podium gereserveerd op het EK Gravel in Hovalize in de provincie Luxemburg. Net niet op het hoogste schavotje. Dat was voor de Deen Mats Woerts-Schmidt, ex-Deens kampioen op de weg, die nu voluit voor het gravel kiest. En dat loont met een gouden medaille. Een knappe zilveren medaille werd het voor Wout Alleman, Belg die we vooral kennen van marathon mountainbiken. Denk maar aan Cape Epic. Kiest dus duidelijk niet voor het WK mountainbike cross-country zoals Tom Pidcock, die vandaag daar heeft gewonnen, maar wel voor het EK gravel en kwam een minuut later over de streep, ruim 2 minuten voorsprong op de derde. En die derde, dat was ook een Belg, Niels van de Putten. Voor hem was het net iets nipter, want hij kon pas de laatste meters nog voorbij een Fransman rijden en pakte dus brons. We zullen alles luisteren samen naar de reactie van Wout Alleman bij Tineke van de Velde.
1: Ik wou gewoon een beetje uit de probleem blijven in de technische passages, omdat ik weet dat je met een gravel heel gemakkelijk kunt lekrijden. En daarom heb ik wel iets voorzichtiger gedaan en zag ik dan dat ik soms wel een klein beetje een achterstand had na de afdaling. En op de klim voelde het mij super sterk. Maar het was vooral op de vlakke stukken dat ik heel erg afzag in het wiel van Mats. En ik voelde wel dat hij sterker was en dat het heel moeilijk ging zijn om hem te verslaan vandaag. Maar toch super tevreden, ja. Ik denk dat ik de perfecte koers gereden heb voor mezelf.
2: Ja, hij reed heel explosief weg, maar jij hebt de hele tijd op 1 minuut blijven hangen, hè? Knacht dat dan een beetje?
1: Ja, de moment dat hij wegreed, ging het eigenlijk net iets te snel voor mij. Hij moest het mij even herzetten. En ik voelde wel dat hij niet echt super ver wegreed en dat ik zelf even terug wat korter kwam. Dus begon er toch wel weer wat in te geloven. Maar je weet natuurlijk nooit na een wedstrijd van meer dan 4 uur. Kan alles. Maar ja, ik denk dat hij uiteindelijk de sterkste gewonnen heeft. En dat ik gewoon super tevreden mag zijn met de tweede plaats vandaag.
2: Wat neem jij nu mee naar dat 2K?
1: Ik ben nog niet zeker of ik naar het WK ga. Maar ik denk dat ik na vandaag wel getoond heb dat ik daar zeker wel mijn plaats zou hebben. Misschien als ik nog net ietsje beter kan zijn, dat ik misschien wel iets langer kan meegaan met Mats. Maar net er dan misschien nog iets meer mogelijk is. Maar het is natuurlijk weer een nieuwe wedstrijd. Dus we zien wel.
2: Geniet ervan van vandaag.
1: Dank u wel.
0: Een mooie zilveren medaille voor Wout Alleman op het EK Gravel. Sportza. Dan kunnen we meteen door richting het basketbal, want over minder dan een week start het WK basketbal op vrijdag 4 september. De Belgian Cats, onze nationale basketbalvrouwen, die zijn toe aan hun laatste oefenmatch met, net zoals afgelopen vrijdag, Japan als tegenstander. Nog even terug naar afgelopen vrijdag, toen was het nipt winst voor de Cats met 78-77. Hoe gaat dat vandaag zijn? Gaan de werkpunten vastgepakt zijn? We gaan kunnen meevolgen samen met Gilles Meulemans. Goedenavond daar, Gilles.
3: Goedenavond, Evelien. Zo meteen dus die uitwijfmatch van de Cats in een uitverkochte Cortec Dome in Oostende. En ik moet zeggen, de sfeer zit er al goed in. Over 3 minuten gaan ze hier aan beginnen. Maar daarnet stond het publiek alleen zijn eerste keer op de banken na het volkslied. En dat is toch altijd indrukwekkend als een hele basketbalzaal recht staat voor de Belgian Cats. Terwijl ondertussen op het terrein enkele ex-Cats geëerd worden. Onder meer Hanne Mestach, Sophie Hendricks en Jana Raman. Die worden geëerd voor hun meer dan 100 caps. Dat is toch zeer knap voor de Cats. Maar ondertussen staat er al een hele nieuwe generatie klaar. En die begint dus vrijdag aan het WK in Berlijn. Zoals je zei, tegen Turkije. Dan die eerste wedstrijd daarna op Puerto Rico en Australië. Die ze treffen in hun groep. En de Cats, het is eigenlijk simpel. Ze mikken op een medaille. Ze spreken dat ook uit. Waar ze dat vroeger net iets minder deden, durven ze nu zeggen: kijk, we gaan voor een medaille. En we gaan voor een leemte in ons palmares op te vullen. Want een mondiale medaille, dat hebben ze nog niet 2 keer Europees kampioen, maar op echt wereldniveau. 4e op de Olympische Spelen is het dichtste dat ze zijn bijgekomen. Maar ze willen echt eens een medaille op zo'n WK halen. En dat willen ze dus in Berlijn gaan doen. Vandaag dus tegen Japan, vrijdag 78-77. Toen waren ze voor het eerst volledig. Julie Allemand, Kiara Linskes en Antonia de Lare zijn terug uit de WNBA. Zijn terug van een Amerikaans avontuur. Vrijdag was het nog niet super. Was het nog niet geweldig. Hadden ze nog wat last van de jetlag. Dus vandaag moeten ze, die jetlag die moet voorbij zijn. En vandaag moeten ze gewoon tonen dat ze klaar zijn voor dat WK. Maar het is dus niet alleen een uitwedstrijd. Het is ook een wedstrijd die heel belangrijk is om die automatisme van de Cats nog wat verder aan te scherpen. Want dus 3 van de basis 5 er nu pas echt bij. Voilà, over een minuutje gaan we eraan beginnen. De Cats tegen Japan hier in de Cortec Dome in Oostende. Sportza.

0: Chaka Khan, Boogies in My Soul, samen met Snoop Dogg, die trouwens op dit moment op zijn socials een zeer bijzondere vacature heeft opstaan als ijsproever. Echt waar, je moet het maar eens gaan bekijken online. Ondertussen kunnen we kijken naar de Premier League. Daar spelen Manchester United en Ipswich tegen elkaar met Senne Lammens in doel bij Manchester United en Yuri Tielemans. Ipswich kwam daarnet op voorsprong, waar Man United heeft daar zo net gelijk kunnen maken. Dus ze zijn daar aan het rusten bij 1-1. Dan gaan we ondertussen nog eens terug naar het EK Gravel. De Deen Mats Woerts Schmidt die heeft daar goud gepakt. Een knappe zilveren medaille was voor Wout Alleman. En de derde was, of het brons liever, was voor Niels van de Putten, ook een Belg natuurlijk. Laten we naar zijn reacties luisteren bij Tineke van de Velde.
1: Niels van de Putten, wat een ongelooflijke start. Wat een ongelooflijke ontknoping beter voor jou vandaag. Neem ons eens mee naar die wedstrijd.
2: Goh, ik denk dat dit wel een van de zwaarste wedstrijden is dat ik ooit al heb gedaan. Met de start hier direct omhoog ben ik eigenlijk... Ja, Heel de wedstrijd, ik denk 4 uur en een half op de limiet gezeten. Heel de tijd met de vingers tussen de deur. En er zijn zoveel momenten dat ik dacht, ah, ik laat ze rijden. Ik verlos mezelf uit dit lijden. Maar ja, dan moet je mentaal toch gewoon zeggen van nee. Zolang ik kan, blijf ik eraan hangen. En een paar keer dat ik op punt stond om te lossen. Maar ja, toch kunnen blijven volgen. En ja, uiteindelijk de laatste 5 kilometer pas zicht gekregen op het podium. En om het dan toch nog af te maken, ja, daar ben ik heel blij mee. Ik denk dat dat echt wel het hoogst haalbare was vandaag.
1: Ja, dat is een groot verschil met een cross natuurlijk. Want je bent niet altijd op de hoogte van wat er gebeurt, hè?
2: Ja, compleet verschillend. Vooral omdat al best snel we tussen de agegroupers terechtkwamen. En op zich is dat geen enkel probleem. Maar dat maakt het heel onoverzichtelijk. Omdat je dan niet echt kunt zien waar dat je concurrentie rijdt. En ja, daarmee dat ik ook pas helemaal op het einde terug door had, dat plek 3 er toch nog in zat. Maar ja, kijk. Heel tevreden toch.
1: Wanneer kwam dat besef?
2: 5 kilometer van de meet. Ja, dat was een beetje een stukje bergop en ineens zag ik hem in de verte rijden. Terwijl, ja, ietsje daarvoor riep er iemand 30 seconden. En ik dacht, ja, no way dat hij 30 seconden voor ons rijdt, want ik kon redelijk ver zien en ik zag hem niet. Maar ja, hij moet dan toch een beetje stilgevallen zijn. En ja, ik vond nog een zevende leven. En ja, dan heb ik gewoon alles gegeven dat ik in mij had, alles of niks. En het was uiteindelijk toch alles of toch die derde plaats.
1: Kan er nog een feestje gebouwd worden? We zitten nog ver af van het crossseizoen.
2: Ja, een feestje is een groot woord. Ik ben redelijk naar de kloten, als ik dat mag zeggen, op tv. Dus ik denk niet dat er heel veel feestvieren in gaat zitten. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet heel tevreden ben met mijn prestatie van vandaag.
1: Geniet van die bronzen medaille, hè? Top prestatie.
2: Dank u wel.
0: Een stralende Niels van de Putten. Heerlijk om te horen, inderdaad, na die bronzen medaille op het EK Gravel. Laten we nog even teruggaan naar onze Belgian Cats. Die zijn aan hun laatste oefenmatch bezig tegen Japan. Hoe zijn ze daar gestart, Gilles?
3: Heel goed, we zijn 3 minuten ver en het staat 13-4 op dit moment voor de Cats. Met een, ja, moeten we zeggen, echt geweldige start met fris basketbal. Ik had het in het begin over het samenspel tussen die Belgian Cats, tussen die starting five die ze toch terug moeten vinden in die laatste oefenwedstrijden. Wel, dat is zeer goed aan het lukken, want 13-6 nu Japan net tegengescoord. Nog altijd die basis 5 van de Cats op het terrein met Antonia de Lara. Nu net terug van de WNBA met de Minnesota Lynx. Inside de bal geven naar Kiara Linskes, ook

0: dominante shots geworden. En zo speelt Japan dus ook. Nu wel gemist. Julie Alman wordt onder druk gezet door twee Japanse speelsters. Maar ze kan wel de bal opbrengen. Speelster van Toronto nu, Julie Alman. En speelt daar bijna 30 minuten per wedstrijd. Dus als er één van de cats is die het minst fris zit voor dit WK, dan is het Julie Alman. Weer zo'n goede pas nu van Meeseman onder de ring naar Antonia De Lare. Ja, ze vinden elkaar heel erg vlot. Het is vlot basketbal, 15 tegen 6. Weer een driepunter van Japan. En die gaat wel binnen. Als er één werkpunt is, dan is het de communicatie bij de cats. Dat gaven ze zelf aan in de interviews achteraf. Na vrijdag, we zijn een te stille ploeg. We moeten meer gaan communiceren. Van Loon nu aan de rechterkant. Skip als tot bij De Lare. Andere kant uit. Iedereen raakt de bal aan. Kijk, in de tijd dat ik dat heb gezegd, alle vijf al die bal aangeraakt. Van Loon dan met een driepunter en scoren. Julie Van Loon, zij die voorop gaat in het uitspreken van de ambities. Zij zat bij ons in de podcast dit weekend in de Sporza Daily. En ze zei, kijk, wij gaan gewoon voor een medaille. Je moet altijd beter doen dan je vorige toernooi. En daar gingen we uit in de kwartfinale. Kijk, dan willen we nu gewoon een medaille. Zo simpel is het. En we willen dat voor het eerst doen op een mondiaal niveau. Want de Cats natuurlijk al twee keer Europees kampioen. Nog eens een aanval van de Cats met Meeseman onder de ring. Heeft het lengteverschil. De Lare snijdt er weer door en wordt foutief afgestopt. Ja, Meeseman die krijgt de bal, trekt alle aandacht naar zich en dan kunnen die andere vier Cats rond haar bewegen, rond haar zwermen als een... Als een zwerm bijen. En dan weet Meeseman wel de juiste te vinden. En die kan dan vaak scoren of foutief afgestopt worden. Zoals nu net gebeurde bij Antonia De Lare. We zijn halfweg in het eerste kwart. 5 minuten ver. 18-9 is de voorsprong al voor de Belgian Cats.
1: Dat ziet er daar zeer goed uit. Dankjewel, Gilles. Op de E40 van de kust naar het binnenland, daar is er filevorming bij Beernem. Dat komt daar door een defecte auto op de linkerrijstrook. Files ook naar Antwerpen op de E17, 10 minuten vanaf Zwijnaarden. Op de Antwerpse ring richting Nederland, daar vertraag je 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. De weg is daar wel weer vrijgemaakt. Op de E411 van Luxemburg naar Namen, daar sta je 20 minuten aan te schuiven bij Achen. Dat komt daardoor werken. En op andere plekken zijn er kleinere vertragingen.
2: Badkamerrenovatie?
3: Stijlaard. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer.
4: Sportza. Props voor de haar, roken. En de badkap.

0: De jeugd van tegenwoordig met Watch Gebeurt. Belgian Cats zeer goed bezig daar aan hun laatste oefenmatch voor het WK basketbal. Op dit moment 24-11 tegen Japan voor onze Belgian Cats. Maar dan Brussel boven op het veld vanavond. Het voetbalveld voor alle duidelijkheid. Want de topper tussen Union en Anderlecht staat nog op de planning. Met een duidelijke dominantie van Union de afgelopen jaren. Zeker als het thuis speelt. Want sinds 1972 heeft Paars-Wit niet meer van Union kunnen winnen wanneer Union dus thuis speelt. Misschien is dat vanavond anders. We gaan meevolgen vanavond met Bert Sterks. Goedenavond, Bert.
1: Goedenavond. De kaarten lijken alvast wat anders te liggen nu in het prille seizoensbegin. Union heeft absoluut nog geen indruk gemaakt. Uitgeschakeld ook in de voorrondes van de Champions League tegen Bodø/Glimt. En er zijn een paar absolute sterkhouders vertrokken. Scherpe, Burgess, Kalaili, Promise David is er ook nog bijgekomen in de laatste weken. Terwijl Anderlecht toch frisser oogt, een frisser gelaat toont. Een trainer ook, Vitor Bruno, die best een goede indruk heeft nagelaten in zijn eerste maanden. Drie Europa League voorrondes overleefd. Dat is echt niet zo evident. Met daar toch een flinke tegenstander als Pau bij. En ook met enkele tieners die hij zonder Boe of Ba in de basis dropte. Daar is er nu wel maar eentje meer van overgebleven. Met Joshua Ngakana. De anderen zitten op de bank. Dan heb ik het over Ogea, over Kalunji en Onya Seke. Maar het is natuurlijk wel zo. De laatste jaren was Anderlecht een ploeg die hier niet al te graag op bezoek kwam. En eigenlijk Union ook niet graag ontving. Want vorig seizoen stonden ze 5 keer tegenover elkaar. 1 keer won Anderlecht. 4 keer won Union. Met onder meer dus ook de bekerfinale. En als we wat verder in het verleden duiken, in de 17 confrontaties die er zijn geweest de laatste jaren, gingen er 13 naar Union. Dus dat zijn geen fraaie cijfers voor Paars-Wit. Maar kijk, misschien is dit dan wel het seizoen dat het allemaal een beetje anders begint te lopen. Dat de traditionele grote club uit de hoofdstad van ons land de fakkel weer overneemt van Union. Bij Union geen Havenaar, geen Leijsen. Die laatste is vertrokken. Geen Schoofs, geen Floruc, geen Fusaini. Die laatste zit zelfs niet op de bank. Dat waren allemaal spelers die in de basis stonden bij de laatste wedstrijd 2 weken geleden tegen Zultewaregem. Want de wedstrijd van vorige week tegen STVV werd uitgesteld naar midweek volgende week door het Europees voetbal dat de Canaries nog moesten spelen. Wie krijgen we dan? Wel, Bjondic en Rodriguez. Dat is het spitsenduo. Zorgan komt weer op het middenveld te staan. En voorin Krič Falusi, de jonge Tsjech, die zijn eerste basisplaats krijgt. En ook Masire Sila is erbij in de basis. Opnieuw daar achterin bij de Unionisten. Dan is het een pak simpeler bij Anderlecht. Waar gewoon dezelfde elf weer aan de aftrap komen. Die het deden tegen Kairat Almaty afgelopen donderdag. In een makkelijke 3-0 thuiszege. Een zege die Anderlecht ook bracht naar de volgende ronde in de Europa League. Dat wil dus zeggen de groepsfase waar we ook Union zullen aantreffen. Het is een bijzonder weekend voor de tribune waar wij hier zitten, de Tribune West. Want 100 jaar geleden plus 1 dag werd die ingehuldigd. 29 augustus 1926 was dat zo. Dus bij die jubileumverjaardag zijn we er graag bij in het Dudenpark. Dat goed is volgelopen voor de komst van Anderlecht uiteraard. De staantribune staat helemaal vol aan de overzijde. Onder de bomen, schaduw is er niet meer. Want de zon is achter de dikke wolkenbrei verdwenen. En aan de rechterzijde zien we de Anderlecht fans arm in arm springen met de rug naar het terrein op dit moment. Maar dat is niet uit protest. Nee, nee, ze hebben het best naar hun zin de laatste weken. Met die goede prestaties in Europa die toch een beetje doen dromen dat het een beter seizoen kan worden dan het de laatste jaren toch is, te vaak is geweest voor Paars-Wit. De bal is op het middenveld, want we spelen in val vast 1 minuut met Van der Perre die de bal de lucht inknalt. Bij Anderlecht is Augustinsson de man die probeert uit te verdedigen. Het gaat dan naar Bjondic en dan moet Augustinsson meteen opletten, want Patrice krijgt de bal op de rechterflank. Even een balwisseling erbij met Bjondic. Van der Perre moet even bekomen van een tik die hij kreeg op het middenveld. Ik heb de indruk in de buik ongeveer. Hij zit nog altijd voorovergebogen op het terrein. Maar er wordt wel gevoetbald met zijn tienen dus eventjes. Want Van der Perre kan echt niet voor. Het is nu zelfs plat op de rug gaan liggen. En hij is een speler die in het verleden heel vaak comedie verkocht. Hier kijken we nu een keer. Ja, hij krijgt wel het lichaam van Lansana bal in zijn buik. En spelers weten nu dat ze, als er verzorging het terrein moet opkomen, ze ook naar de zijkant moeten. En kijk, net op tijd. krabbelt Camille van der Perre weer recht. En moet er toch geen verzorger het terrein op komen, zodat hij ook niet naar de zijkant moet. Maar hij heeft wel last. Het was een por laag in de ribbenkast, heb ik de indruk. Daar een arm of een knie of zo gekregen, dat was niet helemaal duidelijk te zien. Het is evenaar ademhappen voor de jonge centrale middenvelder van Union. Die er dus nog bij is, net zoals vorig seizoen. Hij is niet bij de mannen die met de Noorderzon zijn vertrokken naar grotere competities. Hij blijft nog een seizoentje, net als McAllister, die zijn contract zelfs heeft verlengd bij Union. Hetzelfde geldt voor Kevin Rodriguez, een verbeterd verlengd contract getekend. Rodriguez nu in een duel met Biancone. En de Fransman gebeurt zijn arm net iets te veel in dat duel bij de zijlijn. Vrije trap voor de Unionisten. Bij de linkerflank, voor de dugout van David Hubert. Daar staan Zeneli dan bij. En Guilherme Smit, middenveld met Van der Perre, zorgt dan Zeneli. Voorin, zoals ik zei, Biondic en Rodriguez. Allebei nog niet gescoord dit seizoen. Union ook nog maar in één wedstrijd gescoord in de competitie. Wel 5 keer in 1 tegen Westerlo. Zeneli met de vrije trap. Die komt dicht bij het doel. En Gosemans moet een paar stappen achteruit zetten. En steekt zijn handen dan voor zijn lichaam. Om toch maar niet met de bal over de lijn te lopen. Achterwaarts beter. En zo'n doelpunt te veroorzaken. Hij was er nog net op tijd bij. Anderlecht met de balverovering. Het duurt niet lang. Daar zat al eventjes Krijsvalusi tussen. De nieuwe man Zeneli jacht ook door. Hij is rechtsvoetig, die Krijsvalusi. Net zoals de Havenaar, die daar ook al links in de driemansdefensie heeft moeten spelen. Saic was dat ook, daar maken ze hier geen al te groot probleem van. Leijsen was wel een linksvoetige, maar is dus vertrokken. En zo is er wel het een en het ander veranderd aan die Union-defensie, die toch jaren heeft samengespeeld met Burgess, met Saic, met Leijsen de voorbije jaren. Alleen McAllister is overgebleven. Als meteen ook de grote leider daar natuurlijk achterin. Hij heeft niet voor niks de aanvoerdersband gekregen van zijn trainer David Hubert na het vertrek van eerst Anthony Morris. 2 seizoenen geleden, of een dik jaar geleden. En nu dus ook Christian Burgess, die naar A-agent is vertrokken. Voorzichtige eerste balwisselingen zijn het in het Dudenpark. Zonder kansen voorlopig. Na 4 minuten is het 0-0.
0: Dankjewel, Herbert. We blijven het opvolgen. En ondertussen heb ik ook nog een update van het WK Hockey. Even terugkijken naar het brons dat bij de mannen deze middag al naar Argentinië ging. Niet naar topfavoriet Nederland. Dus een teleurstelling dus ook wel voor Oranje bij de mannen met een 4e plek. En natuurlijk gisteren ook het gemiste goud bij de vrouwen. En daarnet is dus die grote finale bij de mannen afgerond tussen Duitsland en Spanje. En de regerende wereldkampioen heeft opnieuw de titel naar zich toe kunnen trekken met 1-0 tegen Spanje. Goud dus voor Duitsland en zilver voor Spanje op dat WK hockey. Het Spanje natuurlijk dat onze Red Lines uit het WK hockey had getikt.

0: Dance Theria van Madonna. Onze Belgian Cats starten vrijdag aan hun medaillejacht op het WK basketbal. Nu nemen ze het een laatste keer al oefenend op tegen Japan. Hoe staat het daar bij het startschot van het tweede kwart, Gilles?
1: Best goed, nog altijd 34 tegen 18. Ik zeg best goed, dat is eigenlijk heel goed. 16 punten voor, 2 minuten ver in het tweede kwart. Zo net 2 driepunters van Nastia Klaases. Zij kwam van de bank en heeft zich toch wel in die ploeg gewerkt bij de Cats. 21 jaar dit seizoen voor Kansas gespeeld in Amerika, in de Amerikaanse NCAA, in het college basketbal. En ja, nu met 2 driepunters drukt ze haar stempel aan het begin van het tweede kwart. Een tegenscore voor Japan, 34-20. De basis 5 bijna volledig weer op het terrein nu buiten Elise Ramet. Alle andere vier de basis 5 op het terrein. Met Linskes nu, die zoekt naar de Laren aan de linkerkant van het terrein. Rondspelen tot bij Meeseman. De bal gaat altijd via haar ook verdelen en heersen. Van Loo er dan door Meeseman terug proberen vinden die naar binnen gleed. Maar de bal daar niet kon krijgen. Er zat nog een Japans hand tussen. Dus die bal buiten met nog 2,7 seconden op de shotklok. Dus dan moet er zo meteen een snel shot gaan aankomen. Nee, het is echt een goede prestatie voorlopig van de Belgian Cats. Japan dat veel driepunters shotten in die vorige wedstrijd. En er nu ja, niet zo heel veel kan scoren. Ik denk een stuk of 3 voorlopig. Maar verder komen ze nog niet. De misser nu van Ramet. Japan andere kant. Daar komt weer zo'n driepunter aan van Kono in de linkerhoek. Ja, en als je er niet bij blijft, dan scoren ze gewoon die driepunters. Dat was vorige match ook zo. Vrijdag dan kwamen de Cats ook een punt of 18 voor in het vierde kwart. En opeens begon Japan die driepunters te scoren. En werd het uiteindelijk nog spannend. En iets moeizamer moment nu voor de Cats. Meeseman die Linskes probeerde te vinden, maar die werd vastgehouden onderin. En aan de kant staat Julie Allemand klaar. En dan wordt de basis 5 voor volledig. Nee, het is Van Loo die eruit gaat. Elise Ramet die mag nog even blijven staan bij die 34-23 stand. Het publiek even wat stiller geworden. En dus gaan ze de Sirtaki hier eens door de Cortec Dome jagen om hen wat wakker te zwepen. Julie Allemand naar Chiara Linskes, Ramet en dan de Laren aan de linkerkant. Meeseman zoeken onder de ring. Daar weet ze wel raad mee. Meeseman kan scoren. Zij als eerste in dubbele cijfers voor de Belgian Cats. 11 punten en 36 tegen 23. Met de basis 5 weer op het terrein razen de Cats verder. Staan 13 punten voor tegen Japan.
0: Dat ziet er absoluut niet slecht uit. Dan terug naar de Brusselse derde. Union tegen Anderlecht. Neemt er al iemand bovenhand, Bert?
2: Nu een schot van Zinelli en dat blijft tussen de benen steken van Colin Kosemans. De eerste kans voor Union was dat na 11,5 minuut. Zinelli die goed in de match zit in dat openingskwartier. Het schot was niet geweldig. Dat mocht allemaal nog wat scherper. Nu kijken naar Rodriguez in de box. Zet voor en doet dat heel hard, maar trapt eigenlijk zelf in het zijnet. Probeerde naar de korte hoek te richten, maar deed dat niet helemaal goed. 2 nu mogelijkheden na elkaar voor Union. De tweede wat minder groot dan de eerste. Die van Kevin Rodriguez. Maar Zinelli eerder wel. Mooi hoe hij in het strafschopgebied even de te snel happende Bianconi was het denk ik. Of toch Mamar. Het was Mamar uitschakelde. En dan op de doelman trapte. En om te zeggen of er nu echt iemand de bovenhand heeft genomen in deze wedstrijd. Ik zou zeggen nee. Het is redelijk gelijk opgaand. In de eerste minuut was er ook al een keer gevaar van Anderlecht. Een actie voorin. Van Svetkovic naar Sikam. En dan naar Mamar die op rechts meeschoof. Zoals zo vaak. Heel veel aanvallende intenties heeft hij rechtsachter van Anderlecht. En hij was ook de man die tot de kans kwam. Dan uiteindelijk met een schuiver. En RV Koffie moest de eerste keer plat gaan in de wedstrijd. Maar ook daar was de afwerking nog niet geweldig scherp. Zoals dat bij Zinelli ook niet het geval was. Tegenaanval nu van Anderlecht met Marco Cana. Hij probeert het spel naar rechts te verlengen, maar blijft te lang in balbezit. En dat moet je niet doen met Camille van der Perre in de buurt. Hij blijft maar in de kuiten bijten van Cana tot hij de bal heeft. En hij die uit diens voeten kan glijden. Zo komt Union dan weer in balbezit. 13e minuut, 0-0. Elk één doelpoging tussen de palen dus. Eentje van Zinelli, eentje van Mamar. Maar de echte grote kansen moeten we uiteraard nog wel krijgen. Silla met een lange bal naar Rodriguez. Gaat erachteraan, gebruikt zijn schouders. Maar Mamar doet dat ook en doet dat prima. Laat zich niet wegdrummen door de Ecuadoraan. Zit nu wel wat vast bij de hoekschopvlag. Met de spits die in zijn nek hangt en leunt en er toch bij komt zo. Guilherme dan in buitenspel, dacht ik inderdaad. Hij stond op de achterlijn, dus het kan bijna niet anders dan dat hij daar in buitenspelpositie stond. De Braziliaan Guilherme Smit. Sterk werk aanvankelijk van Mamar, maar liet zich dan in tweede instantie toch aftroeven. Wat niet helemaal onlogisch is natuurlijk tegen de 1,90 meter grote Kevin Rodriguez. Die in de meeste duels niet aflatend is. Ook altijd knokt voor elke bal. Het is niet altijd even sierlijk, maar wel een man die verdedigers aan de praat houdt. Dat heeft hij niet alleen in de Jupiler Pro League al bewezen, maar zeker ook al op Europees niveau. Nu en dan heeft ook wedstrijden waarin hij helemaal afwezig is. Jondic kan goed een bal aannemen die van de Union Defensie kwam en doorspelen naar de linkerflank. Daar is Guilherme Smit opnieuw tegenover Mamar. Is hem voorbij. Voorzet met links. Opgevangen door Biancone. Ambros dan mooi door de benen gespeeld. Van Krijsvalusi die hoog druk ging zetten. En te laat komt. Tackle van Sila om de bal. Ambros nog een keer diep naar Svetkovic. Die vooral centraal staat te spelen. Een beetje met Sikan in zijn rug. Soms is hem een indruk. Gakana wat meer langs de linkerzijde. En Ambros schoof nu even mee wat meer langs de rechterkant. Maar dat was in een momentopname. Krijsvalusi dus, de nieuwe man bij Union. Een Tsjech gehaald bij Banik Peter Ostrava. 1,95 groot en bijzonder kopbalsterk. We zagen voor de wedstrijd nog een paar beelden van hem. Van doelpunten van hem bij zijn Tsjechische club. Bij Ostrava maakte er 25 wedstrijden vorig seizoen. En Hein van Hazenbroek had wat fases verzameld. Waaruit blijkt dat hij heel sterk is in het positie kiezen bij aanvallende vrije trappen en hoekschoppen. En dat hij vandaar makkelijk weet te scoren. Zonder springen, een beetje op zijn Christian Burgess. Echt puur uit positie weet hij dat te doen. Maar langs de andere kant is het uitvoetballen voorlopig wel aan de magere kant bij die Krijsvalusi. En dat eerste kwartier speelt wat tegen zijn voet natuurlijk op de linkerflank. En heeft dan met zijn mindere linker al een paar ballen moeten vooruit trappen. Die elke keer weer in anderlechtvoeten terechtkwamen. Massire Silla met de bal aan de voet naar Krijsvalusi. En dan kiest hij toch maar voor de veiligheid door met zijn rechter achteruit te voetballen weer naar Silla. Ja, daar hou je het spel natuurlijk wel wat op als hij dat vaker heeft. En met zijn linker niet echt vooruit durft te voetballen. Lange crossbal nu van hem tot om de borstkas van Louis Patrice. Bjondic laat zich niet zomaar wegduwen, maar twee man is te veel. En Gakana, bal onder de voetzolen, maar laat zich wegduwen door Zorgan. Maakt dan de overtreding, toch was mijn indruk. Visser fluit niet en vindt dat het balvoordeel is. Uiteindelijk blijft Union wel in balbezit, maar moeten ze achteruit voetballen. Dus echt balvoordeel was het nu ook weer niet. Goed, maakt niet zo heel veel uit. Guilherme Smit naar het centrum met een voorzet naar de tweede paal. En Kozemans liet de bal even glippen. Was wat verrast omdat er nog een andere speler voor zijn neus opdook. En uiteindelijk was Rodriguez daar ook nog wel in de buurt. Dus hij moest opletten, Kozemans. Kwam bijna in de problemen door die bal even los te laten. Anderlecht nu met ruimte. En ze spelen door over de rechterflank met Enrique Lansana. Hakje naar het centrum. Krijsvalusi. Rodriguez op de zijlijn. En bal over de zijlijn ook. Met de ingooi op links voor Lansana. Terwijl ik even op allerhande knopjes van mijn monitor begin te duwen. Want ik krijg het signaal dat hij binnen 30 seconden gaat uitgeschakeld worden. Dat is niet zo handig. Ik duw er maar wat op los en hoop dat ik het ding weer aan de praat krijg. Maar naar Biancone intussen. Het lukt weer. Voilà. Knopje gevonden. Achteruit getikt door Ambros met de hak. Maar slordig in de voeten van Krijsvalusi. Biancone. En veel duels nu wel hoor. Ook Sikan wordt afgetroefd. Ook Rodriguez krijgt een flink duel in zijn rug. Van dat was Lansana. Niet zijn eerste overtreding van de Spaanse Nederlander. Is een man die wel een keer vroeg in het boekje zou kunnen komen te staan. Van Laurens Visser als hij op die manier doorgaat. Het was echt de ene overtreding na de andere. Of toch de ene felle duw en por na de andere. En bij de felste greep Laurens Visser dan toch maar in bij Lansana. Echt op een handvol seconden, ik denk evenveel duels ongeveer, als dat dan mogelijk is. Het geeft het wat aan hoe de wedstrijd in elkaar zit, op welke manier er gespeeld wordt in deze Brusselse derby. De zoveelste in korte tijd. McAllister met een verre crosspass naar Guilherme, maar deze gaat over zijn hoofd en gaat ook over de zijlijn. De duim gaat nog wel de hoogte in van de Braziliaan, maar de ingooi is wel degelijk voor Ali Mamar. David Hubert staat voor zijn dugout en vraagt aan zijn mannen om niet te hoog te gaan staan bij die ingooi. Riep onder meer Guilherme een beetje achteruit. Tikje opzij van der Perre. Ambros dan zoekt zijn linker en kan zo doorvoetballen naar Pitro. Dat is ook een linksvoetige. Net als Augustinsson nu op de linkerflank. En Gakana kiest al voor de diepte. Maar Augustinsson durft de bal daar niet te spelen. Wel naar de andere kano. Marco Cana op het middenveld. Rustig van voet tot voet. Met ook Biancone, met Mamar. En dan gaat Lansana de diepte in. Ja, even verrassend daar, maar de pas blijft uit. En Sila verdedigt dan wat laks op Lansana, waardoor hij nu toch de ingooi moet weggeven. Inworp voor Anderlecht, helemaal rechts voorin. Sila reageerde iets te laat op die infiltratie van Erik Lansana. En vandaar dat zijn verdedigende actie ook niet helemaal doortastend was. Iedereen vat post in het strafschopgebied, want Ambros geeft aan dat hij ver wil inwerpen. De Tsjech. Lucas Ambros. En daar komt hij dan. Kan dat inderdaad behoorlijk ver uitstand. Maar Rodriguez komt meteen weg. En dan Bjondic is wel alleen op de counter. Komt daar Kana tegen. Patrice loopt mee. En heeft veel longinhoud. Geeft naar Zeneli nu. Zeneli zoekt zijn rechter. Is die even kwijt. Legt opzij. Zorgan kan ook niet trappen. En zo is iedereen van Anderlecht weer terug. Dat was een tegenaanval waar wel wat in zat. Nog niet helemaal gedaan. Patrice voor doel. En Kozemans heeft de bal lichter bovenop. En krijgt ook nog de vrije trap mee. 20e minuut. Nog altijd geen al te grote kansen. 0-0.
0: En kansen zijn er natuurlijk wel voor onze Belgian Cats. Die zijn uitstekend gestart tijdens hun laatste oefenmatch tegen Japan. Liever, is het nog altijd zo, Gilles?
3: Nog altijd, ja, 43-31. Een beetje van die voorsprong weg. Want daarnet een paar balverliezen. Een paar slechte balverliezen. Want Japan speelt een soort van trap, een soort van val. Waarbij ze net over de middenlijn meteen druk zetten met twee speelsters. En de Cats daar al een paar keer recht naartoe gelopen. En dan balverliezen. En 2 3-punters van Japan. En dan kwamen ze even tot op 7 punten. Maar intussen zijn het er weer 12 geworden. 43-31. U hoort defense, defense. Weer een open 3-punter voor Japan. En weer eentje die binnen gaat. In de linkerhoek is het Yabu. Die kan scoren. Vorige wedstrijd was er maar 1 speelster van Japan. Van de 12 die geen 3-puntpoging had ondernomen. Dus ja, ze weten waar het ligt bij Japan. Wat hun sterktes zijn. Dus dat zou ze toch moeten kunnen landleggen bij de Cat. Nasia Klaas is nu met een 3-punter. Scoren er daarna 2. Nu gemist. Rebound bij Japan. Verschil terug onder de 10 punten naar 9. Een tegenaanval nu. Want de Cats die hoog druk zetten. Yabu weer een vrije 3-punter. 2-op-2. Ja, en Mike Thibault die zit er naar te kijken. De bondscoach van de Belgian Cats. Die is toch niet tevreden met de defense op dit moment. Nog 1 minuut. 43-37. Julie van Loo met de bal aan de rechterkant. Rondspelen via Klaases. En Julie Allemand, de andere guard van de Cats, naar Emma Meeseman. Die 2 Japanners op zich krijgt, maar er nog door kan. Mist hem wel. En de fout, ja, uiteindelijk wel. Of dat fluitsignaal kwam redelijk laat. En er kwam een diepe zucht achter van Emma Meeseman. Die dacht van, ja, had je dat nu niet wat sneller gezien? Dat eigenlijk al heel lang een fout was op mij. En het was er wel degelijk eens, zien we nu in de herhaling. Op de armen geslagen Emma Meeseman. En dus mag zij naar de vrijworplijn met nog 46 seconden op de klok. Meeseman, die aan een geweldige eerste helft bezig is, weer al nog maar eens 14 punten heeft zij al gescoord in die eerste 2 kwarts. En kan nu daar een 15e en 16e bij doen van op de vrijworplijn. Nummer 15 is er al bij. Meeseman, die heel de voorbereiding meemaakte, niet voor de WNBA-koers dit seizoen. En dus sinds begin augustus erbij is bij de Cats. En die hopelijk, en dat zou toch zo moeten zijn, fris aan het WK kan beginnen. Vorig WK liep zij een blessure op tijdens de groepsfase. En dat kostte de Cats uiteindelijk misschien wel een medaille toen in 2022. Weer een score van Japan. 2-punter dit keer. En dan hebben we nog 30 seconden en staat het 44-39. Beetje hetzelfde verhaal als in die oefenwedstrijd vrijdag. Heel goed begonnen. En nu is de comeback van Japan er al iets sneller. Julie Allemand dribbelend bovenaan de 3-puntlijn. Nog 15 seconden op de klok. Laatste aanval voor de Cats. Met Julie van Loo aan de rechterkant. Helemaal die bal naar de andere kant. Daar staat Klaases te wachten. Het shot moet er nu gaan komen. Rebound is wel voor Mounouga. En zo laatste shot voor de Cats. Allemand, 3-punter. Stebek 3-punter die niet binnengaat. En dan hoort u de buzzer. En dan is het een matig applaus. Een matig applaus van de goed 5000 toeschouwers hier in de Cortec Dome. Het begon geweldig voor de Cats. Kwamen een punt of 16 voor, denk ik. En was het toch Japan dat een heel goed tweede kwart speelde. Dat dan veel 3-punters kon scoren. Net als vrijdag en beter in de match is gekomen. 44-39 is de stand bij de rust. De Cats dus op voorsprong 5 punten voor in hun laatste oefenwedstrijd hier.
0: Op de E17 van Antwerpen naar Gent, daar is door een ongeval vertraging tussen Lokeren en Kalken. Probleem ook naar Antwerpen, maar ze vallen mee hoor. Op de E17 10 minuten vanaf Zwijndrecht. Op de E411 van Luxemburg naar Brussel 20 minuten bij Achen. Dat komt daardoor werken. Verder ook 10 minuten vertragen vanaf Jezuseik. Op andere plekken alleen maar kleinere vertragingen. Sportza.

0: Onze Belgian Cats zien Japan opnieuw naderen. Russen nu met 44-39. En bij de Brusselse derby 0-0.
1: 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
3: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat je dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
2: Zie jij wat zij niet zien?
4: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
5: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
2: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
5: Is er nog iets dat hij kan doen?
2: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT1 en op VRT Max.
6: Kan jij soms ook niet meepraten met je vrienden over hoe de wereld draait? Heb je geen idee over de nieuwste technologieën? Zit je er bij conversaties knikkend bij, maar weet je totaal niet waarover het gaat? Dan is er voor jou... Weet ik veel! Met actieve slimmerik bestanddelen en extra IQ-beschermende factor. Makkelijk en met aanvullende dosissen op VRT Max.
7: Weet ik veel met Kobe Ilse. Vanaf volgende week van 9 tot 10 op Radio 1 en als podcast op VRT Max.
6: Weet ik veel luisteren kan zonder voorschrift en eindeloos lang.
7: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: Het is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In de Brusselse gemeente Sint-Gillis zijn vanmiddag enkele honderden buurtbewoners op straat gekomen om te protesteren tegen het drugsgeweld in de hoofdstad. Het laatste anderhalf jaar vonden er in Brussel meer dan 150 schietpartijen plaats, gelinkt aan drugsgeweld. De bewoners zijn het beu.
10: Als bewoner van deze wijk kan ik wel zien dat er dealers, maar ook echt heel veel drugsgebruikers rondhangen. En dat zorgt wel voor een mindere sfeer natuurlijk op straat. Dus ik denk dat er een beter beleid moet rondkomen.
11: We zijn deze serie van inbraken beu. Iemand heeft de politie gebeld en ze zijn 1 uur later gekomen. Hè.
12: Je kan niet aanvaarden als mijn kleinzoon van bij zijn moeder naar ons komt. Dat je moet beginnen denken, is dat niet gevaarlijk.
9: Het dodental van het ongeluk met een veerboot voor de kust van Noord-Cyprus is opgelopen tot 8. De boot met 267 opvarenden kapseisde kort na de middag. Reddingsploegen kwamen massaal ter plaatse en konden 242 mensen uit het water halen. 17 opvarenden zijn nog altijd vermist. De kapitein en 7 bemanningsleden zouden volgens lokale media aangehouden zijn. Sport in het voetbal is de Brusselse derby tussen Union en Anderlecht aan de gang. Bert Sterks, wat is er al gebeurd na een half uur spelen?
13: Niet al te veel, 0-0 in een wedstrijd die wel bol staat van de duels en de intensiteit, maar weinig doelkansen tot nog toe. 2 kleine zijn er geweest, eentje voor Mamar helemaal in het begin van de wedstrijd, die doelman Koffie van Union wel aan het werk zetten met een schuiver die de doelman vrij makkelijk wist te pakken. En dan was er een betere periode van Union met een kansje voor Zeneli, een kans die hij te zwak trapte op doelman Kozemans van Anderlecht. Rodriguez trapte nog in het zijnet en Silla raakte een hoekschop van Zeneli niet vol. Dus het moet allemaal nog echt op gang komen in deze derby tussen Union en Anderlecht na een half uur is het.
9: Dankjewel Bert. Eerder vandaag heeft Antwerp voor het eerst verloren. In eigen huis ging het met 1-4 onderuit tegen Sint-Truiden. STVV kwam al vroeg voor, maar Antwerp maakte wel nog gelijk tot de bezoekers in het slotkwartier nog 3 keer scoorden. De ervaren Geoffrey Heiremans van Antwerp wijt de nederlaag aan jeugdig enthousiasme.
14: We waren misschien iets te naïef op zoek naar die 2-1, terwijl we eigenlijk even tot rust moeten komen. Maar oké, ja, dat is die jonge binden, die willen altijd voor de overwinning gaan. En vandaag is dat niet het geval. Nee.
9: Antwerp telt 7 punten na 4 wedstrijden. STVV wint voor het eerst dit seizoen en heeft nu 5 punten. En eerder vandaag leed ook landskampioen Club Brugge zijn eerste competitienederlaag. Bij rivaal Gent ging het 2-1 onderuit. En in het hockey heeft Duitsland zijn wereldtitel verlengd. Het won de finale in Waver met 1-0 van Spanje. Vannacht regen en buien met kans op onweer bij minima rond 15 graden. Ook morgen is het wisselvallig met buien en tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
7: Radio 1.
8: Sportza.
7: Met Evelien de Bakker.
0: Een hele goede avond. We volgen het slot van de vierde speeldag in de Jupiler Pro League. Straks ook met de laatste match op het programma. Om 6:15 start Westerlo-Zulte-Waregem. Maar nu volle focus op die Brusselse derby die toch nog een beetje op gang moet komen tussen Union en Anderlecht, Bert.
13: Ja, ja, zeker. De betere kansen moeten er nog altijd komen na 31 minuten en een half nu 0-0. Er waren wel twee vrije trappen kort na elkaar voor de bezoekers. Twee keer getrapt door dezelfde man van vlak buiten het strafschopgebied, Danilo Sikan. Maar twee keer over het doel gemikt van Koffie. Nu maar kijken naar Mamar die in het strafschopgebied Sikan weer ziet staan. Maar zijn bal naar de Rus is te laag. Of de Oekraïner, excuseer, is te laag. Een Gakana kan opnieuw proberen van op zijn linkerflank. Is echt nog niet voorbij McAllister geraakt. Het is ook geen cadeau natuurlijk om daar aan die zijde te staan tegen een van de betere verdedigers uit de Jupiler Pro League. Misschien wel de beste in de manier waarop hij speelt dan. Met zijn verbetenheid, met zijn duelkracht. Ook al is hij niet de allergrootste en lijkt hij niet de allersterkste. Maar dat is hij zeker wel. Het is echt een blok graniet die McAllister. En dat Gakana daar op zijn 17-jarige nog niet echt voorbij is durven gaan of kunnen gaan, is misschien niet helemaal onlogisch. Tik in het aangezicht van Zorganu. Vandaar het boegeroep in de tribunes. Sikantus met twee vrije trappen. Twee gouden mogelijkheden zou ik zeggen om doelman Koffie nog een keer aan het werk te zetten. Of een bal binnen te trappen zoals hij dat deed in de eerste wedstrijd van Anderlecht dit seizoen op Hammarby. Toen een vrije trap prachtig binnengewerkt. Vandaar wellicht dat die eerste keuze is. De andere optie leek de linkervoet van Augustinsson. Het was ook een plaats die wat meer ligt voor een linksvoetige. Een beetje rechts van het doel. Maar twee keer Sikan, de eerste echt slordiger overgetrapt. Echt met een boogballetje. De tweede al een beetje beter. Wat meer met de wreef, wat vlottender getrapt die bal. Maar toch ook nog altijd een halve meter over het doel van RV Koffie. Zeneli eventjes. En Van der Perre speelt de bal verkeerd in de voeten van Mamar. Dan gaat het naar de flank waar Ambros de bal niet kan binnenhouden. Ambros, een man zoals ik al zei met ook een goede linker zoals Augustinsson. Het is dus een beetje vreemd dat Zweed bij die vrije trappen gaat staan en niet Ambros. Nou, die is een kans niet een keertje gaat. Misschien is dat niet zijn grootste kwaliteit. Dat zouden we een keertje moeten kunnen vragen. Waarom dat het geval is. Biancone speelt achteruit tot bij Kozemans. Zet een paar stappen achteruit. Want Bjondic komt daar druk zetten. Massiere Sila intussen aan de andere kant van het terrein. Met een kopbal. Hij torent elke keer weer boven de spitsen van Anderlecht uit. Boven Svetkovic, boven Sikan. Het is een beer van een kerel. Is nog maar 21 jaar oud. De Senegalees weggehaald in de Noorse tweede voetbalklasse. Maar hij toen werd verkozen tot de beste verdediger, als ik me niet vergis, van het seizoen. Alleszins een van de beste spelers. En hier nu dus sinds het vertrek van Burgess ongeveer vast in de basis. Smit nog een keer met een voorzet dicht bij het doel. Weggekopt door Biancone. En geen aardigheidje deze keer van Ambros, die al twee keer een speler door de benen speelde. Twee keer bruggetjes. Maar zo diep in het eigen strafschopgebied riskeert hij het toch maar niet. Lucas Ambros, het mag een keertje ver en hoog zijn. Moet hij gedacht hebben, geen risico. Weer Guilherme Smit op de linkerkant. Komt vaak aan de baller. Komt meer van de linkerzijde dan van aan die rechter waar Louis Patrice een werkmeer is. Maar niet de beste voetballer. Dat is al wel even bekend natuurlijk. Rodriguez krijgt de bal niet tot bij Patrice. En dan een Gakana met een grote brug voorbij McAllister deze keer. Dan toch een keer gelukt van de Perre. En kijk, daar is McAllister dan gewoon terug. En tikt de bal onder zijn voet vandaan. Hard zoals hij is, maar correct. Altijd een beetje op het randje, maar het was gewoon een correcte ingreep van Kevin McAllister. Zoals we hem kennen, terugkeren, even om de tanden bijten. En met de voet schoffel onder de voet van een Gakana in, vol tegen de bal. En een correct duel van de Argentijn met 1 A-cap bij Argentinië. McAllister nog een keer met een actie nu over de rechterkant. Wordt daar achterna gezeten door een Gakana. Geen overtreding, zegt Visser. En ook nu weet McAllister van op de grond toch nog door te voetballen. Eventjes van de Perre. Dan Patrice. Bal de lucht in. Zorgan probeert hij eruit te halen. En doet dat ook. Zo kan Union weer wat meer vooruit gaan voetballen op 10 minuten van de pauze. Zorgan dacht een crosspas met links te trappen. Maar houdt het toch maar kort. Weer naar McAllister. Kan de bal nog net binnenhouden op de lijn. Voorzet dan weggehaald door Biancone. Maar slordig in de voeten van Rodriguez. Achteruit gelegd. Lanzana. Hoekschop voor Union. Tweede hoekschop in de match. En zo kunnen ze allemaal nog een keertje opschuiven. En kunnen we eens kijken of die Chris Falussi, die Tsjech inderdaad zo goed is, in zich vrijlopen. Als Hein van Hazenbroek wel over hem beweert. En de scoutingstatistieken ook aangeven. Het is een wapen erbij. Ook Sila enorme kerel. McAllister is maar 1,75 meter. Maar gaat traditiegetrouw ook mee naar voren op die fases. Met zijn keuze om positie te kiezen. Of zijn sterkte om positie te kiezen. En sprongkracht is hij vaak gevaarlijk. Zoals nu. Kon er bijna bij. De bal blijft nog hangen. Halfweg gezet door Mamar. Maar dan naar de zijkant toe waar de hoekschopnemer Zeneli was blijven staan. Patrice bij de achterlijn. Nieuwe hoekschop. Dat is de derde voor Union. Tegenover 0 voor Anderlecht. Het is een wedstrijd met golven. Dan Anderlecht weer even beter dan Union. Iets meer initiatief gaat er wel uit van de Unionisten is mijn indruk. En van de Perre wordt in het straf. Was het McAllister. Wordt er gewoon onderuit getrokken. Dat is toch een penalty. Dat is toch gewoon een penalty. Komt daar dan geen VAR-fase van, vraag ik mij af. Dat moet toch haast. Zijn shirt wordt gewoon van zijn lichaam getrokken. Dat zie je zo gebeuren. Je ziet het helemaal uitrekken. En gaat daar dan nog naar gekeken worden of niet? Het is hij die komt. Lanzana trekt hem gewoon achterover. Nee, er wordt niets van gemaakt. Kijk, dat is vreemd. Ik vind het een VAR-fase, eerlijk gezegd. Maar goed, daar is de hoekschop. Daar is McAllister. Komt er niet voorbij. Wel Guillerme Smit. Snijdt dan even naar binnen. Zoekt zijn rechter. Hij stuurt een nieuwe voorzet. De kopbal is daar. En tegen de paal erin. Het is Zeneli die gescoord heeft. Die waren ze helemaal vergeten. Want hij kwam aan de rechterzijde van het terrein. Waar hij eerst die hoekschop had getrapt. En dus wist niemand meer dat hij daar nog stond. Hij komt inlopen bij de tweede paal. En komt overhoeks via de binnenkant van de paal in doel. 1-0 Union. Assist van Guillerme Smit. En doelpunt van Zeneli. Geen buitenspelvlag. Nog eens kijken. Eerst McAllister die vol in dat duel gaat. Dan Guillerme met de voorzet. En geen buitenspel lijkt mij. Hij glipt vanuit de rug van de verdediger van Svetkovic in dit geval. En die had een andere speler in de gaten. Het was ook niet zijn man. Was het eigenlijk iemand zijn man? De hoekschopnemer die daar slim als hij was bij de tweede paal naar binnen was geknepen. En perfect afwerkt hoor. Het kleinste gaatje weet hij te vinden. En het kleinste kansje weet hij te benutten. Zeker geen makkelijk doelpunt van Bestvoort Zeneli. Dus weet Zweeds International ook was erbij op het WK voetbal Zeneli. En zo 1-0 voor Union. Na die penalty die ze niet kregen voor die duidelijke trekfout op McAllister. Nu de 1-0 van Zeneli. Zijn eerste doelpunt van het seizoen. Dat we nog een keer te bewonderen krijgen op de monitor. Moeilijke plek voor de voorzet van Guillerme Smit. Echt heel gemeten gedaan. Had gezien dat hij inliep. Glipte uit de rug van Svetkovic en Rodriguez. Die dan al bij Svetkovic stond. Dus hij stond met twee mannen. En niemand had het door dat Zeneli daar was blijven staan. Doelpunt bevestigd. We zijn op 6 minuten van de rust. Union op voorsprong met 1-0.
0: En zoals ik daarnet al zei, ronden we de vierde speeldag in onze voetbalcompetitie af met Westerlo dat Zulte Waregem mag ontvangen in het Kuipke. Westerlo dat bengelt helemaal onderaan met 0 punten na 3 wedstrijden. Dus het zal moeten reageren tegen Zulte Waregem. We gaan al vooruitblikken met Jeroen van der Loop, want die wedstrijd gaat daar bijna van start. Goedenavond Jeroen.
15: Goedenavond Evelien. Ja, de twee ploegen komen op dit moment inderdaad het veld op. En het zijn twee ploegen waarbij het contrast vorige week niet groter kon zijn. Oké, er stond 2 keer 4-0 op het bord op het einde van de wedstrijd. Maar het was 4-0 voor Zulte Waregem tegen Beveren. En 4-0 voor Lommel tegen Westerlo. Dus Zulte kan met die 4-0 in hun achterzak al spreken van een prima start. 7 op 9. En waarschijnlijk zijn ze met heel wat vertrouwen afgezakt hier naar het Kuipje. En vertrouwen, dat is misschien hetgene wat net ontbreekt bij Westerlo. Puntloos, nog geen enkel punt gehaald. 4 om de oren gekregen dus tegen de promovendus Lommel. Daar hadden ze ook geen rekening mee gehouden. En daarbovenop was coach Issam Charai na de wedstrijd best wel scherp voor zijn team. Maar daarnet spraken we hem heel even. En de profetische woorden die meestal volgen na zo'n kritiek was: we hebben een hele goede trainingsweek gehad deze week. We hebben echt goed kunnen werken. En ik heb er alle vertrouwen in. Dus we zijn zeer benieuwd of we dat hier vanavond ook gaan terugzien. Hij wijzigt zijn ploeg na die 4-0 pandoering. Trouwens maar op 1 plaatsje. Sakamoto die gaat uit de ploeg. Was niet helemaal 100% fit. Hij startte op de bank. En in zijn plaats speelt Ibrahim Fofana Aan de overkant natuurlijk geen wijzigingen bij Zultenwaregem. Wat wil je na die 4-0 overwinning? Slechts één wijziging op de bank wel. Want coach Michael Biel, die kon je vorige week bewonderen in de business seats. Hoe hij heel opvallend en enthousiast juichte bij de doelpunten van zijn ploeg. Wel, hij is in ieder geval zelf heel blij dat hij na één week schorsing terug op de bank mag zitten. Spektakel verzekerd zou je bij Westerlo hier kunnen zeggen. Want de supporters van Westerlo zagen in 3 wedstrijden al 15 doelpunten. Jammer genoeg wel 12 in het verkeerde doel. Zulte heeft er dan maar 6 gemaakt. Maar in 3 wedstrijden nog maar 1 doelpuntje tegen gekregen. Dus die verdediging van Zulte die staat pal. Nu afwachten of die van Westerlo vandaag ook een puikenprestatie kunnen neerzetten. In ieder geval gaan we er binnen een minuutje aan beginnen. En de scheidsrechter die hier alles in goede banen moet leiden is Simon Bourdaudouy.
7: Sportzaal.

0: CeeLo Green met Music to My Soul. Met nu ook de laatste minuten van de eerste helft bij Union Anderlecht. Heeft Union nog altijd de voorsprong daar, Bert?
1: Zo is het 1-0 en er zijn nog wat kansen geweest. Goeie zelfs, nog eentje voor Zeneli, de doelpuntenmaker die met links trapte op een afvallende bal. En die zoefde echt maar net naast het doel van Colin Kozemans. Dat was bijna de 2-0. Twee minuten na zijn 1-0, maar net ernaast dus. En aan de andere kant ook net ernaast getrapt door een Gakana. Een beetje gekraakt, echt met de binnenkant van zijn rechter geduwd naar het doel. Ook die bal ging net ernaast. Nu Bjondic en die bal wijkt af en gaat erin. 2-0. 2-0 Union op slag van rust. Bjondic, net als vorig seizoen in die 5-1 zege in play-off 1, weet hij de weg naar doel te vinden tegen Paarsmit, tegen de stadsrivaal. En zo zijn dat fraaie cijfers natuurlijk voor de Unionisten als ze zo de rust kunnen ingaan. 2-0. Moeilijk uitverdedigen was dat van Kana. Heel goed opgevangen door Zorgdam. Echt doodgelegd. Even naar Rodriguez, dan Bjondic. Die Biancone daar makkelijk uitschakelt. Kan trappen. En via het been van wie gaat die bal er dan precies in? Dat wil ik nog wel een keer bekijken. Alleszins denk ik wel dat het doelpunt op de naam van Bjondic zal komen. Was het Biancone dan of Petro? Via Petro, inderdaad. Maakt die bal nog een boogje over doelman Kozemans. Maar voorlopig zetten we de goal toch maar op naam van Bjondic. 2-0. En Anderlecht tikkende problemen nu. Waar ze vroeger in de match nog gelijke tred konden houden. Zelfs een paar betere perioden kenden. Is het tweede deel, laat ons zeggen, van de eerste helft. Toch vooral een kluif geweest voor Union. Er wordt nog naar iets gekeken. Er wordt ook een minuut toegevoegde tijd bijgerekend of werd. Want die is al verstreken. Ik weet niet precies wat er aan de hand kan zijn. Is er wat in de opbouw gebeurd? Heeft Bjondic de bal even meegenomen met de hand bijvoorbeeld? Nee, ik denk het niet. En het doelpunt wordt nu inderdaad ook gewoon bevestigd. 2-0 voor Union. Op weg dan toch maar naar een zoveelste overwinning tegen Paarsmit. Ook al leken de kaarten nu bij de seizoenstart er een beetje anders bij te liggen. Had Anderlecht toch al meer laten zien. Een betere indruk gemaakt dan de Unionisten. In die eerste wedstrijden vooral dan in Europa natuurlijk. Want in de competitie niet. Anderlecht verloren op Beveren niet te vergeten. En La Louvière werd ook niet zo makkelijk opzij gezet. Met twee doelpunten tegen één. Bertaccini en Ngakana toen de doelpuntenmakers. En hier 2-0 in het krijt bij de vice-kampioen. In de toegevoegde tijd van de eerste helft. Kozemans nog een lange bal. Doelpuntenmakers dus Zeneli en Bjondic. De mannen die vorig seizoen in de wintertransferperiode werden gehaald. Daar is nu Svetkovic en kan niet scoren, want Silla haalt die bal ook weg voor de doellijn. Ja, dat was bijna de aansluitingstreffer en had ook wel de aansluitingstreffer moeten zijn. Nog wat tumult daar voor het doel. Visser moet even gaan sussen. Koffie tegenover Svetkovic. En dan kon de Serviër de bal net niet meer wegduwen daar. Silla ging voor zijn defensie de bal proberen wegkoppen. Dat lukte niet en Gakana tikt door. Svetkovic glijdt dan samen met de bal voorbij Koffie. En dan is er één man die staat op te letten. En dat is Massiré Silla die de bal daar nog net kan weghalen. Want anders had Svetkovic die zomaar in het doel te duwen. Bal nog in de lucht. Weggekopt door Van de Perre. Zorgan trapt vooruit. Biancone is blijven liggen in het strafschopgebied. Met zijn handen voor zijn gezicht. Wil graag een penalty is mijn indruk. Bal opzij gespeeld nog. Wat is er aan de hand met Biancone? Is er toch nog wat gebeurd waar er moet naar gekeken worden? Nee, einde van de eerste helft, zegt Laurens Visser. Nog maar eens kijken, Biancone springt en krijgt de hand dan eventjes van Rodriguez in zijn gezicht. Misschien even in zijn oog, dat zou het kunnen zijn. Maar het is zeker niet dat hij een elleboog uitdeelde. Dus ik denk niet, ik ben er vrij zeker van, dat daar nog op gaat teruggekeerd worden. Dus diep in de eerste helft, twee doelpunten voor Union. Eerst Zeneli, kopbal via de paal. En dan die afgeweken bal voor Bjondic. Zo ziet het er alsmaar beter uit voor Union tegen Anderlecht. Halfweg 2-0.
0: Van Vorst naar Oostende, dan naar onze Belgian Cats, want daar zitten ze in het derde kwart. Het was met een sterke start. In het tweede kwart kwam Japan dichterbij. Hoe staat het daar nu, Gilles?
2: Het staat helemaal gelijk. Nee, Cats staan zelfs een punt achter, want ik dacht dat het een driepunter was van Mononga, maar er zijn maar twee punten bijgeteld. Dus 54 tegen 55, een voorsprong voor Japan, zo waar. De Cats 16 punten voor in het tweede kwart, maar dan ja, tussenspurt van Japan met driepunters. Dat is opnieuw het verhaal. Ze hebben al 11 driepunters gescoord, waarvan 4 in die tweede helft. Je zou denken, na een slecht tweede kwart kom je toch wat anders uit de kleedkamer. Maar nee, Japan Ja, gewoon beter dan de Cats in dit kwart. En 4 driepunters weer al kunnen scoren. En zo staat het 54 tegen 55. Ja, vooral verdedigend. Aanvallend loopt het wel vlot voor de Cats. Zeker als de basisvijf erop staat. Allemaal geen probleem. Maar in verdediging is er toch nog veel, veel, veel werk. En ja, dat gaat dan vooral om communicatie en verdediging echt op die driepunter van Japan op dit moment. Julie Alman nu, die probeert met Emma Meeseman een combinatie op te zetten. Meeseman steekt hem niet door tot bij Van Loo. Gaat voor eigen succes en kan scoren op één been. En dan Emma Meeseman viel helemaal weg. En dan op één been kon ze hem toch nog binnenwerken. Zit ondertussen aan, even kijken, 21 punten Emma Meeseman. En we zijn nog niet eens voorbij halfweg die tweede helft. Wegvallend shot nu van Japan. De rebound voor Mununga. Kunnen ze snelheid opbouwen, de Cats, met Van Loo. Bal achter de rug. En dan Meeseman proberen zoeken, maar een balverlies. Het zoveelste balverlies voor de Cats ook, want dat is het tweede. Er is enerzijds ja, die verdediging op die driepunter, maar anderzijds ook net iets te veel balverliezen. Al 13 in totaal in deze wedstrijd. Dat is toch net iets te veel. Mununga met de rebound. Bal die buiten rolt en balbezit blijft voor Japan. Ja, het geeft toch stof tot nadenken hoor. Want net als vrijdag, beetje hetzelfde scenario. Een heel goed begin van de Cats. En dan gaan we toch even naar Westerlo, want daar is gescoord hoor ik.
3: Jawel, 1-0 voor de thuisploeg. Saito, de Japanner, Sunsuke Saito, heeft gescoord. Vrije trap, randje 16 na een fout op Lalawi. Een speciale opstelling van Westerlo, want naast de vijfmansmuur van Zultewaargem bouwden ze er zelf ook nog een vijfmansmuurtje naast. Dat liep weg, maar Saito besloot naar de andere hoek te trappen dan daar waar Westerlo...

0: uitslag is nog zeker geen garantie voor een succes. Maar in ieder geval is het wel een goed begin. Een begin dat coach Sharai wilde zien. Zijn ploeg moest karakter tonen. Het was Lalawi die daar zo aan de rand van de 16 zich voor de bal gooide. Niet zo'n hele slimme overtreding was dat daar van Zultenwaregem. En Bourdoudoui twijfelde heel even, geef ik voordeel, omdat Sisse Sandra op doel kon trappen. Maar hij besloot toch om te fluiten, randje 16. En zo dus doelpunt voor Chuntsuke Saito, zijn eerste van het seizoen. En Westerlo zo dus na 8 minuten spelen op een 1-0 voorsprong.
1: Op de E411 van Luxemburg naar Brussel. Een kwartier bij Achen aanschuiven door werken. Verder ook een kwartier vanaf Jezuseik. Op andere plekken zijn er alleen maar kleinere vertragingen.
2: Radio 1. Sportza.

0: Jungle, Someday, Somewhere. Het is spannend voor onze Belgian Cats. Dat is meer dan duidelijk. Die laatste oefenmatch voor het WK basketbal tegen Japan. We zijn aan het nagelbijten, Gilles. Vertel het ons. Hoe staat het daar in het derde kwart?
1: 60, 58, nog 47 seconden in het derde kwart. Het gaat net iets beter de laatste minuten, maar nog altijd niet geweldig. Het is echt die verdediging op die driepunters die de Cats moeten zien aan te scherpen als ze hier willen winnen vandaag. Nu wel 61 tegen 58. Voorsprong van drie punten voor de Cats met de volledige bank op het terrein. Met ook de eerste minuten in deze oefenwedstrijd voor Alicia Curcio. Zij is erbij als 12e, laat het ons zo zeggen. Ze is al sinds de nieuwe naam in de selectie, Alicia Curcio, die Mike Thibault erbij heeft genomen in die selectie van 12. En ze spelen dit seizoen voor Castors Breinen en gaat volgend seizoen ook naar de NCAA College Basketball en krijgt nu dus haar eerste minuten in deze oefenwedstrijd. Nog 31 seconden, balbezit voor Japan. Bovenaan de driepuntlijn. Takana naar binnen, verre driepunter weer. Ja, kijk, die gaan allemaal binnen bij Japan. Ze gaan allemaal binnen. Je moet er op 5 centimeter afzitten en je hand omhoog steken. Want als je ze een halve meter geeft, dan shotten ze gewoon. En ze zijn het zo gewoon, als je altijd shot, als je dat altijd doet bij de minste ruimte, ja, dan zijn dat geen moeilijke shots meer natuurlijk. 61-61. Ramet nog naar de ring. In de laatste seconde rolt ernaast. Rebound voor Japan. Een fout van, wie is het, Curcio, in dat rebound duel? En moeten we even kijken hoeveel tijd er nog op de klok staat.

0: 1,9 seconden bij een 61 tegen 61. Ja, het was een hele verre driepunter hoor, die laatste. Een hele, hele verre driepunter van aan de linkerkant Tanaka. Die, denk ik, goed 1,5 meter achter de driepuntlijn stond. En zelfs daar moet je erbij zitten. Het is afstanden die we wel vaker zien in de NBA. Stephen Curry bijvoorbeeld, die gooit ze vaak van zo ver binnen. Maar de Japanse vrouwen, die kunnen dat gewoon ook. En dat is aanpassen, maar je moet het weten na vrijdag. Want vrijdag ook al eens gespeeld tegen hen natuurlijk. Nog een 2 seconden. Een hele verre poging. Ja, van zover scoren ze dan hun driepunters net niet. Dat was van achter de middenlijn. Nog een wanhoopspoging van een van de Japanners. Maar die ging er niet in. Zo staat het 61-61. En gaat ook het derde kwart naar Japan. De Cats stonden er 5 voor bij de rust. Hebben er op een bepaald moment 16 voor gestaan. Maar het staat nu helemaal gelijk. Nog 1 kwart in de voorbereiding van de Cats. En dan kunnen ze echt vertrekken richting WK. Ik denk dat het best is dat ze dat winnen. Voor het goede gevoel toch hier. Om afscheid te nemen van de fans. Voorlopig einde derde kwart. 61-61.
1: We gaan meeduimen. En dan volgen we straks het vierde kwart met jou, Gilles. Dankjewel. Nog even naar de Premier League. Want daar speelde Manchester United tegen Ipswich. Met Senne Lammens in doel. En ook Yuri Tielemans op het veld bij Man United. Senne Lammens, die werd in eerste instantie geklopt. Ipswich kwam na 26 minuten op voorsprong. Maar Man United had net voor de rust gelijk kunnen maken. En trok de betere flow ook door, want daar is de wedstrijd ondertussen afgerond liever. Met 5-2 op het scorebord voor Manchester United. Met onder andere 3 doelpunten van Bruno Fernandes. Het zal zeker deugd doen, want de start van de competitie helemaal gemist tegen Hull City door Manchester United. Want het verloor daar met 2-0. En in La Liga bij Real Madrid met Thibaut Courtois in doel. Die man heeft redelijk weinig werk gehad vandaag, want het werd daar een vlotte overwinning liever tegen Malaga met 4-0. Met onder andere doelpunten daar van Kylian Mbappé en Jude Bellingham.
2: Sporta.
3: What we're living in.

0: Virtual Insanity van Jamiroquai. Wie zoekt die vindt, dat is zo. Wie zoekt die vindt, en dat is zo met de eerste drie punten voor Westerlo tegen Zulte Waregem. Zijn we die voorsprong nog altijd vast daar, Jeroen?
1: Jawel, het is nog altijd 1-0, maar nu vrije trap voor Zulte. Wordt in de 16 gepompt, maar dan kan Mbamba die bal over de zijlijnen werken en zo een ingooi voor Zulte Waregem. Maar nog altijd dus die 1-0 voorsprong naar dat vroege doelpunt van Saito, de Japanner. Het is zijn eerste doelpunt. Hij vindt zelf waarschijnlijk dat het zijn tweede is. Want een gelijkaardige bal tegen Racing Genk toen hij van de linkerkant naar binnen kwam en de bal naar de verste hoek krulde, was daar Matte Smets die daar met zijn teen nog aankwam en zo de bal in eigen doel devieerde. Wel, dat doelpunt heeft hij uiteindelijk niet gekregen. Maar deze, die vanavond via Ementa, de spits van Zulte, dus in eigen doel belandde, die zal hij wel op zijn konto krijgen. Want anders had de bal ook tussen de palen geweest. En dan krijg je normaal dat doelpunt op je naam. En hij had eigenlijk al een tweede doelpunt kunnen en moeten maken na een hele goede actie van op de rechterkant van de Welshman Cameron Congreve. Die met een dubbele schaar en dan naar zijn rechter ging. En de achterlijn haalde, dan prima teruglegde tot op de penaltystip. En daar stond Saito helemaal alleen. En die moest hem eigenlijk binnenkantje voet de bal drukken tussen de palen. Maar hij hing een klein beetje achterover. Hij wilde de bal nog een krul meegeven, denk ik. Maar hij ging in ieder geval 4-5 meter over het doel van Louis Bostien. En dus geen 2-0 voorsprong voor Westerlo. En dus is het voor Charaya afwachten, de coach van Westerlo, of zijn ploeg in ieder geval één keer toch die voorsprong zou kunnen vasthouden. Of zelfs misschien nog verder kunnen uitbreiden. Daarnet hadden we ook een kopkantje van de bal. De man die nu aan de bal is, Zalan Atrok, beter zegt. En die heeft een goede voorzet in huis. En dan is de bal afgeweken richting de 16. En kan Thomas Klaas daar nog aanleggen. En de bal gaat via een verdediger van Westerlo over de achterlijn. En dus een eerste hoekschop voor Zulte Waregem. Goede voorzet was het van Altrok, de Hongaar. Vorige week goed voor twee doelpunten. En dus een basisplaats behouden daar aan de linkerkant. En nu heeft hij die voorzet. En ook de hoekschop voor hem. Indraaiende bal van op de rechterkant. Maar die bal wordt geplukt door Jungdal. En geeft die snel mee aan Basset. Het is 3-2 als het snel gaat. Saito kiest voor de ruimte. En daar komt Lalawi mee. Maar ondertussen ook 4-5 spelers van Zulte Waregem terug. En Lalawi laat de bal liggen. Waardoor iedereen terug in positie staat. En eigenlijk heel de schwung uit de aanval is. Saito nog met Urega op de linkerkant. Hij kan naar binnen kappen in de 16. En zijn schot met zijn rechter is niet van die aard dat Louis Bostien daar echt bang van wordt. Hij kan hem makkelijk plukken. En rolt de bal nu richting zijn aanvoerder Laurent Lemoine. En dan probeert Zulte Waregem dus een nieuwe aanval op gang te brengen. 1 tegendoelpunt tot nu toe dus, maar in de eerste wedstrijden van het seizoen. Dan 0-0 gespeeld tegen Union. En vervolgens die 4-0 gewonnen van Beveren vorige week. Dus tot nu toe was het enkel Genk dat een doelpuntje kon scoren tegen Zulte. Dan heeft Westerlo er daar eentje bij gedaan. Even een misverstand bij de centrale verdedigers, wilde ik zeggen, tussen Kimura en dan linksachter Urega. En daar profiteerde bijna Tobias Heddel van. Maar het wordt een ingooi voor Zulte Waregem. En ondertussen staat Westerlo weer met een dubbele gordel voor het eigen doelpunt. Een jonge ploeg, werd er gezegd. Af en toe nog wat naïef misschien. En nog niet helemaal goed op elkaar ingespeeld. Dan moeten ze dat hier vanavond toch maar eens proberen te laten zien. Wil het straks niet te warm worden onder de voeten van coach Issam Charaï. Al zal hij met zijn resultaten van vorig jaar. En het verhaal trouwens ook van vorig jaar. Want ook toen was de start niet optimaal van Westerlo. Maar hebben ze dat in de tweede seizoenshelft nog helemaal omgedraaid. En er nog een mooi seizoen van gemaakt. Dus dat vertrouwen zal er misschien ook wel zijn voor Charaï. En natuurlijk, het is al een aantal keer gezegd hier in Westerlo, heel veel nieuwe spelers, heel veel nieuwe jonge spelers aangetrokken. Afgelopen week kwam daar nog eens Pape de Jong bij. Een Senegalees die overgenomen werd van Strasbourg. Dat is al de 13e aanwinst voor Westerlo dit seizoen. Dus het is nog altijd puzzelen, maar op een gegeven moment moeten die resultaten er toch wel een keertje komen. In ieder geval 23 minuten zijn we ver. Westerlo voorlopig op weg naar een eerste driepunter. Maar het duurt nog lang. Tussenstand 1-0.
0: En de drie punten die zijn op dit moment ook voorlopig binnen natuurlijk. Voor Union 2-0 stond het op het scorebord bij de rust tegen Anderlecht. En de tweede helft is daar begonnen, Bert.
2: Zo is het met dezelfde spelers. Dus ook bij Anderlecht dat 2-0 in het krijt staat. Bij Union is er niet gewisseld door trainer Vitor Bruno. Wat hij in het verleden wel soms deed. Al vrij snel wanneer hij niet tevreden was ingrijpen en andere mannen brengen. Heeft hij dat nu niet gedaan. Hij vertrouwt er nog even op dat het wel goed kan komen met de elf die nu tussen de lijnen staan. En hij heeft natuurlijk wel gelijk dat er nu en dan wat prikken zijn geweest van Anderlecht. En Gakana, Svetkovic, vlak voor de rust ook nog, kwamen inderdaad wel dicht bij het doelpunt. Maar dat neemt niet weg dat op het vlak van duels en volwassenheid ook wel op het middenveld Union gaandeweg meer en meer grip op de wedstrijd kreeg. En de slag om het middenveld aan het winnen was. Daar staan dan Van de Perre. Sterk, zoals de voorgaande jaren. En ervaren intussen ook wel in zijn positie binnen de Jupiler Pro League dan wel te verstaan. Ook al is hij nog niet zo lang geleden komen piepen op het hoogste niveau. Lijkt het alsof hij daar al jaren speelt. Op dat centrale middenveld bij Union. Zorkan, als hij zijn dagje heeft. Zeneli, een van de betere op het terrein. Ja, dat is net wat meer dan wat Kana en Lansana brengen op dit moment in de wedstrijd. En Ambros is dan wel de betere voetballer. Die heeft dat met momenten ook wel laten zien in de eerste helft. Maar als het wat sneller gaat en het wordt wat steviger, dan moeten ze het geregeld afleggen in de as van het terrein. Augustinsson met de voorzet en dan moet Ambros die gaan ophalen. We gaan naar het andere terrein bij Jeroen van der Loop, want daar is gescoord.
1: De gelijkmaker staat op het bord. 1-1 gescoord hier in de 25e minuut. Het is Tobias Hedel, de Oostenrijker, die de gelijkmaker heeft gemaakt. Een ver ingooi was het van de rechtsachter Frans Tangala. En dan heb je daar natuurlijk zo'n hele grote spits staan. Anosike Ementa, die kopt die bal door. En dan komt Hedel goed voor zijn man. En met de binnenkant van de voet trapt hij hem in de korte hoek binnen. En zo dus de voorsprong weer al uitgewist. Al is daar Lalawi, kan hij meteen al terug de voorsprong op het bord zetten voor Westerlo. Nee, hij wordt afgestopt door Laurent Lemoine. Dus de voorsprong van Westerlo heeft niet lang op het bord gestaan. 13e tegendoelpunt al hier voor Westerlo. Na 26,5 minuut gelijke stand. Westerlo-Zultewaregem 1-1.
0: Laten we kort nog eens gaan kijken bij de Belgian Cats. Want Japan, is het daar niet slecht aan het doen, Gilles?
3: Nee, Japan is een goede ploeg en de Cats hebben gewoon te veel balverliezen. 19 balverliezen nu al en 65-68. Een achterstand van 3 punten. Nog 4 minuten en 30 seconden. 4,5 minuut in het laatste kwart. Daar komt weer een 3-punter aan van Japan. Een eentje gemist. Deze keer hebben er al 14 kunnen scoren. Hadden op een bepaald moment 14 op 28 driepunters aan 50%. Zaten ze, dat is nu net onder de 50%. Hier komt er weer eentje aan. 3-punter, weer gemist. Ja, het is 3-punter. Na 3-punter die ze proberen. Nu wel 2 keer gemist. Een verre pas van de Laren. Nee, dat is niet goed op die tegenaanval. Proberen tot bij Lissowa te raken. Maar dat lukte niet. Nog 4 minuten hier. 65-68. Werk aan de winkel hoor. Voor de Cats als ze hier die laatste oefenwedstrijd willen winnen.
0: Zeker nog werk aan de winkel. Dat is ook zo bij Anderlecht. Dat achter staat. Want Union is aan het leiden met 2-0. Nog altijd daar, Bert.
2: Zo is het. En Anderlecht heeft nu wel zijn eerste hoekschop in de wedstrijd beet. Kansen zijn er nog niet geweest in de tweede helft. Dus mogelijk kan het op deze manier. Maar Kokana ging nog even wat influisteren bij Lucas Ambros. Niemand mocht het horen, niemand mocht het zien wat ze daar tegen elkaar zeiden. En Gakana staat ook nog in de buurt van de vlag. Maar druipt nu toch maar af. Leek eerst zelf te gaan trappen, maar Ambros doet het dan toch maar met zijn linkervoet. De centrale verdedigers zijn meegeschoven. Petro, Giancone, Lansana houdt wacht op de rand van het strafschopgebied. Samen met Augustinsson onder meer. Zij staan klaar voor de afvallende bal. En het duurt allemaal even voor de bal op de goede plek ligt. En Ambros klaar is om die voor het doel te brengen. Daar komt hij dan toch. Mooie sweep naar de tweede paal. Gekopt door Augustinsson. Die van heel ver kwam inlopen. Van op de rand van de rechthoek. En hij kopt dan tegen een unionist aan. Maar dat was wel goed gedaan hoor van de Zweed. Goeie corner. Ver gedragen, maar toch met de nodige vaart naar de tweede paal. En daar kwam Augustinsson dan van heel ver inlopen. Ze komen te laat en hij kopt nog goed naar beneden ook. En tegen wie kopt hij dan precies aan? Nee, ik denk tegen Mansilla, als ik het van hieruit bekijk. Even niet zo goed te zien, maakt niet zoveel uit natuurlijk. Maar wel kopkans die we noteren voor Augustinsson. Kopbal op corner naar de grond. En zo heeft Anderlecht toch weer een kansje. Ik gaf het al aan zo net. Er zijn wel wat prikken geweest, ook voor de pauze van Paarswit. Dus een doelpunt hadden ze met wat meeval zeker kunnen maken. Meeval voor een Gakana of Svetkovic dan. Dat waren de grootste kansen. Lansana met balverlies. Jomnic even met de arm, dacht ik. Inderdaad, Laurens Visser gaat daar nu op in. Zijn tweede wedstrijd al van Anderlecht die hij fluit dit seizoen. Vloot ook de thuismatch tegen La Louvière. Met 2-1 gewonnen door de Brusselaars. En tot nog toe dus de enige zege in de Jupiler Pro League. Want zowel Anderlecht als Union zagen een wedstrijd uitgesteld door het Europese voetbal. Dit is nog maar de derde match. En toch is het voor de ploeg die verliest al even tellen richting daar wat daar bovenaan allemaal aan het gebeuren is.
0: Oei, en daar verbrijnt Bert van de lijn. Maar dan stel ik voor dat we terug naar de Belgian Cats gaan. Daar was het ook reuze spannend. Wat is de score daar op dit moment, Gilles?
3: 67 tegen 71. Nog 2 minuten. De Cats proberen dichterbij te komen. Linskes nu. Chiara Linskes naar de bank. Ja, die geen goede wedstrijd speelt. Die het nog moeilijk heeft. Heeft niet heel veel gespeeld bij de Phoenix Mercury in de WNBA. 19 van de 40 wedstrijden in actie gekomen. Dus heeft niet zoveel matchritme. En ja, dat voel je vandaag in deze wedstrijd ook. Aanvallend hier en daar pikt ze wel haar punten mee. Maar verdedigend heeft ze toch moeilijk om mee dat tempo van Japan te volgen. Zeker als ze haar naar buiten trekken richting die driepuntlijn. Dan is het niet altijd even makkelijk voor Chiara Linskes. En nu de laatste 2 minuten moet zij toekijken van op de bank. Lissoua doorsteken tot bij Van Loo. Driepunter. Nee, dat zag je als die vertrok dat hij niet binnenging. Opnieuw rebound voor Lissoua. Dat is wel een hele belangrijke insight dan. Mag ze het nu zelf gaan proberen. En een fout. Geen loopfout. Ja, dat had een loopfout kunnen zijn. En dat geven ook de Japanse vrouwen op de bank aan. Die hadden het gezien. Dat Lissoua daar een pas te veel zette. En het wordt in plaats van een loopfout een fout. En dus 2 eigenlijk gratis vrijworpen voor België. Dat moeten we zeggen. Want het was gewoon niet op de juiste manier. Niet op de legale manier dat Lissoua daar naar de ring ging. Maakt wel haar vrijworp. 68-71. Nog 1 minuut 43. Dus we krijgen een spannende slotfase. Maar vooral vermijden dat je nu nog 3 punters tegen krijgt van Japan. Ze hebben er al 15 tegen gekregen. De Cats 15 op 34 voor Japan van achter de 3-puntlijn. 69-71. Balbezit voor Japan. Met de point guard Antonia de Lare die daar op verdedigt. Het is zoeken voor Japan naar opening. Rebound is voor Emma Meeselman maar een fout gefloten. Ja, een fout weg van de bal dan. En 2 vrijworpen voor Japan. Het leek alsof België een tegenaanval kon gaan opstarten. Meeselman had de bal al in de handen, maar ergens anders op het veld werd dan toch een fout gemaakt. Toch een tikje. Ja, een klein tikje van Antonia de Lare. En dus 5 ploegfouten voor België. En dat betekent vrijworpen voor Japan. Eerste gaat ernaast. De eerste vrijworp is mis. En dus nog altijd een verschil van 2 punten. Tanaka met haar volgende vrijworp. En u hoort het aan het publiek dat even stil wordt. Dat die er wel in gaat. 69-72. 1 minuut 25 nog. Met Julie Van Loo aan de bal nu. Die bal gaande opbrengen. En een goede aanval opstarten. Naar Meeselman. Zoekt haar positie inside. Met 2 Japanners daarop. En dan de fout. Aanvallende fout. Een aanvallende fout van Meeselman. Oh. Ja, elleboog gegeven dan, zeggen ze. Ze wou ruimte maken voor zichzelf natuurlijk. Want er waren 2 Japanners die meteen op haar vlogen op het moment dat ze die bal kreeg. Hier even kijken. Ja, elleboogje. Elleboogje, het is goed verkocht van Mawuli, de Japanse. Japanse met Ghanese ouders, geboren in Japan. En zij verkocht het goed. En dus een aanvallende fout voor Meeselman. En zo blijven de Belgen 3 punten achter met nog een minuut te spelen. Japan nu weer in de aanval. Nu geen score tegenkrijgen. Want als je er nu eentje tegen krijgt, dan wordt het toch zeer moeilijk hoor. Ja, net niet. Die rolt eruit die van Japan. Het was Machida die onderaan ging proberen scoren. Maar die bal raakte alle kanten van de ring. En dan eruit. Lisoa naar buiten. Klaasens, driepunter. Het staat gelijk. Nastia Klaasens in de linkerhoek. Van waar ze ook al eens twee keer scoorde in het tweede kwart. Nu een driepunter opnieuw. En 72-72. Nog 38 seconden. Defense, defense wordt er geroepen. Tanaka aan de bal bij de Japanners. Een driepunter. Ze geven haar veel ruimte. Maar een airbal en rebound. Nee, kan niet door Japan worden onderschept. En dus gaat die bal buiten. Bal raakte geen ring. En zo staat het 72-72 en krijgen we zo meteen een balbezit voor de Belgen. Timeout voor Mike Thibault met nog 27 seconden te gaan. Zo meteen denk ik dan best terugkomen voor de slotfase hier bij de Cats. Sportza.

0: Hot chocolate, you sexy thing. De laatste seconden, ze gaan daarin bij de Belgian Cats. Japan, Gilles.
1: 72, nog 20 seconden. Julie van Loo aan de bal met de laatste aanval voor de Cats. Daarna heeft Japan er misschien wel nog eentje. 10 seconden op de shotklok, 14 op de wedstrijdklok. Daar gaat van Loo zelf naar de ring. Eronder door. Klaasens inside op bij Meeseman. Goed gespeeld. Meeseman stond onder de ring. 74-72, 5 seconden. Geen time-out voor Japan. Onderdoor en ze scoren ook. Ze scoren ook nog 2 seconden. 1.7 en time-out voor Mike Thibault. Die time-out vroeg. En er is nog wat discussie nu, maar wel de score voor Japan. Meeseman die op 6 seconden van het einde de Cats op voorsprong bracht. En dan Japan helemaal het veld over. En dan konden ze gelijk maken. 74-74. Dat ging enorm snel op het einde. En dan was het toch Tanaka die die bal kreeg, meteen naar de overkant ging. En daar voorbij alles en iedereen kon afwerken. Dat hadden ze misschien toch beter kunnen doen bij de Cats met nog 6 seconden op de klok. Dan weet je dat er een poging moet komen bij Japan. Maar ja, je kan ook geen fout maken natuurlijk, want dan geef je 2 gratis vrijworpen weg. 74-74 alleszins, nog 1.7 seconden op de klok. Op dit moment een time-out aan de gang, nog zo'n 10 seconden. Mike Thibault die aan het tekenen is, druk aan het tekenen is op zijn bord. Want hij heeft de laatste zet. De Cats hebben het laatste balbezit in de reguliere speeltijd. Anders krijgen we nog 5 minuten verlengingen. Nou, dit hadden ze toch over de streep moeten trekken. Als je 2 punten voorkomt en Japan neemt geen time-out. Ja, met z'n allen terug in verdediging en zorgen dat ze geen lay-up kunnen maken. En dat is net wat er dan gebeurde bij Japan. Dan mag je Tanaka toch geen ruimte geven om van de ene naar de andere kant van het veld te dribbelen. Maar goed, het is gebeurd. 74-74. Antonia de Lare heeft de bal aan de zijlijn met nog 1.7 seconden. De Cats staan klaar. En Mike Thibault die wil nog iets komen zeggen aan de Lare. Maar dat kan hem niet meer. Laatste 1.7 seconden. Naar wie gaat de bal? Gaat hij naar Meeseman? Gaat hij naar Van Loo? Klaasens ook op het terrein. Lissoua. De Lare vindt Meeseman. Meeseman met een 3-punter. Gaat niet binnen. 74-74. We krijgen verlenging. Het was een open look voor Meeseman. Kreeg toch wat ruimte aan de 3-puntlijn om dat laatste shot te nemen. En dus staat het hier 74-74. Na 4/4 en dan is het publiek aan het kijken. Krijgen we in zo'n oefenmatch krijgen we verlengingen. Normaal gezien wel, hoor, gaan we gewoon verlengingen spelen in deze oefenwedstrijd. En gaan we op die manier een winnaar moeten aanduiden. Ja, de Cats. Verschillende kansen om het hier binnen te halen op het einde. Maar uiteindelijk toch Japan dat gelijk maakte. Ik blijf nog heel even hier, want de scheidsrechters overleg. Gaat het nu toch over het spelen van verlengingen? Ja dan nee. Het is een oefenmatch natuurlijk. Er wordt echt besproken op dit moment. Japan, ja, kom aan. Bij Japan willen ze... De coach van Japan die zegt, ik wil geen verlengingen spelen. Ik wil geen risico's nemen. Maar Julie van Loo die gebaart nu, kom aan jongens, spelen. Het gaat natuurlijk om die laatste oefenmatch. En het publiek, die willen... Ja, kijk, die gaan er ook achter staan. Die willen ook dat er gewoon nog verlengingen worden gespeeld. En dat gaat, denk ik, nu ook gebeuren. Bij Japan geven ze toe. We gaan nog 5 minuten spelen. Het wordt nu ook omgeroepen. We krijgen overtime hier zometeen. 5 extra minuten basketbal om de winnaar van deze laatste oefenmatch te bepalen.
0: Extra genieten dus van de Belgian Cats tegen Japan. We komen straks nog bij jou terug, Gilles. Dan naar Westerlo Zultewaar. Hebben we nog altijd 1-1 gelijk daar, Jeroen?
2: Jawel, en ook hier nog 5 minuten op de klok. Officiële speeltijd dan. En eventueel nog wat extra tijd erbij. Die 1-1. Dus na dat vroege doelpunt van Saito was het de Oostenrijker Heddel die daar de 1-1 binnentikte van dichtbij. En sindsdien is het eigenlijk een beetje windstil geworden. We zagen nog een schot van Lalawi afgeblokt. En Sissandra met een poging van op een meter of 20 lage... laag schot, beter gezegd, richting de linkerhoek. Maar daar was Bostien niet door verrast en kon die bal makkelijk klemmen. En nog een goede voorzet van Westerlo van op de linkerkant. Urega hard en laag over de grond. Voorbij alles en iedereen. En aan de tweede paal kwam daar Basset nog aangegleden. Maar ook hij kwam net te laat om die bal eventueel nog te deviëren. En aan de kant van Zultewaargem is het qua kansen best wel beperkt eigenlijk. Ze wachten misschien, ze hebben natuurlijk gekeken naar videobeelden van Westerlo. En ze weten, ja, Westerlo die starten meestal furieus. En dan naar gelang de wedstrijd vordert, komt er vanzelf wel ruimte, komt er vanzelf wel mogelijkheid om een aanval op te zetten. Dus is het misschien met een duidelijk plan dat Zultewaargem het hier aanpakt. Voorzet nu van op de linkerkant door Zlalan Atrok. En dan nu weer een goede poging. Maar de redding van Jungdal. En dus krijgen we nog een hoekschop voor Westerlo. Nadat die voorzet van Atrok beter gezegd werd weggewerkt, was het een schot. Een goed schot wel vanuit de tweede lijn van Marley Ake. En dus de redding van Jungdal. En nu een hoekschop van op de rechterkant voor het volledige volle uitvak van Zultewaargem. Die al een spandoek hadden gemaakt voor de derby volgende week op KV Kortrijk. En nu dus achter een ploeg zijn gaan staan na die vroege achterstand. En dus de gelijkmaker gevierd heeft. Daar is Lemoine. En die kopt hem nipt over. Althans, Jungdal tikt hem over nadat de voorzet van op de linkerkant leek alsof dat daar met z'n drieën van Zultewaargem buitenspel stonden. Dat was niet. Lemoine kopt van dichtbij. En Jungdal tikte de bal nog nipt over. En dan is er de hoekschop van Yannick Capelle. Die gaan we nog heel snel meepakken, wil niks zeggen. Maar de scheidsrechter roept even Ementa en ook Sisse Sandra bij zich. Dus voorlopig hier nog altijd gelijk 1 tegen 1 en nog een paar minuten in de eerste helft.
0: Dan kunnen we nog snel naar Union Anderlecht. Nog altijd 2-0 daar, Bert.
3: Jawel, en ik denk dat ik net meer niet meer op antenne was toen ik zei dat Antman is ingevallen voor Ngakana. Er is ook geel voor de andere Kana, voor Marco Kana, omdat hij maar bleef trekken aan de arm van Bjondic. Maar Bjondic deed dat zo slim, want was eigenlijk achter zijn rug ook aan het trekken aan Kana zelf. En geen van de scheidsrechters kon dat opmerken. Dus bijzonder slim gedaan van Matteo Bjondic. Counterkans nu, Bjondic scoort er nog. Nee, hij stuit op Kozemans. Ronde af voor het nieuws, het is 2-0.
4: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
5: Leven we binnenkort in een narco-staat?
6: Nederland en België zijn productiehubs.
5: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Chan volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
7: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
5: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
8: Drugs Delta, elke dinsdag op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max. VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren. 8 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Bij een ongeval tijdens de autorace 24 uur van Zolder in Limburg is een baancommissaris vanmiddag zwaar gewond geraakt. De man werd aangereden toen een racewagen in de bandenmuur terechtkwam. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Door het ongeval werd de race vroegtijdig stopgezet. Er moest nog zo'n half uur gereden worden. De begrafenis van de Noorse koning Harald vindt plaats op woensdag 9 september in de kathedraal van de hoofdstad Oslo. Dat heeft het Noorse Hof vanavond bekendgemaakt. Harald overleed vrijdag, hij was 89. Zijn zoon Hakon legt dinsdag in het Noorse parlement de eed af als zijn opvolger, als Hakon de 8e. Het officiële staatsbezoek van het Deense koningspaar, Frederik en Mary, aan ons land van 8 tot 10 september wordt door de Noorse begrafenis uitgesteld. Zowel koning Filip als koningin Mathilde als de Deense vorsten zullen naar Oslo reizen voor de begrafenis van Harald. Het dodental van het ongeluk met een veerboot voor de kust van Noord-Cyprus in de Middellandse Zee is opgelopen tot 8. De boot met zo'n 260 opvarenden kapseisde kort na de middag. Reddingsploegen kwamen massaal ter plaatse met schepen en helikopters en konden 242 mensen uit het water halen. 17 opvarenden zijn nog altijd vermist. De kapitein en 7 bemanningsleden zouden volgens lokale media voorlopig aangehouden zijn. In het voetbal zit de Brusselse derby tussen Union en Anderlecht in de tweede helft. Bert Sterks, wie is er op weg naar de overwinning?
3: Op dit moment is dat Union 2-0, 69e minuut in een wedstrijd waarin Anderlecht eigenlijk best lang gelijke tred kon houden met de Unionisten. Maar dan gaandeweg toch wat meer de controle verloren en ook te veel duels begon te verliezen op het middenveld. De twee doelpunten vielen laat in de eerste helft met eerst een kopbal van Zeneli via de binnenkant van de paal. En dan was er de 2-0 vlak voor de rust van Bjondic die wat geluk had. Want zijn poging week even af en verdween zo over Colin Koosmans in doel. Terwijl Anderlecht ook wel een paar keer tegenprikte. Maar een Gakana en Svetkovic onder meer kenden pech bij de afwerking. En zo met nog 20 minuten te spelen. 2-0 voor Union.
9: Bedankt voor de update, Bert. Zulte Waregem is op bezoek bij Westerlo. De stand daar bij het einde van de eerste helft is 1-1. En in het hockey heeft Duitsland zijn wereldtitel verlengd. Het won de finale in Waver met 1-0 van Spanje. Spanje schakelde in de tweede groepsfase België uit en in de halve finale klopte het met Nederland, het andere gastland van dit WK. Voor Duitsland is het dus de tweede wereldtitel op rij en het is ook de regerende Europese kampioen en vice-Olympische kampioen. Vannacht regen en buien met kans op onweer ook. Temperaturen rond 15 graden. Ook morgen grijs en wisselvallig met buien en dan tot 21 graden. Meer op 14nieuws.be.
4: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
8: Radio 1.
4: Sportza.
8: Met Evelien de Bakker.
0: Een hele goede avond. Westerlo, Zulte Waregem zijn daar aan het rusten met 1-1 op het scorebord bij Union. Anderlecht is Union duidelijk aan het domineren voorlopig met 2-0. Een stuk spannender is het bij onze Belgian Cats tegen Japan, want daar zijn ze bezig aan die laatste oefenmatch voor het WK basketbal. Het was 74-74 en daar zijn ze toch de verlengingen in gegaan, Gilles.
1: Ja, verlengingen met nog 2 minuten te spelen nu. 80-78 terug de voorsprong voor de Cats. Het is Emma Meeseman die haar ploeg eigenlijk er probeert door te trekken. 27 punten al voor Emma Meeseman. 27 van de 80. En we moeten het misschien zo stellen. Meeseman is eigenlijk de enige die vandaag echt op WK-niveau aan het spelen is. Die volledig klaar is voor dat WK. Laat ons dat duidelijk zijn. Maar de andere Cats en zeker de Cats die terugkomen van Amerika, die hebben nog wel wat tijd nodig om erin te komen. Nu wel geweldige assist van Meeseman. Meeseman tot bij De Laren, 82-79. Meeseman die naar boven kwam gelopen. En De Laren die dan de backdoor nam. Die achter de rug van haar verdediger naar de ring liep. En perfect aangespeeld door Meeseman. 82-79, nog 1 minuut 30. Japan weer met Tanaka. Die opnieuw kan scoren van op halve afstand wel. Tanaka. En zo 82-81. 2-punter voor een keer, geen 3-punter voor Japan. Lisowa zoeken naar buiten. Geen domme bal verliezen nu. Het was weer bijna zover. Meeseman, zij verdeelt en heerst. Zelf kijken naar de ring. Nog 6 seconden geeft hem tot bij Lisowa. Ja, en dan moet het shot gaan komen. Het is De Laren die het moet gaan doen. Aangeroepen, aangeschreeuwd door het publiek. Die door hadden dat die shotklok ging aflopen. En al wegvallend kan De Laren scoren. 84-81. Nou, dat was een zeer moeilijk shot. Zat bijna achter het bord. Maar had nog net genoeg ruimte om die bal daarnaast te krijgen. 84-81. Onder de minuut nu. Met Japan dat nu op achterstand staat. Daar komt een 3-punter. Open 3-punter, maar gemist. En fout wel in het rebound, wel fout voor Japan. En dus balbezit voor de Cats. Het was Norika Kono die helemaal open stond aan de linkerkant. Dat was een goede poging hoor van Japan. Maar waar de 3-punters makkelijk vielen in het tweede en derde kwart. Toch net iets minder in dat vierde kwart. En nu ook niet in de verlengingen. En dus 84-81, nog 46 seconden. Even kijken. Het is Van Loo, ja, want de vijfde ploegfout voor Japan. Dus Van Loo die vrijworpen mag gaan nemen. Het duurde even voor iedereen zich naar de andere kant had verplaatst. Waardoor had ik het zelf ook gemist. Maar dus inderdaad vrijworpen voor de Cats met een voorsprong van 3 punten. Julie Van Loo die een zeer, zeer moeilijke wedstrijd speelt. Eerste vrijworp gemist. Wordt aangemoedigd nu door het publiek. 1-6 driepunters voor Van Loo. Deze wel binnen. En dus een voorsprong van 4 punten. Een two-possession game, zoals ze zeggen in het basketbal. Je hebt 2 aanvallen nodig om 4 punten goed te maken. En dus is er wel wat marge voor de Cats. Nog 40 seconden. De Japanners hebben nu wel een score nodig. Tanaka van boven op de point guard. Telkens weer zij verdedigd door Van Loo. Gaat zoeken naar de twee punten. Tanaka kan opnieuw scoren. En krijgt het publiek stil. Julie Van Loo verdedigde wel goed. Maar de aanval was beter. En dan opnieuw een fout van Tanaka. Ja. Er staan nog 23 seconden op de klok. En zij zeggen, laat ons maar Julie Van Loo naar de vrijworplijn sturen. We maken een fout op haar. Daarnet heeft ze een vrijworp gemist. Als ze dat nu opnieuw doet, dan hebben we genoeg aan een driepunter. Om gelijk te maken, moeten ze denken bij Japan. Van Loo dus met twee belangrijke vrijworpen met nog 24 seconden. 23,9 op de klok. Twee punten de voorsprong voor België. 85-83. Julie Van Loo, eerste, gaat binnen. Dat is een belangrijke. Dan heb je al dat verschil van drie punten. Als de tweede ook binnen gaat, wordt het alweer wat moeilijker voor Japan. Even ademhalen. Julie Van Loo, hyperfocus. En dan die tweede ook gewoon binnengooien. Belangrijke 2-2 voor Julie Van Loo. 87-83. Japan weer. Dan moet het snel gaan. Want ze hebben niet genoeg aan een driepunter om gelijk te maken. Voorsprong van vier punten voor de Cats. 87-83. Het is zoeken bij Japan. Want de verdediging nu wel aangescherpt door de Cats. Dan gaat er tijd van die klok. Nog 8 seconden. Nog 7 seconden. Dit lijkt goed te gaan komen. Ja, dan mogen ze nog eens door. Bij Japan 2 punten. Oké, nog 3 seconden op de klok. Dan is het gewoon zaak van die bal nu in te brengen. Bal in de handen van Van Loo. En weer de fout. Natuurlijk, een beetje tijd van die klok. 1,7 nog. Het publiek gaat nu mee recht staan. Gaat mee in de handen klappen. Van Loo krijgt nog vrije worpen. Zo gaat het dan in het basket. Die laatste seconden duren altijd net iets langer. 87-85. Als Van Loo deze twee kan omzetten, dan lijkt de zege toch binnen. Dan kan Japan daar nog weinig aan doen. Van Loo zet zich op de vrijworplijn. Moet zich gaan concentreren om hetzelfde te doen als daarnet. Opnieuw voor die 2-2 gaan. 1,7 op de klok. Van Loo, bal in de handen. Even spinnen. En dan die vrijworp nemen. Eerste gaat binnen voor Julie Van Loo. 88-85. Dat doet ze wel goed op het einde. Hier die vrijworpen koelbloedig omzetten. Het was zij ook die vroeg om echt nog verlengingen te spelen. Die niet met een gelijkspel wou naar Berlijn gaan. En de tweede gaat ook binnen. Nog een time-out voor Japan. Maar dat lijkt wat te vergeefs. 89-85. Nog 1,7 seconden. We krijgen een time-out voor Japan. Maar de Cats lijken hier die laatste oefenmatch te gaan winnen.
0: Dat ziet er inderdaad goed uit. Dankjewel daar, Gilles. Terug naar Union Anderlecht, de Brusselse derby. Nog altijd 2-0 daar op scorebord, Bert?
3: Een kwartier nog met 2-0 inderdaad. Er zijn wat nieuwe spelers tussen de lijnen gekomen. Veel kansen zijn er niet in die tweede helft. Zorgan een keer met een gekruist schot met links naast te doen. Augustinsson eerder met zijn kopbal. Die werd afgeblokt, maar het is allemaal toch weinig op dat vlak. Union houdt het goed dicht, wil zijn clean sheet, zijn tweede van het seizoen in de Jupiler Pro League. Want die was er natuurlijk ook al in dat 0-0 gelijkspel tegen Zulte Waregem. Er is een debutant op het terrein gekomen, Denzel De Roeve. Deze week zijn contract getekend bij Union. Een Belg die bij Brand Bergen speelde, ex-Club Brugge, is op de rechterflank ingevallen voor Louis Patrice. En Floruc is ook in de ploeg gekomen ten aandele van Kevin Rodriguez. Maar Rodriguez was al even blijven zitten met een blessure. Ik had de indruk dat hij last had aan zijn hamstring. En vandaar dus dat Floruc ook tussen de lijnen is gekomen. Ook bij Anderlecht zijn er wat nieuwe namen in de ploeg, met Winkler in de plaats van Kana en Ndiaye in de plaats van Augustinsson. En ik zie dat daar beneden Bentayeb ook klaar staat om zijn debuut te maken. En nog een derde man, of een tweede man beter. Dat is Noah Ogea. De piepjonge flankspeler mag ook nog een klein kwartiertje, kwartier laten we zeggen, met de toegevoegde tijd erbij meespelen. Gele kaart voor wie? Voor Van der Perre, dacht ik. Of nee, voor McAllister. Vierde geel in de match. Silla en McAllister voor Union. Biancone. En hij kreeg die kaart bij het binnengaan van de kleedkamer. Daar straks na de eerste helft. En ook Kana, geel gekregen. Wie gaat eruit? Ambros wordt vervangen door Ogea. En Bentayeb komt erin voor Sikan. Die een heel onzichtbare wedstrijd heeft gespeeld. Nu heeft hij dat nogal wel voor gehad dit seizoen. En hij maakte toch al 5 doelpunten in de Europese voorrondes. Dus het wil niet altijd wat zeggen als je niet goed in de match zit. Of je zich niet veel beschikbaar stelt in het samenspel. Hij trapt er dan vaak toch wel eentje binnen. Maar vandaag was dat niet het geval. 2 te zwakke vrije trappen heeft hij wel afgeleverd. Dus niet meer dan een 5 zal hij krijgen, vrees ik in de kranten. Nieuwe voorzet bij Anderlecht. En bijna was daar Bentayeb al. Maar Koffie zijn doel uit. Hij speelt een secure wedstrijd. De Burkinees. De vervanger van Scherpen, zullen we maar zeggen. Want Vic Champare stond dan wel een paar wedstrijden tussen de palen. Maar het had er alle schijn van dat Hervé Koffie de eerste doelman zou worden. Ook bij Union wordt er gewisseld. Zorgan wordt vervangen door Schoofs. Het kan geen kwaad om wat spelers te laten rusten, moet David Hubert denken. Want komende woensdag speelt Union zijn inhaalwedstrijd op Staaien. Daarna naar Charleroi, dat aan de leiding staat. Dus het is wel een pittige week nog voor de Unionisten. Nadien begint ook het Europese voetbalverhaal. Met Europa League wedstrijden. Tot ergens in januari alvast. Dus het wordt weer een lekker druk programma voor Union. Maar dat hebben ze hier graag. Hebben ze nooit over geklaagd. Ook niet in tijden van de play-offs. Toen het soms echt wel te veel was voor de kern van Union. Maar ze zijn altijd voorstander geweest van die vele, vele wedstrijden. En dus konden ze er eigenlijk ook niet over klagen. Winkeler voor Anderlecht. Daar zit Chris Falussi even tussen. En Guillermo Smit op de linkerflank. Geen Fusseini op de bank bij Union. Dat heeft wellicht te maken met het aantal Belgen dat er in de selectie zit. Ze zijn met z'n 6, dat is het minimum. Dus het was een keuze die David Hubert moest maken. Florens nu zoekt zijn linker en gaat trappen en scoort. 3-0, Raul Florens. De wedstrijd is gespeeld. Daar had het al alle schijn van, maar nu is het helemaal zo. Geen geweldige tussenkomst van Colin Kozemans. Die de bal wat onder zijn arm voelt weglippen en zo in doel ziet gaan. 3-0, zware cijfers opnieuw voor Anderlecht hier op de grond van Union. Voor Sint-Gilles in het Udenpark. Zoveelste nederlaag in enkele jaren. Vamos a la playa. Florens knijpt naar binnen, dat moeten ze toch weten. Zwak verdedigd door Ndiaye, die linkervoet helemaal niet afdekt. Gewoon naar die rechter gaat. En Kozemans, ja, doet ook te weinig. Ndiaye zwak, Kozemans zwak. Al bij al heel pover verdedigd. Heel pover verdedigd. En zwak keeperswerk ook van Colin Kozemans. Ja, hij had hem eigenlijk gewoon tegen zijn lichaam kunnen pakken. En dan glijdt hij daar nog onderdoor. Dat zijn zware cijfers voor Anderlecht. 3-0 op de broek hier. 3-0, Raul Florens, zijn tweede competitietreffer. Maakt er ook al 2 in Europa. Dus zit aan 4 in totaal. Ik gaf het al mee vorig jaar. 2-0 in de reguliere competitie. 5-1 maar liefst in de play-offs. En zo gaat het al een hele tijd natuurlijk. Overwinningen voor Union. En het maximaal haalbare was dan 2 keer een 0-0'tje voor Anderlecht. Een seizoen of 2 geleden. Een keer in de reguliere competitie en een keer in play-off 1. Maar winnen, nee. Geleden van 1972. Hier in dit stadion. Februari 1972. Met doelpunten van Mulder en Elderstad. Zo lang is het geleden. Spelers die de huidige generatie fans misschien helemaal niet kent. In het geval van Mulder wellicht nog wel ergens van gehoord zal hebben. Als analist dan voornamelijk. En ja, hij heeft ook nog gescoord hier op Union voor Anderlecht in een ver verleden. Van de Perre bal vooruit. Daar gaat Guillermo Smit nog achteraan hollen. Mamar moet opletten, want 2 Unionisten zijn in zijn nek aan het hijgen. 7,5 minuut nog op de klok. Mamar heeft moeite om daar weg te raken bij de hoekschopvlag. En trapt de bal dan maar tegen Guillermo aan. Voilà, zo gaan we er nog eventjes uit. Het is helemaal gespeeld. Raul Florens, 3-0 voor Union.
0: Dan kunnen we terug naar Oostende. De verlengingen zijn daar afgelopen bij de Belgian Cats tegen Japan. Hoe is het daar afgerond geraakt, Jill?
1: Een overwinning voor de Cats. Die is dan in die laatste 1,7 seconden niet meer in gevaar gekomen. 89 tegen 85. Tweede overwinning op 3 dagen. In 3 dagen tijd tegen Japan. Ze hadden daar wel verlengingen voor nodig. Het spel was niet altijd even goed. Dat moeten we zeggen. Het begon heel flitsend voor de Cats. En daarna lieten ze Japan toch net iets te veel in de wedstrijd komen. Iets te veel 3-punters tegengekregen. Net als in die vorige match. Toen waren het er 16 voor Japan. Nu waren het er uiteindelijk 15 in het laatste kwart. En in de verlengingen hebben ze dat kunnen beperken bij de Cats, die driepunters van Japan. En dat heeft ervoor gezorgd dat ze uiteindelijk toch nog konden winnen. 89 tegen 85. Zo heb je toch nog een net iets beter gevoel om naar Berlijn te gaan. Vrijdag daar die eerste wedstrijd tegen Turkije. Zondag tegen Puerto Rico. En maandag een wedstrijd tegen Australië. Als alles goed gaat, is dat eigenlijk de wedstrijd die zal bepalen wie de winnaar wordt in de groep van de Cats. En dat is toch belangrijk om groepswinnaar te worden. Want als ze dat doen, dan vermijd je waarschijnlijk USA, Team USA, tot de finale. En dat wil je toch op zo'n groot toernooi. Zo lang mogelijk niet tegen USA spelen. Zorgen dat je niet tegen de Verenigde Staten moet spelen. Dat is toch zeer belangrijk. Al is Frankrijk ook een zeer geduchte tegenstander die ze dan misschien tegenkomen in de halve finale. Dus kijk, in zo'n toernooi moet je soms ook wat geluk hebben. Dat zei Julie van Loo gisteren in onze podcast. Dus kijk, laten we het daarop houden. En laten we de Cats vooral veel succes wensen. Dat hebben de supporters hier ook gedaan in de Cortec Dome. Met z'n 5000 waren ze hier. En er staan er, ik moet zeggen, nog een stuk of 500 langs de kant te wachten voor handtekeningen. Dus ze zijn hier nog niet weg, de Belgian Cats.
0: Zeker niet. Dankjewel daar, Gilles. En inderdaad al aftellen op deze zondag naar vrijdag, naar die start van het WK basketbal. Op de buitenring rond Brussel, daar zijn er nog kleinere vertragingen. Dat bij Tervuren en bij Zaventem.
8: Sportza.

0: Eminem, The Real Slim Shady, even onderbreken, want we kunnen al direct terug naar Westerlo-Zultenwaargem. En dat na 20 seconden, Jeroen.
1: Jazeker, want scheidsrechter Bourdoudoui heeft naar de penalty-stip gewezen. Een voorzet van Ourega kwam bij een speler, en ik denk dat het Lemoine is, de aanvoerder van Zultenwaargem, tegen de arm. En dan heeft Bourdoudoui meteen naar de stip gewezen. Maar even daarvoor is er wel een overtreding geweest. Denken ze althans aan de kant van Zultenwaargem op Marley Aké. En nu is er dus een VAR-check aan de gang om te kijken. 1. Is het een handsbal? We gaan hier eventjes kijken. Het is niet de arm van Lemoine, maar het is die van Frans Tangala. En die heeft zijn armen niet tegen het lijf. Dus dat is wel hands volgens mij. Maar wordt er in de fase daarvoor een overtreding gemaakt op Marley Aké? En had daar dan eventueel een vrije trap voor moeten gegeven worden? Nee, zegt Bourdoudoui. En hij wijst gedecideerd naar de stip. Het is penalty voor Westerlo. En dan hadden ze een droomstart in de eerste helft, na amper 6 minuten, om daar al de 1-0 te scoren via Saito. Die afgeweken vrije trap krijgen ze nu de uitgelezen kans. En nog veel sneller in die tweede helft om terug op voorsprong te komen. En dan is het aan Norman Basset, de spits gehuurd van Coventry, om dat te gaan doen. Tijdens de rust gingen de hemelsluizen hier open. Er is flink wat regen gevallen. Ondertussen is het terug droog. Maar oppassen dat hij niet uitglijdt. Natuurlijk de penalty stip, nog niet veel gebeurd met zijn linker. Hoog in het doel. Linkse hoek rechts van de keeper. En Bostien dook naar de andere kant. En hij komt meteen naar zijn coach, naar Sharai gelopen. Dikke knuffel gegeven aan de trainer. Zijn tweede doelpunt van het seizoen van Basset. Wel duidelijk zijn tweede. De eerste scoorde hier ook heel mooi met zijn linker tegen Union. En nu dus na amper 2 minuten in de tweede helft heeft Westerlo de voorsprong opnieuw te pakken. Dat hebben ze nog niet eerder gedaan. Als ze eenmaal langs zij kwamen, de tegenstanders, dan gingen ze er meestal ook, of gingen ze er ook over. Dus al een beetje veerkracht getoond door Westerlo. Hulp. Ja, hulp een klein beetje van de scheidsrechter. Al was het de arm van Frans Tangala die de bal beroerde. En zijn armen waren niet tegen het lichaam. Terwijl daar een stevige beuk bij de aftrap. Een zeer vreemde situatie gebeurt daar. De bal ging helemaal achteruit naar Bostien. En je zag dat Basset wilde meteen gaan druk zetten. Maar Lemoine die was hem effectief aan het opwachten. Je zag hem een stap naar rechts zetten. Terwijl Basset eigenlijk probeerde hem langs die kant voorbij te lopen. En ze botsen op volle snelheid. Althans, Basset op volle snelheid. Die knalt zo tegen Lemoine op. En die ligt knock-out op de grond. Wordt nu wel min of meer recht getrokken. Maar Basset is er weer bij gaan zitten. Want die voelt dat natuurlijk aan de schouder. Zette zijn schouder vol in dat duel. En Lemoine die wist van geen wijken. Die denkt, jij gaat hier niet voorbij. Benieuwd of de scheidsrechter daar nog iets aan gaat doen. Hij roept ze nu alle twee eventjes bij hem. Zowel Lemoine als Basset. Lemoine zegt ook, ja, ik kan er niet doorheen lopen. Hij maakte de beweging naar rechts om mij op te vangen. Maar het lijkt erop dat Bourdoudoui het zonder kaart wil oplossen. En dus beide spelers even vermanend toespreekt. En dan gaat het inderdaad zonder kaarten. Vraagt Basset nog even waarom je dat doet. Maar hij moet zich beter concentreren op het spel. Want hij heeft zo net Westerlo via een penalty op een 2-1 voorsprong gezet tegen Zultenwaargem.
0: Dan kunnen we terug naar de Brusselse derby. De laatste minuten of seconden zijn daar aan het wegtikken van de tweede helft. Bert, Union, Anderlecht nog altijd 3-0.
2: We vragen ons af of er nog een eredder komt, want 3-0 inderdaad. 3 minuten toegevoegde tijd zijn erbij gerekend door Laurens Visser en zijn assistenten. Niets meer gebeurd overigens ook na die 3-0 van Florens. Nu een goed schot wel uit de tweede lijn van invaller Ongea. Maar het zoeft naast het doel van RV Koffie, de doelman van de Unionisten. 3-0. Zware cijfers voor Anderlecht na die deugdoende Europese kwalificatie. En redelijk mooie loting toch ook die Anderlecht heeft gekregen. Maar donderdag in de inhaalwedstrijd tegen KV Kortrijk is het dus wel meteen van boete voor Paars-Wit. Om de achterstand op Charleroi niet al te groot te laten worden. Want anders spreken we echt over 9 punten verschil met de leider in de competitie. Dat is echt al wel wat om dicht te fietsen. Er zijn nog vele, vele weken waarin dat kan. Maar toch, je moet er maar aan beginnen. Die punten die je vroeg op het seizoen behaalt zijn altijd bonus. Misschien krijgen de Carolo's wel vleugels en kunnen ze lang meedoen. Ze hebben alleszins al een behoorlijk goede indruk gemaakt in die eerste weken van het nieuwe en nog prille voetbalseizoen. De sjaals zwaaien in de lucht. Het zijn er allemaal gele van de fans van Union. Die dit natuurlijk altijd de match van het jaar vinden tegen

erop. Anderlecht voetbal nog uit. Nog een minuutje te gaan. En dan kunnen ze de sfeer laten losbarsten hier. In het Dudenpark. De fans van Union. En Anderlecht dan, toch in de competitie. Twee keer al verloren van Beveren. 1-0. Hier op Union kan altijd gebeuren natuurlijk dat er verloren wordt. Maar de manier waarop. Er is niets meer gecreëerd. Ook in de tweede helft. Zal toch even de wenkbrauwen doen fronsen bij sommigen. Rich Falusi is middenvelder geworden nadat Havenaar is ingevallen. Dat gaf ik nog niet mee. Ook Mofokeng nog een invalbeurt gekregen. En Bjondic. En wie was het nog? Zorgan zeker. Nee, Zaneli, excuseer. Zijn nog naar de zijkant gehaald door David Hubert. Silla voetbalt achteruit. Heeft een dijk van een wedstrijd gespeeld. Jongeman is zeker niet altijd foutloos geweest in zijn seizoensbegin. Onder meer Europees. Wel wat boter op het hoofd gehad in de wedstrijden tegen Bodo Glimt. Maar vandaag wel foutloos. Perfecte prestatie van Massiere Silla. Hervé Koffie maakt een paar salto's. En viert de overwinning met de fans van Union. Want opnieuw gaat Anderlecht hier over de knie van de Unionisten. 3-0 de eindstand. Sportzaal.

0: zuiden van Frankrijk, van Erwtenbrekers. Dat was waarschijnlijk weer een fantastisch populaire vakantiebestemming afgelopen zomer. Union Anderlecht, daar is het uitgedraaid op een overwinning voor Union 3-0 op het scorebord. En eerder deze namiddag gaan we nog even terug naar Antwerp tegen Sint-Truiden op de Bosuil. Vorige week kon het nog spectaculair terugkomen, weet je het nog, tegen Racing Genk. Nog drie doelpunten kwamen er toen bij, tussen minuut 80 en 88 en werd het nog 4-4 gelijk. Dat is niet het scenario geworden tegen SCVV, want 1-4 op het scorebord voor Sint-Truiden. Laten we eens luisteren naar het kamp van de winnaars met Samet Bajdar. Een droomdebuut in de competitie voor hem, want hij pikte meteen 2 doelpunten mee, waaronder een schitterende eerste goal na een prima assist van een ploegmaat. Zijn reactie krijgen we bij collega Stef Wijnands.
1: Samet Bajdar, first game in the league for you, 2 goals. Was a special goal that first one, very nice.
2: Yeah, I'm happy. It was good for a good ball from my player. I used that ball and score, and I'm very happy because of that.
1: Yeah. What do you think of the performance of Sint-Truiden?
2: Very very hard game for us because it was a big trip before 2 days. And we know it will be a hard game, but we come here to win, and we do that, and we are happy because of that.
1: Yeah. Did you have a feeling that this game had to be a win, because otherwise you started with 2 out of 9 and again against Union?
2: Yeah, of course, you never know, but if you can win, always it's better to win. And now that's finished, we take the 3 points, and now we look on Union. We play at our home and we need to give our best to win that game.
1: You're new in Sint-Truiden. How do you feel? How do you cope with the level and the Belgian league?
2: Very good, very good. I feel very good. The team is good and I feel like at home. And especially the club is like that. It's like family. And I think the will be good for me. And also the league is perfect, especially for the young strikers. I think very good league.
1: Did the trainer protect you to not to start with you today because you had a tough game on Thursday already, not 2 games in the beginning?
2: Probably we have a lot of games in the short term, and probably we need to be fresh, we need to be ready for all of games.
1: Yeah, you will be the striker number one in Sint-Truiden, that's for sure.
2: I hope. Thank you. Thank you.
1: Thank you very much.
2: Thank you very much.
0: Samet Bajdar, hij gaf toe dat het een erg zware wedstrijd was na een lange verplaatsing 2 dagen eerder. Toch was de overwinning cruciaal om een matige 2-9 te vermijden. Zeker met de komende topper tegen Union in het achterhoofd. De nieuwe spits voelt zich trouwens ook al helemaal thuis bij Sint-Truiden, wat hij omschrijft als een echte familieclub. De Belgische competitie noemt hij bovendien de perfecte stap voor jonge aanvallers. Over zijn invalbeurt bleef hij realistisch. Met het drukke schema is het belangrijk dat iedereen fris blijft, al hoopt hij uiteraard snel de vaste eerste spits daar te worden.
3: Sportza.
0: En dan maken we de aansluiting bij Westerlo Zultewaregem. 2-1 op het scorebord er nog altijd, Jeroen.
4: Ja, dat klopt. Precies een uur gespeeld hier. Vrije trap voor Zultewaregem na een van de vele duels die Imenta uitvecht met de 2 centrale verdedigers. Dit keer kreeg hij de fout mee nadat Kimura in zijn rug sprong en in de val ook nog eens, al wel per ongeluk natuurlijk, maar zijn hak in het gezicht van Imenta plantte. En die bleef eventjes liggen, maar werd door zijn ploegmaats aangemaand om op te staan, want Zultewaregem heeft niet alle tijd van de wereld. Terwijl er nu een hele goede bal van Kimura is, en dan kan Saito 1-1, wilde ik zeggen, met de doelman Bostien. Maar is daar nog een prima tackle van Lemoine, die hem nog net de bal uit de voeten kan glijden. En zo gaat de wedstrijd de afgelopen 10 minuten al stevig op en neer met kansen aan beide zijden. Voorlopig nog geen doelpunten na dat penalty doelpunt van Norman Basset. Maar hadden we al wel een goede kans voor Sisse Sandra, die na een goede actie op de rechterkant, na een mooie flankwissel van Congreve, was er Saito die naar binnen kwam. Hij krulde de bal voor doel en dan had Sandra niet door dat hij zo vrij stond voor de doelman. En hij kopte hem eigenlijk pardoes in zijn handen, terwijl hij op een meter of 5-6 de kans had om hem links of rechts naast de doelman te koppen. Gebeurde jammer genoeg niet. Aan de andere kant was er een voorzet van Heddel. En dan was er Ake die randje 16e afgeweken bal kreeg. Liet hem één keer stuiteren en trapte hem dan goed gedrukt richting het doel van Jungdahl. Maar een centimeter of 20 over het doel van de keeper van Westerlo. Dus daar ook geen gelijkmaker. En dan had Capel de linksback van Zulte Waregem exact dezelfde mogelijkheid als zijn ploegmaat. En ook hij trapte hem nipt over. En dan was er zo net nog een schot van Norman Basset van op 20 meter. Maar dat ging een metertje of 2-3 naast het doel van Zulte Waregem. Dus de wedstrijd ligt heel open. Er wordt door beide ploegen vol voor de aanval gekozen. Ik denk dat Westerlo ook met die vele tegendoelpunten de afgelopen weken niet in staat is om achterover te gaan leunen en proberen de wedstrijd dood te krijgen. Dat ze eerder nog moeten proberen een extra doelpuntje te maken om dan eventueel die marge op 2 te krijgen, mocht er in de slotfase nog iets gebeuren. We spelen dus een uur. Een goede bal richting Capel. Haalt de achterlijn. Moet die bal voorzetten. En dan glijdt daar Tobias Heddel voor de bal in plaats van de bal. Dit is buitenspel. Hij scoort hier Thomas Heddel. En het is geen buitenspel, zegt de grensrechter. Het leek althans alsof hij een metertje buitenspel stond nadat Ementa de bal zijn richting opkopte. Maar hij stond al in de kleine rechthoek. En er stond geen enkele speler van Westerlo in de buurt. Maar de scheidsrechter, of beter gezegd de grensrechter, stond daar op. En keek heel gedecideerd. En nu zien we het volgens mij. Even kijken, iedereen loopt vooruit. En dan is het inderdaad randje buitenspel, wel of niet. Urega die staat naar de bal te kijken in plaats van net zoals zijn ploegmakers de stap vooruit te zetten. En dan lijkt het erop alsof de linksachter van Westerlo hier de buitenspelval van zijn verdedigers opheft. En dus kan het zijn dat Tobias Heddel zo net de 2-2 heeft gemaakt. Een VAR-check. Er wordt in het oortje gesproken van Bourdoudoui. Er wordt gekeken hier in Tubeke naar de fasen. Bij Westerlo zijn ze ervan overtuigd dat het buitenspel is. Maar het lijkt erop dat Urega die buitenspel heeft ervoor gezorgd heeft dat het geen buitenspel was. En dan zal het voor Tobias Heddel zijn eerste doelpunt zijn dit seizoen voor Zulte Waregem. Hij heeft al wel 2 assists op zijn naam staan. Maar een doelpunt had hij voorlopig nog niet gescoord. Het blijft lang stil in het oortje van Bourdoudoui. De spelers van Westerlo die staan er rond. Urega staat met de armen gespreid. Kijkt nu naar de bank en daar wordt naar hem gewezen. En hij wijst naar zichzelf. Hoezo was ik het dan? Maar hij zal waarschijnlijk zelf wel beseffen op het moment dat die kopbal van Ementa in de voeten belandt van Tobias Heddel, dat hij eigenlijk op gelijke hoogte stond met de Oostenrijker. En daardoor zal het doelpunt hoogstwaarschijnlijk wel goedgekeurd worden. Het duurt heel lang. Het lijntje wordt getrokken in Tubeken. Dat moet toch stilletjes aan wel in orde zijn. Moet toch gebeurd zijn. En ik wilde net zeggen, we zijn ruim een uur aan het spelen tegen Union thuis. Ging het toen mis voor Westerlo. Dan werd het van 1-1 ineens 1-5. Dus kijken of Westerlo nu langere stand kan houden. En het stond zelfs nog 1 doelpunt voor. En het is inderdaad geen buitenspel. Bourdoudoui wijst naar de stip. Het is Urega die buitenspelval heeft doen mislukken. Iedereen liep naar voren, maar hij bleef staan. Keek eigenlijk naar de bal. Keek naar hoe Ementa daar richting Heddel kopte. En die tikt hem van een meter of 2-3 controle op de bil. En dan tikt hij hem onder de uitkomende Jungdahl. En dat betekent dat alles weer te herdoen is voor beide ploegen. Want Westerlo, Zulte Waregem, 65 minuten gespeeld. 2-2.
5: Sportza.

0: will get back to you.
1: Hey, how you doing? De La Soul met Ring Ring Ring. Ja, vraag het niet aan Kevin De Bruyne op dit moment, want geen 2-2 voor Napoli. In eigen huis is het onderuit gegaan tegen Como met 1-2. Como natuurlijk de revelatie van vorig seizoen. Kevin De Bruyne die kreeg wel nog een half uur om het tijd te keren, net zoals vorige week. Maar deze keer is het niet gelukt en dus kopje onder tegen Como. Napoli verloren met 1-2. Terug dan naar Westerlo, Zultewaregem, want daar blijft het spannend, want de bordjes die hangen daar terug in evenwicht, Jeroen.
2: Klopt helemaal. En ik zei net in mijn vorige flits dat het zijn eerste doelpunt van het seizoen was van Tobias Heddel. Maar dan moet ik mijn eigen notities beter nakijken. Want hij scoorde natuurlijk in de eerste helft ook al de 1-1 na die verre ingooi van Tangela richting Ementa. En dan tikte hij hem aan de eerste paal binnen. Dus copy-paste op dat gebied tussen de assist en het doelpunt Ementa met zijn tweede assist van de wedstrijd. En de Oostenrijker Tobias Heddel, zijn 23 jaar, zijn tweede ook van de wedstrijd. En Urega, net gebeurde het bijna weer, was het er een vrije trap. Of een hoekschop beter gezegd voor Zultewaregem. En die werd ontzet. En Lapage, centrale verdediger, die liep naar voren met zijn twee armen en zei kom allemaal mee opschuiven. En weer bleef Urega eigenlijk een klein beetje hangen. Nu kwam die bal niet goed en had het voor de rest weinig gevolg. Maar toch gevaarlijk als je centrale verdediger zegt mee opschuiven. Dan moet je die lijnen aanhouden en niet een metertje erachter blijven. Want dan heeft het weinig zin dat al je ploeggenoten op dat moment opschuiven en jij niet ondertussen. Een wissel ook aan de kant van Zultewaregem. Zalan Atrok aan de kant, naar de kant. Vorige week nog twee doelpunten. Vandaag eigenlijk een klein beetje onzichtbaar. In zijn plaats is Malik Mbaye in de ploeg gekomen. En de wissel voor Westerlo staat ook klaar. Sakamoto gaat in de ploeg komen. Een beetje de draaischijf van Westerlo die een tikje kreeg. Of eigenlijk last had achteraan in de bil. Vorige week in de slechts één echt goede training had afgelegd deze week. En daarom vond Sharai het niet opportun om hem in de basis te laten starten. Maar hij staat op dit moment klaar om in de ploeg te komen. En het is Norman Basset die daarnet ook weer stevig in duel ging. En daar eventjes bij bleef liggen. Moest ook naar de kant voor verzorging. Na die stevige botsing met Laurent Lemoine heeft hij hard gewerkt en gescoord. Maar is hij volgens mij fysiek op en heel wat blauwe plekken erbij. Dus hij naar de kant en Sakamoto komt in de ploeg. En dan gaan we meteen de vrije trap nog meenemen die we hebben daar. Of waar de bal klaar ligt voor Westerlo. Met opnieuw Saito achter de bal. Maar ook Congreve, de Welshman, achter de bal. Het kan voor alle 2 meter of 20. In het midden van de goal is Congreve. En die krult hem 1 meter of 2 over en naast de doel van Louis Bostien. Dus geen tweede vrije schop doelpunt voor Westerlo. Dat scoort dan wel weer 2 keer. Maar heeft er dus ook weer 2 binnen gekregen. En zo schiet het natuurlijk niet op. Die 3 punten moeten echt wel een keertje hier in Westerlo blijven. Willen ze toch een klein beetje kunnen opschuiven in het klassement. Ze zijn op dit moment, of ja, virtueel hebben ze 1 puntje. Alleen Kortrijk en Leuven hebben op dit moment nog geen punten. Maar zij hebben nog een wedstrijd te goed tegen onder andere Anderlecht en tegen Sint-Truiden. Dan is het toch voor Westerlo zaak om niet onderaan te blijven bengelen en proberen toch een 3 punten binnen te halen. Sissi Sandra draait even terug naar, in plaats van de tegenaanval op te zetten, geeft de bal mee aan Urega. Met grote passen gaat hij richting het doel van Bostien. Met een gelukje krijgt hij hem nog mee. Speelt hem dan achter Sakamoto. Dan kan Congreve daar weinig mee doen. En wordt de bal door Capel over de zijlijn getrapt. Ongeveer 1 metertje of 10 van de achterlijn kan Mbamba gaan ingooien. Tenminste als een van de spelers van Westerlo zich aanbiedt. Dat is Sakamoto. Mbamba naar de achterlijn. En dan wordt er een hoekschop uitgehaald voor Westerlo. En gaat Congreve achter die bal aan terwijl Ake vond dat hij in dat duel met Mbamba werd naar de grond geduwd en hoopte op een vrije trap. Krijgt hij die niet en moet hij ondertussen al plaatsnemen in de 16 meter. Alle grote mannen van Westerlo achteraan aan de rand van de 16 ter hoogte van de tweede paal. Concreve krulde de bal net in de handen van Bostien. Dus die bal moet iets verder van de doelmond komen. Nu chipt hij hem eigenlijk hoog richting het tweede paal. En dan is daar Sisse Sandra. En die kan die net niet. De omhaal van Lalawi. Althans een omhaal. Ja, hij raakt de bal in een retro. Maar hij gaat hoog richting de tweede paal. En daar dook Sisse Sandra nog op. Maar die stond buitenspel. En dus gaat dat feestje sowieso niet door. Al ging die bal van Sandra ook naast het doel van Bostien. En is ondertussen alweer Zultewaregem aan een volgende aanval bezig. Die wordt onderschept. Sakamoto nog op de helft van Zultewaregem. Dan is daar Fofana. Die kiest voor de zekerheid achteruit naar zijn centrale man. Kimura die de ruimte daar vond bij Congreve. Maar die ging in de diepte. En hij had verwacht dat hij hem in de voet zou krijgen. En dan is het aan de overkant Heddel. Tobias Heddel, randje 16. Geeft hem daarmee met Kapel. En is daar toch Urega die de bal kan ontzetten. En zo een beetje holder de bolder. Sakamoto wordt daar op de huid gezeten. Waardoor Mbaye op de helft en vlak aan de 16 van Westerlo de bal verovert. En dan is het daar Ementa aan de cornervlag. En die trapt hem dan bewust tegen het bovenbeen aan van Sakamoto. En dus hoekschop voor Zultewaregem. Die zullen we nog eventjes meepakken. Terwijl dat daar een speler van Westerlo is blijven zitten. Is dat even kijken Mbamba? Nee, dat is Urega. En die heeft verzorging nodig. En dat hebben we net gezien bij Basset ook. Als je verzorging krijgt, moet je naar de kant. En Basset stond dus daarnet meer dan een minuut aan de kant. Omdat hij die verzorging had gevraagd terecht nu. Want ondertussen is hij gewisseld. Maar dat wil zeggen dat bij een hoekschop tegen Westerlo eventjes met zijn tienen moet gaan verdedigen. Als daar Ake de bal wil klaarleggen. Hij zit aan de rand van de achterlijn. Dus Urega kan meteen naar de kant gehaald worden daar. En staat ondertussen. Er wordt niet gewacht trouwens. Flo de rechtsachter van Westerlo, de Noorse aanwinst, die mag meteen invallen. Dus geen blessurebehandeling. Ze zijn er wel met de waterzak naartoe gelopen naar Urega. Maar ze halen hem meteen naar de kant. En Flo normaal rechtsachter. Kijken of hij naar links gaat of een Bamba de linkse kant dan voor zijn rekening neemt. Aan de tweede paal is daar een Baye. Die bal hoekschop. Maar zijn schot wordt gekraakt. Sakamoto probeert er op een mooie manier uit te komen. Met een gelukje geraakt hij nu wel voorbij Capelle. En moet hij de bal meegeven aan Concreve. Maar hij loopt zich vast op Lofolomo. En kan Tobias Heddel de bal voorzetten. Maar daar staat niemand. En die bal rolt tergend langzaam over de zijlijn. 77 minuten gespeeld bij KVC Westerlo tegen Zultewaregem. De bordjes nog altijd in evenwicht. Tussenstand 2-2.
1: Geen probleem. Ik wou nog even meegeven dat op de buitenring rond Brussel er kleinere vertragingen zijn bij Tervuren en Zaventem. Maar de techniek wou even niet mee. Nu wel proberen voor een plaatje dan?
0: Radio 1. Sportza.

0: And She Was van Talking Heads. En het wordt vooral ook nog spannend in het slot van de vierde speeldag in de Jupiler Pro League met Westerlo Zulte Waregem. Want 2-2 nog altijd daar gelijk, Jeroen?
1: Jawel, en het is de thuisploeg Westerlo dat eigenlijk het minst tevreden is met die tussenstand. Want zij proberen richting het doel te gaan van Louis Bostien. Met de meeste drive om toch nog dat winnende doelpunt te kunnen maken. Terwijl invaller Flo nu een gele kaart krijgt omdat hij aan het truitje van Ake gaat hangen en zo een tegenaanval probeert te verhinderen. Is het dat spel dat Zulte Waregem de komende 10 minuten waarschijnlijk zal blijven spelen? Laat Westerlo maar komen. Wij zijn in principe best wel tevreden met een puntje, want dat wil zeggen dat ze dan 8 op 12 halen. En voor Zulte Waregem is dat best een prima start, wetende dat je dan al Genk en Union achter de kiezen hebt. En dus gaan ze ervan uit dat Westerlo gaat proberen wat meer risico te nemen. En daar kunnen zij dan misschien van profiteren. Nu misschien, want Kimura miste zijn deviatie. En daardoor was de assist of de pass van Ementa bijna voldoende om een baaien richting doelman Jungdal te brengen. Maar hij herstelt het zelf, Kimura. En dus ingooi voor de bezoekers. Terwijl er nog een wissel klaar staat daar. De doelpuntenmaker, de dubbele doelpuntenmaker Tobias Heddel wordt vervangen. Hij gaat naar de kant. En in zijn plaats komt Sechko Uyka. Die eerder al een doelpuntje maakte in de competitie. Dus ze hopen en gokken misschien op de laatste 10 minuten om van hem gebruik te maken. Ondertussen is een Mbotji ook in het veld gekomen voor Yannick Kapel. En is het Zulte Waregem dat nu toch postvat op de helft van Westerlo. Met daar Thomas Klaas. Verliest daar dan toch dat duel. Mbamba dus als linksachter nu overgestoken van zijn rechterflank. Zodat Flo de Noor hier op zijn goede kant gaan staan. Krijgt daar Sakamoto meteen een beuk van Uyka. En is daar Ementa weer wat vervelend aan het doen. Zodat Westerlo die vrije trap niet snel kan nemen. En zo heeft hij toch al heel wat nodige robbertjes uitgevochten. Daar niet voor het doel. Meestal in de middencirkel op hoge ballen of andere duels om de tweede bal heeft Ementa zijn waarde bewezen voor de thuisploeg of voor de uitploeg met ook al twee assists op zijn naam. Bal dus in de middencirkel. Lapage steekt zijn hand op, wil die bal in de 16 gaan droppen. Daar staan bijna alle spelers van Westerlo en van Zulte Waregem. Die komt er aan de tweede paal. Lalawi haalt dat duel en dan is daar het schot van Kimura. Dat wordt afgeblokt en is daar een prachtig doelpunt, wilde ik zeggen. Excuseer, hij vliegt erover. Heel het stadion zag hem er ook in. Het was Fofana die van op 25 meter in één tijd de bal op de slof nam. En die viel, dachten wij allemaal, onder de lat. Maar die viel net op het dak van het doel. En omdat de netten trilden, dacht ook heel het stadion dat het raak was. Maar dat is het dus niet. Had een heel mooi doelpunt geweest, maar hij telt niet. Westerlo op zoek naar dat derde doelpunt. En dan oppassen dat ze geen ruimte weggeven. Tussenstand nog altijd 2-2.
2: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
3: De Lage Landen zijn al decennia lang de ideale voedingsbodem voor Nederlandstalige muziek. Inheemse klanken schieten er als vloeiende melodieën uit de vruchtbare grond. Van Antwerpen tot Amsterdam. Van Utrecht tot Gent. Van de Westhoek tot de Achterhoek. En één keer per jaar klinken ze samen in de Radio 1 Lage Landenlijst. Stem op jouw favoriete Nederlandstalige song bij Radio 1 op VRT Max. En luister zaterdag naar de Radio 1 Lage Landenlijst live vanuit Mazeik en op Radio 1.
4: Hallo, ik ben Fatma Taspinar en vanaf volgende week ben ik terug op de afspraak met twee nieuwe, heel fijne collega's, Xavier Taverne en Kobe Ilse.
5: We duiken om beurt de studio in voor een fijn gesprek met gasten met een mening over het nieuws dat ons allen elke dag bezighoudt. Zo krijgen jullie een heldere kijk op de wereld rondom ons. We hebben er zin in en we zijn er klaar voor.
6: De afspraak. Vanaf maandag op VRT Canvas en VRT Max. VRT Nieuws, helemaal helder. VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren. 9 uur, een heel goeie avond, 14 nieuws met Alain de Korte. De begrafenis van de Noorse koning Harald vindt plaats op woensdag 9 september in de kathedraal van de hoofdstad Oslo. Dat heeft het Noorse Hof vanavond bekendgemaakt. Harald overleed vrijdag, hij was 89. Zijn zoon Hakon legt dinsdag in het Noorse parlement de eed af als zijn opvolger. Het officiële staatsbezoek van het Deense koningspaar, Frederik en Mary, aan ons land van 8 tot 10 september wordt door de Noorse begrafenis uitgesteld. Zowel koning Filip als koningin Mathilde als de Deense vorsten zullen naar Oslo reizen voor de begrafenis van Harald. In kustgemeente Knokke-Heist stapt een uitbater van een strandbar naar de Raad van State omdat hij geen nieuwe vergunning kreeg. Afgelopen vrijdag kende het gemeentebestuur nieuwe vergunningen toe voor de volgende 9 jaar. Alain de Klerk, die al 39 jaar strandbar Lekkerbek Beach uitbaat, greep naast een nieuwe vergunning en moet daarom zijn bar sluiten. Hij is diep ontgoocheld, maar gesteund door zijn klanten wil hij de beslissing aanvechten voor het gerecht.
8: Ik heb ervan verschoten dat er daar zoveel reactie op komt. Ik had dat niet verwacht. Maar de klanten komen hier al schreien toe. Alleen, doe verder. En iedereen noemt hier een paar advocaten op. We gaan u daarbij helpen, zeggen ze. Dus ja, ik krijg steun van de klanten. En dat houdt ons sterk.
7: In het voetbal heeft Union opnieuw de Brusselse derby van Anderlecht gewonnen. Het werd 3-0. Bert Sterks met het verslag.
9: Alweer is het niet gelukt voor Anderlecht om te winnen op Union. Lange tijd hielden de bezoekers wel gelijke tred. Maar gaandeweg kreeg Union meer grip op zijn tegenstander en won het de slag op het middenveld. Het was wachten tot diep in de eerste helft op de eerste goal. Zeneli kopte via de paal binnen 1-0. Snel gevolgd door de 2-0 van Bjondic, die wat meeval had, zijn schot week af. Bij de tegenprikken van Anderlecht kenden Ngakana en Svetkovic pech bij de afwerking. Union controleerde de tweede helft redelijk makkelijk en gaf haast niets meer weg. Floruc dikte nog aan tot 3-0 na poververdedigend werk van Ndiaye en Kozemans. Zware cijfers dus voor Anderlecht. Na de Europese kwalificatie is het donderdag in de competitie tegen Kortrijk al meteen van moeten.
7: Union heeft 7-9, Anderlecht 3-9 en beide ploegen spelen dus komende week nog een inhaalmatch. En op dit ogenblik ontvangt Westerlo Zultewaregem. Tegen het einde van de wedstrijd staat het daar 2-2 gelijk. En de Belgian Cats hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK basketbal, de zogenoemde uitwijfwedstrijd, met de nodige moeite gewonnen. Onze nationale basketbalvrouwen hadden in Oostende verlengingen nodig om Japan te verslaan. 89-85 werd het. België, de Europese kampioen, begint vrijdag aan het wereldkampioenschap in Berlijn met een wedstrijd tegen Turkije. Vannacht krijgen we regen of buien met kans op onweer ook. Temperaturen rond 15 graden. Ook morgen grijs en wisselvallig met buien. En dan tot 21 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: Jupiler 0,0%. Verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
3: Radio 1. Sportza. Met Evelien de Bakker.
0: Een hele goede avond. Het wordt nog vechten voor de 3 punten in het Kuipje bij Westerlo Zultewaregem 2-2 op het scorebord. En het gaat spannend blijven, denk ik, daar ook in de toegevoegde tijd, Jeroen.
1: Dat denk ik ook. Die is op dit moment ingegaan. 5 minuten krijgen we erbij. Hoekschop voor Zultewaregem. Alle spelers circuleren of staan voor het oog van Jungdahl. En Menta, ja, als die voor je neus staat, zie je niks. En dan moet die hoekschop van Ake wel voorbij de eerste paal geraken. Want anders heeft het weinig zin om daar allemaal post te vatten. De bal kan ontzet worden door de ingevallen Thomas van de Keibus. Die dan een trap tegen zich krijgt van Lemoine. Dan wil Fofana heel snel de vrije trap geven, omdat een andere invaller, David Ameknaglo, aan de linkerkant wegliep. Maar dat wordt afgeblokt. En dus moet de vrije trap terug opnieuw genomen worden. Er was zo net nog een hele goede actie slash kans voor Westerlo. Terwijl we misschien even deze actie nog even volgen. Aan de linkerkant, randje 16. Ameknaglo, die zijn schot wordt geblokt. En dan probeert daar een baaien op snelheid voorbij Bamba te gaan. Trapt hij de bal nog eens flink weg. Maar heeft hij pech dat net op de plaats waar hij die bal wegtrapt, er op zo'n hoedje een andere bal ligt. Dus het heeft weinig effect gehad. Maar de kans voor Westerlo nadat aan de rechterkant in de 16 een mooi steekballetje richting Sakamoto haalde de achterlijn, legde de bal terug. Randje, kleine rechthoek. En daar stond Lalawi en die trapte hem. Hij was eigenlijk al voorbij de bal, maar kon met zijn lange stelte er nog net bij. En leek hem in doel te werken. Maar goede redding van Bostien. En in de herhaling leek het er wel op dat Sakamoto op het moment van spelen ook buitenspel stond. Nu dan Sissandra wordt aangespeeld. Maar die bal stuitert net voor zijn neus in de 16 van op de rechterkant. En kan hem dus niet goed meenemen met de bovenkant van de bil. En dus in de handen van Louis Bostien. Ook dit was buitenspel. En dus gaat het feestje niet door en tikken de minuten weg. Zal Westerlo misschien wel tevreden zijn dat het het allereerste puntje haalt dit seizoen. Maar dat er ook wel een gevoel zal zijn dat er meer heeft ingezeten. Ze hebben wel in ieder geval karakter getoond. Ze hebben wel aan de coach laten zien dat ze ervoor willen vechten. En dat ze dus wel 90 minuten lang dit kunnen vasthouden. Lange bal richting Sissandra. Onderschept daar door Amek Naglo. En dan wil Sakamoto daar nog de bal onderscheppen van Thomas Klaas. Maar gaat het richting Ementa. Die in één tijd probeerde een baaien vrij te spelen. Maar de bal komt bij Kimura en Lapage. Die wordt altijd aangespeeld voor de inspeelpaas. Goeie lange bal heeft die Lapage. Nu kiest hij voor een korte bal aan de linkerkant. En proberen ze via Kimura achteruit naar de rechterkant te gaan. Maar iedereen staat stil. En is het Fofana die daar Flo aanspeelt. Maar die staat op de lijn en kan dus geen kant op. Dan Kimura, dat is geen dribbelaar, maar een centrale verdediger. En hij haalt er niet meer dan een ingooi uit voor Westerlo. Op ongeveer een meter of 5-6 op de helft van Westerlo. Maar dan gaat die bal naar Kimura. En die wil hem terugtrappen naar Flo. En trapt hem gewoon Pardoes over de zijlijn. En dus ingooien voor Zulte Waregem. Dat eigenlijk, denk ik, niet meer alle risico's gaat nemen om eventueel nog dat derde doelpunt te maken. Misschien nu toch een baaien aan de rand van de 16. Aan de linkerkant legt de bal daar terug naar Mbodji. En dan kan een baaien de bal voorzetten. Tenminste, dat had hij moeten doen. Maar hij dribbelt in de 16 achterlijn. En haalt er dan een hoekschop uit. Maar volgens mij is het geen hoekschop. En is er dan niet de regel dat de VAR daar mag ingrijpen. En dat het geen hoekschop is. Maar voorlopig grijpen die niet in. De bal leek tegen de scheen te gaan van Mbaye. En zo over de achterlijn. Maar de bal ligt daar klaar. Terwijl in de hoek daar Ake nog wat tassen van de fotografen weglegt. Zodat hij goed kan aanlopen. Haalt hem nu wel voorbij de eerste paal. En dan kan daar wel gekopt worden door Jacob Kielerich. Maar die schans de bal maar nipt met zijn haartjes. Nog een halve minuut in deze extra tijd kan Westerlo nog één keer. Lange bal van Jungdahl richting Sakamoto. Maar die moet het daar opnemen tegen twee grote centrale verdedigers. Is de tweede bal wel voor Sissandra. En die draait dan richting het 16 meter gebied van de Keibus. Loopt daar achteruit en valt. Maar daar is niks aan de hand. En dan is er de invaller Amek Naglo. Die de bal achteruit legt naar een Bamba. Maar veel tijd rest Westerlo niet meer. Dus die moet vooruit. En ja, Mbamba gaat duelleren met Ementa die goed mee verdedigt. Ja, daar kan de kleine Mbamba niet voorbij. En zo rolt de bal over de doellijn. En gaat Bostien denk ik nog één keer een doeltrap nemen. En zal scheidsrechter Bourdoudoui... Nee, de doeltrap hoeft zelfs niet meer. Bourdoudoui fluit deze wedstrijd af. 2-2. Eerste puntje voor Westerlo. Nog altijd geen... Of nog altijd de ongeslagen status voor Zulte Waregem. Na 4 wedstrijden waar Westerlo na 6 minuten op een 1-0 voorsprong kwam. Via die afgeweken vrije trap van Saito was er al snel de gelijkmaker door die verre ingooi van Tobias Heddel. Vlak na de pauze die penalty omgezet door Basset. En dan aan de overkant stond daar Heddel weer op de goede plaats om van dichtbij de 2-2 binnen te werken. Een uitslag die eventueel wel terecht is. Al had Westerlo misschien ietsje meer verdiend. Maar ze hebben tenminste de 0 van het bord weggeveegd. 2-2 Westerlo tegen Zulte Waregem.
6: Radio 1.
10: Sportzaal.

0: En bij deze zijn alle matchen van deze zondagavond in de Jupiler Pro League afgerond. Met Union dat dus ging winnen tegen Anderlecht met 3-0 in de Brusselse derby. En Westerlo Zultewaregem dat dus eindelijk toch is blijven steken op een 2-2 gelijkspel. Reacties die horen hier straks nog bij Sporza op Radio 1, want ze zijn er nog bij tot 10 uur. Maar laten we anders nog even teruggaan naar de Bosuil, want daar mocht Antwerp SCVV ontvangen deze namiddag. Vorige week was het nog met het mirakel van de comeback tegen Racing Genk, maar de toverstok van Antwerp was duidelijk toch leeg vandaag, want de 1-4 achterstand tegen Sint-Truiden werd daar niet meer opgehaald. We gaan eens luisteren naar Geoffrey Heiremans van Antwerp, dat nu zijn ongeslagen status natuurlijk kwijt is. Reactie krijgen we bij collega Stef Wijnands.
1: Geoffrey Heiremans, kan niet elke week een mirakel zijn natuurlijk, maar net op het moment dat je dacht, je hebt ze bij de kraag, is het fout gegaan bij Antwerp. Waarom?
2: Misschien iets te graag willen. We dachten, we gaan erop en erover, maar we lopen dan tegen een paar counters op. Dus jammer genoeg winnen we deze match niet.
1: Nee. Eerste helft vonden jullie matig aan de bal. Sint-Truiden had het goed onder controle, weinig kansen, weinig acties die tot in de 16 kwamen.
2: Ja, Sint-Truiden stonden eigenlijk heel goed. We vonden inderdaad te weinig de ruimte in het middenveld. En zeker om naar voren te gaan. We moesten heel veel met de lange bal spelen. En de tweede bal hadden we ook niet echt. Dus de eerste helft zaten we er inderdaad niet goed in.
1: Nee. Na die 1-1 voelde je met het inbreng van Porozzo ook een aantal wissels die wat snelheid in de ploeg brachten. Het moment dat jullie geloofde dat om te winnen, is dat wat deze jonge ploeg moet leren? Van we moeten even nadenken en rustiger blijven?
2: Ja, klopt. Dat heeft onze coach ook net verteld. We waren misschien iets te naïef op zoek naar die 2-1. Terwijl we eigenlijk even tot rust moeten komen. Maar oké, ja, dat is die jonge binden. Die willen altijd voor de overwinning gaan. En oké, vandaag is dat niet het geval. Nee.
1: Want vorige week was het natuurlijk ook 1-4. En ja, dat kan natuurlijk niet elke week terugkomen. Maar ja, toen stonden jullie ook op een grote achterstand. Hè?
2: Ja, jawel. Maar oké, dit kunnen we ook niet alle weken doen natuurlijk. Hè. Vorige week was heel mooi hè, dat je dat nog kon verwezenlijken. Maar dat gebeurt dan inderdaad niet alle weken.
1: Nee, goed. Er komt nu een zware wedstrijd aan voor Antwerpen. Maar ja, wat is geen zware wedstrijd, zeg maar? Wat is het? Brugge, Union, Standaard?
2: Standaard is, ja. Dus, ik vind persoonlijk in België heb je geen makkelijke wedstrijden. Dus we gaan er iedere week vol voor moeten gaan.
1: Dankjewel, Geoffrey Heiremans. Sportza.

0: safe and sound. Oscar en de Wolf samen met S10, Safe and Sound. Over minder dan een week start het WK basketbal op vrijdag 4 september. Onze Belgian Cats, de nationale basketbalvrouwen, die hebben daarnet hun laatste oefenmatch afgerond. Tegen Japan was dat. Afgelopen vrijdag hadden ze Japan ook al als tegenstander. Toen werd het een nipte winst met 78-77. En vandaag waren er zelfs verlengingen nodig, want het werd 74-74 gelijk. Maar daarna ging het voordeel dan toch naar onze Belgian Cats met 89-85. Met dus een eindbalans na 6 oefenwedstrijden met 2 nederlagen en 4 zegens. Gilles Meulemans die kon spreken met Antonia De Lare net na de wedstrijd tegen Japan.
1: Antonia De Lare, tweede overwinning tegen Japan, maar een moeizame opnieuw. Wat maak jij ervan, van die tweede?
2: Ja, ik denk er waren goede punten, maar er waren ook nog heel veel zaken waar we aan moeten werken. Ik denk dat het misschien ook niet slecht is om zo'n match gehad te hebben. Dat het ook niet te gemakkelijk gaat. Want dan is het gevaarlijk om naar WK te stappen en te denken dat we er al zijn. Nu was het duidelijk waar we nog aan moeten werken. Maar daarvoor gaan we de volgende week echt wel nog heel gefocust voor moeten zijn op training. Omdat we er, we zijn er nog, zeker nog niet.
1: Het is duidelijk, zeg je. Wat is dat dan waar je nog aan moet werken?
2: Ja, ik denk kleine dingen. Ik denk communicatie, defensief. Ook wel weten waar dat de tegenstander goed in is. Ik denk dat dat vandaag al iets beter was dan gisteren. Maar toch laten we hen opnieuw in hun spel komen.
1: Ja, die driepunters. Want je krijgt er 16 tegen vrijdag. Dan denk ik dat je dat beter wil doen vandaag.
2: Ja, zeker. We kennen Japan. Het is een ploeg dat alleen maar driepunters shot. Het is een heel aparte stijl dat je eigenlijk nergens anders tegenkomt. Maar we waren erop voorbereid, maar dat moet toch nog beter als je naar de WK trekt voor medaille te halen. Ja.
1: Nog 5 dagen, heb je het gevoel dat in die 5 dagen het wel zal lukken om dat WK-niveau te bereiken?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we hebben al gezien dat we vrij snel wel terug onze kliks vinden. We zijn ook, de 3 dat van Amerika komen was ook wel lastig met de jetlag en zo. Dus we hebben nog niet echt de goeie kunnen samentrainen, ook niet. Dus ik geloof er wel in dat heel snel gaat terugkomen en dat we gaan klaar zijn voor die eerste match en dan ook kunnen groeien in dat toernooi.
1: Hoe is het met die jetlag? Bijna voorbij?
2: Ik heb vandaag voor de eerste keer goed kunnen slapen. Dus ik hoop dat ik er bijna vanaf ben.
1: Ik wens je toe en veel succes op het tijdje.
2: Dank je wel.

0: The Cure met The Love Cats. Er zal nog veel focus nodig zijn op training komende week. Dat vertelde Belgian Cat Antonia de Laren daarnet. Er moet nog gewerkt worden aan communicatie, defensie. We laten de tegenstander te veel in hun spel komen. Maar er is nog tijd natuurlijk. En als je die inzicht al mee hebt, dan weet je waar je aan moet werken. Maar laten we vooral eens luisteren naar de assistentcoach van onze Belgian Cats. Naar zijn visie richting dat WK basketbal en waar er nog aan gewerkt moet worden. Pascal Angelis bij Gilles Meulemans.
1: Pascal Angelis, assistant coach bij de Cats. Tweede overwinning tegen Japan op 3 dagen tijd. Maar het was een moeizame, hè? Verlengingen nodig. Wat is jouw gevoel na deze wedstrijd?
2: Wel, ik denk dat we getoond hebben dat we tegen een ploeg die met ongelooflijke snelheid speelt. Dat we toch reguliere speeltijd hebben ze kunnen op 74 punten houden. Ja, ik wil het nog een heel aantal andere ploegen zien doen. En ik denk dat we getoond hebben dat we bepaalde dingen al heel goed uitvoeren. Natuurlijk, er zijn nog werkpunten en die hopen we op de komende dagen er nog in te krijgen.
1: Die 3-punters van Japan zijn er 16, vrijdag nu weer 15. Ben je tevreden met de defense daarop? Want ik denk als je vrijdag 16 tegenkrijgt, dat je daar dan wel zaterdag op hamert. Dat het vandaag anders moet.
2: Ja, maar ik denk de 3-punters die we tegenkregen hebben vorige week kwamen uit bepaalde acties die we deze keer zeer goed verdedigd hebben, waarbij we bijna geen enkele 3-punter op tegenkrijgen. Natuurlijk, ons probleem is geweest vandaag 25 balverliezen. En vanuit die balverliezen lopen ze, dan staat er iemand vrij en dan gaat die een 3-punter omhoog. Dus ik denk dat het vandaag een ander soort 3-punters was voor een groot deel dan wat we tegenkregen hebben vorige keer. Maar natuurlijk, het zijn ongelooflijke shotters. Dus we gaan ze niet onder de 10 driepunters houden. Dat zal toch heel speciaal zijn. Ja.
1: Die bal verliezen, is dat de ritme dat ontbreekt? Want het lijkt vandaag, Emma Meeseman is echt in WK-vorm. De rest heeft nog tijd nodig om daar te raken.
2: Wel, we hebben Julie Almond, Antonia en Chiara die pas een aantal dagen geleden toegekomen zijn. Jetlag nog niet verteerd. Direct 2 watje gespeeld en een training gisteren. Dat is natuurlijk niet evident. Dus we zien dat er een bepaald aantal spelers nog een beetje in hun ritme moeten komen. Julie van Loo ook een tijd gekwetst geweest. Is eigenlijk pas vorige week terug beginnen spelen. Dus de 3-4 dagen dat we nu nog hebben voor de eerste match gaan we heel goed kunnen gebruiken om die meisjes terug in ritme te krijgen en wat te fine-tunen. Maar nogmaals, ik denk dat we globaal gezien dat we redelijk positief kunnen zijn. En de dingen die we nog moeten oplossen, ik denk dat dat wel goed komt.
1: Okay. Veel succes sinds in Berlijn.
2: Dank u wel.
0: Het vertrouwen is er bij assistentcoach van de Belgian Cats, Pascal Angelis, bij collega Gilles Meulemans. En dan is het nu bijna voor echt natuurlijk, want het programma van onze Belgian Cats op het WK basketbal dat start nu vrijdag tegen Turkije. 2 dagen later spelen ze tegen Puerto Rico, gevolgd door een clash tegen Australië op maandag.
3: Radio 1.
4: Sportza.

0: Daan Smeijla van Slongzie van ons. Heel eerlijk, toch liever voetbal. En dat hebben we gekregen natuurlijk vanavond met de Brusselse derby met Union tegen Anderlecht. Het is daar uitgedraaid op een overtuigende overwinning voor Union met 3-0 op het scorebord. En die dominantie is eigenlijk al een paar jaar zeer duidelijk, want het is zo, sinds 1972 heeft Paars-Wit niet meer van Union kunnen winnen als Union thuis speelt. En dat was vandaag ook weer het geval. Camille van der Perre van Union, die krijgen we bij collega Bert Sterks en die beaamt dat ook.
1: Camille van der Perre, Anderlecht, dan weet je het. Ja. Union wint zeker zijn thuismatch, dat kan nooit mislopen.
2: Ja, dat weent wel een klein reeksje te worden, maar dat is iets wat we op voorhand natuurlijk niks van zeggen. Dat is iets dat we niet in ons hoofd steken. We weten dat we hier thuis sterk zijn. Vorige week, tegen twee weken geleden, gezoten was iets minder, maar ik denk dat we vandaag weer laten zien hebben waarom het hier zo moeilijk is om te winnen voor andere ploegen.
1: Weerspiegelen de cijfers het verschil in kwaliteit vandaag?
2: Ja, ik denk, ik ken de statistieken niet van buiten, maar als ik zo net na de match zo luid op kan denken, hebben we toch wel een aantal meer kansen als Anderlecht gehad. En zij hebben er toch niet al te veel gehad, dus ik denk wel dat dat een klein beetje het verschil was. Ja.
1: Wat maakte het verschil?
2: De kwaliteit in het laatste derde was bij ons iets hoger dan bij hun. Ik denk dat dat vooral het verschil maakte vandaag.
1: Jullie groeiden ook in de wedstrijd. Hè? Het eerste half uur was nog redelijk gelijk opgaand, maar daar hebben jullie de stap gezet.
2: Ja, het is dat. Voetbal begint heel vaak met duels winnen. Tweede ballen en vandaar het spelen. En ik denk dat het eerste half uur inderdaad, zoals gezegd, een beetje 50-50 was. En de tweede helft hebben we dat beter gedaan. En dan begint je ook te groeien, zoals gezegd, in de wedstrijd. En dan, dat kan alleen maar positief uitdraaien dan.
1: Hoeveel dicht deed dit? Want na dat Europese verhaal en na Zultewaregem hebben jullie een hele poos stilgelegen natuurlijk. Hè? Dat is niet leuk zo vroeg in het seizoen.
2: Ja, natuurlijk, je kunt dat op twee manieren bekijken. Ik als voetballer vind, natuurlijk, ik vind dat tof om veel wedstrijden te spelen. Maar ik denk dat de coach dat wel iets goed vindt om bepaalde accenten te leggen. Op bepaalde manieren. En ik denk dat we de laatste twee weken dat hebben gedaan. Ja.
1: Hoe hebben jullie dat dan precies ingevuld?
2: Ja, natuurlijk, als je twee wedstrijden op een week afspeelt, is er heel weinig tijd voor bepaalde tactieken. Ja, ik kan je nu niet in detail praten, maar dat zijn bijvoorbeeld hoe dat je informatie moet lopen op een bepaalde manier of druk zetten, zo van die manier. Ja.
1: Dankjewel, Camille.
3: Radio 1. Sportza.

0: De overtuigende stemkleuren van Nova Star met Today Yesterday. Daarnet een zeer tevreden Camille van de Perre bij Bert Sterks. Kan ook niet anders natuurlijk als je met je ploeg Union wint met 3-0 tegen Anderlecht. Minder gelukkige gezichten natuurlijk bij de ploeg van Vitor Bruno. Dat is meteen een heel ander gevoel dan die overtuigende overwinningen tegen Kairat Almaty en dat plekje in de Europa League. Maar natuurlijk niet alles naar beneden trekken. Dat weet ook Marco Cana, ook bij collega Bert Sterks.
1: Marco Cana, een moeilijk moment vandaag op Union met 3-0 verliezen is nooit leuk. Waren het terechte cijfers, vond jij, of viel het allemaal wat zwaar uit?
2: Ja, het is altijd pijnlijk om hier te verliezen. Punt aan de lijn en zo zwaar, nog erger. Maar de nederlaag, denk ik, is terecht. Union was beter. We hebben een paar kansen gehad, zelfs grote kansen, zoals die van Mamar in het begin en andere. Maar al in al is het terecht dat we hier verliezen. Union was gewoon beter.
1: Op welk vlak waren ze volgens jou vooral beter?
2: Nou, het is heel simpel, gewoon de intensiteit en de duels. Als je kijkt naar ons spel, we hebben heel goede spelers, maar de basis blijft de basis. Om de kwaliteiten van onze spelers te zien schitteren, moet je eerst de basis goed zijn. En dat zijn jouw duels winnen. En dat hebben we niet goed genoeg kunnen doen, niet vroeg genoeg kunnen doen. En dat maakt het grootste verschil voor mij.
1: Verrast het jou, want het is wel iets waar jullie trainer heel hard op hamert, net op die intensiteit ook.
2: Ja, en dat hebben we ook geprobeerd, maar ja, vandaag was zo'n dag waar dat daar gewoon niet lukte. En je ziet gewoon tegen zulke ploegen, als je dat niet kan brengen, wordt het een heel lastige dag. En vandaag was een lastige dag. Maar het is een les. Ik denk ook dat we donderdag een heel goede, nog een sterke wedstrijd hebben gespeeld. Een heel goede campagne hebben doorgebracht. En het is niet omdat we donderdag wonnen met 3-0 dat we de beste ploeg waren. En vandaag hier verliezen met 3-0 dat we de slechtste ploeg zijn. Ik denk dat we als speler tussen de twee moeten blijven. En gewoon dag na dag moeten werken om gewoon beter te zijn.
1: Heeft het Europese verhaal ergens meegespeeld? Gekwalificeerd, joepie. Maar misschien loopt het iets te makkelijk dan?
2: Nou, ik denk van niet, nee. Dat is het eerste dat de coach tegen ons zei. Dat is het eerste dat we onder ons spelers zeiden is van... Oké, dat is het eerste doel die we hebben bereikt, Europa League kwalificatie. Maar het belangrijkste blijft het kampioenschap. Daar is echt waar je ziet hoe goed een ploeg is. Daar is ook waar je ziet als je continuïteit kan brengen. En dat is voor ons het belangrijkste. Het is mooi voor de club, voor onze spelers om Europa League te spelen, maar het kampioenschap blijft het belangrijkste.
1: De punten worden niet meer gedeeld. Donderdag tegen Kortrijk moet er dus eigenlijk gewonnen worden. Hè? 9 punten achter Charleroi nu al.
2: En vandaag was ook een miswin. Tegen Waasland Beveren was ook een miswin. Dat is gewoon wat dit logo met jou brengt. Anderlecht moet je gewoon tegen iedereen winnen. En we zijn een ploeg met veel ambities, maar we moeten ook gewoon, ja, gewoon de basics goed brengen. En daarna kunnen we proberen om meer te willen bereiken. Maar ja, voor mij is elke wedstrijd een miswin. En dat is de mentaliteit van iedereen.

0: heerlijk ritme op jouw zondagavond met Light the Way. Dan gaan we nog even terug naar de laatste match van vandaag. Die eer was voor Westerlo en Zulte Waregem. Westerlo op zoek naar zijn eerste 3 punten. Kwam 2 keer effectief op voorsprong. Maar uiteindelijk is het dan toch 2-2 geworden. Met welk gevoel kom je dan van het veld? We volgen het mee met Sisse Sandra van Westerlo bij Jeroen van der Loop.
1: Sisse Sandra, 2-2. Jullie eerste punt. Maar wat is jullie gevoel na deze wedstrijd?
2: Ik denk gewoon dat we heel tevreden kunnen zijn. We hebben getoond dat er een ploeg op veld stond. Dus dat was het belangrijkste dat we moesten tonen na vorige week. En er was zeker een reactie. Dus daar kunnen we heel tevreden mee zijn. Kon het een 3 punten zijn? Ja, dat kon. Maar ik denk dat het gewoon het belangrijkste is dat we reactie getoond hebben.
1: Ja, want dat was wel echt een item vorige week. Hè? Dat de trainer jullie eigenlijk bijna voor de bus gooide. En dat is heel de week een item geweest.
2: Dat is je waar. Het was voor ons ook gewoon zelf duidelijk dat niet genoeg was. Daar hebben we heel de week op gefocust wel. Maar er was geen enkele twijfel over dat er reactie ging komen. En dat hebben we vandaag getoond dat we gewoon echt een groep zijn. Kwaliteit aan de bal was er al. Maar vandaag hebben we getoond dat we echt voor elkaar willen vechten.
1: En jullie, al de derde wedstrijd op rij, komen vroeg op voorsprong. Dus dat is ook een kwaliteit.
2: Dat is waar, dat is zeker kwaliteit. Maar het is dan nog heel de wedstrijd volhouden. Nogmaals, na vorige week hebben we een stap gezet. Ik heb er alle vertrouwen in dat we dat als groep verder gaan bouwen.
1: Ja, want jullie komen vaak op voorsprong. Maar dan is het meestal drop en erover door de tegenstander. Die komen nu ook weer gelijk. Maar dan is het inderdaad veerkracht om die 2-1 te maken.
2: Zeker. En die hebben vandaag getoond. Het is nu aan ons om dat volgende week opnieuw te doen. Maar nogmaals, daar heb ik alle vertrouwen in.
1: Het Westerlo voetbal is leuk om naar te kijken. Maar het ontbreekt soms nog wel wat structuur en organisatie. Is dat een juiste conclusie?
2: Dat denk ik niet. Nee. Zoals ik al zei, we hebben kwaliteit aan de bal. Het is aan ons om nu te tonen dat we als groep vechten voor elkaar. En dat hebben we vandaag gedaan. Maar ik denk niet dat er ontbreekt aan structuur. Dat vind ik niet waar. Dus het is nu aan ons om volgende week daarop verder te bouwen. Nogmaals, daar heb ik alle vertrouwen in.
1: Ja, want volgende week KV Mechelen. Ook een ploeg die heel moeilijk punten pakt en wint. Dus dat wordt een open wedstrijd weer, lijkt me.
2: Maar zo bekijk ik niet. We moeten gewoon elke week aan de bak. En elke week moeten we de kwaliteit aan de bal brengen. En tonen dat we voor elkaar willen vechten. Dus dat is nu hebben we daar de week voor om daaraan te werken.
1: En ik denk de belangrijkste conclusie. Vandaag hebben jullie volgens mij een trotse trainer gehad.
2: Dat denk ik wel. Maar ook op onszelf zijn we heel trots. We hebben echt getoond dat we een team zijn. Dus ik hoop dat de trainer ook trots is. Maar dat denk ik wel.
1: Dankjewel en succes.
2: Dankjewel. Sportza.

0: Chasing Pirates van Norah Jones. Nog geen verlies dit seizoen. Dat is de huidige situatie voor Zulte Waregem na het 2-2 gelijkspel tegen Westerlo. Daarmee springt Zulte Waregem nu ook naar de vierde plaats in het klassement, dat enkel nog Charleroi, Club Brugge en KA Gent moet voorlaten. Of ze daar tevreden mee zijn, dat horen we van Louis Bostien van Zulte Waregem bij Jeroen van der Loop.
1: Louis Bostien, 2-2 op Westerlo. Ja, jullie blijven wel ongeslagen zo.
2: Ja, ik denk dat we wel een volwassen partij spelen. Ik denk dat ook 2-2 een redelijk mooi resultaat is. Aangezien de wedstrijd wel op en af ging. En ja, alles naar de beide kanten kon vallen. Dus ik denk dat we echt gewerkt hebben voor dat punt. En dat we tevreden mogen zijn.
1: Voor jou begon het al heel vervelend, hè? Na 6 minuten. Ik denk als die bal niet afwijkt, wordt dat een mooie televisiebal voor jou.
2: Ja, dat denk ik ook. Maar goed, je wordt afgeweten en we moeten direct achter de feiten aanlopen. En wel zijn de reactie van de ploeg is heel goed. En we scoren ook snel die 1-1. Dus dan ga je met een goed gevoel in de kleedkamer binnen.
1: En dan kom je buiten en 2 minuten later heb je een penalty tegen.
2: Ja oké. Kijk, ik denk misschien wel dat er een foutje vooraf aan gaat. Die dan niet gefloten wordt. Maar oké, ja, kijk. Kom direct weer 2-1 achter. En ja, de ploeg doet dan terug hun werk. En je ziet dat we een sterke, veerkrachtige ploeg hebben.
1: En een ploeg lijkt me met heel veel vertrouwen. Hè?
2: Ja, je ziet dat ook. Iedereen vecht voor elkaar. Gewoon een paar afgeblokte ballen dat je ziet van ja, die smeten echt een kop voor elkaar.
1: En aan die laatste 10 minuten lijkt het, ja, Westerlo moet eigenlijk, want die hebben nog geen punten. En dat jullie zeggen van, laat maar komen en wie weet krijgen we hier nog wel een kansje op de 2-3.
2: Ja, ik denk het ook wel. Ik denk dat we misschien wel nog een kans gehad hebben op een corner en zo. Dus ja, dat is een beetje overleven ook op zo'n moment. Dan zeg ik, kom drutten en ja, dan moeten wij gewoon proberen wachten op een kans. En als die hem voordoet, hem te brutten. Maar dat is jammer genoeg niet gelukt.
1: 8 op 12. Ja, prima start lijkt me.
2: Ja, ik denk het ook wel. Ik denk dat we heel tevreden mogen zijn met ons werk. En ja, volgende week een belangrijke wedstrijd.
1: Een belangrijke wedstrijd. Volgens mij zag ik al spandoeken voor de wedstrijd bij jullie supporters. Om al aan volgende week jullie te helpen herinneren.
2: Ja, we hebben 2 jaar geen derby gehad. En ja, ik denk wel dat ja, dat is iets die enorm leeft in onze club. En ja, we moeten die winnen volgende week.
1: Veel succes.
2: Dank u wel. Sportza.

0: Ik stel voor dat het genoeg voetbal is voor vanavond. Laten we nog eens teruggaan naar de 9e rit in de Ronde van Spanje. Het was voor veel renners natuurlijk starten met een ander gevoel aan de Vuelta vandaag, na die opgave van Tadej Pogacar, na die zware val van gisteren. En het was meteen een pittige bergrit dat op het programma stond. Zeker met die oneindig lijkende slotklim van 22 kilometer op de Alto de Aitana. En de op één langste beklimming is dat van deze Ronde van Spanje. Enric Mas die heeft trouwens bewezen dat hij die rode leiderstrui meer dan verdient met effectief een ritzege vandaag. En ook onze landgenoot Jarno Widar die heeft indruk gemaakt, want hij ging mee tot diep in de finale om zo tot de 7e plek uit te komen. Bart Aerts die kon Jarno Widar spreken na die 9e rit daar.
1: Jarno Widar, wat een hele, hele sterke dag weer van jou. Je voelt je duidelijk berensterk. Je bent heel tevreden, neem ik aan, of hoe kijk je erop terug?
2: Ja, het was een beetje een kutdag. Ik vond persoonlijk dat ze niet hard trainen om te klimmen. En we zaten deelt met nog 100 man en dat was redelijk vervelend. Maar ja, eens dat we op de slotklim kwamen, voelde ik wel dat ik oké was. En ik dacht, ja, ik moet erin blijven in geloven. En ik koos telkens mijn eigen tempo. Behalve de laatste 3 kilometer dat ik moet proberen gokken om mee te schrijven voor de overwinning. En ja, ik bekoop me dat eigenlijk de laatste kilometer volledig. En ik val een beetje stil.
1: Je hebt het lang van achteraan in de groep goed afgekeken eigenlijk en telkens blijven opschuiven. Hè. En uiteindelijk blijf je daar echt met de sterkste van het peloton en bijna van de wereld blijf je hier omhoog klimmen, Jarno.
2: Ja, het was misschien beter geweest als ik iets mee naar voren telkens had. Maar ja, ik snap ook wel dat de andere klasmensrijders mij er niet tussen laten. Omdat ik niet een klasmens ga. Ik wil me daar niet echt mee bemoeien voor in de weg te rijden. Maar als ik dan moet hun geld laten, dan is het redelijk vervelend voor hen. Dus ik besloot om telkens van achteruit iedereen in te halen.
1: Zo. Ja, eerder deze Vuelta had je last van de hitte. Dat lijkt vandaag dan goed gelukt om dat te managen vandaag.
2: Ja, maar mede ook doordat er niet de hele dag zo hard is gereden. Dan is het veel makkelijker om je lichaam koel te houden. Want ja, dat is daarom.
1: Je eerste week in een grote ronde zit erop. Hoe wel gekomen is die rustdag?
2: Oh, het is wel gekomen, maar oh fuck. Zout in mijn oog.
1: Zout in je ogen, ja. Oh. Even uitwrijven, ja.
2: Ja, het is wel gekomen, maar het is ook wel, we zijn wielrenners en we fietsen ook al. Allee, we moeten ook 3 weken na elkaar trainen en zo, dus ja.
1: Oké, dankjewel, Jarno Widar.

0: Crimson en Clover. Morgen is het dus die eerste rustdag in de Vuelta in de Ronde van Spanje. Dan alleen vooruitkijken naar onze Yellow Tigers. Die maken zich klaar voor de achtste finale op het EK volleybal. Onder andere nu dinsdag.
1: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: 10 uur, een heel goeie avond, 14 nieuws met Alain de Korte. In Noord-Cyprus zijn de kapitein en 7 bemanningsleden aangehouden van de veerboot die daar vanmiddag voor de kust is gekapseist. 8 mensen kwamen om en er zijn ook nog altijd mensen vermist. Wim Schepens, er zouden bezwarende getuigenissen zijn over de bemanning.
5: Ja, verschillende passagiers hebben tegen Turkse media gezegd dat het schip al kort na vertrek vreemde geluiden begon te maken en hevig schokte. Na enige tijd stroomde er ook water door de hutten. De passagiers voelden zich onveilig en vroegen de kapitein om terug te keren, maar die ging daar niet op in. Op een gegeven moment zou er dan een explosie zijn geweest aan de voorkant van het schip en pas toen kwam de bemanning in actie. Ze riepen de passagiers op om zo snel mogelijk het schip te verlaten, maar gingen zelf als eerste van boord. De passagiers werden aan hun lot overgelaten en moesten zelf een reddingsvest zoeken. Voor zeker 8 passagiers liep de boottocht fataal af. Het lot van 17 anderen is nog altijd onzeker.
4: Bedankt, Wim. In Zwitserland is de politie nog altijd op zoek naar de dader of daders van de schietpartij op een raveparty gisteravond in Aarau, niet ver van Zürich. Bij die schietpartij werd een Italiaanse vrouw van 22 jaar gedood en vielen er ook 5 gewonden. Op een persconferentie vanavond heeft de politie meegedeeld dat ze rekening houdt met een terreurdaad of een afrekening in het criminele milieu. De sport dan. In het voetbal heeft Union opnieuw de Brusselse derby van Anderlecht gewonnen. Het werd 3-0. Bert Sterks met het verslag.
6: Alweer is het niet gelukt voor Anderlecht om te winnen op Union. Lange tijd hielden de bezoekers wel gelijke tred, maar gaandeweg kreeg Union meer grip op zijn tegenstander en won het de slag op het middenveld. Het was wachten tot diep in de eerste helft op de eerste goal. Zeneli kopte via de paal binnen 1-0. Snel gevolgd door de 2-0 van Bjondic, die wat meeval had, zijn schot week af. Bij de tegenprikken van Anderlecht kenden Ngakana en Svetkovic pech bij de afwerking. Union controleerde de tweede helft redelijk makkelijk en gaf haast niets meer weg. Floruc dikte nog aan tot 3-0 na pover verdedigend werk van Ndiaye en Kozemans. Zware cijfers dus voor Anderlecht. Na de Europese kwalificatie is het donderdag in de competitie tegen Kortrijk al meteen van moeten.
4: Voor Anderlecht-speler Marco Cana komt de zware nederlaag hard aan.
7: Het is altijd pijnlijk om hier te verliezen. Punt aan de lijn en zo zwaar, nog erger. Maar de nederlaag, denk ik, is terecht. Union was beter. We hebben een paar kansen gehad, zelfs grote kansen, zoals die van Mama in het begin en andere. Maar al in al is het terecht dat we hier verliezen. Union was gewoon beter.
4: De wedstrijd tussen Westerlo en Zultewaardegem is geëindigd op een 2-2 gelijkspel. Voor Westerlo is het eerste punt van het seizoen. Zultewaardegem blijft ongeslagen. En de Belgian Cats hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK basketbal met de nodige moeite gewonnen. Onze nationale basketbalvrouwen hadden in Oostende extra tijd nodig om Japan te verslaan. 89-85 werd het. Voor speelster Antonia de Lare is de moeizame zege een waarschuwing.
8: Er waren goede punten, maar er waren ook nog heel veel zaken waar we aan moeten werken. Ik denk dat het misschien ook niet slecht is om zo'n match gehad te hebben. Dat ook niet te gemakkelijk gaat, want dan is het gevaarlijk om naar WK te stappen en te denken dat we er al zijn. Nu was het duidelijk waar we nog aan moeten werken. Maar daarvoor gaan we de volgende week echt wel nog heel gefocust voor moeten zijn op training. We zijn er zeker nog niet.
4: België begint vrijdag aan dat WK in Berlijn met een wedstrijd tegen Turkije. Vannacht kans op buien die onweerachtig kunnen zijn. Temperaturen rond 14 graden. Morgen overwegend bewolkt met opnieuw kans op buien of onweer. En tot 21 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig. En temperaturen dan rond 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1.

beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context, nee. Lieg laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

0: ze zeggen de gies een chansaar. Ik burn incense, taf aan mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukinho, tjana la salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet.

0: Dorthee, Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren. 11 uur, een heel goede avond, Veertien Nieuws met Alain Korte. Voor het eerst sinds eind juli hebben de Verenigde Staten opnieuw Iraanse stellingen gebombardeerd. Er werd een aanval uitgevoerd vanavond op het eiland Larak. Iran geeft toe dat daarbij enkele doden zijn gevallen en ook gewonden. Volgens Amerikaanse bronnen zou Iran van op Larak zeemijnen hebben willen lanceren voor de straat van Hormuz. Het Iraanse regime zei dat de aanval niet onbeantwoord zal blijven. Larak wordt wel eens de tolpoort van Hormuz genoemd, omdat schepen die er langs varen in de Persische Golf tol moeten betalen aan Iran. Eerder op de dag werd een olietanker beschoten voor de kust van Oman aan de andere kant van de straat van Hormuz. Het is niet duidelijk wie die aanval heeft uitgevoerd, maar de voorbije weken voerde Iran wel aanvallen uit op olietankers. In Grobbendonk in de Antwerpse Kempen woedt een brand op het gemeentelijke recyclagepark. Dat is vlakbij het Albertkanaal. Het gaat om een zogenoemde smeulbrand. De brandweer heeft zeker nog heel de nacht nodig om het vuur onder controle te houden. Er is een hevige rookontwikkeling en omdat het om een grote composthoop gaat, die brand, komt er ook een indringende stank vrij. De rook en stank waaien richting het centrum van Grobbendonk. Het gemeentebestuur en de brandweer raden bewoners aan om ramen en deuren daar gesloten te houden. De begrafenis van de Noorse koning Harald vindt plaats op woensdag 9 september in de kathedraal van de hoofdstad Oslo. Dat heeft het Noorse Hof vanavond bekendgemaakt. Harald overleed vrijdag, hij was 89. Zijn zoon Hakon legt dinsdag in het Noorse parlement de eed af als zijn opvolger. Het officiële staatsbezoek van koning Frederik en koningin Mary van Denemarken aan ons land van 8 tot 10 september wordt door de Noorse begrafenis uitgesteld. Zowel koning Filip als koningin Mathilde en de Deense vorsten zullen naar Oslo reizen voor de begrafenis van Harald. In het voetbal heeft Union opnieuw de Brusselse derby van Anderlecht gewonnen. Het werd 3-0. Union zet zo zijn sterke thuisreputatie kracht bij. Dat voelt ook speler Camille van der Perre.
2: Ja, dat weent wel een klein reeksje te worden, maar dat is iets wat we op voorhand natuurlijk niks van zeggen. Dat is iets dat we niet in ons hoofd steken. We weten dat we hier thuis sterk zijn. Vorige week, tegen twee weken geleden gezoten, was iets minder. Maar ik denk dat we vandaag weer laten zien hebben waarom het hier zo moeilijk is om te winnen voor andere ploegen.
1: Union heeft door de zege nu 7 punten op 9. Anderlecht blijft achter met 2 nederlagen op 3 wedstrijden en telt dus 3 punten. Beide ploegen spelen de komende week wel nog een inhaalwedstrijd. En de wedstrijd tussen Westerlo en Zuldewaardigheim vanavond is geëindigd op een 2-2 gelijkspel. Westerlo kwam 2 keer op voorsprong, maar Zuldewaardigheim kwam telkens terug. Zo behoudt Zuldewaardigheim de ongeslagen status. Het staat 4e met 8 punten. En voor Westerlo is dit het allereerste punt van het seizoen. Vannacht nog kans op buien die onweerachtig kunnen zijn. Temperaturen rond 14 graden. Maandag overwegend bewolkt met opnieuw kans op buien of onweer. En tot 21 graden. Meer in de app van Veertien Nieuws.

0: alles begint bij luisteren. Het is middernacht, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Voor het eerst sinds eind juli hebben de Verenigde Staten Iraanse stellingen gebombardeerd. Er werd een aanval uitgevoerd op installaties waarmee raketten kunnen gelanceerd worden op het eiland Larak. Iran geeft toe dat daarbij enkele doden zijn gevallen. Volgens Amerikaanse bronnen zou Iran van op Larak zeemijnen hebben willen lanceren voor de straat van Hormuz. Het Iraanse regime zei dat de Amerikaanse aanval van vanavond in de Persische Golf niet onbeantwoord zal blijven. In Grobbendonk, in de Antwerpse Kempen, moet de brandweer nog zeker heel de nacht een brand blussen op het gemeentelijk recyclagepark. Een gigantische composthoop heeft er vuur gevat. Het gaat om een zogenoemde smeulbrand. Er is een hevige rookontwikkeling en omdat het om een grote composthoop gaat, die brand, komt er ook een indringende stank vrij. De rook en stank waaien richting het centrum van de gemeente Grobbendonk. In Zwitserland is de politie nog altijd op zoek naar de dader of daders van de schietpartij op een raveparty zaterdagavond. In Aarau was dat, niet ver van Zürich. Bij de schietpartij werd een Italiaanse vrouw van 22 jaar gedood en vielen er ook 5 gewonden. De begrafenis van de Noorse koning Harald vindt plaats op woensdag 9 september in de kathedraal van de hoofdstad Oslo. Dat heeft het Noorse Hof vanavond bekendgemaakt. Harald overleed vrijdag, hij was 89. Zijn zoon Hakon legt dinsdag in het Noorse parlement de eed af als een opvolger. Het officiële staatsbezoek van koning Frederik en koningin Mary van Denemarken aan ons land van 8 tot 10 september wordt door de Noorse begrafenis uitgesteld. Zowel koning Filip als koningin Mathilde als de Deense vorsten zullen naar Oslo reizen voor de begrafenis van Harald. Sport op de US Open, het laatste Grand Slam toernooi van het tennisseizoen, is Hanne van de Winkel zo net in de eerste ronde uitgeschakeld. Van de Winkel verloor van de Tsjechische Karolina Pliskova, die al 2 keer finalist was op een Grand Slam toernooi. Onze landgenote had wel een matchbal, maar kon het dus niet afmaken. Uiteindelijk won Pliskova na 3 sets, 6-2, 5-7 en 3-6. Van de Winkel was de eerste Belgische die daar in New York in actie kwam. Vannacht komt bij de mannen ook nog Rafael Collignon in actie. In de hoogste voetbalklasse heeft Union de Brusselse derby tegen de buren van Anderlecht opnieuw gewonnen. 3-0 werd het vanavond. Voor Anderlecht de tweede nederlaag op 3 wedstrijden in de nieuwe competitie. De trainer van Anderlecht, Vitor Bruno, wijst naar zichzelf voor de nederlaag.
1: They were stronger than us. I'm the responsible guy. When we lose this kind of games, I am the one. It's what it is. Football sometimes takes you to a level that you must have other kind of attributes than just that the talent and the quality that we have.
0: Soms is talent alleen niet genoeg, zegt Bruno. De wedstrijd tussen Westerlo en Zulte Waregem is vanavond ook nog geëindigd op een 2-2 gelijkspel. Zo blijft Zulte Waregem ongeslagen. Het staat 4e met 8 punten. Voor Westerlo is dit het allereerste punt van het seizoen. En in het basketbal heeft de nationale vrouwenploeg de laatste oefen interland voor het wereldkampioenschap vanavond gewonnen. Het werd in Oostende een moeizame zege na verlengingen tegen Japan. 89-85 voor speelster Antonia de Lare is de moeizame zege een waarschuwing.
2: Er waren goede punten, maar er waren ook nog heel veel zaken waar we aan moeten werken. Ik denk dat het misschien ook niet slecht is om zo'n match gehad te hebben. Dat ook niet te gemakkelijk gaat, want dan is het gevaarlijk om naar WK te stappen en te denken dat we er al zijn. Nu was het duidelijk waar we nog aan moeten werken. Maar daarvoor gaan we de volgende week echt wel nog heel gefocust voor moeten zijn op training. We zijn er zeker nog niet.
0: En dat WK in de Duitse hoofdstad Berlijn start voor de Belgen vrijdag met een wedstrijd tegen Turkije. Vannacht kans op buien die onweerachtig kunnen zijn. Temperaturen rond 14 graden. Maandag overwegend bewolkt met opnieuw kans op buien of onweer en tot 21 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Radio 1.

0: Concerti Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 1 uur een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Voor het eerst sinds eind juli hebben de Verenigde Staten opnieuw Iraanse stellingen gebombardeerd. Er werd zondagavond een aanval uitgevoerd op installaties waarmee raketten gelanceerd worden op het eiland Larak. Iran geeft toe dat daarbij enkele doden zijn gevallen. Volgens Amerikaanse bronnen zou Iran van op Larak zeemijnen hebben willen lanceren voor de straat van Hormuz. Het Iraanse regime zei dat de Amerikaanse aanval van vanavond niet onbeantwoord zal blijven. In Grobbendonk in de Antwerpse Kempen woedt een brand op het gemeentelijke recyclagepark. Dat is vlakbij het Albertkanaal. Het gaat om een zogenoemde smulbrand. De brandweer heeft zeker nog heel de nacht nodig om dat vuur onder controle te houden, zegt burgemeester Marianne Verhaert.
3: We hebben gemerkt dat de brand blijft smeulen, blijft rookontwikkeling geven. De brandweer zal heel de nacht hier blijven. Ze blijven heel de nacht ter plaatse. Ook blussen, die wordt uiteraard afgelost, maar men zal hier heel de nacht, de brandweer zal hier heel de nacht blijven.
2: Er was ook veel rook en omdat het om een grote composthoop gaat, die brand, komt er ook een indringende stank vrij. Het gemeentebestuur en de brandweer raden bewoners aan om ramen en deuren gesloten te houden. Op de US Open, het laatste Grand Slam toernooi van het tennisseizoen, is Hanne van de Winkel in de eerste ronde uitgeschakeld. Van de Winkel verloor van de Tsjechische Karolina Pliskova, die al 2 keer finalist was op een Grand Slam toernooi. Onze landgenote had wel een matchbal, maar kon het niet afmaken. En uiteindelijk won Pliskova na 3 sets, 6-2, 5-7 en 3-6. Van de Winkel was de eerste Belgische die in actie kwam. Vannacht speelt ook nog Rafael Coligno. In het voetbal heeft Union de Brusselse derby van Anderlecht gewonnen. Gisteren werd 3-0. De trainer van Union, David Hubert, is blij met wat hij heeft gezien van zijn spelers.
4: Ja, ik denk de manier waarop. Goed, intensiteit is voor mij deel van de passie die we moesten tonen van de eerste tot de laatste minuut. Ik vroeg van de jongens geen perfecte wedstrijd te spelen. Maar ik wou dat er een excellente gedrag te zien was, intensiteit in alles wat we deden. Voilà, ik denk dat we dat vandaag hebben gezien.
2: Union heeft door de zege nu 7 punten op 9. Anderlecht blijft achter met 2 competitie-nederlagen op 3 wedstrijden. Telt 3 op 9. Beide ploegen spelen komende week wel nog een inhaalwedstrijd. Het weer dan nog, vannacht kans op buien die onweerachtig kunnen zijn en minimaal rond 14 graden. De dag wordt overwegend bewolkt met opnieuw kans op buien of onweer en maximaal tot 21 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig met temperaturen rond 20 graden. Fijne nacht nog en meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Alles begint bij

0: Radio 1.
1: Dit is een lied voor de mensen die zorgen dat morgen de mensen al dood zullen zijn. Dit is een lied voor de doden van morgen.

met je hoofd diep in een sjaal. Omdat de tijd 's winters stiller staat, hoort de vrieskou je verhaal. Met je hoofd hoog in het koren, ving de boom in jou veel wind, die je thuis bracht in de zeilen.

En ik wil niet dat je achterblijft in de klauwen van de winter. Je lacht bevroren, je loopt verloren, zwijgend.

wat liep ik graag verloren. Je felle licht werd mijn kompas, onaantastbaar op je toren.

0: Dorthee, Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 2:00, goeienacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het Iraanse leger heeft vannacht tegenaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelwitten in Jordanië. Die aanvallen zijn een reactie op eerdere aanvallen van de Amerikanen zondag. Het Iraanse leger zegt luchtaanvallen te hebben uitgevoerd met raketten en drones. Daarbij zou volgens de Iraniërs schade zijn toegebracht aan de infrastructuur van de Amerikaanse luchtmacht. Aan de Amerikaanse zijde wordt gezegd dat die projectielen onderschept zijn en dat er geen inslagen geweest zijn. Zondag namen de Amerikanen het Iraanse eiland Larak onder vuur. Dat eiland ligt in de straat van Hormuz. Het was van eind juli geleden dat er nog luchtaanvallen zijn geweest. In het Nationaal Park van de Grand Canyon in de VS zijn een 20-tal mensen vermist geraakt na plotse overstromingen. De Nationale Parkdienst is op zoek naar informatie over meer dan 20 mensen die in het gebied aanwezig waren, maar nog geen teken van leven gegeven hebben. De plotse overstromingen vonden plaats in de Bright Angel Creek, een rivier in het noorden van de Grand Canyon, die verder zuidwaarts in de Colorado rivier uitmondt. In Grobbedonk in de Antwerpse Kempen woedt een brand op het gemeentelijke recyclagepark vlakbij het Albertkanaal. Het gaat om een smulbrand en de brandweer heeft zeker nog heel de nacht nodig om het vuur onder controle te houden, zegt burgemeester Marianne Verhaert.
3: We hebben gemerkt dat de brand blijft smeulen, blijft rookontwikkeling geven. De brandweer zal heel de nacht hier blijven, ze blijven heel de nacht ter plaatse. Ook blussen, team wordt uiteraard afgelost, maar men zal hier heel de nacht, de brandweer zal hier heel de nacht blijven.
2: Er was ook veel rook en omdat het om een grote composthoop gaat, komt er ook een indringende stank vrij. Het gemeentebestuur en de brandweer raden bewoners aan om ramen en deuren gesloten te houden. Vannacht kans op buien die soms onweerachtig kunnen zijn. Temperaturen rond 14 graden. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook weer kans op buien of onweer. En maximaal tot 21 graden. Fijne nacht nog. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.